0: Het is 2 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder wel al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: In een stad in Kordofan in Soedan zijn zeker 11 mensen gedood bij een droneaanval op een markt. Tientallen anderen raakten gewond. De stad wordt gecontroleerd door de paramilitaire RSF-groepering. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de RSF en het leger. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. Er zouden in totaal ook al meer dan 200.000 doden gevallen zijn bij het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. En in Noorwegen is het aantal kandidaten voor een orgaandonatie explosief gestegen na het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Vorige maand kwamen er in Noorwegen per dag gemiddeld zo'n 70 orgaandonoren bij. Maar na de bekendmaking over Mette Marit steeg dat aantal tot 300 donoren op donderdag en zelfs bijna 2200 op vrijdag. Mette Marit heeft een longziekte en zou nog maar 1 of 2 jaar te leven hebben als ze geen longtransplantatie zou krijgen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn. De politie is massaal ter plaatse en is ook nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. In een stad in Kordofan in Soedan zijn zeker 11 mensen gedood bij een droneaanval op een markt. Tientallen anderen raakten gewond. De stad wordt gecontroleerd door de paramilitaire RSF-groepering. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de RSF en het leger. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. Er zouden in totaal ook al meer dan 200.000 doden gevallen zijn bij het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag 2 vrouwen gedood bij een aanval van het Israëlische leger. Er vielen ook 22 gewonden. Eerder op de dag werden ook 3 Libanese soldaten gedood nadat het Israëlische leger hun voertuig had beschoten. En bij gevechten met de Libanese militie Hezbollah kwamen dan weer 2 Israëlische soldaten om het leven. Bij de Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds 2 maart al meer dan 3.560 mensen gedood. Er geldt intussen een staakt het vuren, maar dat wordt niet nageleefd. En in Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West, of Ye, zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van J waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
2: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
3: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Madrid in Spanje hebben bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus de voorbije avond. Leo XIV is in Spanje voor een officieel bezoek. Het is al 15 jaar geleden dat een paus nog een bezoek bracht aan het land. Volgende week zal de paus in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen. Dat is de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
3: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
4: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
2: In Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Er werden 12 slachtoffers geteld. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse en is nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. Waarom er geschoten werd, is nog niet duidelijk. En in het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag 2 vrouwen gedood bij een aanval van het Israëlische leger. Er vielen ook 22 gewonden. Eerder op de dag werden ook 3 Libanese soldaten gedood nadat het Israëlische leger hun voertuig had beschoten. En bij gevechten met de Libanese militie Hezbollah kwamen dan weer 2 Israëlische soldaten om het leven. Bij de Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds 2 maart al meer dan 3560 mensen gedood. Er geldt intussen een staakt het vuur, maar dat wordt niet nageleefd. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond de 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd op schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergeschoten. Het Amerikaanse leger voert daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog, maar de onderhandelingen gaan nauwelijks vooruit. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verscheidene mensen neergeschoten bij een stadsfestival. Er werden 12 slachtoffers geteld, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse en is nog op zoek naar de mogelijke dader of daders. Waarom er geschoten werd, is nog niet duidelijk. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en ook Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
3: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
4: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
2: En in Madrid in Spanje hebben gisteravond bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus. Leo XIV liever is in Spanje voor een officieel bezoek. Het is al 15 jaar geleden dat een paus nog een bezoek bracht aan het land. Volgende week zal Leo XIV in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen. Dat is de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

Une adorable garçon.

Voordat je lust hebt, moet de wereld stiller zijn. Voordat je lust hebt, moet er iets gebroken zijn. En, voordat je flustert, denk dat ik liefde nodig heb. Flustert in de verte, zegt haar innerlijke stem. Hou een innerlijke rouw, daar hou een zichtbaar kompas. De vriend dat je niet zegt, maar dat er altijd al.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Bij een woningbrand in Liemal, dat is een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant, zijn gisteravond 2 mensen omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Onder meer een branddeskundige en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland uiteindelijk wel kon doorgaan.
2: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen storing van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen en ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. En wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
3: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraken totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
1: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten tijdens een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren nog altijd in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse op dit ogenblik en is nog altijd op zoek naar de mogelijke dader of daders. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. En dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Daardoor staat het nu 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Morgen is er de volgende wedstrijd. En Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen van de Verenigde Staten. Gisteravond werd het 1-2. Ook Portugal speelde een oefenwedstrijd en heeft die gewonnen. Het won in Lissabon tegen Chili met 2-1. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Dan na de ochtend opklaringen. Later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Arnhem, in Nederland, is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die is vreedzaam verlopen. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse op dit ogenblik nog altijd en op zoek naar de mogelijke dader of daders van de schietpartij. En in het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het Belgisch kampioenschap op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Straks morgenmiddag trekt de nieuwe regenzone over het land. Dan halen we temperaturen tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met dagelijks kans op neerslag. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren. 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel van een leegstaand huis gereden. Volgens de eerste vaststellingen zat een jongen van 15 jaar achter het stuur. In de auto zaten nog 2 andere personen. Alle 3 inzittenden raakten licht gewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het incident. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland uiteindelijk wel kon doorgaan.
1: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan. Met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want je kijkt er zo naar uit. En voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen. Net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld, dus wel spannend gewoon.
2: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest. Dus dan is dit wel zo, once in a lifetime voelt het. Dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
0: In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben gisteravond bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus. Leo XIV is in Spanje voor een officieel bezoek. Volgende week zal de paus in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen, de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat hij ook nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, 2 van hen verkeren in kritieke toestand. Wellicht zijn 2 mensen op elkaar beginnen schieten, zegt de lokale politiechef.
3: Appears as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets, 2 of them critical.
0: De politie is nog altijd massaal ter plaatse en op zoek naar de dader of daders momenteel. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergehaald. Het Amerikaanse leger voerde daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt dus weer op te laaien, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog, maar die onderhandelingen gaan nauwelijks vooruit. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt de nieuwe regenzone over het land. Dan halen we temperaturen tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig, met elke dag kans op neerslag. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
5: De Ochtend.
4: Met Jan van Dalm.
5: Goedemorgen, het blijft droog vandaag, als dat geen goed nieuws is. Dit is De Ochtend, welkom.

0: Estupendo van Arsenal. De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. Die verkiezingen worden niet alleen in Armenië zelf gevolgd, maar ook in Brussel en Moskou. Want Armenië staat kortweg voor de vraag meer Europa of meer Rusland. Goedemorgen, Frankie de Mon.
1: Goedemorgen.
0: U bent Kamerlid voor CD&V en op dit ogenblik in Armenië als waarnemer voor deze verkiezingen. Ja, waarom is het voor u zo belangrijk om daar te zijn?
1: Ik denk dat Armenië voor een cruciaal moment staat. Hè? Want de verkiezingen die vinden plaats op een moment dat het land verwerkt als het ware nog steeds de gevolgen van het verlies van Nagorno-Karabakh. En die probeert tegelijk vrede te sluiten met Azerbeidzjan.
0: Ja,
1: en
0: dat toch was wat nauwer die enclave die betwist werd door Armenië en door Azerbeidzjan.
1: Dat klopt. En ze proberen eigenlijk nauwer te gaan samenwerken met de Europese Unie. En daarom is het als het ware, zal er nauwer samengewerkt worden of juist niet. En dat is wat vandaag beslist wordt in Armenië.
0: Ja, daarover hebben we het zo dadelijk nog. Maar u bent daar dus als waarnemer en u hebt vanmorgen al een stembureau geopend in de hoofdstad Yerevan. Hoe is het daar verlopen?
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
5: Radio 1 live.
1: Vaak beslist wordt in Armenië.
0: Ja, daarover hebben we het zo dadelijk nog.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
2: Radio 1 live.
3: Nemen van, gaat het proces goed verlopen? Is er geen inmenging? Van vele partijen zijn ook getuigen aanwezig in het kiesbureau. Gaan die ook niet aan beïnvloeding doen? Dat zijn allemaal zaken waar we met meer dan 200 waarnemers van verder dan Europa zelf hier aanwezig zijn in Armenië.
4: Ja, want u zei het zo net zelf al, Armenië is belangrijk of staat voor een belangrijke keuze, meer Europa of meer Rusland. U had het ook over beïnvloeding en dan wordt er inderdaad wel eens richting Rusland gekeken. Hè? Hebt u daar iets gemerkt van die beïnvloeding?
3: Nee, het is wel zo, ik ben hier nu 2 dagen, dat u merkt dat geen enkele partij, ook de partij niet van de premier, die hier meer dan 50% geeft momenteel, die spreekt zich uit tegen Rusland. Absoluut niet eigenlijk. Die proberen Rusland een stuk ook te vriend te houden. Maar bijvoorbeeld de partij van de premier Pashinyan, dat is Civil Contract, die duidt ook duidelijk van wij wensen meer samenwerking, een betere samenwerking met Europa krijgen.
4: Ja, dus daar wordt toch richting Europa gekeken. Is er ook beïnvloeding misschien vanuit Europa, vanuit die pro-Europese hoek?
3: Nee, ik denk niet eigenlijk. Wij hebben daar sessies rond gekregen. Wij merken op sociale media dat daar eerdere fake news over partijen onderling verteld wordt. Het is zelfs zo dat bijvoorbeeld van een bepaalde partij mensen even gevangen genomen geweest zijn eigenlijk tijdens de campagne. Maar onmiddellijke directe zware beïnvloeding, is het nu uit Amerika, Rusland of Europa, is toch niet gesignaleerd.
4: Dat valt dus blijkbaar allemaal goed mee, maar net deze week heeft commissievoorzitter von der Leyen wel een nieuw steunpakket aangekondigd van 50 miljoen voor Armenië. Ja, is dat dan geen vorm van beïnvloeding?
3: Oh, ik denk, u merkt hier duidelijk dat die grote partij, die Civil Contract, zegt van we moeten de banden goed houden. We moeten eigenlijk ook de banden met Rusland goed houden, maar we moeten nog die banden met Europa sterker gaan aanbrengen. En als dan een steunpakket gegeven wordt vanuit de Europese Unie, kan dit eigenlijk meetonen dat ook vanuit de Europese Unie dat er als het ware ja, steun is naar Armenië toe. En ik moet wel zeggen, het politieke klimaat is hier stabiel, maar er is een zekere onverschilligheid bij de Armeniërs te merken. En daarom is het niet slecht dat Europa toont. Want bijvoorbeeld Armenië heeft ook getoond aan de Europese Unie, bijvoorbeeld in mei 26, dat ze gastgeer waren voor de politieke gemeenschap van Europa. Ze gaan ook bijvoorbeeld in oktober van dit jaar, COP17 rond biodiversiteit, waar ook heel veel Europese staatshoofden zullen aanwezig zijn, hier organiseren. Ze tonen hun goodwill naar Europa en het is mijn inziens dan ook niet slecht dat Europa ook toont aan de Armeense bevolking: wij staan mee aan uw zijde.
4: Frank Hirmon, Kamerlid voor CD&V. U bent als waarnemer in Armenië voor de verkiezingen daar. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Tot ziens.
3: Dank u wel, dag.

0: muziek van Frans Gall. Kan je de Belgische supporters beter uitzwaaien dan dit? Dat moet zowat de meest gestelde vraag zijn na de laatste oefenwedstrijd van de Rode Duivels voor het WK. Het kan altijd beter, wil het cliché-antwoord. Maar tegen Tunesië speelden de Belgen echt wel een goede wedstrijd. Een gretige start, die werd beloond met een doelpunt van Trossard net voor het half uur op knap aangeven van Doku. En dat is een tandem die wel eens van goud waarde zou kunnen zijn op het WK. Maar in de tweede helft kon het Koning Boudewijn Stadion pas echt aan het feest. Want daarin diepte de Rode Duivels hun voorsprong nog uit tot 5-0. De Ketelaren, De Bruyne, Luke Bakio en Raskin pikten elk hun goaltje mee. En vooral Charles de Ketelaar was daar maar al te blij mee.
1: Ja, sowieso. Ik denk dat een spits er staat om te scoren. Dus ik probeer dat ook te doen. En ik probeer ook die mentaliteit te hebben om daar in de box te zijn, op voorzetten klaar te zijn. En ik denk dat ik er een paar keer dichtbij zat. Dat ik niet aan de bal kon branden die grote kansen krijgen. En dan een goede bal van Jury en een moeilijke goal, maar wel mooi. Goed voor het gevoel ook.
0: Na zijn doelpunt werd de Ketelaren vervangen door Romelu Lukaku. De echte nummer 9 van de Duivels vond de weg naar het net dit keer niet, maar hij tankte wel vertrouwen. Na een moeilijk jaar vol blessureleed en het overlijden ook van zijn vader, is Lukaku vooral dankbaar en blij hoe hij er nu voor staat.
2: Nou, goed, goed. Maar ik heb geleerd om geduldig te zijn. Dat is hetgeen wat ik vooral heb geleerd dit jaar. Geduld en stap voor stap gewoon zien dat ik de ploeg gaan helpen om het resultaat binnen te halen. Ik zet mezelf geen druk op. Dat heb ik ook geleerd dit jaar. Dat heeft allemaal geen nut. Ik ben er al blij dat ik erbij ben. Allee, in elke andere situatie zou ik er nooit bij geweest zijn. Dus dat ik hier al sta is een mirakel.
0: Een blije en gezonde Lukaku dus, plus de ideale uitwuifwedstrijd. De Belgische fans zijn al voor minder euforisch geworden. Gelukkig was dan ook de bondscoach om de hoera-sfeer toch een beetje te drukken, want op de persconferentie was Rudy Garcia niet tevreden over de laatste twee trainingen van de Duivels in aanloop naar de match tegen Tunesië. Dat leidde er volgens de bondscoach zelfs toe dat de Belgen een dip kenden tussen minuut 55 en 60 met bijna de 2-1 tot gevolg.
3: Les deux derniers entraînements étaient vraiment de moins bonne qualité. Et en fait, on l'a payé entre la 55e et la 60e minute. On a revu une équipe qui ne défendait pas à 10. Une équipe qui a laissé la Tunisie avoir des occasions de but. Et une équipe qui perdait des ballons, comme ils l'ont fait ces deux dernières séances. Et ça aurait pu permettre à la Tunisie de revenir à 2-1.
0: 5 slechte minuten dus tijdens 90 minuten voetballen te overkomen, de beste zouden we zeggen. En het was ook het enige minpuntje. Ga er dus maar vanuit dat de Rode Duivels morgen met een goed gevoel het vliegtuig naar Seattle opstappen. Straks rond 20:20 kaarten we nog na met Sporza-collega Tom Boudeweel.

0: Een hele geruststelling. Jaar na jaar de nieuwe single van Frauke. Bijna 500.000 mensen hebben gisteravond in Madrid in Spanje een gebedswaken bijgewoond met paus Leo. De start van een lang en uitgebreid bezoek van de paus aan Spanje. Belangrijk land voor de katholieke kerk met bijna 50 miljoen gelovigen. Maar ook op politiek vlak kan dit pausbezoek wel tellen. Goedemorgen Sven Tuijtens.
1: Goedemorgen.
0: Correspondent in Madrid. Een drukke start dus met een ontvangst door het Spaanse vorstenpaar. Hoe is dat verlopen?
1: Wel, wat vooral opvalt bij die ontvangst is dat hij dezelfde dag niet alleen de koning heeft ontmoet, maar dat hij ook in Madrid een centrum voor migranten is gaan bezoeken. Dat is een normaal zaak als men op staatsbezoek gaat, dat in de volgende dagen volgt. Maar dat heeft hij dezelfde dag gedaan en zijn boodschap was heel duidelijk. Hij wou echt een land spreken voor migranten en hij had ook een politieke boodschap tegen extreem rechts, die in Spanje de derde grootste partij is. Hij zei dat we moeten vluchten van identitaire standpunten die ons in een wereld van fantasmen en vijanden brengen. En dan zei hij ook over migratie, wie in Madrid is, is van Madrid. Dus dat waren echt heel duidelijke uitspraken die men niet gewoon is en die wel heel hard opvallen, vooral op een moment dat er een grote discussie bezig is over de regularisering van 500.000 mensen zonder papieren. Dat heeft wel voor wat reacties gezorgd binnen de Spaanse politiek.
0: Maar dat is ook inderdaad wel opvallend binnen de Europese context, want daar is met het nieuwe migratiepact eigenlijk een heel andere beweging aan de gang, hè?
1: Ja, dat klopt. En dat zie je dus ook in Spanje, dat je dus twee bewegingen hebt. Hè. Je hebt het standpunt van de regering van Pedro Sánchez, die dus echt een hele sociale politiek voert en ingaat tegen wat er in Europa gebeurt. Maar dan heb je ook de oppositie, een conservatieve oppositie, die natuurlijk ook hoopte met het bezoek van de paus om de steun te krijgen van de paus in hun oppositie tegen de regering, want volgend jaar zijn er verkiezingen. Dus iedereen wilde op de foto staan met de paus. Maar het probleem is, de mensen die dus conservatief zijn en die dus zogezegd katholiek zijn, die voeren niet echt dezelfde politiek als wat de paus vraagt.
0: Nee, dan hebben die conservatieve politici misschien wel een klein probleempje. Nu, ik zei het al, Spanje, 50 miljoen katholieken, dat heeft daar dus echt nog wel een zware invloed, neem ik aan, de kerk.
1: Ja, zeker en vast. Je ziet dat ook, er is wel protest vanuit een bepaalde hoek over het bezoek van de paus, maar het is niet breed gedragen. Hè. Ze zegt, over het algemeen is het wel, de reacties zijn wel sterk en dat zie je ook aan het aantal mensen die naar die massa bijeenkomsten komen. Vooral ook heel veel jongeren, dat valt op, dat je in Spanje een hele beweging hebt van jonge mensen die terug naar de kerk gaan, die terug regelmatig naar de mis gaan en die luisteren wat de paus te vertellen heeft. In zijn toespraak van gisteren had hij het ook over onderwerpen die de jongeren interessant vinden. Hij had het over internet, over artificiële intelligentie. Dus dat is wel, mensen komen daar naartoe en hij trekt enorm veel volk aan. Ja, bijvoorbeeld Madrid. Madrid, vandaag zijn er hele metrostations die gesloten zijn, enorm veel volk op de been, er is geen hotel meer te vinden. Dus mensen zijn van heinde en verre naar Madrid gekomen om die paus te kunnen zien en horen.
0: Dat is opvallend dat hij zoveel mensen lokt en dat de kerk daar ook nog een boodschap heeft die blijkbaar aanslaat. Want ook in Spanje heeft de kerk toch wel een verleden van seksueel misbruik. Verwacht je dat de paus daar nog iets zal over zeggen?
1: Wel, dat wordt verwacht, ja. De paus heeft er al op gereageerd. Dus hij zegt dat dat dus een groot probleem is waar iets aan gedaan moet worden. Sommige mensen in Spanje zeggen dat hij te veel over andere zaken praat en niet genoeg over die slachtoffer. Dus dat is wel een punt waar men heel gevoelig voor is. En zeker, Spanje heeft een heel zwaar verleden in verband met het misbruik in de kerk. Ook te maken heeft met de 40 jaar dictatuur, waar de kerk nog machtiger was en waar dat er heel veel misdaden zijn gepleegd in die richting.
0: Ja, en dat is misschien iets wat hij nog een beetje moet ophelderen daar in Spanje. Je zei het al, hij heeft al veel gezegd over de migratiepolitiek van Spanje. Hij reist ook door nog naar de Canarische eilanden. Dat heeft ook iets te maken met vluchtelingen en migranten.
1: Ja, hij ziet Spanje niet alleen maar als een katholiek land, een land dat belangrijk is voor de katholieke kerk, maar hij beschouwt ook Spanje als de zuidgrens van Europa. En als we het dan hebben over migratie, wel, dan wou hij naar de plaats gaan waar op dit moment de migratie, de meeste migranten naartoe komen. Hè. Die kleine bootjes die vanuit Afrika vertrekken, wel, de route die nu het meeste werkt, is de route naar de Canarische eilanden, waar dus de opvangcentra oversteld zijn met migranten en waar de plaatselijke autoriteiten dus echt met hun handen in het haar zitten en vragen aan Spanje en de rest van Europa om dus te helpen. En dat is dus de plaats die hij uitgekozen heeft om dus ook te gaan praten over migratie. Dus dat is wel opvallend dat de paus niet alleen naar de belangrijke steden zoals Madrid, Barcelona gaat, maar ook tijd heeft uitgetrokken om naar de eilanden te gaan.
0: En dankjewel Sven Tuytens vanuit Spanje.
2: Baby, will you eat that there snack cracker in your special outfit for me, please?

0: bijzondere kreet voor een kameel. Maar in elk geval, dit was Camelwalk van Southern Culture on the Skids.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
0: Ruim 8:01. En goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege zijn antisemitische uitspraken. Daarom werd de rapper eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten tijdens een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, 2 van hen in kritieke toestand. Het lijkt erop dat 2 toeschouwers op elkaar zijn beginnen te schieten. De politie is nog op zoek naar de mogelijke dader of daders daar in Ohio. En atlete Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het Belgisch kampioenschap liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al jarenlang op naam van Marleen Renders. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag wel meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over ons land. Temperaturen dan tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met elke dag kans op neerslag.
8: Radio 1.
7: De ochtend.
8: Met Jan van Delm.

0: Different Class van Das Pop. De ochtend.
1: Radio 1.
0: Voor zijn jongste blik van Björn buigt Björn Soenes zich deze week over Cuba. Het eiland op nauwelijks 150 kilometer van de Verenigde Staten. En alweer in het oog van een geopolitieke storm. Goedemorgen, Björn.
2: Goedemorgen.
0: Suiker en sancties, een eeuw vijandschap tussen Cuba en de VS. Dat is de titel. Ja, en eigenlijk is het al meer dan een eeuw, hè? Want het begon allemaal in 1898. Wat is er toen juist gebeurd?
2: Dat klopt. Amerika was nog in volle expansie. En het voerde een oorlog met Spanje, een grote koloniale macht. De Spaans-Amerikaanse oorlog. En de Amerikanen wonnen tegen het vermoeide Spanje. En ze kregen in één klap Puerto Rico, Guam, de Filipijnen zelfs en Cuba. En Cuba lag in de achtertuin van de VS, waar vroeger ook al Spaanse gebieden lagen, Florida.
0: Ja.
2: En Cuba werd dus een beetje onder het protectoraat geplaatst van Amerika. Het was geen kolonie, het waren nedercontracten. Het was eigenlijk een soort eiland dat gebruikt werd door het Amerikaanse bedrijfsleven. En er werden meteen amendementen in het parlement goedgekeurd, de Platt Amendments in 1901. En Cuba mocht dus in principe doen wat het wou, zeiden die amendementen, zolang de VS het ermee eens was. Dus eigenlijk mochten ze niet doen wat ze wilden.
0: Nee, dat is wel
2: dat
0: duidelijk.
2: Heeft een jaar of 30 geduurd tot een andere president, Roosevelt, Franklin Roosevelt, de friendly neighbor politiek toepaste, de vriendelijke buur, maar dan nog was het Amerikaanse bedrijfsleven heel lang actief met suikerbedrijven.
0: Ja.
2: Denk aan de rumproducenten, de Bacardi's van deze wereld, de United Fruit Company voor de bananen. Dus het eiland werd geëxploiteerd en het was ook zeer, zeer populair bij de Amerikaanse onderwereld. De maffia vond dat een uitstekend eiland. Het was exotisch, het was mooi weer. Er waren goede sigaren, de Cohiba-sigaren, de Romeo en Julia-sigaren. Zelf allemaal gerookt ooit. Havana kreeg zo een reputatie. Je zag daar ook die oude slees, Amerikaanse sleeën rondrijden. De Chevrolets, de Cadillacs. En ja, dat was een beetje het Las Vegas van de Caraïben.
0: Ja.
2: En ondertussen was er armoede en was er een autoritair bestuur van Fulgencio Batista met steun van de Amerikanen. En dat wekte heel veel ergernis op bij gewone Cubanen.
0: Ja, en Fidel Castro die had dat goed begrepen, want hij heeft eind jaren 50 Batista buiten gegooid.
2: Ja.
0: Castro is dan al snel uitgeroepen tot een communistische kwelduivel voor de VS. Maar volgens jou was Castro eigenlijk geen communist uit overtuiging, hè?
2: Dat was ook zo in Vietnam. Bij de oorlog werd er altijd gezegd, ah, dat is de domino-theorie. Als we het in één land communisme toelaten, het was volop koude oorlog, dan vallen de andere steentjes neer. Maar de VS hebben vaak communisme verward met nationalisme. Het nationalisme vergroeide dan met der tijd tot communisme, omdat de nationalisten die in opstand kwamen tegen de Amerikaanse imperialistische neigingen, bijvoorbeeld op Cuba, was Castro iemand die zei, een jurist, Cuba moet van de Cubanen zijn.
0: Yeah.
2: Hij vond dat zijn land een decorstuk was geworden voor de weelde van anderen en niet voor het eigen volk. Dus heeft hij de Amerikanen buitengeschot, heeft hij de bedrijven aan de deur gezet. Dat creëerde natuurlijk enorme woede. De maffia moest buiten. Dus dat creëerde enorme wrijvingen. Maar ja, Cuba werd zo geïsoleerd, kreeg een handelsembargo te verduren. Ja. Ze mochten niks meer uitvoeren. Alles viel stil. Dus waar haal je dan je basisproducten? Dus dan moet je allianties zoeken. En in de Koude Oorlog, wie was dat dan? De USSR, de Sovjet-Unie van toen. Dus de nationalist werd in de armen geduwd van een communistisch blok. En ja, zo werd Castro ook een communist. Ik ben nooit op Cuba geweest, een jaar of 20 geleden. En daar was, zoals in het communisme, alles gratis. Alleen lag er niks in de winkels.
0: Nee, dan kan je makkelijk dingen gratis uitdelen als er niks in de winkel ligt natuurlijk. Nu, het is bijzonder vervelend voor de gewone Cubanen, die handelsboycott van de Amerikanen. Maar dat gaf hun leiders wel een perfect excuus. Het is allemaal de schuld van de VS.
2: Wel, dat is de kwadratuur van de cirkel, hè. Cuba kon niet een eiland worden dat beleid kon voeren en gebruik maken van de wereldmarkt. Want werd geboycott, niet alleen door die boycott van de jaren 60, maar dan kwam er in de jaren 90 nog de Helms-Burton Act bij.
0: Ja.
2: Het embargo was totaal. Cuba leeft van toeristen. Europeanen kunnen en mogen daar naartoe, maar Amerikanen bijna niet. Dus dat was een enorme bron van inkomsten die niet gehaald werd. Cuba werd dan ook nog eens geboycott en tegengewerkt door de ballingen uit Cuba. de oorspronkelijke ballingen, dat waren eigenlijk de oude landeigenaren, de conservatieve medestanders van Batista. Dat wordt vaak vergeten, daarom zijn ze ook nog altijd een conservatieve enclave in Miami. Daar leefden er meer dan 1,3 miljoen naar schatting. Dus dat is een grote gemeenschap. De VS heeft altijd Cuba proberen te heroveren of in de pas te laten lopen met een varkensbaai-incident. Ja. Velen weten dat niet
3: onder
2: meer.
3: Onder president Kennedy, ja.
2: Ja, in 1961. Het was zogezegd geen Amerikaanse actie, maar ze werd gesteund door de CIA. En Kennedy kreeg een beetje koud zweet. Dat was nog bedisseld door Eisenhower voor hem. Hij was er geen grote voorstander van. Dat is een totaal fiasco geworden. Een invasie die mislukte, luchtsteun die hij niet gaf. Men zegt ook, dat is misschien wel de reden dat Kennedy later vermoord is. Complot, ja. CIA, de maffia die boos was dat Kennedy hun orde en hun belangen op Cuba niet had hersteld. Dus het is een lange geschiedenis van veel ellende en inderdaad, de leiders hadden altijd een excuus als er geen eten in de rekken lag of dat er schaarste was of elektriciteit uitviel. Het is van de Amerikanen. Dat had natuurlijk ook te maken tegelijk met wanbeleid en slecht bestuur.
0: Ja, maar ze konden zich dus verschuilen achter die Amerikaanse boycott. En onder president Obama leek er even een dooi opkomst, maar dat stopte al snel onder zijn opvolger Donald Trump, die vaak al heeft gedreigd met een nieuwe invasie. Zal die er ook komen, denk je? Of is zijn appetijt misschien een beetje geluwd door wat hij nu meemaakt in Iran?
2: Exact. Ik denk dat het enthousiasme na Venezuela zeer groot was. Ook door de link Marco Rubio, die van Cubaanse afkomst is. De minister van Buitenlandse Zaken en Veiligheidsadviseur, die nog een eitje te pellen had. Venezuela heeft rechtstreeks te maken met de toestand nu op Cuba. Want de olie mag niet meer worden geleverd, waardoor ze echt soms tot 20 uur per dag zonder elektriciteit zitten, zonder energie. Dat is lastig voor een land. Vandaar dat er ook zo'n enorme exodus is. De laatste 5 jaar zijn er 1 miljoen Cubanen. Het zijn er maar 10 miljoen vertrokken. Dat is 10% van de bevolking.
0: Ja, dat is gigantisch.
2: Maar het zag er inderdaad optimistisch uit onder Obama. Todos somos Americanos. Ja. Een foto van Raúl Castro met Obama samen de hand vasthouden, de hand in de lucht. En nu, ja, Raúl Castro, er is zelfs een aanhoudingsbevel tegen hem uitgeschreven. De man is een paar dagen geleden amper 95 geworden.
0: Amper 95 geworden. Dankjewel, Björn Soenes. Ik herhaal nog even dat jouw blik van Björn suiker en sancties een eeuw vijandschap tussen Cuba en de VS helemaal is na te lezen op vrtnieuws.be. Graag tot de volgende.
2: Met grote graag.

0: diep in mij, Jasmin. In Limburg wordt vandaag een verboden fietstocht uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. 85 jaar geleden fietste een 60-tal jongeren van Leopoldsburg naar Tessenderlo uit protest tegen de Duitse bezetter. En die tocht wordt vandaag opnieuw gereden. Goedemorgen, Cyril Rubens.
1: Goedemorgen, meneer Van Bellen, hallo.
0: Goedemorgen, u bent historicus. Ik sprak over een verboden fietstocht. Ja, wat is er 85 jaar geleden dan precies gebeurd?
1: Ja, inderdaad, de jongeren zijn het beu. En ze vinden, we gaan een keer tonen dat we het niet eens zijn met al wat hier zwart en Duits is. En we gaan dat tonen door te manifesteren, door te fietsen. We verzamelen in Leopoldsburg, we rijden naar Tessenlo, dus een goede 15, 16 kilometer. En daar hebben we een bevriend café waar we een keer kunnen vergaderen, waar we ons gedachten kunnen gaan zeggen. En ja, er zijn dus een 60-tal jongens en meisjes die op die manier, heel jong, 18, 21 jaar, die op die manier hun ontevredenheid tonen.
0: Ja.
1: En die de fietstocht ondernemen.
0: Ja, die hebben die fietstocht ondernomen. En waarom hebben ze precies die plaatsen uitgekozen, van Leopoldsburg naar Tessenderlo?
1: Omdat ze van die regio afkomstig zijn.
0: Ja.
1: Ze zijn uit Beringen, Bever, Leopoldsburg zelf. En ze beslissen van, we komen daar samen en dan rijden we door naar dat volgende dorp. Ja.
0: Ja, en ze deden dat ook met de Belgische driekleur. En dat was op dat moment verboden, hè?
1: Ja, nou, er is veel verboden uiteraard. Hè. Hun ontevredenheid uit zich tegen al wat zwart en Duits is, maar ook tegen al wat ze niet meer mogen. Weet je, er is oorlog, er is ransonering, er mag niet meer gefeest worden, cafés moeten vroeger dicht, je mag s'nachts meer op straat komen. En ze willen een keer tonen dat het allemaal te veel is.
0: Ja, ze hebben dat protest getoond. Wat is er dan met hen gebeurd achteraf?
1: Ja, natuurlijk, ze maken een beetje heisa. Ze rijden voorbij een café waar zwarten samenkomen. Dat is dus een beetje joelen waarschijnlijk. En voordat ze goed en wel in Tessenlo aankomen, is de veldgendarmerie er ook al. En die gaan hun eigenlijk oppakken en hun naar de Rijkswachtkazerne begeleiden om daar identiteitskaart te laten noteren. Maar natuurlijk, 60 mensen voor 4 of 5 veldgendarmen is een beetje veel. De helft kan ontsnappen.
0: Ja.
1: En de andere helft, die worden opgepakt. Nu, dat duurt er een hele tijd voor die identiteitskaart opgenomen is. Ondertussen moeten ze Duitse turnoefeningen doen, straffe turnoefeningen. En nadien worden ze eigenlijk op een camion gezet om naar de gevangenis van Hasselt gevoerd te worden. Want de Duitsers vinden dat wel een serieuze zaak.
0: Ja.
1: Maar die chauffeur kent de wegblijver niet goed nog. Hij krijgt pannen. En dan wordt de jongen maar ergens in nowhere terug naar huis gejaagd.
0: Ja, en daar is achteraf niks meer van gekomen. Het is niet dat ze in Duitsland zijn beland of zo.
1: Nee, dat was nog te vroeg. Het was nog voor de invasie van Duitsland in Rusland. En dus zijn twee mannen wel aangehouden gebleven. En die zijn er met een half jaar gevangenisstraf vanaf gekomen.
0: Ja.
1: Nog altijd veel natuurlijk voor een fietstocht, hè?
0: Dat is inderdaad veel voor een fietstocht. Maar dat verhaal is blijkbaar goed opgetekend.
1: Ja. En dat heb ik eigenlijk kunnen vinden omdat ik doctoreer over politie en dienst van dictatuur in Limburg tijdens de oorlog. En ik heb dat gevonden verloren gestoken in dossiers, in twee schijven, in twee aparte dossiers. Want het verhaal van Daniels, die de leiding van de fietstocht had, die met de Belgische vlag op kop reed, is daarmee niet gedaan. Naar het einde van de oorlog duikt die terug op, helaas. In augustus 1944 wordt er in Beringenmijn een collaborateur begraven die doodgeschoten is door het verzet. Niemand, de bevolking, interesseert zich daar niet aan. Alleen een paar tientallen zwarten in uniform begeleiden die stoet. Twee man met de mysterieuze begeleidende, beschermende aanwezigen. Heel rare bedoeling, denk ik. En ergens onderweg zit Martinus Daniels, die man met de vlag van de fietstocht, zit hij te kijken en te wachten. We kijken in opdracht van het verzet van, kijk nu hier naar welke mensen er sympathiseren, dat we hun identiteit kennen. En hij weigert dan van de rechter te staan als die rijkstoet voorbij komt. En dat is dan voldoende eigenlijk om opgepakt te worden door de Vlaamse zwarten, door Vlaamse SS'ers. En hij wordt meegepakt naar het Vlaamse huis. Hij wordt daar, kreeg dan te beginnen goed pakrammel. En eigenlijk dan pas merkte de mannen dat die Daniels twee ringen draagt. Aluminium ringen, dus goedkope spullen. Eén met de ingekerfde rode ster en de ander met de ingekerfde hamer en sikkel. Oeh, dat is een communist. Dat is een terrorist.
0: Ja. En met hem is het dus niet zo goed afgelopen.
1: Nee, dat betekent zijn doodvonnis. Want hij wordt met de fiets meegenomen naar een stille plaats, een symbolische plaats ook. En dan wordt hij zonder meer geëxecuteerd.
0: Oei.
1: Een stille plaats op enkele honderd meters van de plaats, daar waar enkele weken voordien burgemeester, arrondissementsleider VNV Arjen van Tessenderlo doodgeschoten is, ook door het verzet. Dus we zitten in een soort van burgeroorlog eigenlijk op dat ogenblik hier in de provincie.
0: Ja.
1: En hij wordt dan zonder meer doodgeschoten. Zijn lijk wordt onder wat struiken gevoefeld. En het duurt eigenlijk bijna een jaar tot augustus 45 vooraleer zijn lijk gevonden wordt. Zijn vader gaat hopeloos op zoek, maar dat lukt allemaal niet.
0: Nee.
1: Heel verwarrende tijd.
0: Heel verwarrende tijden daar in Limburg. Het was daar bijzonder woelig. Jullie gaan dat nu herdenken. En hoe gaan jullie dat nu precies doen? Gaan jullie die fietstocht nu overdoen? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Met de fietstocht natuurlijk. Jazeker. Ja. Fietsen als herdenking, maar ook als eerbetoon aan die je kan zeggen, die jongens die waren dom, die waren naïef, maar wij vinden ze vooral dapper.
0: Ja.
1: En dat willen wij herinneren vandaag. En we vertrekken om 1:00 en er is nog plaats. Iemand die zou zin hebben, die kan nog altijd aansluiten. Wij vertrekken aan het mooie museum Liberation Garden in Leopoldsburg. En vertrekken daar stipt om 1:00.
0: Voilà, alle daarheen zou ik zeggen. Ik hoop dat er nu niet te veel mensen zullen komen, maar ze zijn welkom, heb ik begrepen. Dank u wel, historicus Cyril Rubens. En nog een heel fijne zondag. Tot ziens.
1: Dank u wel voor het gesprek, dag.

0: Forever van Haim. Na 8 uur buigen we ons over de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten. Want daar zit misschien wel een haar in de boter. Maar dat is dus voor straks, na het nieuws met Lode Roos.
1: Vanavond op VRT1.
2: Hier heb ik in 2018 een rol toiletpapier gekocht met Poetin's gezicht op. Om mijn poep aan af te vegen. Dat weet ik nog.
1: Op VRT1 gaat het over veerkracht en toiletpapier in Reizenwaas terug naar Oekraïne. Op VRT Canvas in Un Profijt gaan we naar de gevangenis van Marseille. En op VRT Max kan je nu kijken naar de volledige reeks. Daar zijn beelden van. Veel kijkplezier straks.
3: In februari 2027 keert het Béjart Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende. Met Cette Danse Grecque en Béjart Emile. De meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promokoken?
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin. Home again.
8: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
9: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
7: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
8: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
7: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
10: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
11: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Frits Spits was meer dan een halve eeuw lang de radiostem van Nederland. Als DJ, presentator en bewaker van de Nederlandse taal. Hoe hij zijn radiojaren heeft beleefd, vertelt hij straks in Touché.
1: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Ye zonder grote incidenten verlopen. De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. En atlete Jana van Lent heeft het Belgisch record op de 10.000 meter verbeterd. Heel goedemorgen. Het optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West, of Ye, in Nederland is zonder grote problemen verlopen. Het concert was erg omstreden omwille van de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. Maar Lucas Lecluze in Nederland, in Arnhem, was Ye dus wel welkom, hè?
15: Ja, al was er voor het optreden toch wel wat protest, onder meer door enkele Joodse organisaties. Ze droegen banners die verwezen naar eerdere uitspraken van de artiest. In het verleden zei hij zaken die antisemitisch waren en de nazi's verheerlijkte. En vorig jaar bracht hij ook een controversieel nummer uit over Hitler en verkocht hij t-shirts met hakenkruisen op. Nu, toch kan dat de sfeer voor veel fans niet bederven, vertelt ook een Vlaming die speciaal naar Arnhem afreisde voor het optreden.
16: Ik vond het echt een van de beste optredens dat ik ooit naartoe ben geweest. Omdat ik al zo lang fan ben van Kanye West, is echt iets dat ik al heel mijn leven wou doen. En eigenlijk ook nooit verwacht had dat ik had kunnen doen door alle controverse en zo.
15: Het optreden is zonder incidenten verlopen. Maandag treedt jij nog eens op.
14: Lucas, dankjewel. Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de afgelopen dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de woordvoerder van Brussels burgemeester Philippe Clozen verklaard aan de krant Le Soir.
8: Op sociale media circuleren beelden van een agent die een verboden symbool draagt op zijn bus met traangas. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog andere zouden ongepaste opmerkingen gemaakt hebben. In een reactie zegt de Brusselse politie dat ze beelden intern aan het analyseren zijn. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel van een leegstaand huis gereden. Volgens de eerste vaststellingen zat er een jongen van 15 jaar achter het stuur. In de auto zaten nog twee andere personen. Alle drie inzittenden raakten licht gewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het incident. Bij een woningbrand in Waver in Waals-Brabant zijn gisteravond twee mensen omgekomen. Vier andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Onder meer een branddeskundige en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft gisteren tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw stevig uitgehaald naar Europa. Volgens Hegseth zijn de Europese NAVO-lidstaten niet trouw aan hun bondgenoten VS en doen ze veel te weinig om zichzelf te verdedigen. Niet alleen op militair vlak, zegt hij, maar ook wat betreft migratie.
5: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
8: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten bij een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren in kritieke toestand. De politie is massaal ter plaatse en is nog altijd op zoek naar de mogelijke dader of daders. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben bijna 500.000 mensen gisteren een gebedswaken bijgewoond met de paus. Het is al 15 jaar geleden dat er nog eens een paus op bezoek was in Spanje. En Leo XIV bezocht op de eerste dag al meteen een centrum voor migranten. En dat is opvallend, zegt Sven Tuytens, correspondent in Spanje.
17: Dat is hij normaal zaken als dat in de volgende dagen volgt. Maar dat heeft hij dezelfde dag gedaan. Hij wou echt een land spreken voor migranten. En hij had ook een politieke boodschap tegen extreem rechts, die in Spanje de derde grootste partij is. En dan zei hij ook over migratie. Wie in Madrid is, is van Madrid. Dus dat waren echt heel duidelijke uitspraken die men niet gewoon is. En die wel heel hard opvallen. Vooral op een moment dat er een grote discussie bezig is over de regularisering van 500.000 mensen zonder papier.
8: De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. De huidige pro-Europese premier Nikol Pashinyan ligt voorop in de peilingen, maar krijgt tegenwind van de Russisch-Armeense miljardair Karapetyan en zijn pro-Russisch blok Sterk Armenië. CD&V-kamerlid Frankie de Mon is in Armenië als waarnemer voor deze verkiezingen. En die komen op een cruciaal moment, zegt de Mon.
18: Want de verkiezingen die vinden plaats op een moment dat het land verwerkt als het ware nog steeds de gevolgen van het verlies van Nagorno-Karabakh. En die probeert tegelijk vrede te sluiten met Azerbeidzjan. En ze proberen eigenlijk nauwer te gaan samenwerken met de Europese Unie. Daarom is het als het ware, zal er nauwer samengewerkt worden of juist niet. En dat is wat vandaag beslist wordt in Armenië.
8: In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar lang op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. In het basketbal heeft Oostende de tweede match van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Daardoor is het nu 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, die kroont zich tot Belgisch kampioen. Morgen is de volgende match. En Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 1-2. Ook Portugal heeft een oefenwedstrijd gespeeld gisteren en gewonnen. Het won in Lissabon tegen Chili met 2-1. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maxima tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over het land. Dan halen we tot de 20 graden ook. De rest van de week blijft het wisselvallig, met elke dag kans op neerslag. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Dat was de opener van het nieuws. Het optreden was omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. Er was voor het concert wel een protestactie, maar dat verliep allemaal vreedzaam. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: Radio 1.
20: De Ochtend.
19: Met Jan van Delm.
0: Goedemorgen. Israël spioneert in de VS. Wat zegt dat over hun relatie? En wat mogen we verwachten van de Rode Duivels na hun geslaagde oefencampagne? Dit is De Ochtend. Welkom.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de opendeurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Waar gewerkt

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Radio 1 live.
2: Mysterie van Defensie. En ook is er spyware, dat is software waarmee je kunt afluisteren, gevonden op de telefoons van Amerikanen die naar Israël zijn gereisd. En toch ook wel opmerkelijk is de New York Times, die bericht ook dat de Steve Witkoff, de speciale gezant van Trump, die de onderhandelingen doet met Iran namens Amerika, dat hij ook een doelwit is.
3: Ja, dat is inderdaad allemaal wel opvallend. En het komt ook niet zo lang na dat verhitte telefoongesprek begin van de week tussen president Trump en premier Netanyahu. Ja, dat is misschien geen toeval.
2: Nee, ik denk dat je het in die context inderdaad wel kunt zien. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlogen hier in de regio en hoe dat nou eigenlijk verder moet. Trump wil bijvoorbeeld heel graag een deal met Iran sluiten. Nou, Netanyahu ligt daartussen, die wil dat absoluut niet. Die ziet het liefst gewoon de oorlog weer hervatten. Hij vertrouwt Iran niet. En Iran koppelt eigenlijk een deal met Amerika nu ook aan wat er in Libanon gebeurt. Ja. De oorlog tussen Israël en Hezbollah daar. Nou ja, in die context kwam dus ook het telefoongesprek eerder deze week, waarin Trump Netanyahu knettergek zou hebben genoemd. Ja. Dat telefoongesprek kwam eigenlijk omdat Israël had aangekondigd dat ze grootschalige aanvallen gingen uitvoeren op Beirut. Nou, toen heeft Trump gebeld. Die aanvallen die zijn in ieder geval vooralsnog gepauzeerd. Gevechten in het zuiden van Libanon gaat wel gewoon door. Maar ja, toch wel wat scheurtjes in die relatie. En in die context kun je dit denk ik wel zien, ja.
3: Ja, hoe wordt daar in Israël op gereageerd op die verhoging van het dreigingsniveau in de VS?
2: Nou, weinig reactie eigenlijk. In ieder geval niet van politici of van officials hier. Het wordt wel stellig ontkend. En dat is bij monden van de Israëlische ambassadeur in Washington. Toen NBC News dit nieuws gisteren als eerste bracht, werd het eigenlijk gelijk ontkend. En werd nog maar eens benadrukt dat Amerika en Israël bevriende staten zijn. Dat het belangrijke bondgenoten zijn van elkaar. En dat ze bevriende staten niet zomaar afluisteren. Dus ontkenning eigenlijk.
3: Ja, ontkenning. Ook in de Verenigde Staten, dacht ik, hè?
2: Ja, vanuit het Witte Huis kwam ook gelijk het bericht dat ze het ontkennen en er wordt verder ook niet op gereageerd.
3: Nee, blijft er in Israël nog steun voor de aanpak van premier Netanyahu?
2: Nou ja, zolang hij blijft doorvechten wel. Kijk, Netanyahu zit in een best lastig pakket op dit moment. Hij heeft de afgelopen jaren gezegd dat hij Hamas gaat verslaan, dat hij de dreiging uit Iran volledig zal wegnemen en dat hij Hezbollah definitief zal uitschakelen. Nou, dat is allemaal niet gelukt. Nu komen er hier binnen enkele maanden ook verkiezingen aan. Dus je hoort overal verkiezingstalen om je heen. Oppositieleden, ja, die zeggen dan ook, we moeten geen puppet van Amerika worden, we willen geen vazalstaat zijn, we moeten doorvechten tegen Hezbollah, we moeten ze echt definitief uitschakelen. En ook als je hier naar het noorden rijdt in Israël en daar met inwoners praat, ja, die voelen die dreiging natuurlijk het meest. Dagelijks gaan de luchtalarmen af, ze moeten naar de schuilkelder. Dus ook daar hoor je het geluid, we moeten Hezbollah gewoon aanpakken en definitief uitschakelen. Dus ja, als Netanyahu wel naar Trump gaat luisteren, uiteindelijk er een echt zaak te vuren zou komen, waar nu geen sprake van is, maar stel, hij gaat een deal sluiten, ja, dan zal dat hier niet goed vallen, denk ik.
3: Nee, maar zo'n staakt het vuren is inderdaad nog ver af. En in de praktijk is er op dit ogenblik voor Libanon nog niet veel veranderd. Want ook dit weekend waren er nog bombardementen en verschillende doden, hè?
2: Ja, dat gaat volop door. Gisteren heeft Israël eerst evacuatieorders afgegeven. Daarna hebben ze enkele dorpen in het zuiden van Libanon gebombardeerd. Meerdere doden, meerdere gewonden. En ook wel opmerkelijk is dat ze gisteren een Libanees legervoertuig hebben geraakt met een hoge officier en twee soldaten. Nou ja, terwijl ze vechten tegen Hezbollah en niet het Libanese leger. Het argument van Israël is dat het een gebied was met verhoogde activiteit en dat Hezbollah daar aanwezig zou zijn en dat dit legervoertuig niet bij ze was aangemeld. Dus dat het op die manier is gebeurd. Dus die gevechten gaan in alle hevigheid door. En ook Hezbollah vuurt nog steeds continu drones af op Israëlische militairen in het zuiden van Libanon en ook in het noorden van Israël. Dus van een staakt het vuur is zeker geen sprake nog.
3: Slotsom, inderdaad, op het terrein zelf verandert er voorlopig niet veel.
2: Nee, dat klopt. Dat gaat gewoon door.
3: Dankjewel, Lennart Zwolfs, correspondent in Israël.

0: Nederlands van de Mens. En Helena Kazark, dat is de zangeres van Maria Iskariot. 0-2 in en tegen Kroatië en 5-0 gisteren in de Heyslof, het Koning Boudewijnstadion, zoals dat tegenwoordig heet, tegen Tunesië. Met dat uitstekende rapport reizen de Rode Duivels morgen af naar de Verenigde Staten. Ja, Tunesië was echt geen partij. En na de match was iedereen heel tevreden, sommigen zelfs uitgelaten, euforisch bijna. Goedemorgen, Tom Boudeweel.
1: Dag Jan.
0: Tunesië ingeblikt met 5-0. Ja, dan mag je toch wel tevreden zijn, hè?
1: Ja, denk ik wel. Zeker omdat het zowat de perfecte wedstrijd was. Op een klein dipje in elke helft na. En zeker als je dat kan doen net voor het WK, die laatste wedstrijd. Je hebt de resultaten van de beide wedstrijden, want laten we die samen nemen, toch nog even genoemd. Het zijn ook twee WK-gangers, die tegenstanders. Dus je hebt 7 doelpunten gemaakt, 0 tegen. En vooral die tegengoals waren vroeger wel eens een pijnpunt. En dan deed je absoluut topscorer nog niet mee. We moeten het ook niet groter maken dan het is met Tunesië. Ze gaan niet het WK winnen. Was ook niet in hun sterkste opstelling. Maar goed, denk dat het wel belangrijk is. Zeker als je die wedstrijd van Tunesië bekijkt. Dat was een sterk blok en is toch een beetje een copy-paste van wat we in de groepsfase zullen zien met Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland, waar België toch altijd favoriet zal zijn. En een tegenstander die niet open en bloot zullen spelen.
0: Een mooie uitwuifwedstrijd dus, maar je zei het zelf al, een klein dipje in elke helft. En er was die kritische noot van de bondscoach Rudy Garcia.
1: Ja, het was wel een beetje verrassend, maar ik ga ervan uit dat hij iedereen wil scherp houden. Niet moeten gaan zweven, het blijven oefenwedstrijden. En pas volgende week maandag gaat het echt om de knikkers dan tegen Egypte. Hij kloeg over twee minder scherpe trainingen tussen die twee wedstrijden, Kroatië en Tunesië. En volgens hem zag je dat al een beetje rond het uur, toen de tegenstander een kans had bij die redding van Thibaut Courtois. Ja. En ook eens tegen de onderkant van de lat heeft geschoten. Dus op dat moment was België het even kwijt en zag je ook dat de aanvoerder, de Tielemans, de mannen even tot de orde riep. Ik denk dat het ook wel op het juiste moment was. Als je 5-0 wint, iedereen is een beetje in euforie en net op dat moment als coach kan je dan wel een klein prikje uitdelen om de voeten op de grond te houden. Dus hij gaf aan, als dat op het WK gebeurt, dan gebeuren er misschien ongelukken, komen de Belgen misschien op achterstand. Dus ik denk dat het makkelijker is als je 5-0 hebt gewonnen dan dat je 0-5 hebt verloren. Want ik zat ook op de persconferentie van de bondscoach van Tunesië. Daar heerste toch wel een klein crisisfeertje over.
0: Dat zal wel helemaal anders geweest zijn, kan ik mij zo voorstellen. Hebben die oefenmatchen van dinsdag en gisteren nu ons iets meer geleerd over wie er zal starten in de basis?
1: Ja, dat denk ik wel. Als je de opstelling van gisteren hebt bekeken, dan zullen daar toch meestal dezelfde jongens bij zijn. Als je achterin bekijkt, dan kan je nog twijfelen tussen Brandon Mechelen of Arthur Theaat. Theaat die toch misschien net iets hoger staat in de pickorde. Al kan je Brandon Mechelen zeker niet verwijten. Hij is het ook gewoon om aanvallend te spelen met Club Brugge, om dan de sleutel op de deur te zijn.
0: Heeft verschillende kansen gehad gisteren.
1: Voilà, inderdaad. Zeker wel. Had een paar keer kunnen scoren. Op het middenveld, ja, dan heb je toch dat drietal, want ik wou bij de centrale verdedigers, wou ik zeker nog Nathan Ngoy een pluim geven. Ja. Want niemand spreekt over Zeno de Bast nog, die aan het revalideren is. Dat is toch de ontdekking voor mij, Nathan Ngoy, van de voorbije wedstrijden. Op het middenveld denk ik ook dat met Onana, Tielemans, Kevin De Bruyne, dat daar die driehoek ook wel vast staat. En voorin, ja, is het wachten op Romelu Lukaku en Charles de Ketelaere heeft het moeilijk gehad in die twee wedstrijden. Dus ik denk dat die goal die hij gisteren gemaakt heeft, een goede goal, dat die toch wel deugd zal doen. En ja, met Trossard en Doku. Trossard, kampioen van Engeland en de Champions League finale gespeeld. En Doku, wat toch dé sensatie moet worden, niet alleen voor België, maar van het hele WK. Dus het is toch hout vasthouden dat hij zich niet verstapt, bijvoorbeeld op het trapje van het vliegtuig.
0: Ja, want dat zou een grote aderlating kunnen betekenen voor de Rode Duivels. Je had het over het middenveld. Is daar nog plaats voor Hans van Aken?
1: Ik vrees dat hij een beetje de luxe invaller zal worden, ondanks het feit dat hij bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen Kroatië toch mee voor een nieuwe vibe heeft gezorgd en bij Club Brugge en ook bij Rudy Garcia toch meer aandacht heeft gekregen dan zijn voorganger. Maar zoals ik al aangaf, ja, Tielemans heeft het goed gedaan, is de aanvoerder. Kevin De Bruyne, ja, het was niet altijd even goed zijn inspeelpasses, maar hij heeft wel een enorme drive getoond, wat vroeger misschien net iets minder was, maar in die voorbije twee wedstrijden heeft hij dat zeker super gedaan, ook als verdediger van een Doku bijvoorbeeld, toen hij werd aangetrapt. En dan in de wedstrijden, zeker in de groepswedstrijden, zal Garcia voor één verdedigende middenvelder kiezen, en ik denk dat dat Onana zal zijn met zijn kopkracht. Heeft toch ook met Aston Villa de Europa League gewonnen.
0: Inderdaad,
1: dus Raskin zal dan het kind van de rekening worden. Maar ik ga ervan uit dat Raskin er zal bijkomen in de wedstrijden na de groepsfase. Als hij met de twee verdedigende middenvelders wil spelen, als de tegenstander wat sterker zal worden. En dan zal een van het aanvallende compartiment zal dan sneuvelen.
0: Ja, maar dat zijn eigenlijk luxe problemen als ik het allemaal zo hoor. Ja, ja. Nu, over minder dan een week is het zover. Intussen zijn er toch wel wat zorgen bij de Wereldvoetbalbond, hè, over het personeel dat werkt in het stadion waar die openingsmatch wordt gespeeld. Wat is er precies aan de hand?
1: Ja, ik heb het ook gelezen. Het gaat vooral om medewerkers van eet- en drankstanden. Het gaat over koks en barpersoneel. Ja, ze hebben een paar eisen gesteld blijkbaar die niet ernstig worden genomen. Zo geven ze zelf aan. Het gaat over die veelbesproken ICI-agenten. Ja. Die mogen niet naar het stadion komen. Ze voelden zich daar een beetje bedreigd, omdat dat vaak migranten zijn. Daar ga ik toch van onderuit, vanuit. En het tweede is om de vraag om geen AI in te zetten in de stadions, omdat dat jobs bedreigt. Ja. Dus dat zijn een beetje de twee zaken waar het over gaat. Maar goed, ik denk dat dat voorlopig een van de weinige dingen, negatieve dingen zijn die naar buiten zijn gekomen.
0: Ja, weinig negatieve dingen die naar buiten komen. Morgen vertrek jij ook, misschien samen met de Duivels, op hetzelfde vliegtuig?
1: Ja,
0: vliegtuig. Je hebt al veel kampioenschappen meegemaakt natuurlijk. Ja, wat verwacht je eigenlijk van die organisatie? Want het is in drie landen, de VS, Mexico, Canada, grote afstanden ook. Neem ik aan.
1: Ja, dat zijn supergrote afstanden. En dan zijn de Belgische delegaties, zitten eigenlijk in een luxe positie. Want we vliegen morgen meteen naar Seattle, waar ook het basecamp is van de Rode Duivels, waar wij ook verblijven. Eén wedstrijd van de drie wordt in Seattle afgewerkt. Er is er eentje in Los Angeles, en ik heb me laten vertellen dat dat een uurtje of twee, tweeënhalf vliegen is. En de derde is in Vancouver, en dat kan je met de auto doen, twee uur en een half. Dus dat is een luxe situatie. Komt daar bovendien nog bij dat als België groepswinnaar wordt, en daar mogen we toch een beetje van uitgaan, omdat België favoriet is, dan mag het twee opeenvolgende wedstrijden, dus 16e en 8e finale, ook in Seattle spelen. Dat is het enige land van de 48 die die luxe heeft. Dus dan zou het aantal air miles, het aantal vlieguren, toch flink beperkt worden. Want na de groepsfase moeten alle landen uit hun basecamp, moeten ze voortdurend gaan reizen. Dus dat zou een enorme luxe zijn voor de Rode Duivels, om dan nog twee wedstrijden in hetzelfde Seattle te kunnen spelen. Maar ik ga ervan uit dat er flinke controles zijn. Er zijn al een paar collega's van ons die in Amerika zijn. En het viel al bij al wel nog mee.
0: Ja, dus, maar reden te meer dus, als ik het zo hoor, om die groep te winnen. Dan kunnen ze in Seattle
1: sowieso.
0: Tot slot, Tom, toch nog ook eventjes iets vertellen over onze jongens onder de 17, want die hebben zich geplaatst voor de finale van het Europees kampioenschap, waarin ze het gaan opnemen tegen Italië straks. Ja, wat mogen we daarvan verwachten?
1: Ja, het is sowieso al een primeur.
0: Het is historisch, hè?
1: Ja, zeker. De halve finale, dat was het eindpunt, het beste eindpunt. En nu zitten ze in de finale. Die andere halve finale ging tussen Italië en Spanje. Dat was via penalties beslecht in het voordeel van Italië. In de groepsfase heeft België nipt 1-0 verloren tegen Spanje. Dus het kan alle kanten uit, veronderstel ik. Het is nog vroeg om te zeggen dat daar fantastische spelers gaan uitkomen. Ja. Maar er zijn toch een paar paar namen. Xander Dirks, die zou je misschien kunnen kennen, omdat hij toch bijna een heel seizoen gespeeld heeft op het middenveld van Antwerpen. Dat is de enige die echt een basisspeler is in een 1A-team. Maar er zijn een aantal talenten, zoals Mbavu bijvoorbeeld. Dat is de jongste. Die heeft bij Racing Genk 23 wedstrijden in 1B gespeeld. Ja. En dan heb je een paar jongens van Anderlecht die staan te kloppen op de deur. Ngakana, de broer van de bekende Kana, ja, die heeft toch al zijn debuut gemaakt. Hij traint mee met de A-kern. En de ster, Jaden Onyaseke, dat is de ster van de Belgen, die staat toch ook op de deur te kloppen bij Anderlecht. Net als de doelman, Mathis Segers. Dus er zijn een aantal talenten op komst. Het is een sterke lichting, die lichting van de coach Sven Vermant, ook wel een bekende naam. Ja. Dus een garantie is het natuurlijk niet, want die jongens zijn 16, 17 jaar, maar er zijn er toch al een paar aan het kloppen op de deur. Ze moeten nog stappen zetten, maar het is alleszins heel leuk dat ze die finale spelen.
0: Dat is het meeste wat je kan zeggen. Dankjewel, Tom Boudeweel, en groot en goede reis, moet ik zeggen. Tot ziens.
1: Dankjewel.
0: Dag.
2: Welkom in de Bourla en in Kambala voor een nieuw seizoen van Toneelhuis. Met nieuwe creaties van Lisa Boa Houbrecht, Benjamin Abel Meijerhagen, FC Bergman, Olympiek Dramatiek en vele anderen.
3: Ontdek het volledige programma en boek je tickets op toneelhuis.be. Samen met Radio 1.
4: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
6: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig.
10: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
13: Wacht eens even. Wat kost een leasewagen ons nu echt? En die mobiliteitskosten, die vlootgegevens, hoe blijft dat overzichtelijk?
14: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
0: Bijna 8:30, goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de voorbije dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Op sociale media circuleren beelden van een agent die een omstreden symbool van de kruisvaarders draagt. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog anderen zouden ongepaste opmerking hebben gemaakt. Maar dat is dus nog allemaal voorwerp van onderzoek. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege zijn antisemitische uitspraken. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die actie verliep vreedzaam. En de Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. De huidige pro-Europese premier ligt voorop in de peilingen, maar hij krijgt tegenwind van een Russisch-Armeense miljardair en zijn pro-Russische blok Sterk Armenië. De verkiezingen vinden plaats in een gespannen klimaat met zorgen over mogelijke buitenlandse inmenging. Goedemorgen, Bram.
9: Goedemorgen, dag Jan.
0: Ik zie hier vooral veel wolken, maar het zou wel droog blijven vandaag.
9: Het zou grotendeels droog moeten blijven, inderdaad. Maar de wolken die hebben de bovenhand op de meeste plaatsen. Hoewel ik in het uiterste westen van het land toch wel een paar opklaringen zie. Dus af en toe wat zon, zeker in het westen, is niet uitgesloten. Maar de wolken dus in de meerderheid. Goed voelbare wind ook vandaag uit het westen. Zeker aan zee, daar kan die vrij krachtig waaien. En dat bij temperaturen rond de 19 graden. Nu, vanavond en vannacht hebben we tijdelijk opklaringen. Het blijft droog bij minima van 7 tot 14 graden. En ook morgen start droog met nog wat zon af en toe, afgewisseld dan met de wolkenvelden. In de loop van de dag gaat het wel zwaar bewolkt worden en in de namiddag en ook 's avonds krijgen we dan een regenzone van west naar oost. Temperaturen morgen rond 20 graden en een goed voelbare wind. Dinsdag en woensdag zijn dan twee wisselvallige dagen met buien en ook kans op onweer. Fris weer ook. We gaan maar naar 15 of 16 graden op die twee dagen. En ook donderdag en vrijdag nog licht wisselvallig weer met nog een aantal buien en rond 18 graden.
0: Dankjewel, Bram.
3: Radio 1.
15: De ochtend.
3: Met Jan van Delm.

0: Naturally, de nieuwe single van de Brits-Ghanese zangeres Nectar Wood. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V heeft, zoals was afgesproken in het regeerakkoord, een wettekst uitgewerkt om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Gisteren hadden we de minister daarover te gast.
1: Het gaat over het ongeboren leven, waarbij wij met dit voorstel trachten een evenwicht te vinden tussen meer ruimte voor de autonomie voor de vrouw, maar tegelijkertijd de bescherming van het ongeboren leven. Het is zo dat als een vrijwillige zwangerschapsafbreking moet plaatsvinden na 15 weken, dat de ingreep veel drastischer is. Ook op het moment dat de foetus al veel verder ontwikkeld is.
0: Oppositiepartijen Anders en Groen reageerden gisteren al. Zij vinden 14 weken te weinig. En daarin krijgen ze ook steun van Oscar Suntjes van meerderheidspartij Vooruit en wel hierom.
2: Dat ze dan niet luistert naar het rapport van de experten. Een rapport waar de experten unaniem gezegd hebben, we moeten het optrekken tot 18 weken. Dus ik stel voor dat het binnen de regering besproken wordt en dat ze dan vooral denken aan al die vrouwen die goede zorg nodig hebben, die vandaag nog massaal de grens overvluchten omdat ze hier de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben.
0: Dit voorstel staat mijlenver van de wetenschappelijke consensus, zegt Vooruit dus. Maar hoe kijken ze daarnaar in de praktijk? Dat kunnen we vragen aan Karin Franken. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent directeur bij VZW Luna, de Unie van Nederlandstalige Abortuscentra. Ja, jullie noemden die uitbreiding met 2 weken al langer een maat voor niets. Waarom?
3: Wel, als natuurlijk 80% van de mensen die op dit moment naar Nederland moeten voor een zwangerschapsafbreking, als die uit de boot vallen, ja, dan kan je alleen maar ontgoocheld zijn, denk ik, met dit voorstel.
0: Volgens de minister was dit wel het best mogelijke politieke compromis. Wat denkt u dan?
3: Goh, weet je, politiek is natuurlijk de rol van beleidsmakers. En het is natuurlijk onze rol om die politici te informeren over de noden die er in de praktijk zijn. Hè. En wij stellen natuurlijk vast dat er een bepaalde groep mensen is, en dat zijn er ongeveer 400 per jaar, die zich laat aanmelden bij ons buiten de wettelijke termijn in België. En ik heb dan heel erg het gevoel dat er eigenlijk wordt voorbijgegaan aan de onnoemelijke emotionele stress die mensen hebben als wij hen moeten vertellen dat ze eigenlijk in hun eigen land geen behandeling meer kunnen hebben. En dat ze letterlijk de grens over moeten om dan nog iets te doen wat in eigen land niet mag. Hè.
0: Ja.
3: En ik denk dan altijd van, weet je, eigenlijk moet het doel van goede wetgeving zijn dat je barrières wegneemt, zodat mensen goede beslissingen kunnen nemen als het over ouderschap gaat. Hè.
0: Ja.
3: Want daar gaat het uiteindelijk over, als je praat over abortus.
0: Ja, hoe komt dat eigenlijk dat die mensen te laat komen? Wat vertellen ze dan?
3: Goh, dat zijn heel diverse redenen natuurlijk. Hè. De ene heeft heel veel tijd nodig om tot een beslissing te komen, omdat het een heel moeilijke beslissing is. Andere mensen hebben gewoon niet door dat ze zwanger zijn. Hè. Dus dat kan heel divers zijn.
0: Ja.
3: En de reden is natuurlijk ook dat we denken altijd van, je weet onmiddellijk dat je zwanger bent, maar dat is natuurlijk niet het geval. Hè. Dat is niet voor iedereen zo evident. En het gros van de mensen weet heel snel dat ze zwanger zijn. En daar zijn we ook heel blij mee. Maar er is een kleine groep bij wie er vaak door allerlei omstandigheden die er net op dat moment in hun leven zijn, dat die dingen niet zo snel duidelijk zijn.
0: Nee, maar 14 weken, dat is 3,5 maand. Dan zou je toch wel moeten weten, of niet?
3: Mm. Goh, ik denk dat dat altijd heel eenvoudig lijkt, maar dat is niet zo. Hè. En ik denk ook dat je ervan moet uitgaan. Weet je, mensen zeggen altijd, hoe kan dat nu? Dat je niet weet dat je zwanger bent. Wel, ik denk dat alleen maar de mensen die dit hebben meegemaakt, en dat zijn er natuurlijk heel veel, hè, dat die je kunnen vertellen dat dat wel zo is. Een zwangerschap is niet iets wat je onmiddellijk merkt.
0: Is dat dan een kwestie van ontkenning? Of hoe moeten we dat interpreteren?
3: Ik denk dat het niet altijd ontkenning is. Niet iedereen heeft zwangerschapssymptomen. Sommige mensen gebruiken een veilig voorboedsmiddel en gaan ervan uit dat ze dus niet zwanger kunnen worden. En ik denk wat er hier gebeurt in dit compromis, dat men precies doet alsof, ja, als je één keer dat een ongewenste zwangerschap van, hè, als dit voorstel op tafel ligt, van 14 weken, dat ze dan plots een gewenste zwangerschap zal worden. Dat is natuurlijk niet het geval. Hè. Die zwangerschap zal afgebroken worden. Niet in eigen land, maar over de grens. En ik heb het gevoel dat sommige beleidsmakers die realiteit niet onder ogen wilden zien en eigenlijk gewoon hun kop in het zand steken.
0: Ja, de expertengroep die had 18 weken voorgesteld. Oscar Seuntjes verwees er al naar in dat fragment. Is dat volgens u een goede termijn?
3: Goh, wij denken zeker dat dat een fantastische uitbreiding zou zijn. Hè. 20 weken zou naar onze mening veel beter zijn. Omdat
0: zo is
3: we dan
0: het nu
3: op
0: in Nederland, geloof ik, hè?
3: Ja, zo is het in Nederland. Hè. Nu, het is ook wel raar natuurlijk. Hè, van, men heeft het over een politiek compromis, maar je mag toch wel verwachten dat ook een compromis onderbouwd is. Hè. En zoals er al gezegd werd, in 2023 is er een fantastisch expertrapport over abortus op de tafel van politici beland, op hun vraag. Maar het lijkt alsof daar heel weinig mee gebeurd is. En men blijft vasthouden aan een idee fix, hè, dat een zwangerschap afbreken boven die 12 of nu dan 14 weken een heel groot probleem is. Ik denk trouwens dat de minister een heel grote denkfout maakt. Hè.
0: Hoezo?
3: Als ik haar hoor zeggen, wel, zij doet alsof de belangen van de zwangere tegengesteld zijn aan de belangen van wat zij dan het ongeboren leven noemt. Dat klopt natuurlijk niet. Als er iets is wat je in de abortushulpverlening leert, is dat mensen zwangerschappen afbreken omdat ze kinderen zo belangrijk vinden. Omdat ze aan verantwoord ouderschap willen doen. Ze breken een zwangerschap af uit zorg voor een eventueel toekomstig kind dat gaat geboren worden in omstandigheden waar ze het gevoel van hebben dat dat niet verantwoord is. En dat is eigenlijk nog het ergste, vind ik, dat die twee belangen tegenover elkaar willen worden gezet, terwijl die eigenlijk hetzelfde zijn. Er is niemand zo bezorgd over een potentieel toekomstig kind als degene die zwanger is.
0: Ja, dit voorstel van minister Verlinde moet nu wel naar het parlement. Het is nog absoluut niet goedgekeurd. We hebben al verschillende politieke reacties gehoord. Zoals regeringspartij Vooruit, die zich hier niet kan invinden. Binnen N-VA is er blijkbaar ook wel wat tweespalt. Hoe ziet u dit verder aflopen?
3: Oh, dat is natuurlijk politiek werk. Hè? Van, weet je, ik denk het enige wat wij kunnen doen is ook nu nog proberen politieke partijen heel goed te informeren. Hè? En natuurlijk ook in het voorstel zitten een aantal dingen waar we natuurlijk wel heel enthousiast over zijn. Hè? Als men het heeft over die verplichte wachttijd die nu nog altijd ingeschreven is in de wet, hè? Om die te verminderen tot 2 dagen. Allee, liefst
0: dat is een goede zaak,
3: gezien. Dat is absoluut een goede zaak. Hè. Liefst hadden we gezien dat die wettelijke wachttijd zou afgeschaft worden, maar van 6 naar 2 dagen is natuurlijk een enorme verbetering.
0: Ja.
3: Ook hier denk ik weer van, probeer je toch eens in te beelden wat het betekent als je ongewild zwanger bent. Hè. Mensen nemen echt wel de tijd en de ruimte om tot een verantwoorde beslissing te komen. Hè. Daar hebben ze echt geen wettelijke verplichte wachttijd voor
0: dat
3: nodig.
0: Dat doen ze vanzelf, hè. Zegt u.
3: Dat doen ze vanzelf. Hè.
0: Ja, ja.
3: Ik denk dat beslissen om een kind te krijgen of beslissen het is nu niet verantwoord, dat is waarschijnlijk een van de moeilijkste beslissingen die je neemt in je leven. Het is ook een onnoemelijke, intieme en persoonlijke beslissing. En mensen nemen daar echt wel de tijd. En ik denk dat we mensen daar ook echt in moeten en kunnen vertrouwen.
0: Dank u wel, Karin Franken, directeur bij VZW Luna, de Unie van Nederlandstalige Abortuscentra. Tot ziens.

0: River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner. Tegen vandaag zouden alle 27 EU-lidstaten de Europese richtlijn over loontransparantie in nationale wetgeving moeten hebben omgezet. Maar wat blijkt? Slechts een paar landen hebben die deadline ook effectief gehaald. De meeste landen dus niet, ook België niet. Goedemorgen, Rob Herbout.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die Europese loontransparantierichtlijn. Een heel lang woord, maar jij kan misschien nog eens uitleggen, wat staat daar precies in? Wat is de bedoeling precies?
1: De bedoeling van die richtlijn is om de loonkloof, het verschil tussen wat mannen en vrouwen verdienen, te verkleinen. Je weet, discriminatie tussen mannen en vrouwen is verboden en al sinds 1957, sinds het verdrag van Rome, staat het principe in het verdrag gebeiteld: wie gelijk werk doet, mannen of vrouwen, moet gelijk loon krijgen. Maar we zijn nu 69 jaar later en nog steeds verdienen vrouwen gemiddeld in Europa 11% minder dan mannen volgens Eurostat. In België en in Luxemburg is die kloof veel kleiner, maar toch het gemiddelde blijft 11% verschil. Wat wil die richtlijn eraan doen en op welke manier? Wel, door lonen meer zichtbaar te maken, zodat verborgen vormen van discriminatie die toch nog bestaan, dat die zichtbaar worden en kunnen worden bijgestuurd. En dus gaat er bijvoorbeeld bij vacatures moeten staan hoeveel je gaat verdienen. Wanneer je dan aan de slag gaat, mogen werkgevers niet meer vragen hoeveel je in vorige jobs verdiend hebt. Dat is om te vermijden dat vrouwen hun lagere lonen blijven meedragen naar een volgende job. Ja. Je gaat ook aan je werkgever kunnen vragen hoeveel anderen in je bedrijf verdienen die hetzelfde werk doen. Dan wel het gemiddelde van al die werknemers die hetzelfde werk doen, opgesplitst naar geslacht. Dus je gaat dus niet kunnen vragen, hey, hoeveel verdient collega X of hoeveel verdient collega Y. Nee, je gaat een gemiddelde kunnen vragen van iedereen die hetzelfde werk doet als jij. Grote bedrijven vanaf 100 werknemers, die gaan ook rapporten moeten maken over loonverschillen en verantwoorden waarom die er zijn en maatregelen moeten nemen. Er komt een omkering van bewijslast ook. Een werkgever gaat moeten bewijzen dat hij niet discrimineert op basis van geslacht. Dus allerlei maatregelen om werkgevers onder druk te zetten om echt wel gelijk loon voor gelijk werk te geven.
0: Ja, maar die richtlijn die is dus in het voorjaar van 2023 al goedgekeurd. Maar toch zijn die regels uit de richtlijn niet meteen van kracht geworden.
1: Nee, dat is zo met richtlijnen. Dat is eigenlijk een soort kaderwet met principes die elk land zal moeten naleven. Maar elk land moet dan zo'n richtlijn in zijn nationale wetgeving omzetten. Dat betekent bestaande wetten aanpassen of soms ook nieuwe wetten maken. België bijvoorbeeld, die heeft al een loonkloofwet sinds 2012, die zal wat moeten worden aangepast. Maar er zijn ook cao's die moeten worden aangepast. Nu, wat is er gezegd in die richtlijn? Landen krijgen normaal gezien 2 jaar de tijd om een richtlijn om te zetten. Vermits dit toch moeilijke materie is, heeft men gezegd, we gaan er 3 jaar van maken. En die deadline loopt af vandaag, 7 juni.
0: Maar zelfs die 3 jaar is blijkbaar nog niet genoeg geweest. Want er zijn nog maar een paar landen echt klaar met die omzetting.
1: Nee, kennelijk nog maar 3 landen, Italië, Litouwen en Slowakije, niet meteen bekend als de meest progressieve landen. Andere landen zijn al gedeeltelijk opgeschoten. Bijvoorbeeld Nederland. Daar is een wetsvoorstel eind mei pas ingediend door de regering. Als dat door het parlement geraakt, dan wordt dat vanaf 1 januari 2027 van kracht. Zweden heeft dan weer laten weten in maart al dat het de richtlijn helemaal niet zou omzetten. Waarom? Wel, Zweden heeft gevraagd om eigenlijk de deadline van 7 juni om dat stop te zetten, om dus te stoppen met het omzetten van de richtlijn in nationale wetgeving en iets nieuws uit te werken, de richtlijn aan te passen. Want Zweden vindt dat er heel veel administratieve verplichtingen bijkomen voor bedrijven enzovoort. En dat is eigenlijk exact wat ook de Europese werkgevers vinden. Die hebben een organisatie, Business Europe, waar ook het Belgische VBO is bij aangesloten. Die zijn dat beginnen eisen in februari van dit jaar. En ze zijn bij alle regeringen beginnen aandringen om ook te pleiten, net zoals Zweden, voor zo'n stop de klok, zoals dat wordt genoemd in het jargon, om te stoppen met het omzetten van die richtlijn en de richtlijn zelf aan te passen. En ze hebben dus bijvoorbeeld ook aan premier De Wever gevraagd om daar te gaan ijveren op Europees niveau.
0: En heeft dat er dan ook toe geleid dat ons land niet klaar is met die omzetting?
1: Wel, Je kan toch wel zeggen dat er de oproep van Business Europe en de werkgevers toch wel steun heeft gekregen, zeker bij de premier, bij N-VA, bij zijn partij, maar ook bij de MR. Niet bij andere regeringspartijen, zoals Vooruit en CD&V, die wel voorstander blijven van de omzetting. Nu, die omzetting is niet alleen een zaak van de regering, maar ook van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad, want zij moeten de cao's aanpassen. Zij zijn beginnen met overleg in 2024, dat ging eerst goed, maar ook dit voorjaar is het daar spaak gelopen. De werkgevers hebben gezegd, we willen een pauze, want we zien dat er op Europees niveau van alles aan de hand is. De vakbonden zeggen, ja, de werkgevers zijn gewoon weggelopen uit het overleg. Er is helemaal geen pauze, zij zijn gestopt met gesprekken. En dan in de federale regering is er ook wat aan de hand. Daar hebben ministers Clarijn Val van de MR en Rob Beenders van Vooruit een soort compromis gesloten. Ze hebben een brief gestuurd naar de Europese Commissie met een lijst van wel 30 vragen om verduidelijking. Dingen die na 3 jaar nog steeds niet duidelijk waren. Wat bevalt er bijvoorbeeld onder het begrip beloning? Vallen daar ook onkostenvergoedingen voor en dergelijke? En België vraagt eigenlijk aan de Europese Commissie, wij gaan ons huiswerk wel doen, maar geef ons nog 6 maanden de tijd en sleep ons gedurende die 6 maanden niet voor het Europees Hof van Justitie, omdat we te laat zijn. Geef ons nog even respijt.
0: Ja, maar de Europese Commissie is dus niet ingegaan op het stop-de-klok-verzoek dat oorspronkelijk van Zweden kwam.
1: Dat is gebleken onlangs nog uit een antwoord van Europese commissaris Labib, Europese commissaris voor gelijke kansen, MR-politica, die nu dus in de Europese Commissie zit. Zij heeft geantwoord op een parlementaire vraag van de N-VA-Europarlementslid Chris van Dijk. En zij heeft gezegd, ja, lidstaten zoals België hebben het voorbij jaar hulp gekregen, geld gekregen om zich voor te bereiden. Er zijn workshops gehouden. We gaan de deadline niet opschuiven. Maar hoor ik wel, lidstaten gaan ook niet echt bang moeten zijn dat ze snel op de vingers getikt gaan worden om met een brief of zo, of dat ze voor het Hof van Justitie gedaagd gaan worden. Maar dus de Europese Commissie lijkt niet van plan te bewegen, maar toch is er nog hoop aan de zijde van de werkgevers dat dat toch nog gaat gebeuren. Dat politieke druk gaat volstaan om de Europese Commissie toch met een nieuw voorstel te doen komen. De Commissie von der Leyen heeft als prioriteit administratieve vereenvoudiging, vermindering van regeldruk. Dat past helemaal in het plaatje volgens de werkgevers. Maar aan de andere kant hoor ik bij de commissie zeggen, ja, ook die kans is klein. Er zijn heel veel vrouwelijke commissaris in de commissie. Ursula von der Leyen zelf is een vrouw. Zij heeft dit eigenlijk ook als prioriteit aangekondigd toen ze dit voorstel lanceerde. Dus bij de commissie hoor ik toch niet echt veel zin om de richtlijn zelf nog aan te gaan passen.
0: Nee, en gelijk loon voor gelijk werk kunnen we alleen maar voor zijn. Dankjewel, Rob Herbout.

0: Tears in the Morning kennen wij natuurlijk vooral in de versie van de radio's. Maar dit was het origineel van de Beach Boys. Na 9 uur praten we over een bijzonder boek, het verhaal van Brabant. Tot zo.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
5: Die testregistratie bedoelt je?
4: Ja.
5: Daar kan ik u bij helpen.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
8: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
9: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
8: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
9: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
8: Ah, ja?
9: En daardoor veel minder potten verf, hè?
8: Ah, bon.
9: Ja.
8: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
10: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
11: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
12: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
11: Meer merk.
12: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
11: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht. Meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
13: Breaking news.
14: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
15: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Ye zonder grote incidenten verlopen. De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. En atlete Jana van Lent heeft het Belgisch record op de 10.000 meter verbeterd. Het optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West, of Ye, in Nederland is zonder grote incidenten verlopen. Het concert was omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. Maar, Lucas Lecuze, in Arnhem in Nederland was Ye dus wel welkom.
19: Ja, al was er voor het optreden toch wel wat protest, onder meer door enkele Joodse organisaties. Ze droegen banners die verwezen naar eerdere uitspraken van de artiest. In het verleden zei hij zaken die antisemitisch waren en de nazi's verheerlijkte. En vorig jaar bracht hij ook een controversieel nummer uit over Hitler en verkocht hij t-shirts met hakenkruisen op. Nu, toch kan dat de sfeer voor veel fans niet bederven, vertelt ook een Vlaming die speciaal naar Arnhem afreisde voor het optreden.
20: Ik vond het echt een van de beste optredens dat ik ooit naartoe ben geweest. Omdat ik al zo lang van Kanye West, is echt iets dat ik al heel mijn leven wou doen. En eigenlijk ook nooit verwacht had dat ik had kunnen doen door alle controversie en zo.
19: Het optreden is zonder incidenten verlopen. Maandag treedt Ye nog eens op.
18: Lucas, dankjewel. Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de afgelopen dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de woordvoerder van Brussels burgemeester Philippe Clozen verklaard aan de krant Le Soir. Op sociale media circuleren beelden van een agent die een omstreden symbool van de kruisvaarders draagt. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog andere zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. In een reactie zegt de Brusselse politie dat ze de beelden nu aan het analyseren zijn. Bij een woningbrand in Waver in Waals-Brabant zijn 2 mensen omgekomen gisteren. 4 andere mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Onder meer een branddeskundige en een wetsarts zijn ter plaatse gekomen om meer duidelijkheid te krijgen. In Madrid in Spanje hebben bijna 500.000 mensen gisteren een gebedswaken bijgewoond van de paus. Het is al 15 jaar geleden dat er nog eens een paus op bezoek was in Spanje. En Leo de XIV bezocht op de eerste dag al een centrum voor migranten. En dat is opvallend, zegt Spanje-correspondent Sven Tuytens.
0: Dat is zijn normaal zaak als dat in de volgende dagen volgt. Maar dat heeft hij dezelfde dag gedaan. Hij wou echt een lans breken voor migranten. En hij had ook een politieke boodschap tegen extreem rechts, die in Spanje de derde grootste partij is. En dan zei hij ook over migratie. Wie in Madrid is, is van Madrid. Dus dat waren echt heel duidelijke uitspraken die men niet gewoon is. En die wel heel hard opvallen. Vooral op een moment dat er een grote discussie bezig is over de regularisering van 500.000 mensen zonder papier.
18: De Armeniërs kiezen vandaag een nieuw parlement. De huidige pro-Europese premier Nikol Pashinyan ligt voorop in de peilingen, maar hij krijgt tegenwind van de Russisch-Armeense miljardair Karapetyan en zijn pro-Russisch blok Sterk Armenië. CD&V-kamerlid Frankie de Mon is in Armenië op dit ogenblik als waarnemer voor de verkiezingen. En de verkiezingen komen op een cruciaal moment, zegt de Mon.
21: Want de verkiezingen die vinden plaats op een moment dat het land verwerkt als het ware nog steeds de gevolgen van het verlies van Nagorno-Karabakh. En die probeert tegelijk vrede te sluiten met Azerbeidzjan. En ze proberen eigenlijk nauwer te gaan samenwerken met de Europese Unie. Daarom is het als het ware, zal er nauwer samengewerkt worden of juist niet. En dat is wat vandaag beslist wordt in Armenië.
18: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn verschillende mensen neergeschoten tijdens een stadsfestival. 12 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen verkeren nog altijd in kritieke toestand. Wellicht zijn 2 toeschouwers op elkaar beginnen schieten tijdens het festival, zegt de lokale politiechef.
22: Appears as though there was at least 2 shooters. I think they were probably shooting at each other. What ended up happening was 12 people were struck with bullets, 2 of them critical.
18: De politie is nog altijd massaal ter plaatse en nog altijd op zoek ook naar de dader of de daders. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw 2 Iraanse drones neergehaald. Volgens de VS waren die afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook vorige nacht werden nog verschillende Iraanse drones neergehaald. Het Amerikaanse leger voerde daarop ook luchtaanvallen uit op radarinstallaties van Iran langs de kust. De laatste tijd laaien de vijandelijkheden tussen de VS en Iran weer op, ondanks een bestand dat al verschillende keren werd verlengd. Beide landen voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog, maar voorlopig zonder resultaat. In het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van La Louvière liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter en ook op de 5.000 meter. En dat EK vindt in augustus plaats in het Engelse Birmingham. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Daardoor is het nu 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 matchen wint, die kroont zich tot Belgisch kampioen. Morgen is de volgende wedstrijd. Voetbal. Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 1-2. Ook Portugal heeft nog een oefenwedstrijd kunnen spelen. Het won in Lissabon tegen Chili met 2-1. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag krijgen we meer wolken te zien, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over het land. Temperaturen tussen 16 en 20 graden morgen. En de rest van de week blijft het dan wisselvallig met dagelijks kans op neerslag. In Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Dat optreden was omstreden omwille van de antisemitische uitspraken van Ye. Er was voor het concert een protestactie, maar dat verliep allemaal vreedzaam. Meer in de app van VRT Nieuws.
23: U
1: krijgt van mij de resultaten van de lottotrekking van gisteravond, zaterdag 7 juni. 14, 19, 22, 34, 36, 37 en het bijkomend nummer was 13. U kan deze uitslagen nalezen op lotto.be.
2: Alphabet, your mobility made easy. Radio 1.
3: De ochtend.
2: Met Jan van Dalm.
1: Goedemorgen. Het verhaal van Brabant is niet dat van Vlaanderen. Zo blijkt uit een nieuw boek. Zometeen praten we met de auteur. Dit is de ochtend. Welkom.

0: Jungle Boogie van Cool in the Gang.
1: De ochtend.
0: Het verhaal van Vlaanderen, dat kent u wellicht wel. Het verhaal van Brabant. En dat is toch, om het op zijn zachtst te zeggen, lichtjes anders. Goedemorgen, Luc Pauwels.
2: Goedemorgen, Jan.
0: VRT-collega die we meestal uitnodigen als het over kernenergie gaat of over de prijzen van gas en elektriciteit. Jij hebt dit boek nu geschreven, een historisch werk, terwijl je helemaal geen historicus bent. Hè. Hoe ben je daartoe gekomen?
2: Het is een uit de hand gelopen

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Radio 1 live.
4: Verslagen. 1288. In 1988 werd die veldslag gevierd, 700 jaar later. En heeft men tegen Leuven een prachtig steekspel gedaan met middeleeuwse riddertjes. Ik ben daar naartoe gegaan en dat is altijd in mijn hoofd blijven hangen. En dan kwam er het verhaal van Vlaanderen, waarover Brabant niets werd verteld.
5: Maar des te meer over de Gulden Sporenslag die 14 jaar later plaatsvond.
4: Voilà, en die van impact veel kleiner was, maar dat is historisch correct. Hè. Veel kleiner dan die fameuze veldslag van 1288 tegen de stadswallen van Keulen bijna aan, waar de Brabanders en de fameuze hertog Jan de Eerste die andere coalitie toch wel serieus laag heeft gegeven.
5: Ja, over die hertog Jan de Eerste gaan we het later nog hebben. Maar je zei het zelf, ja, het boek staat vol onzin. Het is bijzonder geestig, moet ik ook zeggen. Ik heb het gelezen. Maar de ondertitel is inderdaad Feiten, fabels en fantasieën over een vergeten hertogdom. Ja, hoe weten wij dan wat er feit is en wat fabel?
4: Dat ga je eigenlijk niet weten. Ik daag de lezer uit. Gebruik uw gezond verstand. Wij leven in tijden van fake news, desinformatie. Er staan dingen in die je ongelooflijk gaat vinden en kloppen. Er staan ook dingen in die je ongelooflijk gaat vinden en niet kloppen.
5: Ja.
4: En ik moet zeggen, ik gebruik AI om het te ondersteunen.
5: Maar daar staat ook veel onzin in natuurlijk, ja.
4: Ja, en AI helpt helemaal niet om te ontdekken wat er nu waar of vals is. Integendeel, ze gaan sommige valse verhalen fel ondersteunen en andere feiten gewoon straal ontkennen.
5: Maar dat schrijf je ook, hè? Herhaaldelijk.
4: Ik ga dat niet uit de weg. Ik zeg, ja, kijk, hier zijn ze aan het liegen of hier zeggen ze iets dat in mijn Brabants nationalistisch frame past en dat gebruik ik, dan misbruik ik om mijn punt te maken, ja.
5: Als we nu eens naar het hertogdom Brabant gaan kijken, want daar gaat het boek uiteindelijk over, dan zien we ja dat er in de 10e eeuw nog niet echt sprake is van dat hertogdom. Op dat ogenblik is er wel een graafschap Leuven.
4: Ja.
5: Daar begint het allemaal, want die graven die hadden wel ambitie. Hè?
4: Die hadden ambitie en dat waren hele speciale mannen. Daar zat vermoedelijk vikingenbloed in. Het is een dynastie die vanuit de 9e eeuw 860 opstaat en geleidelijk opschuift naar onze kant. En die wilde eigenlijk het vroegere Middenrijk, na de verdeling van het Grote Rijk van Karel de Grote, terugpakken. Die wilde hertog van Lotharingen worden, waardoor ze van tot in Groningen in Nederland tot eigenlijk diep in de Moezel in Duitsland alles voor het zeggen zouden hebben. Dat is niet gelukt. Wel, het is te zeggen, ze hebben de titel toch te pakken gekregen, hertog van Lotharingen, maar dat bleek een lege doos te zijn. Zij mochten eigenlijk militair niet meer ingrijpen of heerser zijn. En dan hebben ze op een bepaald moment gezegd, we pakken een andere titel. We maken daarvan hertog van Brabant. En die mogen alles doen.
5: Ja.
4: Wij stormen overal binnen als we zin hebben. En onze steden daarmee akkoord gaan en ons geld geven.
5: Ja.
4: Dat was heel speciaal in Brabant. Hè?
5: Dat was inderdaad heel speciaal. Ja. En dat ging later ook nog gevolg hebben. Daar hebben we het zo dadelijk ook nog over. Maar misschien eerst nog eens over de strijdleuzen van de Brabanders. En er wordt nogal wat gestreden en gevochten in die tijd. De strijdleuze volgens jou, maar dan denk ik dat is misschien een fabel, is het weinig verheffende, ik pis op u. Ja, wie is daar dan eigenlijk mee begonnen?
4: Wel, er is een legende die refereert aan een van die veldslagen. De graven van Leuven hebben heel lang gevochten met de heren van Grimbergen. En uiteindelijk is er een graaf, de directe voorloper van de hertog van Brabant, die het binnenhaalt, die heren van Grimbergen verslaat. Maar dat gebeurt over een heel lange periode. En wanneer hij aan de macht zou moeten komen, is hij amper 3 jaar oud.
5: Ja.
4: Dus dat is het probleem. Er is geen mannelijke opvolger al in staat om het te doen. Dus wat doet zijn moeder? Die pakt hem blijkbaar mee naar een van de veldslagen van de Brabanders tegen de heren van Grimbergen. Hangt hem daarop in een boom, in zijn wiegje nog. En hij plast blijkbaar op haar hoofd of op de Brabantse troepen. Die denken, het is een gouden regen uit de hemel, wij gaan
5: golden
4: winnen.
5: Golden shower, ja.
4: En vandaar de golden shower, manneke pis, wordt gezegd.
5: Of dat wordt klopt, gezegd, of, ja. Ja, of dat klopt, inderdaad. Het is a story too nice to be checked, zeggen ze dan in de journalistiek.
4: Ja.
5: Want ik heb het eens nagegaan, er zijn ook nog wel andere theorieën, hè, over de oorsprong van
4: absoluut,
5: manneke pis.
4: Ja. Absoluut, waar ik dan natuurlijk afblijf, omdat dit het mooiste past in mijn frame natuurlijk.
5: Ja, het is een geweldig verhaal. Wat wel als een paal boven water staat, de Brabants hertogen, ik zei het al, zijn echte vechtersbazen, met als grootste exponent, je had het er al over, hertog Jan I in de late 13e eeuw, de man die we nog kennen.

0: kennen van de afbeelding op het Primusbier, want dat is die hertog Jan ja. I. Maar het is vooral de man van de slag bij Woeringen. Hè. Je had het daar juist al over. Hertog Jan die het opnam tegen een coalitie van heel wat troepen. Hoe was het zover gekomen?
1: Het ging eigenlijk over een opvolgings- en erfeniskwestie. Er was een klein hertogdommetje en dat heette, dat is heel verwarrend, Limburg-Lijnboer. Maar had niets te maken met het huidige Limburg. Dat lag eigenlijk in Luik.
0: Dat is nog altijd een dorpje. Hè,
1: is nog altijd een heel mooi dorpje met de middeleeuwse burcht waar zo zwaar om gevochten is. Het is echt middeleeuws, maar dat had ook stukken, bijvoorbeeld in de Voerstreek. Hè. En de Brabanders die wilden hun handelswegen naar Keulen openhouden en die zeggen het zou interessant zijn van over de Maas te wippen en daar ook wat gebieden te hebben, dat we dat kunnen controleren. Die lijn loopt dood van de hertogen van Limburg en degene die er recht op heeft, heeft eigenlijk niet genoeg geld. En verkoopt zijn rechten aan Jan I. Maar er ziet iemand anders op de azen. Dat is de graaf van Gelre. Dat is Gelderland in Nederland. En die trekt een hele coalitie mee. Inclusief één notoire heerschap. De aartsbisschop van Keulen, die een echte despoot was. En wat doet Jan I? Hij is in minderheid. Kan er niet tegenop tegen die grote coalitie. Maar moet ergens een speech hebben gegeven voor de stadsmuren van Keulen. Waar hij zegt, beste Keulenaars, u zit daar met een despoot. Ik kom u bevrijden en u krijgt dezelfde rechten als onze Brabantse steden. Die uniek veel rechten hadden.
0: Ja.
1: Op dat moment loopt een deel van Keulen over naar hem. Heeft hij eigenlijk een volksleger? En verslaan ze die coalitie verpletterend. De ratio was, denk ik, 1 Brabander op 30 aan de andere kant.
0: Ja, dat zijn straffe cijfers. Ja, het is maar de vraag in hoeverre die kloppen.
1: Juist, ja,
0: maar het was wel voor de Brabanders de eerste slag waarbij ze met een volksleger het haalden van ridders 14 jaar voor de Gulden Sporenslag. Toch wordt daar nauwelijks over gerept in onze geschiedenisboeken. Hè?
1: Ja, dat is omdat het gewoon niet klopt in de Vlaamse geschiedschrijving. Hoe is die ontstaan bij de Stichting van België 1830? Wie was de vijand toen? Frankrijk. De Napoleontische oorlogen. Dus je moet dan een veldslagje kiezen, hoe klein het ook is, waar je de Franse slag geeft. En er zijn historici, onder meer de broer van Bart de Wever. Bart de Wever is ook dol op het boek. Zijn broer Bruno de Wever, die zegt, kijk, mocht België in 1919 zijn ontstaan, na de Eerste Wereldoorlog, wie was dan de grote vijand? De Duitsers. Dan kies je een veldslag waar je Duitsers verslaagt. 1288 in Woeringen. En dan was misschien geen sprake van het gewest Vlaanderen, maar van het gewest Brabant geweest. Ja. Dus je ziet hoe het kan keren. Hè?
0: Dat past natuurlijk in jouw frame van Brabant-nationalist. Ja. Maar wat ook opvallend is over hertog Jan, wordt met geen woord gerept in onze Vlaamse kanon, wel in de Nederlandse.
1: Ja, dat is mij opgevallen. De Nederlanders hebben veel meer aandacht voor Brabant dan wij zelf. Zij hebben op dit moment zelfs een tentoonstelling, hou je vast, die heet Het Verhaal van Brabant in ‘s-Hertogenbosch.
0: Ja.
1: Wat een stad is, gesticht door die Brabantse hertogen komend vanuit Leuven.
0: De Nederlandse provincie Noord-Brabant.
1: Ja,
0: nog
1: Noord-Brabant, want Brabant, even, dat ging van Waals-Brabant over Vlaams-Brabant, heel Antwerpen tot Noord-Brabant, stukken ook van Luik erbij was groot. Maar je voelt daar in Nederland, daar zeggen ze die Jan I. Dat was de ridder van de middeleeuwen. Hij schreef gedichten in het Nederlands. Hij won het ene steekspel na het andere, 70 op rij. Hij was een zeer lepe bestuurder. Heeft het Nederlands ingevoerd als taal, het Diets in zijn oor konden. En wist ook wanneer hij van partij moest kiezen, wanneer hij moest verraden, wanneer hij ten aanval kon gaan. Dus dat was de superridder van zijn tijd. Werd door zijn tijdsgenoten ook zo erkend. En de Nederlanders voeren die op in hun verhalen. En zeggen, kijk, die staat daar, terwijl er bij ons geen sprake van is. En hij nota bene begraven ligt in Brussel.
0: Ja.
1: Zijn graf is nog te zien, vlak naast de beurs. Maar iedereen loopt er letterlijk over.
0: Iedereen loopt er letterlijk over. De ridder van de middeleeuwen. Maar niet zo vrouwvriendelijk, hè?
1: Nee. Je had een hoofse cultuur.
0: Ja.
1: Dat was de theorie. De middeleeuwse dames waren onbereikbaar. De ridders moesten smeken op hun knieën om daarmee om te gaan. Maar er is een traktaat bekend waar Jan I zelf letterlijk aan het woord komt en iemand bevraagt, ja, maar die vrouwen zijn onbereikbaar. Hey, dat is toch niet te doen? Wat moet ik daarmee doen? En dan is er iemand, professional, laat ons maar zeggen, in hoofdse liefde, die hem instructies geeft hoe je dat moet doen. En uiteindelijk zegt hij, ja, maar ja, ik raak er daarmee niet, hè?
0: Nee.
1: En dan zegt de leermeester van de hoofdse liefde op tuinde, ja, als ze nee zeggen, dat betekent eigenlijk niks. Pak ze maar.
0: Oei, ja.
1: Wat hij ter harte heeft genomen.
0: wat hij ter harte heeft genomen en wat in deze tijden absoluut
1: not
0: niet woke
1: is.
0: Not done en absoluut niet woke is. Nu, je zei het al, hij wist ook wanneer hij van partij moest veranderen, wanneer de kansen keerden. En ook om zijn bevolking te overtuigen, je hebt het er al even over gehad, moest hertog Jan wel een politieke prijs betalen. Hè? Hij moest inderdaad veel rechten verlenen aan de Brabantse bevolking.
1: En hij niet alleen, dat was een constante bij die hertogen, die mochten, hou je vast Jan, geen belastingen zelf opleggen.
0: Stel je voor.
1: Ja, stel je voor dat hier onze Belgische regering zou moeten vragen aan ons, mogen wij belastingen opleggen? Dat was zo in Brabant. Die moesten bij de steden en aan vragen, mogen wij wat geld hebben? En de steden die zeggen, en wat krijgen we daarvoor in ruil? En dat waren rechten. Heel erg democratische rechten op de duur. Hij moest zijn oorlog financieren daar in Duitsland, had de sympathie van zijn steden, kreeg geld, maar dat kostte geld en heeft toen beloofd, ik ga 15 jaar lang geen belastingen meer opleggen. En wanneer ik mij niet gedraag als hertog en ook mijn volgelingen niet, dan mag u mij buiten gooien.
0: Het zogenaamde weerstandsrecht.
1: Het weerstandsrecht dat dan in 1312 in het fameuze charter van Kortenberg door zijn zoon Jan II nog eens extra is bekrachtigd. En dat is, en dat zeggen al die AI-bots, maar ook historici, op dat moment is Brabant de meest democratische staat ter wereld. Er is niets wat in de omgeving komt, omdat Brabantse burgers, ook de burgers, hè, die mochten hun hertogen afzetten. En dat is later zelfs een van de grondslagen geworden van de Nederlandse staat.
0: Ja.
1: Van Nederland. Die hebben gezegd, wij willen geen tirannen meer. Wij kunnen die buiten gooien. Er is daar een oud charter in de Nederlanden van de Brabanders. Moet er mee gespeeld hebben, zeggen zij.
0: Ja, dat klinkt ongelooflijk. Hij had daarvoor ook een slogan, of een slogan die jij er hebt aan toegevoegd en die vaak voorkomt in het boek. Win the crowd and you win the crown.
1: Ja. Of dat nu echt zo was?
0: Het klinkt in ieder geval
1: klinkt
0: goed.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Maar ze waren zich daar wel van bewust. Ze waren zich bewust dat ze hun adel moesten mee hebben en zeker de top van de burgerij. En soms zelfs ook de ambachten, wanneer het hen goed uitkwam. En zij wisten, omdat ze dus geen belastingen zomaar konden opleggen en moesten onderhandelen daarover, wisten ze, je moet dat toch dat volk mee hebben, hè, want anders gaat dat hier niet lukken. Hè.
0: Ja.
1: En dat zie je, en er ontstaat echt een goede band tussen die hertogen, die toch altijd nog wel wat macht proberen te pakken, hoor.
0: Ja.
1: Maar voldoende legitimiteit dat de Brabantse steden op een gegeven moment zeggen, wij zijn Brabanders. Dus Brussel, Leuven, Antwerpen, 's-Hertogenbosch, Tienen, Zuid-Leeuw, alles zegt op een gegeven moment, als er bedreigingen komen van buiten, die smerige Vlamingen bijvoorbeeld, die bij ons willen binnenvallen, dat zal niet het geval zijn. Dan gaan wij onze onderlinge vetes opzij schuiven, wij klitten ons aan elkaar, wij verdedigen onze hertogen, wij gooien die Vlamingen buiten, wat ze verschillende keren hebben gedaan, overigens.
0: Dat is 550 jaar lang gelukt, maar uiteindelijk valt het hertogdom Brabant in handen van de Bourgondiërs. Daarover heeft Bart van Loo natuurlijk een geweldig boek geschreven. Hij heeft er ook een podcastreeks en een theatertournee aan overgehouden. Ja, heb jij ook plannen in die richting?
1: Ik heb gedacht, die verhalen, want ik heb er nog veel moeten schrappen in het boek. Waanzinnige verhalen.
0: Die komen dus in de podcast.
1: Ja, ik zou daar een podcast van willen maken. Maar er zijn nog geen concrete plannen, maar ik ga dat sowieso doen.
0: Ik ben alvast heel benieuwd. Hartelijk dank voor dit gesprek, Luc Pauwels. En nog veel succes met je boek, Het Verhaal van Brabant, uitgegeven bij Erzberg.

0: Moving van Selassou en de Galants. De protesten tegen de hervormingen van het Franstalig onderwijs krijgen mogelijk ook voor de politie nog een staartje. Er komt namelijk een onderzoek naar het gedrag van sommige politieagenten tijdens die recente protesten. Goedemorgen, Nina Verhagen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waar gaat dit eigenlijk over?
1: Wel, op sociale media, onder meer op Instagram, circuleren er beelden van het politieoptreden in Brussel. En daarop zijn een paar merkwaardige zaken te zien. Onder meer een agent met een bus traangas, met daarop de spreuk Deus volt, in het Latijn dus, wat betekent God wil het. Dat is blijkbaar een strijdkreet van de kruisvaarders. Er is ook een politieagent te zien die een sigaar rookt. En ook hoor je agenten op een agressieve toon zeggen, ben jij een man of een vrouw? Of nog, sale pute, va, dus ga weg, vuile hoer.
0: Ja, dat zijn uitspraken die kunnen tellen natuurlijk, maar hoe serieus moeten we dit nemen? Zijn die beelden ook echt?
1: Wel, dat is natuurlijk de vraag. Het gaat om een montage en korte video's. De vraag is inderdaad, hoe waarachtig zijn de beelden en de audio? Dan wel of er sprake is misschien van manipulatie. De Brusselse politie zelf zegt alvast in een eerste reactie dat ze de beelden analyseren en dat ze nagaan of er laakbare feiten zijn gebeurd. Ze zeggen ook over dat zichtbare symbool dat geen enkel niet-reglementair symbool is toegelaten op politiemateriaal en dat de man in uniform die een sigaar rookt, dat het niet om iemand van de Brusselse politie gaat, versta, het is iemand van de federale politie.
0: Ja, en het is misschien ook niet verboden om een sigaar te roken, ik weet het niet wat de regels daar rond zijn.
1: Ik heb de vraag ook gesteld, maar ik heb nog geen antwoord.
0: Oké, maar dit alles wordt dus wel degelijk onderzocht.
1: Wel, het gaat op dit moment om een intern politieonderzoek, vandaar dat de politie dus daar ook geen verklaringen over wil afleggen. Het feit is dus gemeld aan de krant Le Soir door de woordvoerder van burgemeester Kloos van Brussel. Die woordvoerder zei in het artikel ook nog dat er bij de manifestanten een kan met benzine in beslag is genomen van jongeren die brand wilden stichten. En ook andere media hebben daar al melding van gemaakt dat zich onder de manifestanten duidelijk ook casseurs hebben gemengd, relschoppers. Dus ja, laat ons hopen dat vandaag alles in Brussel rustig blijft.
0: Dat hopen we samen met jou, Nina Verhagen. Heel erg bedankt voor dit gesprek.
2: Kleurcafé opent van 26 tot 28 juni de Brusselse festivalzomer in het prachtige Ossegempark. Drie dagen feest met meer dan 100 live acts en DJ-sets. Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta en veel meer. Koop je dagticket via kleurcafé.be. Samen met Radio 1. VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: Bijna 9:30, een goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Er komt dus een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de voorbije dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Daarover hadden we het zo net hier nog in de ochtend. Want op sociale media circuleren er beelden van een agent die een omstreden symbool van de kruisvaarders draagt. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog andere zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. Maar of die beelden echt zijn, dat wordt nu dus volop onderzocht. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Kanye West. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die actie verliep vreedzaam. En in Madrid, in Spanje, hebben bijna 500.000 mensen een gebedswaken bijgewoond met de paus. Het is al 15 jaar geleden dat een paus nog een bezoek bracht aan het land. De komende dagen zal de paus in Barcelona de hoogste toren van de Sagrada Familia inhuldigen, de bekende basiliek van architect Gaudi. Daarna gaat de paus nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht wil vragen voor de migratieproblematiek. Het weer vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag verschijnen er wel meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over ons land. Temperaturen dan tussen 16 en 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig, met elke dag wel kans op neerslag.
3: Radio 1.
2: De ochtend.
3: Met Jan van Delm.

0: The Killing Moon van Echo en The Bunnymen. Veel voetbalnieuws natuurlijk met de Rode Duivelsgekte die stilaan toeslaat. Maar we mogen toch ook het finale weekend op Roland Garros niet vergeten. De Russische Mira Andreeva, nauwelijks 19, won bij de dames en straks is het aan de mannen. Maar met alle grote namen die één na één sneuvelden valt er nog wel heel wat meer te vertellen over deze editie van Roland Garros. En daarvoor kunnen we terecht bij onze verslaggever Gilles Meulemans. Goedemorgen Gilles.
1: Goedemorgen Jan, goedemorgen.
0: Je staat er op straat duidelijk met het verkeer achter jou. Misschien toch beginnen met...
1: In de hotelkamer was de verbinding niet helemaal top, dus toch even naar de straat gegaan. Ja.
0: Geen enkel probleem, een beetje couleur lokaal moet altijd kunnen. Voilà. We beginnen met de vrouwenfinale van gisteren. De Poolse Maja Chwalińska stond er tegenover, dus die Mira Andreeva. Een Poolse kwalificatiespeelster en een heel jonge Russische. Ja, dat was niet meteen de verwachte finale, hè?
1: Nee, dat was niet meteen de verwachte finale, maar het is een beetje naar het beeld van Roland Garros dit jaar, dat wat je denkt dat er gaat gebeuren, dat niet gebeurt. Die Maja Chwalińska, nummer 114 van de wereld, helemaal vanuit de kwalificaties naar de finale geraakt. Onderweg ook Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde. En dan tegen Mira Andreeva, 19 jaar, maar minder een verrassing. Bij Andreeva was het niet de vraag of ze ooit een Grand Slam zou winnen, maar wanneer dat zou gebeuren. En het is dus op haar 19e al gebeurd. Want gisteren won ze eigenlijk vrij makkelijk in de finale. 6-3 en 6-2. Chwalińska, je voelde het was haar 10e wedstrijd. Want ook kwalificaties moeten spelen. En het was een beetje op. Dus een verdiende overwinning van Andreeva.
0: Die 10e wedstrijd was er te veel aan voor Chwalińska. Ja. We hebben dus een Russische winnares op het toernooi met best veel Oekraïense speelsters.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk zeer delicaat. Heeft Andreeva er ook op gereageerd?
1: Nee, ze heeft er één vraag over gekregen op de persconferentie, maar je zegt inderdaad veel Oekraïnse speelsters hier en ook veel speelsters die van zich lieten horen dit toernooi. In de eerste ronde, ik herinner mij Marta Kostyuk, speelster die de halve finale gehaald heeft, toonde tijdens een persconferentie haar gsm met een foto van een raketinslag op 100 meter van haar ouderlijke huis. Er zijn nog andere Oekraïnse speelsters die zich heel duidelijk hebben uitgesproken op de persconferentie en die vooral zeggen van tennis die laat die Russische speelsters gewoon maar toe, het is wel onder neutrale vlag, maar ze mogen gewoon meedoen en doordat ze eigenlijk niets zeggen over de oorlog die hun land bij ons veroorzaakt, doen zij eigenlijk mee aan de propaganda. Dat is de boodschap van die Oekraïnse speelsters. Mira Andreeva heeft dan uiteindelijk het toernooi gewonnen, een Russische. Ze kreeg er één vraag over op de persconferentie, maar ze hield het wat af. Ze zei ik hoop net als iedereen dat de oorlog kan stoppen, maar tijdens het tennissen ben ik daar niet mee bezig. Dat was haar korte antwoord.
0: Uiteindelijk kan ze er zelf waarschijnlijk ook weinig aan doen. Haar tegenstandster, de Poolse Chwalińska, dat is misschien toch wel de ontdekking van het toernooi, of hebben we haar altijd over het hoofd gezien?
1: Het is echt de ontdekking van het toernooi. Ze had daarvoor nog nooit twee keer op een rij gewonnen op een Grand Slam toernooi. Het was nog maar de derde keer dat ze de hoofdtabel haalde. Om nu te zeggen, dit is de nieuwe speelster die eraan zit te komen. Dat denk ik eigenlijk niet.
0: Het is meer een toevalstreffer.
1: Ja, het is natuurlijk lastig om dat te zeggen. Toevalstreffer, want wie weet staat ze binnenkort op Wimbledon weer in de finale. Maar daar moet ze nog een wildcard voor krijgen. Want ze stond voordat de reekshoofden voor Wimbledon bepaald werden, stond ze nog buiten de top 100. Nu staat ze ondertussen al 21ste. Maar voor Wimbledon, als ze geen wildcard krijgt, moet ze opnieuw de kwalificaties daar spelen. Dus opnieuw met de voeten op de grond. Ze zei zelf ook, ik heb hier nog niet mijn beste tennis gespeeld eigenlijk. Dat is wat raar, maar ik voel nog dat het nog niet het plafond is wat ik kan bereiken. Ik ben benieuwd wat zij nog kan tonen in de toekomst, maar of dat nu echt een topper gaat worden, dat denk ik eigenlijk eerlijk gezegd niet.
0: Nee, dat moeten we misschien toch ook nog een beetje afwachten. Verrassende namen dus in die damesfinale. Dat is bij de mannen niet anders, want daar werd ook de ene na de andere favoriet uitgeschakeld.
1: Ja, het was hier de eerste week was het pure chaos op Roland Garros. Vooraf zei iedereen, Alcaraz is er niet bij, de Spanjaard. De beste gravelspeler eigenlijk van het moment. Dus Jannik Sinner, die zal wel met zijn twee vingers in de neus dat toernooi winnen. Ja, dat gebeurde dus niet. In de tweede ronde lag hij eruit. Stond hij te serveren voor de match, maar werd hij bevangen door de hitte. Ja. Hij ontkende dat achteraf wat, maar hij vloog er dan uit. Dan dacht iedereen, nu is het het moment van Novak Djokovic. die zijn 25ste kan winnen. Een dag later moest die alweer vertrekken. Dus het was het ene reekshoofd na het andere dat sneuvelde. Behalve dan de twee die nu in de finale staan. En dan vooral Alexander Zverev speelt tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Ja, het is voor Zverev is het de kans om zijn eerste Grand Slam te winnen.
0: Het is zijn kans, maar er zijn wel geen garanties hè, dit jaar op Roland Garros.
1: Nee. Er zijn absoluut geen garanties. En ook voor Cobolli is het zijn eerste mogelijkheid om er eentje te winnen. Dus het wordt zeer interessant vanmiddag. Want de druk zal er zeker op zitten. Die zitten er wel langer op dit toernooi voor die mannen die voelen. Ze zeggen dat ook allemaal op de persconferentie. In de kleedkamer voel je van, wie loopt er hier eigenlijk nog rond? Wie kan hier eigenlijk nog dat toernooi winnen? Dus die voelen ook achter de schermen dat iedereen op de toppen van zijn tenen loopt. En dat zal straks wel iets geven in de finale.
0: Michel, als we eens kijken naar de Belgen, daar moeten we vooral de prestatie van Rafael Collignon onthouden, neem ik aan.
1: Ja, dat is een beetje wat we toch onthouden van dit toernooi. Al zijn er nog wel wat andere zaken. Collignon de derde ronde gehaald. Verloren van de Italiaan Matteo Arnaldi in 5 sets. De ronde ervoor had hij de nummer 5 van de wereld geklopt. Ja. Ben Shelton, dat was toch de Belgische overwinning hier op Roland Garros. Dan de derde ronde gespeeld tegen Arnaldi. Net verloren in 5 sets. En die Arnaldi die heeft nog de halve finale gehaald. Die heeft dan eergisteren ziek opgegeven. Dus als je het zo bekijkt, dan denk je, als hij daar had van kunnen winnen, Collignon, wie weet hoe ver was hij geraakt, terwijl er hier een helikopter overvliegt. Dus dat stoort misschien een beetje qua geluid. Maar dan moet je wel denken, hoe ver zou hij kunnen geraakt zijn? Maar dat is altijd als. En we moeten toch ook Alexander Bloks vermelden, die zijn eerste ronde zeer, zeer makkelijk doorkwam. En dan zijn enkel omsloeg tijdens een training op een zeil dat
0: bijzonder
1: daar ergens
0: jammer
1: achterin lag. Nadat hij in zo'n enorme hoogvorm verkeerde, dat hij echt aan het doorbreken was. Dus dat zou ik ook echt willen gezien hebben, hoe ver hij had kunnen raken. Dus dat is zeer, zeer jammer. Naast die geweldige overwinning van Collignon, is dat toch wat ik onthoud als zeer jammer aan dit toernooi, want daar zat echt meer in voor Alexander Bloks.
0: Alexander Bloks gaan we misschien ooit nog wel eens terugzien daar op Roland Garros.
1: Absoluut.
0: En dan tot slot misschien toch Elise Mertens. Ja, opnieuw niet kunnen winnen. In dat dubbeltoernooi, want dat is toch haar specialiteit. Andere Grand Slam toernooien heeft ze al gewonnen, maar Roland Garros, dat lijkt niet te lukken.
1: Nee, dat lijkt niet te lukken. En dat is dit keer ook niet gelukt. Nu, ik moet zeggen, in de tweede ronde van het enkelspel speelden ze dus tegen die Gvalinska. Ja. Daar 6-4, 6-0 verloren. En daar zag je al in die tweede set dat Mertens vroeg toen ook verzorging. De rug, daar had ze wat last van. De kuit werd ingetaped. Dus dan voelde je al, ze is niet helemaal 100%. En in het dubbelspel kan je dat nog iets of wat wegstoppen, omdat je niet de hele tijd van links naar rechts moet lopen, omdat je met twee bent natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat is iets statischer. Maar goed, als je op topniveau speelt, dan kan je zo'n zaken niet veroorloven. Dus het was gewoon niet haar toernooi. En je mag er zeker van zijn, volgend jaar zal ze terugkomen om het nog eens proberen te winnen. Misschien lukt het ooit wel hoor, want het is niet dat Mertens niet uit de voeten kan opgraven.
0: Nee, absoluut niet.
1: Dus het zou goed kunnen dat ze dat gat nog wel eens opvult op haar palmarès, absoluut.
0: Daar duimen we allemaal voor. Dankjewel Gilles Meulemans vanuit Parijs. En straks vanmiddag dus finale bij de mannen tussen de Italiaan Flavio Cobolli en de Duitser Alexander Zverev.
2: Dit is deze week onze VOX-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal

0: every single weekend van die avalanches. De Iraanse nationale voetbalploeg zou rond deze tijd moeten aankomen in Tijuana, Mexico. Mexico is dan wel een van de gastlanden voor dit WK. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden wel op Amerikaanse bodem. Het oorspronkelijke plan was dan ook om in Tucson, Arizona te verblijven. Maar dat bleek omwille van de geopolitieke situatie toch nogal moeilijk te liggen. Goedemorgen, collega Majd Khalife.
1: Goedemorgen.
0: Voor de gelegenheid Majd van den Bemt eigenlijk. Was een basecamp in de VS echt onmogelijk?
1: Ja, de regering Trump heeft het al duidelijk gemaakt van kijk, ja, verblijf op Amerikaans grondgebied zal enorm moeilijk liggen. Het was tot het laatste moment erg onduidelijk of dat die, ja, eigenlijk de spelers uiteindelijk wel de visums voor Amerika zullen krijgen. Uiteindelijk hebben ze het wel gekregen, maar enkel voor tijdens de match. Dus die spelers mogen daar op het veld staan tijdens de match. Na de match moeten ze het Amerikaans grondgebied onmiddellijk verlaten. Ja. Daarom schuiven ze wel natuurlijk, ja, naar Mexico. Mexico uiteraard, ja, zag die gat in en die probeerde meteen iets aan te bieden. Tijuana wordt het voor Mexico. Is dat, ja, dat past een beetje bij de onderlinge concurrentie met de VS en Canada. Wie heeft het beste profiel, voetbalvriendelijk profiel. Maar voor Iran is dat ook stiekem een betere optie. Trouwens, dan hun origineel plan om in Tucson te verblijven. Ja. Ze zitten letterlijk op de grens met Amerika en ook dichter bij het stadion in El Ai, waar ze hun eerste misschien 2 matchen gaan spelen. Dus
0: voor Iran, het hoeft niet per se een nadeel,
1: ja, qua afstand is dat misschien geen ramp nog, maar het is wel een heel voetbalonvriendelijke beslissing van de Amerikanen om, ja, eigenlijk als gastland om een ploeg te weigeren op deze manier. Infantino heeft het maandenlang moeten willen verbergen onder, ja, die politieke spanningen tussen de VS en Iran onder de mat willen vegen met allerlei, ja, vredesprijzen of zo aan Trump te schenken. Maar ja, dat is uiteindelijk niet gelukt. Het wordt echt een spannende WK met heel veel gevoeligheid rond de oorlog tussen Iran en Amerika.
0: De spelers van de nationale ploeg die mogen dus wel degelijk spelen in de VS. Wat met de stafleden, mogen die erbij zijn?
1: Dus tijdens de match hebben de meeste van de delegatie wel een visum gekregen, maar de kopstukken van de voetbalbond, van de Iraanse voetbalbond, die hebben geen toegang gekregen tot het Amerikaans grondgebied, dus die waarschijnlijk zullen wel achter in het uitvalbasis blijven.
0: Maar die zullen het dus op televisie moeten volgen?
1: Die moeten het op televisie volgen. Dat is wel duidelijk voor waarschijnlijk ook de familie, heel veel familieleden of zo zal waarschijnlijk niet mee kunnen reizen. Dat is ook heel moeilijk uitgebleken voor andere ploegen. Bijvoorbeeld gisteren is de grote ster van Irak, eigenlijk de Lukaku van Irak, zeg maar, Ayman Hussein, ook tegengehouden op de luchthaven van Chicago. Meer dan 6 uur ondervraagd. Uiteindelijk is hij wel binnengelaten. Nu, Irak is ook een gevoelig land met heel veel waarschijnlijk politieke achtergrond. Dat doe je niet bij het toernooi, bij de outfax van een ploeg. Nee. Zeker niet bij de grote ster van dat land. Dat was gaat geschoten bij heel veel Irakezen. Zeker ook omdat de fotograaf van Irak ook niet uiteindelijk binnengelaten.
0: Nee, gastvrij kunnen we dat dus absoluut niet noemen. Het Iraanse vrouwenteam heeft onlangs de Asia Cup gespeeld. Dat was in Australië. Daar hebben ze dan asiel gekregen. Is dat iets waar ze in de VS ook een beetje voor vrezen, dat de Iraniërs daar nu asiel gaan vragen?
1: Ja, dat verhaal van de vrouwelijke voetballers, dat moeten we ook een beetje nuanceren. Uiteindelijk van die 7 speelsters die asiel hebben aangevraagd, hebben ze 5 dan hun aanvraag ingetrokken en uiteindelijk teruggekeerd naar Iran.
0: Onder druk wordt
1: onder
0: dat wel eens
1: druk,
0: gezegd.
1: Uiteraard. Ja. Omdat er heel veel natuurlijk, ja, daar zit
0: druk op de familie.
1: Daar zit een stuk ook sportieve reden, ook uiteindelijk ook voor die 2 die achtergebleven zijn in Australië, is er wel misschien dat sportief ook te verdedigen. Want blijven als een vrouwelijke voetbalster in Australië heeft misschien wel een of andere uitzicht op toekomst. Maar ja, Iraanse mannelijke spelers, ja, asielaanvragen in Amerika en daarachter blijven in Amerika, kan wel misschien het einde van hun carrière betekenen. Want de meeste internationals die spelen in sterke competities misschien in het Midden-Oosten, die verdienen hun geld. Het gaat ook een beetje over geld. Ze verdienen hun geld in Dubai, in Iran en. En dat betekent dat hun job bijna kwijt is als ze achterblijven in Amerika.
0: Dus de situatie is niet helemaal te vergelijken met de voetbalvrouwen?
1: Absoluut niet. En ook, het voelt ook, je kijkt en je volgt ook Iraanse sociale media. Ik ga niet zeggen als staatsmedia, maar sociale media is er heel veel hoop voor Iran deze keer om in de eerste keer van hun geschiedenis om door te stoten naar de tweede ronde, om de knock-out fase te bereiken. Ja. En dat willen de spelers ook bewijzen op het veld, ver van de politiek. Hoewel uiteraard het Iraanse regime gaat het absoluut heel veel propaganda insteken. Ja. Om van de Iraanse ploeg ook een middel te gebruiken in hun propaganda tegen de VS. Uiteraard zal dat gebeuren. We zagen het ook gisteren bij hun vertrek uit Turkije, waar hun trainingsbasis was tijdens de afgelopen dagen. Ja, je ziet wel een klassiek beeld, dat gebeurt altijd bij elke competitie, maar ze hebben het ook nogmaals benadrukt. We gaan alle spelers een beetje de Koran laten kussen voordat ze vertrekken op het vliegtuig. Dat is iets wat altijd zal moeilijk liggen bij heel veel spelers. Ze willen ook niet namens het regime misschien spelen, maar ze willen tegelijkertijd hun land trots maken, hun bevolking trots maken.
0: Ze zullen heel gemotiveerd zijn en ze spelen ook tegen de Belgen, hè? Dus we kunnen daar wel een extra gemotiveerde ploeg
1: voor spelen. Tegen de Belgen, maar die spelen min één speler van hun eigen Lukaku, zeg maar, gaat niet mee reizen, omwille van die politieke toestand. Het Iraanse regime heeft, de Iraanse voetbalbond heeft uiteindelijk Sardar Azmoun, een van de topschutters van Iran, niet meegenomen naar het WK, omdat hij de afgelopen maanden een foto heeft gepost op sociale media, terwijl hij handschudde met de president, met de leiders van de Verenigde Arabische Emiraten, een land met heel veel problemen op dit moment door de oorlog met Iran. Ja, Azmoun die speelt in de Emiraten, zoals andere Iraanse spelers. Dat had volgens het Iraanse regime niet nodig, zo'n foto posten. Maar ja, die was tijdens een event en tegelijkertijd heeft hij eigenlijk ook geen politieke boodschap meegebracht. Nee. Zo, die handschut heeft hem het WK gekost. Ja. Er zijn een grote echte slag tegen heel veel Iraniërs die hem heel graag willen zien spelen op het veld. Misschien is dat een plusmuntje voor onze rode draad, maar voor Iran is dat eigenlijk absoluut een...
0: Ik wou het net zeggen, voor de Iraanse nationale ploeg is dat een tegenvaller. Voor ons is dat misschien een meevaller.
1: Ja, en er spelen ook twee Iraanse spelers in België. Ja. Trouwens, we hebben denk ik eentje die uit Sanderlijk komt en andere die speelt bij Dender, en die gaan mij heel veel trots ook, zag ik hen op de afgelopen dag op sociale media ook heel graag willen presteren ook voor Iran. Het is heel veel politiek naast het veld, maar op het veld willen die spelers altijd echt focussen op wat ze kunnen nog bereiken voor hun eigen carrière, ook uiteindelijk om te kunnen bewijzen ook.
0: Dat willen voetballers altijd.
1: Absoluut.
0: Dankjewel, Majd Khalife. Heel benieuwd wat die Iraanse voetbalploeg teweeg zal brengen op het WK. En uiteraard heel benieuwd wat ze ervan terecht zullen brengen tegen onze Belgische Rode Duivels.

0: Joel Katabeer van Jonathan Jeremiah. En bij ons is er naar goede zondagse gewoonte opnieuw iemand komen bijstaan die we kennen. Michael van Drogen, goedemorgen.
1: Wij kennen elkaar. Hè?
0: Wij kennen elkaar al een hele tijd. Ja. En jij bent er straks om 12 uur alweer bij in de zevende dag. Wie heb je te gast?
1: De minister van Onderwijs, de Vlaamse minister van Onderwijs. Want we hebben deze week natuurlijk vooral naar die waanzinnige rellen gekeken.
0: Het Franstalig onderwijs moeten illustreren.
1: Maar we hebben het met de Vlaamse minister van Onderwijs over de belangrijkste bevoegdheid van Vlaanderen. Waar toch een en ander niet goed draait. We kijken altijd naar die resultaten. PISA-resultaten, andere resultaten, de kwaliteit van het onderwijs, het leerkrachtentekort, ook waar eventueel besparingen kunnen zitten. Gaan we het allemaal over hebben, ook over werk, want dat is een andere bevoegdheid van haar. En dat onderwijs echt heel veel mensen raakt, Jan, dat hebben we de voorbije dagen gezien in de vragen.
0: Ga je met 1 uur toekomen? Ja.
1: Eigenlijk niet, maar goed, we gaan ze toch wel wat bundelen. Nee, het is echt onwaanzinnig hoeveel mensen op een of andere manier daarbij betrokken zijn, wat natuurlijk niet onlogisch is. Je hebt heel veel leerkrachten, maar ook gewoon ouders die bezorgd zijn. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. En er schuift trouwens ook een schooldirecteur aan die de initiatiefnemer is van die open brief die aan Zowel de Mier gericht is. Dus daar gaat ze mee in debat. Om 12 uur allemaal op VRT1.
0: Dat gaat ongetwijfeld weer knetteren. Dankjewel, Michael van Drogenbroek.

0: Carolina in My Mind. Daarmee mocht James Taylor deze zondagse ochtend afsluiten. Om 11 uur is Friedel er weer met een boeiende gast. En vanmiddag is er dus tennis op Roland Garros, maar ook de wielerronde van Italië bij de vrouwen. Maak er nog een mooie dag van met Radio 1.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
8: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
7: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten?
8: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
7: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
9: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
11: Flexijobbers aannemen?
10: Ja.
11: Natuurlijk.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
13: Frits Spits was meer dan een halve eeuw lang de radiostem van Nederland. Als DJ, presentator en bewaker van de Nederlandse taal. Hoe hij zijn radiojaren heeft beleefd, vertelt hij straks in Touché.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 10:00, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Amper 3 van de 27 Europese lidstaten hebben de richtlijn over loontransparantie al omgezet in nationale wetten. Die richtlijn verplicht bedrijven om transparanter te communiceren over de lonen. Het geeft werknemers ook het recht om de gemiddelde salarissen van collega's op te vragen. De lidstaten moesten die richtlijn nog in hun eigen wetten omzetten en de deadline daarvoor was vandaag. Maar enkel Litouwen, Italië en Slowakije haalden de deadline. Ook ons land is nog niet klaar om de nieuwe regels in te voeren. De regering en de sociale partners starten het overleg al 3 jaar geleden, zegt collega Rob Heerwoud.
17: Dit voorjaar is het daar spaak gelopen. De werkgevers hebben gezegd, we willen een pauze, want we zien dat er op Europees niveau van alles aan de hand is. De vakbonden zeggen, ja, de werkgevers zijn gewoon weggelopen uit het overleg. En dan in de federale regering hebben ministers Clarijn Val en Rob Beenders een brief gestuurd naar de Europese Commissie met een lijst van wel 30 vragen om verduidelijking. En België vraagt eigenlijk aan de Europese Commissie, geef ons nog 6 maanden de tijd en sleep ons gedurende die 6 maanden niet voor het Europees Hof van Justitie.
16: Er komt een onderzoek naar het optreden van bepaalde politieagenten tijdens de protesten de afgelopen dagen in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat heeft de woordvoerder van burgemeester Philippe Clozen verklaard aan de krant Le Soir. Op sociale media circuleren beelden van een agent die een omstreden symbool van de kruisvaarders draagt. Een andere agent zou een sigaar gerookt hebben en nog anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. In een reactie laat de Brusselse politie weten dat ze de beelden op dit ogenblik aan het analyseren zijn. De achterstand die ontstaan was door de stakingsacties van de zee- en de kustloodsen raakt stilaan weggewerkt. Dat meldt het bevoegde agentschap. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden heel wat schepen de haven niet meer in- of uitvaren. Gisterenmiddag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten. Gisteravond waren dat er nog 20, vooral op de Noordzee. De loodsen zijn intussen weer aan het werk, maar de onvrede blijft. Mogelijk volgen er dus nog nieuwe acties. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant de Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de VS onder druk. De regering van de Amerikaanse president Trump hoopt nu om op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. Vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag wat meer wolken, maxima tot 20 graden. Morgenmiddag trekt een nieuwe regenzone over het land. Temperaturen morgen tussen 16 en 20 graden. En de rest van de week blijft het dan wisselvallig, met elke dag wel kans op wat neerslag. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De Eucharistieviering komt vanmorgen vanuit de Onze Lieve Vrouwenkerk in Kortrijk. Het Gregoriaans koor Laudate Dominum staat onder leiding van Walter de Roo. Organist is Dirk Blokkeel. De althobo wordt bespeeld door Siska Meeghank. Celebrant en predikant is deken Eduard van Malen.

0: We zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Goedemorgen, beste mensen, welkom hier in onze Lieve Vrouwenkerk te Kortrijk. Welkom ook aan de radioluisteraars die met ons meevieren het feest van Sacramentsdag. Het is elke zondag eigenlijk Sacramentsdag. Eucharistie vieren tot gedachtenis aan de Heer, maar ook Eucharistie als zijn aanwezigheid hier en nu in ons midden. Laten we ons hart openen voor de Heer en u bidden om zijn nabijheid, om zijn ontferming, om zijn barmhartigheid.
1: Heer, Hij zijt ons steeds liefdevol nabij. Christus, Hij zijt het levende brood. Heer, Hij maakt alle mensen nieuw. Kyrie eleison.

Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Waar gewerkt wordt.

0: Laat ons dan bidden. Heer Jezus Christus, in dit wonderbaar sacrament hebt ge ons de gedachtenis nagelaten van uw lijden en sterven. We bidden u, laat ons de heilige geheimen van uw lichaam en bloed met zo grote eerbied vieren, dat wij de genade van uw verlossing voortdurend in ons ervaren. Gij die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Eerste lezing uit het boek Deuteronomium. In die dagen sprak Mozes tot het volk: blijf denken aan heel die tocht van 40 jaar die de Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen. Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en uw honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven, dat gij nog uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. Denk aan de Heer uw God, die u uit Egypte, dat land van slavernij, heeft geleid. De Heer, die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol giftige slangen en schorpioenen. Door dat dorstige land zonder water, die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen, die u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien. Tot zover deze lezing.

De Heer zij met u. We lezen vandaag uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld. De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten en zeiden: Hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus sprak daarop tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in hem en ik in hem. Zoals ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die met mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die het manna hebben gegeten en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Dit is het woord van de Heer.

Broeders en zusters, in de voorbije dagen klonk een lied in mijn oren, denkende aan het feest van vandaag. Het is een lied ooit geschreven door Oosterhuis. Wie zijn leven niet wil geven, niet wil delen met zovelen, met een ander, gaat verloren. Wie wil geven wat hij heeft, die zal leven opgegeten. Die zal weten dat hij leeft. Jezus heeft zijn leven gegeven. Men heeft het niet van hem afgenomen, leert de Bijbel ons. Maar bewust heeft hij zijn leven gegeven. Was dat niet zo geweest, we zouden hier vandaag niet samen zijn. Want is het ook niet zo onder de mensen? Wie alleen voor zichzelf heeft geleefd, wordt vaak onmiddellijk vergeten. Maar wie voor een ander heeft geleefd, blijft in het geheugen van het hart. Het treft me zo vaak wanneer we afscheid nemen van iemand in de kerk. Het gaat over 1000 kleine dingen, maar wie er was voor anderen, wordt niet vergeten. Het is ook de mooie zin in een van de eucharistische gebeden uit ons missaal. Nooit willen wij vergeten hoe Jezus één werd met ons in lijden en sterven. Eucharistie vieren, het is herinneren. Maar het is veel meer dan herinneren alleen. Want in het hernemen van het gebaar van brood en wijn delen in zijn naam, heeft Jezus beloofd aanwezig te willen zijn, als kracht, als voedsel. En zo is de Eucharistie een bron van leven geworden voor elke gedoopte die wil leven hem achterna. Eucharistie vieren is ook fundamenteel gemeenschap vormen rond de verrezene en gezonden worden om handen en voeten te geven aan Jezus aanwezigheid vandaag in de wereld. Er is een mooie zin van Augustinus die ik u vandaag in herinnering wil brengen. Rond de Eucharistie en de communie zegt Augustinus: ontvang wat je bent en word wat je ontvangt. Het lichaam van Christus. Om dit te kunnen zijn, hebben we elkaar echt nodig. En daarom is samenkomen in de kerk zo vitaal voor een christen. Broeders en zusters, Eucharistie vieren is gave en opgave. Het is gave, want het is Jezus die in ons komt wonen met zijn geest, de trooster en helper. En tegelijkertijd is samen Eucharistie vieren een opgave om in de wereld van vandaag gestalte te geven aan zijn liefde voor de mens. Telkens als we Eucharistie vieren, worden we bewust en bewuster dat er voor ons als christen geen andere weg te leven is dan te worden wie we zijn, Jezus achterna. Want wie zijn leven niet wil geven, niet wil delen met zovelen, met een ander, gaat verloren. Maar wie wil geven wat hij heeft,
die zal leven opgegeten, maar die zal weten dat hij leeft. Zal jij straks amen zeggen als je de Heer mag ontmoeten in de Eucharistie, in de communie? Hij schenkt zich aan jou, aan mij, en hij vraagt ons om hem te schenken aan elkaar. Amen.

0: Tot de Heer onze God willen we vandaag onze intenties uitspreken en bidden om zijn nabijheid.
1: Voor allen die hier en elders Eucharistie vieren, dat wij één lichaam vormen, haaf en onverdeeld, door de kracht van de Geest, laten we bidden.

Voor allen die in de voorbije paasdagen voor het eerst hebben deelgenomen aan de Eucharistie, dat zij aangesproken blijven door de rijkdom van het samen zijn. Laten we bidden.

voor zieken en stervenden die de heilige communie ontvangen, dat zij geheeld en gesterkt worden door dit liefdevolle teken van verbondenheid. Laten we bidden.

Heer onze God, in de Eucharistie ontmoeten we Jezus als levende Heer in ons midden. Bevestig ons vertrouwen dat Gij ons in Hem nabij blijft, vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.

0: Bid dan, broeders en zusters, dat ons offer aanvaard mogen worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u, schenk uw kerk genadig de weldaad van de eenheid en de vrede, waarvan in het mysterie van de Eucharistie deze offergaven een teken zijn door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zal bij u zijn.
1: De Heer zal u bewaren.
0: Verheft aan uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: En brengen we dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Hij, priester bij uitstek die in eeuwigheid leeft, heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven. Hij heeft zichzelf aan u opgedragen als offer voor onze verlossing. Ons heeft hij bevolen voortaan dit offer aan te bieden om hem te gedenken. Als wij dan eten van dit lam dat voor ons is geslacht, worden we geestelijk sterk. Als wij drinken van zijn bloed dat voor ons is vergoten, worden wij innerlijk rein. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden we u en wij zingen u toe vol vreugde.

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons onderweg. En dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons, wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar we uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit hij nu voor ons de schrift en wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden we, al goede God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd het brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw een dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven opgewekt is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en herken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar uw Vader geopend en begaanbaar zij. Barmhartige Vader, laat de geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en laat ons één worden in liefde en geloof. Verbonden met onze paus Leo en onze bisschop Lode. Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om wie zich eenzaam en verloren voelen te troosten in uw naam. Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te staan al wie berooid zijn en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft. Erbarm u, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, dat we met Maria, met de heilige Jozef, met uw apostelen en martelaren en al die anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En bidden we nu samen het gebed dat de Heer ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, aan uw apostelen hebt Gij gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let dan niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul dan uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij dan met ieder van u. En laten we elkaar ook een teken van die vrede geven. Ja.

Zalig wij die genodigd zijn tot de maaltijd met de Heer. Zie dan hier het Lam Gods dat wegdraagt de zondelast van deze wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren ons voor het eeuwig leven. Amen.

En laat ons dan nog bidden. Heer, schenk ons in uw goddelijke heerlijkheid het eeuwig geluk, waarvan wij tijdens dit leven de belofte ontvangen in het sacrament van uw kostbaar lichaam en bloed. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Broeders en zusters en beste luisteraars thuis, ik wens u voor na de zegen nog een heel fijne en deugddoende zondag toe, dat we in de komende dagen mogen meedragen de Eucharistie, gave en opgave, dat we mogen worden wie we zijn, wat we ontvangen, het lichaam van Christus. De Heer zal bij u zijn. Mogen de Heer ons dan zegenen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ga dan heen in vrede.

0: De Eucharistieviering kwam vandaag vanuit de Onze Lieve Vrouwenkerk in Kortrijk. En zometeen mag ik praten met een radiomonument uit Nederland. Frits Spits, straks in Touché.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Een achtervolging op de E17 is gisteravond geëindigd met een crash in Waregem. De wegpolitie achtervolgde een wagen met een Franse nummerplaat. En toen die ter hoogte van Waregem de afrit wilde nemen, ging de auto uit de bocht, ramde een andere wagen en ging over de kop. De inzittenden probeerden te voet nog verder te vluchten, maar werden snel ingerekend. Waarom ze op de vlucht sloegen en met hoeveel ze waren is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak. De achterstand die ontstaan was door de acties van de zee- en de kustloodsen is volledig weggewerkt, dat meldt het bevoegde agentschap Sonet. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden heel wat schepen geen havens meer in- of uitvaren. Gistermiddag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten, vooral op de Noordzee, maar die achterstand is nu dus volledig weggewerkt. Vanaf vandaag hebben alle werknemers in de Europese Unie het recht om te weten hoeveel collega's die hetzelfde werk doen verdienen. Dat staat zo in de richtlijn over loontransparantie uit 2023. De lidstaten moesten die richtlijn nog in hun eigen wetgeving invoeren en de deadline daarvoor was vandaag. Maar enkel Litouwen, Italië en Slowakije hebben die deadline gehaald. Ook ons land is nog niet klaar om de nieuwe regels in te voeren. De regering en de sociale partners hebben het overleg daarover al 3 jaar geleden gestart, zegt collega Rob Herwoud.
4: Dit voorjaar is het daar spaak gelopen. De werkgevers hebben gezegd, we willen een pauze, want we zien dat er op Europees niveau van alles aan de hand is. De vakbonden zeggen, ja, de werkgevers zijn gewoon weggelopen uit het overleg. En dan in de federale regering hebben ministers Clarin Val en Rob Beenders een brief gestuurd naar de Europese Commissie met een lijst van wel 30 vragen om verduidelijking. En België vraagt eigenlijk aan de Europese Commissie, geef ons nog 6 maanden de tijd en sleep ons gedurende die 6 maanden niet voor het Europees Hof van Justitie.
3: In Florence in Frankrijk worden vanmiddag zo'n 5000 mensen verwacht voor een herdenkingsmars voor het meisje van 11 dat afgelopen donderdag dood werd teruggevonden. Ze verdween een week geleden. Aan de mars zullen familieleden, omwonenden en ook politici deelnemen. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. De man heeft een blanco strafblad, maar werd in het verleden wel al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. Een Russische drone heeft een opslagruimte voor gebruikte nucleaire brandstof bij de vroegere kerncentrale van Tsjernobyl geraakt. Dat melden de Oekraïense autoriteiten. Er vielen geen slachtoffers en de stralingswaarden blijven stabiel. Volgens het Internationaal Atoomagentschap is de materiële schade wel erg groot en zal een gespecialiseerd team de site binnenkort gaan bezoeken. Tsjernobyl blijft een extreem gevoelige locatie sinds de grote kernramp daar van 1986. De Amerikaanse turnster Simone Biles is opgenomen in het ziekenhuis. Dat deelt ze zelf op Instagram. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar volgens Biles zou ze eerder deze week naar eigen zeggen bijna zijn dood gegaan. Ze noemt het misschien wel de meest angstaanjagende gebeurtenis uit haar leven. Biles won 7 Olympische titels en werd 23 keer wereldkampioene. Of ze in 2028 zal kunnen deelnemen aan de Spelen van Los Angeles, dat blijft nog afwachten. Vandaag meestal droog met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maximaal tot 20 graden. Morgenmiddag trekt de nieuwe regenzone over ons land. En dan krijgen we temperaturen tussen 16 en 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: Touché.
1: Met Friede Lesage.
0: En met Frits Spits, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
5: Ja, goed. Ja.
0: Ik ben een beetje zenuwachtig.
5: Echt waar? Waarom?
0: Ja, omdat ik mag praten met een radiomonument.
5: Ja, maar dat vind ik van mezelf natuurlijk nooit. Dus ik stap van mijn voetstuk af en we staan op gelijke hoogte.
0: Maar toch, jij was meer dan een halve eeuw lang de radiostem van Nederland. Als DJ, presentator en bewaker van de Nederlandse taal.
5: Ja.
0: Dat vooral. Maar je hebt daar een punt achter gezet.
5: Ja, ik dacht voordat anderen die punt gaan zetten, kan ik hem beter zelf zetten. Ik dacht dat het er tijd voor zou worden. Ik merkte dat de Taalstatenprogramma, waarin alles samenkwam, waarom ik radio maak, muziek, taal en radio, merkte ik dat het veel werd. En ik dacht, voordat het te veel wordt, moet ik stoppen. Want dat zou ten koste gaan van het programma. En dat programma is veel belangrijker dan de presentator.
0: En het programma leeft nog, hè?
5: En dat leeft nog. Ronald Giphart heeft het uitstekend overgenomen. En het leidt nog steeds een heel vruchtbaar bestaan.
0: Dat punt heb je gezet met een boek, Mijn laatste radiojaar.
5: Ja, klopt.
0: Echt een dagboek dat je hebt bijgehouden.
5: Ja, het is een dagboek, ja. Ik eind 24 dacht ik, we moeten er maar eens een punt achter zetten. En toen bedacht ik, weet je wat, ik ga dat laatste jaar, omdat dat werk me zo dierbaar is geweest, wil ik vastleggen. Ook niet met de bedoeling dat een boek zou worden, gewoon voor mezelf. Maar in de loop van de dagen dat ik aan het schrijven was, dat was al in januari, februari, ik dacht, het is misschien wel aardig om voor meer mensen te lezen wat radio maken is, wat dat betekent. In een wereld die onrustig is en onstuimig. En ik heb over mijn persoonlijk leven en over de liefde heb ik geschreven, dus alles komt samen. En over muziek, niet te vergeten.
0: Elke dag kreeg een liedje.
5: Ja, iedere dag. 365 liedjes.
0: Ja, zoveel inspiratie heb jij nog altijd.
5: Altijd. En dat heb ik nog steeds. De muziek die inspireert me nog altijd. En de taal ook. Dus als ik iets tegenkom wat ik mooi vind, dan heb ik altijd de behoefte, en die heb ik nog steeds, om een ander te vertellen hoe mooi het is. Mm-hmm. En hoe de moeite waard het is. En dat is het mooie van dit vak. Radio maken, daar hoef ik jou niks over te vertellen. Je deelt iets met je luisteraars. Je hebt iets moois gehoord, of je hebt iets bijzonders gelezen, of je bent ergens van geschrokken. Dat kan natuurlijk ook. Het hoeft niet altijd positief te zijn. En dat wil je delen met je luisteraar. Daarom maak je programma's. Dat is de enige reden waarom je achter een microfoon moet gaan zitten, vind ik.
0: Ja, en wat ik deel vandaag is dat jij een erepenning hebt gekregen, hè, voor die prachtige carrière, die radiocarrière van meer dan een halve eeuw.
5: Van de Taalunie en door de minister van Cultuur, mevrouw Genet, als ik het goed zeg, uitgereikt. Dat vond ik een hele gebeurtenis. Ik was daar, mijn borst zwol. Ja.
0: Waarom heeft dat jou geraakt, denk je?
5: Omdat ik het van belang vind dat wat je bedoeling was, dat anderen begrijpen wat je bedoelde. Als dat overkomt. Dus je kunt wel een verhaal vertellen, maar als een ander dat verhaal niet begrijpt of het komt niet binnen, ja, dan mankeert er iets aan je verhaal. Maar als je merkt dat je anderen aanraakt, anderen ontroert, anderen inspireert, anderen beweegt om een liedje te gaan beluisteren opnieuw, of een boek te gaan lezen waarvan je zegt, het is echt de moeite waard. Ja, dat is mooi als dat herkend wordt. Mm. En erkend wordt dus door de Taalunie.
0: Helemaal stoppen doe je niet, want je bent zo net begonnen als ambassadeur en als adviseur van het radiostation Cream.
5: Ja, Cream is iets heel bijzonders. Dat is iets wat nog niet bestaat in Nederland en ik denk ook in België niet. Het is een zender die verhalen vertelt met muziek. Dus er wordt niks gezegd. Maar de muziek heeft op de een of andere manier vertelde verhaal. En de man die dat samenstelt, Marijn Thiemessen, is een groot kenner van de muziek. En niet alleen Europese muziek, niet alleen Nederlandse muziek, maar ook Zuid-Afrikaans, Braziliaans. Het komt echt overal vandaan. Het is, zoals ze dat noemen, eclectisch. Uh-huh. En hij draait ook klassieke muziek, waar ik helemaal niets van weet. Maar toch af en toe, dan hoor ik Stravinsky. Ik denk, hoe is het mogelijk? En dan kijk ik naar het uitleesvenster waarop de titel staat. Ik vind het nog mooi ook. Uh-huh. Maar ik weet er te weinig van, dus ik kan niet over klassieke muziek praten, omdat ik daar geen deskundige ben op dat gebied. Maar ik leer dus van die zender ook nog heel veel. Uh-huh. Nou, en je bent nooit te oud om te leren, dat is een oud gezegde.
0: Is het een vrolijke zender?
5: Ja, ik word er heel vrolijk van. Ja.
0: Daar ben jij gevoelig voor, hè?
5: Ja, dat klopt. Ik wil niet graag in een stemming geraken die je als gedeprimeerd zou kunnen omschrijven. Mm-hmm. Dat heb ik mijn hele leven wel geprobeerd. Er zijn natuurlijk momenten dat je somber bent, of als je verhalen hoort waarvan je somber wordt. Daar heb ik ook over geschreven. Maar de muziek en de taal, die tilt me er altijd weer bovenuit.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
5: Als iemand die ontvankelijk is voor de schoonheid die gecreëerd wordt door medeburgers. Mm-hmm. Daar sta ik voor open. Ja. Dat wil ik blijven. Daar wil ik voor blijven openstaan. Ja.
0: Is dat de waarde van het gesprek? Dat de taal zoiets mogelijk maakt?
5: Ja, de waarde van het gesprek en de waarde van een melodie of van een tekst. Zeker, dat is de waarde daarvan. Ja. Mm-hmm.
0: het feit dat ze jou als een instituut omschrijven. In Nederland en in Vlaanderen trouwens ook. Wat doet dat met jou?
5: Dan denk ik, zou dat nou? Zo heb ik mezelf nooit bekeken. Ik wilde ook nooit een instituut zijn. Ik wilde gewoon een programma maken dat omarmd werd door de luisteraar. Dat is het enige wat ik wilde. En ik wilde delen waar ik zelf zo ongelooflijk enthousiast van werd. Dat is wat ik wilde. En men mij een instituut noemt, dat is natuurlijk heel, heel leuk. Maar dat doet me niet zoveel. Wat me vooral veel doet is als ze zeggen, ik heb je programma gehoord en ik werd er blij en gelukkig van. Dat is een hele grote beloning die ik als radiomaker kan krijgen.
0: Je kreeg niet alleen die erepenning, maar je bent ook geridderd geweest. Hè?
5: Ja.
0: De Orde van Oranje Nassau, hier zit een ridder. Je bent ook
5: zeker
0: radiomaker van de eeuw.
5: Ja.
0: Dat heb je ook gekregen. En dat allemaal voor die naam die niet eens jouw echte naam is.
5: Nee, het is niet
0: Frits
5: meer echt.
0: Spits.
5: Ik heet Ritmeester. Er was een jongetje in Eindhoven, daar kom ik vandaan. Die woonde tegenover mij. En die was een van de eerste die een bandrecorder had. Eindhoven is de stad van Philips. Mijn vader was huisarts bij Philips. En die jongen kwam bij mij met die bandrecorder. En hij zei, daar kun je je eigen stem op opnemen. Ik zei, dat is niet waar. En hij liet horen hoe dat moest. En dat vond ik zoiets. Iets geweldigs, dat kon.
0: Weet je nog de eerste keer dat je eigen stem hoorde?
5: Ja, dat was niet dat ik het mooi vond of lelijk, helemaal niet. Maar ik vond het een sensatie. Ik vond het een sensatie dat je iets uitsprak dat vastgelegd werd en dat je dat terug kon spoelen. Dat vond ik fantastisch. En dat is eigenlijk de aanzet geweest voor radiomaken. En toen maakte ik al hele kleine programma's met kleine verhaaltjes en noemde ik mezelf Frits Spits, omdat dat veel korter was. Wat de spits betekende, ik was 10, 11 jaar, dat wist ik echt nog niet. Ik heb mezelf nooit spits genoemd, omdat ik mezelf spits vind, maar het rijmt op Fritsen.
0: Ja. Vandaar.
5: Vandaar, ja.
0: Ook bijzonder is, en nu zie ik het echt, dat je eigenlijk een is het een gescheurde bovenlip die
5: je ooit
0: hebt gehad?
5: Ja, zeker. Ik was 4 jaar. Toen ging ik met mijn ouders op vakantie naar Zwitserland, in het plaatsje Montreux, en daarboven is een berg. Dorp, dat heet Les Avants, daar gingen we wandelen. En ik ben gestruikeld en ik viel met mijn gezicht in het prikkeldraad. En ja, dat is gescheurd, dat litteken is nog altijd zichtbaar.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup, start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Radio 1, live.
5: Ging ik met mijn ouders op vakantie naar Zwitserland, in het plaatsje Montreux. En daarboven is een berg, dorp, dat heet Les

0: It was a very good year van Frank Sinatra. Frits Spits, het is bijzonder mooi om te zien hoe je dit nummer zachtjes zit mee te neurien. Ja. Mee zit te beleven hier in de studio met de koptelefoon op je hoofd.
1: Ja, het is een van de mooiste liedjes die ooit zijn geschreven.
0: Echt waar?
1: En gezongen door Frank Sinatra. Ja, omdat hij krap 4 minuten een heel leven beschrijft.
0: Aha.
1: Van een jongen van 17. Dat hij verliefd wordt op een meisje. En die prachtige zin, perfumed hair came undone. Dus die meisjes die het haar laten vallen. En op 35 dat hij vrouwen ontmoet van independent means. En dat hij aan het eind van het jaar denkt, het is als wijn uit een heel goed vat. En dat hij

0: zijn leven aan het eind van zijn het einde in zicht heeft en dan vertelt hoe mooi het leven is geweest tot nu toe. A very good year. Mm-hmm. Ik vind het ontroerend.
1: Heb je altijd op deze manier naar muziek geluisterd? Zo intens, ja, zo aandachtig?
0: Ja, altijd. Ja. Ja, muziek blijft mij nieuwsgierig houden. Ook literatuur, ook poëzie. Op de een of andere manier ben ik benieuwd waarom de tekst zo is geschreven en wat de bedoeling is geweest van de tekstdichter in dit geval. En de manier waarop Sinatra, hij was het, dit zingt, is natuurlijk onovertroffen.
1: Ja. Was het voor jou een goed jaar, dat laatste radiojaar?
0: Ja, toch wel. Met alle ups en downs, dat heb je in mijn dagboek kunnen lezen, die er zijn geweest. Omdat ik me realiseerde, dit is voor de laatste keer. Ik ga er nu mee stoppen. En af en toe werd ik daar verdrietig van, omdat ik zo waanzinnig van dat vak hou. Nog steeds hou, hè? Want ik vind luisteren naar radio even leuk als maken bijna. Maar ik vond dat het tijd werd. Maar ik heb dit jaar dus, doordat ik het ook heb opgeschreven, heel intens beleefd. En ik ben heel dankbaar dat ik dat gedaan heb. Dat ik dat heb kunnen opbrengen. En er was geen dag dat ik dacht, vervelend, ik moet nog in het dagboek schrijven. Ik dacht, ik mag weer schrijven.
1: Eind december heb je die laatste aflevering gemaakt, ja, van De Taalstaat. Een programma dat 11 jaar heeft gelopen. En die laatste aflevering die begon zo.
2: Goedemorgen. Ja, wat fijn dat u hier allemaal bent. Mijn lieve familie, familie van mijn lieve Lisette, ook samensteller en regisseur van het programma. Vrienden en collega's, u bent alle zeer welkom. Maar vooral toch ook u die thuis luistert. We kennen elkaar al zo lang. U heeft me altijd zo geïnspireerd. Ik heb het zo graag voor u gedaan. Soms had ik het idee dat ik u kon zien, dat u moest lachen, geboeid was. Of dat u zich opwond over alweer een stomme vraag van mij. Ik zal u enorm missen. Maar het is er de tijd voor en vraag me niet waarom. Het is een gevoel. Nog één keer wil ik mijn uiterste best doen om samen met mijn zeer dierbare collega's alles te doen om het u naar de zin te maken. Ik zeg tegen u allen, hier en thuis, welkom in De Taalstaat.
1: Ja. Zo klonk die laatste aflevering. Hè. Dit moment is ook uitgeroepen tot het radiomoment van het jaar. Ja. Dat doen ze ook in Nederland.
0: Ja, dat doen ze ook in Nederland. Ja. Dat realiseer je niet als je dat uitspreekt. Dit kwam uit mijn hart, dat kun je ook horen. Ik heb met zoveel liefde radio gemaakt, al die jaren. En daar wilde ik vooral de luisteraars ook voor bedanken dat ze al die jaren dat geduld hebben kunnen opbrengen.
1: Het bijzondere is ook dat je met dit programma bent begonnen toen je eigenlijk met pensioen mocht.
0: Ja,
1: hè?
0: Klopt. Ja. Nou ja, ze vroegen mij toen ik met pensioen ging voor Radio 2. Ik maakte Tijd voor 2. Zou je nog iets kunnen betekenen voor de radio? We willen je heel graag op Radio 1. Dat is net als bij jullie de nieuws- en actualiteitenzender. Ik zeg, daar moet ik over nadenken, maar ik heb wel een idee. En toen zei ik, er is geen programma over onze taal. En dat zou ik heel graag willen maken. En toen heb ik een opzet gemaakt voor dat programma. Ik liet dat zien aan mijn baas. En die las dat. En na 10 minuten kreeg ik een telefoontje. En hij zei, ga dat maar maken. Dus en zo is dat begonnen. Ja.
1: De Taalstaat, daar gaat het ook over. Hè? Over de staat van onze taal. Wat kwam daar zoal in aan bod?
0: Nou, wat er geschreven wordt aan nieuwe boeken, nieuwe poëzie. Maar ook over de taalkunde zelf. En over woorden die we dreigen te vergeten. We hadden het vergeetwoord, hè, of dat hebben we nog steeds trouwens. Een woord dat weg lijkt te lekken uit onze taal. Maar daar halen wij weer herinneringen aan op en laten luisteraars vergeetwoorden insturen. We hebben de quotes van de week. Wat is er opvallend geweest in de taal van de afgelopen week? We hebben de profiel geschetst van iemands taalgebruik. Dat doet René Appel, hoogleraar. Dat soort van
1: alles. Stof genoeg. Ja,
0: over de taal raak je nooit uitgepraat.
1: Ja, dat
0: echt
1: is
0: nooit.
1: Zo. Ja. Je hebt meer dan een halve eeuw radio gemaakt. Dus aan jou kan ik die vraag wel stellen. Hoe is het met de staat van onze taal? Hoe heb je onze taal zien evolueren?
0: Ja, ik heb hem zien evolueren. Met de staat van onze taal is het fantastisch.
1: Ja?
0: Ja. dat die verandert. Natuurlijk verandert de taal. En dat hoort ook zo.
1: Ten goede?
0: Ten goede. Ja. Of ja, eigenlijk moet je niet eens zeggen ten goede. De taal verandert en accepteer dat. De taal maakt zelf uit, niet wij, maar de taal zelf maakt uit of iets opgenomen wordt in dat grote lichaam dat we taal noemen, of het kan voortbestaan in dat lichaam of niet. Mm-hmm. En een woord of een zin die niet kan of die niet past in onze taal, die wordt vanzelf weer uitgespuugd. Laat het maar rustig aan de taal over. Met de taal komt het altijd goed.
1: Want je kan je wel vragen stellen of we genoeg zorgen voor onze taal. Als je ziet hoe we op dit moment communiceren met elkaar via korte tekstberichten, afkortingen, zelf uitgevonden woorden.
0: Dat zorgt ook voor een nieuwe taal en voor een nieuwe dynamiek. En dat maakt mij nieuwsgierig. Waarom wordt het op die manier opgeschreven? Ik zeg niet dat ik het altijd mooi vind. Mooi of lelijk is niet interessant als je het hebt over de ontwikkeling van de taal. De taal ontwikkelt zich. En dat kun je beter omarmen en bestuderen ook. En als iets niet aanspreekt, dan regelt de taal het zelf.
1: Want nog weinig mensen kunnen praten zoals Frits Spitsen.
0: Nou, gelukkig wel. Het is op een hele. Er is een nieuwe vorm van taal.
1: Ja?
0: Ja, denk eens aan de rappers, denk eens aan de spoken word. Er is een enorme ontwikkeling in poëzie. Dat is toch fantastisch?
1: Dat is een rijkdom?
0: Ja, dat is een rijkdom.
1: Onze taal vergroot daarmee?
0: Ja. En er komen ook woorden uit andere landen komen in onze taal. En onze taal bepaalt uiteindelijk, wij nemen dit woord op of we doen het niet. Mm-hmm. Ik vind dat die taal verveelt nooit. Nee, het zou pas vervelend worden als we zeggen, nou, dat woord mag niet. Dit woord mag wel. Dan wordt het vervelend. Dan worden we schoolmeesters. Wat ik niet geprobeerd heb in de taalstaat is schoolmeester te zijn. Ik wilde juist de liefde voor de taal onder de aandacht brengen. Ik wilde zeggen hoe mooi de taal is en hoe boeiend. En af en toe mag je zeggen, mij spreekt het niet aan. Stel het vast. Mm-hmm. Maar de taal zelf, uiteindelijk, dat is mijn heilige overtuiging, die bepaalt of iets wordt geaccepteerd of niet.
1: Begrijpen Vlamingen en Nederlanders elkaar nog even goed als vroeger?
0: Volgens mij wel, ja. Als ik Vlamingen hoor, ik heb laatst gedichten gehoord van Maud van Houwaard. Echt fantastisch.
1: Ja, die is fantastisch. Ja.
0: Ja, die heeft hem voor. Ik heb het boekje ook van haar gehad voor kleine kinderen. Het is toch. Ja, natuurlijk begrijpen Vlamingen en Nederlanders elkaar. We spreken dezelfde taal. De Brabanders en de Groningers begrijpen elkaar ook, spreken ook dezelfde taal. Ja, dat is klankverschil.
1: Maar heb je dat zien evolueren?
0: Ja, het evolueert wel. Want bijvoorbeeld de dialecten worden minder belangrijk. Omdat we een algemeen beschaafd Nederlands werd dat dan genoemd, standaard Nederlands, je hebt standaard Vlaams. Mm-hmm. Dat is wat wordt vastgelegd. Maar de mensen uiteindelijk, de sprekers, bepalen het zelf. Ja. En dus kan er best weer een ontwikkeling komen dat de dialecten. Men spreekt, Christel Doreleijers is een taalwetenschapper in Nederland. Die heeft een boek geschreven over bijvoorbeeld hyperdialecten. Dus dat men bijvoorbeeld in Brabant weer zelf expres dialect gaat spreken en jongeren nemen dat van elkaar over. En dan ontstaat er dus weer iets nieuws in de taal. Dat is toch ontzettend boeiend om vast te stellen. Dat is het mooie van taal. Taal is altijd een avontuur.
1: Heb je zelf ooit een dialect gesproken?
0: Jazeker. Als ik in Eindhoven ben en ik loop op de Demer, dat is een belangrijke winkelstraat in Eindhoven, en iemand herkent me en zegt, hey Fretske, hoe is het? Dan...
1: Je spreekt het nog?
0: Ik kan het nog, ja.
1: Ja. Spreek je het met je kinderen?
0: Nee. Maar mijn kinderen zijn opgegroeid in Laren, het midden van Nederland.
1: En dat is een andere taal?
0: Dat is een andere taal. Daar spreken ze standaard Nederlands, ja.
1: Maar van wie heb je dat mooie Nederlands geleerd?
0: Van mijn ouders. Mijn moeder was schrijfster. Mm-hmm. En mijn vader hield ook heel erg van taal. Die herinner ik me vooral als een man die vaak zat te lezen als hij niet werkte. En mijn moeder kon heel speels met taal omgaan. Ze heeft liedjes geschreven zoals Ik ben gelukkig zonder jou. De tekst, dat is denk ik in Vlaanderen ook nog wel, van Connie van der Bos. Daar heeft zij de tekst van geschreven. Peter Koelewijn de muziek. En zij heeft daarna ook over de oorlog geschreven. Mijn moeder had een geweldige pen. Ik heb dat in mijn dagboek ook geciteerd. Ik weet niet of je bent tegengekomen dat zij een keer een kaart stuurde uit Zwitserland. waar ze zeer van hield, daar was ze in de oorlog. En daar schreef ze alleen maar op: God heeft hier zelf net de lichten aangedaan. Daarvan heb ik geleerd hoe mooi taal kan zijn.
1: En over Connie van den Bos gesproken, en ik ben gelukkig zonder jou, dat klonk zo.

0: Connie van den Bos, en ik ben gelukkig zonder jou. Ja. Muziek van Peter Koelewijn en een heerlijk eerlijke tekst van jouw moeder.
1: Ja, ja.
0: Hannah Meiler.
1: Hannie S.R. Meiler, zo noemde ze zich. Het voeteneinde van het bed bij de verwarming neergezet. Dat vind ik nog steeds een schitterende zin.
0: Ja. Wat zegt dat over jouw moeder, dat ze dit soort teksten schreef?
1: Ze was wel progressief. Ze was wel een vooruitstrevende vrouw. Ze nam het wel op voor de vrouw. In verhouding tot de man. De vrouwen zijn er ook. Ja. Wij zijn ook belangrijk. Daar heeft ze zich wel sterk voor gemaakt. Ja.
0: Maar gelukkig zijn zonder jou was niet uit haar eigen ervaring.
1: Nee. Het was iemand die bij haar in de huishouding werkte, bij ons. En die was ongelooflijk blij dat ze van een man af was. En daar heeft mijn moeder toen dat lied over geschreven. Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Hoe ging het tussen jouw ouders?
1: Ja, dat was een heel bijzonder, toch wel heel goed huwelijk. Er waren spanningen. Kijk, mijn ouders zijn Joods. En die zijn gevlucht naar Zwitserland in de oorlog. Mijn vader ging eerst met een vriend. En mijn moeder is hem, omdat ze heel erg verliefd op hem was, achterna gegaan. Die heeft ook in 7 gevangenissen gezeten voordat ze uiteindelijk in Zwitserland terechtkwam. Ze heeft de film De Bolero, 7 of 8 keer gezien in een bioscoop in Parijs. Want daaromheen liepen de Duitse soldaten. Maar dat is er gelukt. Ze is gevangen genomen in Grenoble. Daar is ze door een advocaat, een Franse advocaat, uit de gevangenis gepraat. En is over de grens in Zwitserland terechtgekomen. Mijn vader was daar al. En ze zijn in Genève op 23 december 1942 getrouwd. Mijn vader wilde vechten tegen de Duitsers. En hij was arts. En is daarna erin geslaagd om via Spanje, Gibraltar, in Engeland terecht te komen. En daar heeft hij dienst genomen bij de Prinses Irene Brigade. Als arts en heeft zo de bevrijding van ons land meegemaakt. Mm-hmm. En is daarom ook in Eindhoven terechtgekomen. Want Philips heeft daar een medische dienst opgezet toen, in 1945, vlak na de bevrijding. En mijn vader dacht, nou, Amsterdam, al die mensen die dood zijn, laat mij maar in Eindhoven. Mm-hmm.
0: Mm. Zij hebben de oorlog overleefd.
1: Zij hebben de oorlog overleefd.
0: Hun ouders is het niet.
1: Nee,
0: goed.
1: Nee. De ouders van mijn moeder zijn vergast in Auschwitz. En de stiefmoeder van mijn vader, zijn vader was al overleden, is overleden of vermoord in Sobibor. Ja.
0: Wat weet je daar precies over?
1: Nou, ik wist er. Mijn ouders vertelden altijd in de derde persoon over de oorlog. Ze deden net alsof zij dat niet precies zo hadden meegemaakt. En in de loop der jaren is mij duidelijk geworden wat er gebeurd is. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld nooit kunnen vertellen dat haar ouders vergast zijn. Dat heeft ze niet kunnen vertellen. Ze zei, mijn vader is op de vlucht doodgeschoten. Mijn moeder is, voordat ze de trein instapte, overleden. Dat is helaas niet gebeurd. Ik wist dat op den duur, omdat ik in een toen ik zelf een televisieprogramma maakte over de oorlog in Westerbork, het kamp, doorgangskamp in Nederland, in de boeken ging kijken waar de namen van de vermoorde Joden in stonden. En toen zag ik de namen van mijn grootouders. En toen wist ik hoe het zat. Maar ik heb het mijn moeder nooit kwalijk genomen. Ze kon dat niet. En ik denk dat ze.
0: Hoe kwam dat, denk je?
1: Omdat ze. Ja, ze heeft zo waanzinnig van haar ouders gehouden. Ze kuste het fotootje iedere avond. En ze kon niet aanvaarden dat ze vermoord zijn. Dat wilde ze haar ouders niet aandoen. En ze heeft er ooit nog een boek over geschreven, Afkloppen. Daarin wordt het woord Joods ook niet genoemd. Dat hebben ze tegenover ons ook nauwelijks genoemd. Want ze wilde door. En ze vonden het niet van belang. Dat ben ik overigens met ze eens. Het gaat om. Frank Boeien heeft dat ooit al eens gezongen. Denk in de kleur van je hart. En dat deden zij. Zij dachten in de kleur van het hart. En mensen moeten respect voor elkaar hebben. Waar ze ook vandaan komen. Wat ze ook willen geloven. En daar geloofden zij heel erg in. En dat heb ik wel van ze overgenomen. Daar ben ik ze ook dankbaar voor.
0: Hebben zij zich schuldig gevoeld op een of andere manier?
1: Vast.
0: Dat zij de oorlog hebben kunnen overleven?
1: Vast, ja. Ja.
0: Maar daar is nooit over gesproken?
1: Over een schuldgevoel is niet gesproken. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat meegespeeld heeft. Ja. Ja.
0: Ze wilde dat verleden niet met jullie meegeven, met de kinderen meegeven?
1: Nee, ze wilde ons juist vrijwaren van die verschrikkingen, die nauwelijks te beschrijven verschrikkingen die hebben plaatsgevonden. Ze wilde ons met een schone lei laten beginnen. Wij waren nieuwe burgers. Wij zouden in een andere wereld moeten opgroeien. En dat is ook, vind ik, in ieder geval als ik over mezelf praat, goed gelukt.
0: Ja, op welke manier hebben ze dat gedaan?
1: Omdat ze me wezen op de schoonheid van het leven. Dat ze op mooie boeken wezen, op mooie muziek. Dat was altijd cultuur bij mij thuis. En daar hebben we veel over gepraat. We hebben ook heel veel gelachen. Het was ook heel plezierig. Het was een vrolijk gezin.
0: Ja. Zij zijn allicht nooit naar Auschwitz terug geweest.
1: Nee, mijn oom wel, de broer van mijn moeder. Die heeft dat wel gedaan, maar mijn moeder heeft dat niet kunnen opbrengen. Mijn vader ook niet. Nee.
0: En jij?
1: Ik ook niet. Maar dat mijn zoon is wel geweest, bijvoorbeeld. Ik vind het zo verschrikkelijk wat daar gebeurd is. En ik heb er zoveel toch over gelezen, dat ik denk dat ik het weet. En ik denk als ik het zie, dat me dat misschien wel uit mijn evenwicht zou brengen. En misschien mezelf daarvoor wil vrijwaren.
0: Mm. Je sprak zo net over die plek in Zwitserland, hè?
1: Ja.
0: Les Avants.
1: Ja.
0: Dat was wel een plek waar ze terug naartoe ging.
1: Ja, dat was een bedevaartsoord. Montreux, meer van Genève. Daar was mijn moeder in de oorlog. En wij hebben ook de as van mijn ouders verstrooid bij twee grote dennenbomen in Les Avants. Dat leek ons mooi en dat vonden we ook mooi.
0: Ja, ja. Hoe bijzonder was die plek voor jullie als gezin?
1: Je begreep dat die van belang was. En we wisten natuurlijk dat mijn moeder daar was in de oorlog en mijn vader ook. Dus ja, dat belang hebben we wel begrepen. Ja, ja. Ja. En ook, we vonden het ook mooi, want het was ook een plek waar geen oorlog was. Waar geen haat was, waar mensen wel van elkaar mochten houden. Dus daarom betekende het veel, ja.
0: Wanneer besefte jij zelf als kind dat jullie Joods waren?
1: Dat werd al steeds aan mij gevraagd. En ik zei altijd nee, weet ik veel. En toen vroeg ik het aan mijn vader. Een keer nadat we bij een voetbalwedstrijd waren geweest, Willem II tegen PSV. Mijn vader was clubarts van PSV. En ik zeg, papa, zijn wij ook Joods? Ja hoor, zei hij. Was voor hem helemaal geen punt. Maar hij vond niet van belang.
0: Mm. En voor jou? Maakte dat een verschil toen je dat wist?
1: Niet zoveel, nee. Ik dacht, oké, dat is zo. Maar het maakte mij niet tot een ander mens.
0: Want je bent een kind van na de oorlog.
1: Ja, zeker.
0: Terwijl die oorlog natuurlijk nog jaren
1: voortwoord
0: heeft gespeeld.
1: Ja. Ja.
0: Heb je dat gevoeld als kind?
1: Ja. Ik werd heel erg gedeprimeerd ook van de oorlog. En ik las er heel veel over, ik hoorde er veel verhalen over. En ik dacht toen ik 17, 18 was, er was namelijk ook altijd de muziek. Ik geloof dat ik beter naar het eiland van de muziek kan dan dat ik kan blijven hangen in de geschiedenis van de oorlog. Want daar werd ik somber van.
0: Mm-hmm.
1: En de muziek heeft me er wel uit losgeweekt en bevrijd ook wel.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Radio als bevrijding.
1: En radio als bevrijding en muziek en taal. Ja, wat mooi is, wat de moeite waard is. En ik vind dat ook belangrijk. Ik heb daar ook geschreven in mijn dagboek, de trap naar de schoonheid, dat ben je vast tegengekomen. Dat heeft vorig jaar in Trouw gestaan. Toen heb ik aan lezers van Trouw gevraagd, stuur je mooiste zinnen, de mooiste taal die je bent tegengekomen. Daar hebben we enorm veel reacties op gehad. En daar heb ik een trap van gemaakt, de trap naar de schoonheid. En daarvan heb ik gehoopt, en dat is naïef, maar ook niet helemaal naïef, maar iets wat ik diep in mijn hart denk, dat je met schoonheid alles wat er nu gebeurt, ook nieuw in de wereld, als je denkt aan de oorlog in Oekraïne, als je denkt het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten en hoe Israël tekeer gaat in de Gazastrook, dan denk ik, we moeten een tegenstem laten horen. We moeten een andere taal gebruiken. We moeten opwaarts gaan. Die weerklank, die wil ik laten blijven horen. En ja, daar heb ik ook met die trap naar de schoonheid, ja, dat was een poging om zoiets te bewerkstelligen.

0: sinds een dag of twee de debuutsingle van Doe Maar. Frits Spits, mag ik zeggen dat jij aan de grondslag ligt van die enorme carrière van Doe Maar?
1: Nee.
0: Je bent te bescheiden.
1: Nee, ik ben niet te bescheiden. Nee, het is de groep zelf. Ik heb altijd gezegd, de makers van de muziek zelf en de liedjes zelf, zij zijn verantwoordelijk voor het succes.
0: Maar deze single heb je heel erg veel gedraaid.
1: Die heb ik veel gedraaid, omdat ik hem leuk vond. En omdat ik het leuk vond om dat te delen met mijn luisteraars. Ik was enthousiast. En dat het dan aanslaat, dat is leuk. Maar het is voor die groep heeft het gemaakt, niet ik. Ja. Ik ben niet meer, en zo zie ik het ook echt, als een tussenpersoon. En de luisteraars die hebben dat omarmd, dit lied. En het is een succes geworden. En ik ben natuurlijk ontzettend blij dat dat lukt. Dat wat ik vind gedeeld wordt door anderen, dat is natuurlijk wat leuk is.
0: Had je een klein puntje van kritiek over die titel sinds een dag of twee?
1: Ja, ik zei, tot mijn verbazing werd het niet succesvol. En ik kwam Henny Vriend een keer tegen in de studio. Ik zei, Henny, ik snap het niet. Ik zeg, misschien moet je die titel veranderen. Misschien snappen ze het niet sinds een dag of twee. En toen heb ik gezegd, maak er 32 jaar van. Toen is het een hit geworden, maar achteraf heb ik er spijt van. Ik denk, waar bemoei ik me mee? Het gaat me niks aan. Het is hun werk, het is hun muziek. Zij bepalen wat de titel is en niet ik als programmamaker. Dus ik heb er altijd spijt van gehad, maar het heeft wel ervoor gezorgd uiteindelijk dat het een heel groot succes is geworden. En de groep is, mogen we zeggen, redelijk succesvol geworden in Nederland en België. Ja.
0: Het programma waar je dit heel veel hebt gespeeld was De Avondspits. Ja, begin jaren 80 op Hilversum 3. Dat moeten we misschien ook nog even reconstrueren. Want Hilversum 3, dat was, ik heb het even opgezocht, de muziekzender die lichte muziek ter begeleiding van uw dagelijkse bezigheden uitzond tijdens de werkuren.
1: Klopt.
0: Dat was zo wat de baseline.
1: Ja, dat was in 1965 toen het begon.
0: Ja, toen het begon.
1: Het was het antwoord op natuurlijk de piratenzenders die er waren. Die werden alsmaar populairder, Radio Noordzee, Veronica vooral. En dus Hilversum 3 werd het antwoord van de publieke omroep. Maar toen ik De Avondspits deed, daar begon ik mee in 1978, was Hilversum 3 al een volwassen muziekzender, hoor.
0: Ja,
1: toen
0: luisterde iedereen naar Hilversum 3.
1: Razend
0: populair.
1: Ja, heel populair. Maar wij waren ook wel, dat moet ik er meteen bij zeggen, de enige. Hè? Want toen waren de piratenzenders verboden. En wij hadden een soort monopolie. En daar heb ik me nooit prettig bij gevoeld. Want dan had je altijd het idee, ja, de mensen hebben geen keuze. En ik vind het heel belangrijk dat mensen kunnen kiezen.
0: Je hebt niet voor radiomaker kunnen studeren, want die studie bestaat of bestond toen niet. Je hebt zelfs eerst even economie gestudeerd.
1: Ja, ik heb economie gestudeerd. Dat was geen succes, Frida. Nee, dat was een volstrekte misslag. Maar toen leerde ik in Amsterdam, waar ik studeerde, wel, ik werd lid van een literair dispuut van het Amsterdam Studentenkoor, Homerus. En daarin heb ik geleerd, kennis gemaakt met literatuur, met poëzie, met muziek ook. En dat was een verrukkelijk gezelschap. En toen dacht ik, maar wat moet ik met economie? En toen ben ik Nederlands gaan studeren.
0: Ja. Ja. Vooral de poëzie van Remco Kampert
1: is
0: heel je leven met je blijven meewandelen.
1: Ja,
0: tot
1: zeker.
0: Dat laatste radiojaar.
1: Ja, daar ook. Want wij hebben in de Taalstaat, dus dit jaar zijn het weer andere kussentjes, maar we hadden toen een kussentje, vroeg ik aan de eerste gasten altijd om te kiezen uit een kussentje. En er was een kussentje bij van Remco Kampert. En die was net overleden. En ik vind dat hij prachtige, doorzichtige poëzie heeft geschreven, maar ook zo diepgaand.
0: Je hebt een gedicht meegebracht van hem, hè? Iemand stelt de vraag.
1: Ja.
0: Zou je dat willen voorlezen?
1: Ja, dat komt uit de bundel Betere Tijden uit 1993. En dat gaat als volgt. Iemand stelt de vraag. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals storm met zacht geritsel in de tuin. Of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die de sigaret aansteekt. Zoals liefde met een blik, een aanraking, iets dat je opvalt in een stem. Jezelf een vraag stellen. Daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen.
0: Wat raakt jou in deze tekst?
1: Dat wat in een samenleving, als je iets, een ontwikkeling ziet, waar je je ongerust over maakt, maar die is nog klein, dan al moet je optreden. Dan al moet je zeggen, dit deugt niet, dit moet je niet doen. Hier moeten we ons tegen verzetten. En dus moet je die vraag aan een ander stellen, zodat die verwondering die jij al hebt overgedragen wordt aan een ander. En dan komt het goed met de wereld, denk ik.
0: Heb je dat zelf gedaan, wat hij hier aanraadt? Een vraag stellen en dan die vraag aan een ander stellen?
1: Dat is een goede vraag van jou. Dat zou ik niet weten, maar ik denk het wel. Ik denk wel dat ik me voortdurend heb afgevraagd van, deugt dit wel? Moet dat wel zo? En wat vind je er zelf van? Ik denk het wel.
0: Ja. Ook op radio? Heb je dat ook gedaan op radio, denk je?
1: Nee, want op de radio wilde ik juist niet bevoogdend zijn. Ook niet een mening opdringen. Maar vooral, ja, misschien wel een vraag stellen inderdaad aan een ander. Maar het vooral ook aan de luisteraar laten. Die is heel goed in staat om zelf een oordeel te vellen. Die vrijheid heb ik hem altijd wel gegund. Ja.
0: Wat is de kracht van radio volgens jou?
1: Dat je, doordat je een verhaal vertelt en dat er geen beelden zijn, dat je je heel erg kunt richten op dat wat er gezegd wordt. En je hebt dus dan de mogelijkheid om dat te analyseren. Je wordt niet afgeleid door beeld. Bij televisie word je voortdurend afgeleid door beeld. Bij radio heb je een verbeelding. En hoor je de woorden. En die taal is ongelooflijk belangrijk bij radio.
0: Dat is lange tijd zo geweest, hè? Dat mensen niet wisten hoe de radiopresentatoren eruit zagen.
1: Ja, dat vond ik altijd heel fijn.
0: Ja? Ja. Die mysterieuze kant van
1: nou
0: de radio.
1: Ja, dat heb ik altijd gezegd. Dat er is dus een mistgebied tussen jou als presentator en de luisteraar aan de andere kant. En je moet elkaar ergens ontmoeten. En dat is in dat de luisteraar heeft een gevoelsleven, heeft een verbeelding. Denkt na over wat er gezegd wordt. Krijgt beelden over wat er gezegd wordt. En ik, als presentator, heb dat ook. En het is mooi als je elkaar kunt ontmoeten in dat gebied tussen dat wat jij zendt en dat wat ontvangen wordt. Dat is nooit hetzelfde, maar als je elkaar kunt raken, dan is dat de mooiste beloning die je als radiopresentator kunt krijgen.
0: Je hebt het mysterie rond jouzelf, rond Frits Spits, zelf doorbroken, hè?
1: Ja.
0: Door even op televisie te gaan werken.
1: Ja. Ik ben, ik was in een programma van Sonja Barend. En toen kwam ik voor het eerst op de tv. Ze had heel erg op me aangedrongen van, kom nou toch eens een keer op de televisie.
0: Hoe was de reactie van jouw luisteraars?
1: Die zijn enorm geschrokken. die dachten van dat ik een man was met veel pomade in het haar. En een rode sportauto. en dan zagen ze een van de stoffige bureau boekhouder op de televisie. Dus ik denk dat ze...
0: Valt goed mee hoor, trouwens.
1: Ja, jawel. Ze hadden wel een illusie. Armen. Maar dat vond ik ook prachtig. Ik vond het prachtig. Ze hadden allemaal een beeld van mij. Een lange, sterke, krachtige, mooie man. En dan zien ze je. Is dit hem nou? Dat vind ik heel grappig. En dat is het mooie van radio. Ik zal nooit vergeten. In de jaren 60 was er een sportverslaggever. Die vond ik fantastisch. Wim Hogendoorn heette die. En die zag ik een keer in het PSV-stadion. Ja, die leek absoluut niet op zijn stem. Niemand lijkt op zijn stem. Niemand lijkt
0: ja,
1: op zijn stem.
0: Ja.
1: De stem is iets heel anders dan je uiterlijk. Dus dat is de stem zegt iets van je ziel, denk ik.
0: Ja, dat is mooi gezegd, ja.
1: Dat denk ik, ja.
0: Was het een voorrecht om Frits Spits te mogen zeggen?
1: Ja, ik heb als ik ergens dankbaar voor ben, is dat ik de kans heb gekregen dat er mensen zijn geweest die in mij geloofd hebben. Dat is een voorrecht. Ja,
0: dat de radio ook een bijzonder leven heeft gegeven aan jou.
1: Ja. De radio is natuurlijk, in de radio vergeet ik alles. Als ik een radioprogramma maak, vergeet ik de tijd. Vergeet ik misschien dagelijkse zorgen. Kan ik me even losmaken van de wereld waarin wij alle leven en waar we alle te maken hebben met sores. Soms. En met geluk, godzijdank ook.
0: Uh-huh.
1: Maar in die radiowereld dat is voor mij een heel gelukkige wereld. Ook nu. Nu ik hier zit en radio maak samen met jou, of jij maakt radio met mij, dan is dat toch een soort wereld even voor ons samen. En dat vind ik mooi.
0: Kan je de wereld mooier maken met radio?
1: Ja. Ik vind ook dat eigenlijk dat je dat moet. Ja.
0: Hoe heb jij dat gedaan, denk
1: ik? Ik heb dat gedaan, hoop ik, met mooie muziek en met mooie verhalen en goede en teksten waarmee ik gehoopt heb de mensen te kunnen raken. Ja. Dat heb ik gehoopt, ja.
0: En bijzondere ontmoetingen, hè? Dat heb je ook natuurlijk, ja, dankzij een radioleven.
1: Zeker.
0: Aan wie denk jij dan terug?
1: Nou, bijvoorbeeld, ja, ik had in de Avondspits de megatribune, waarin ik mensen als Sting en Phil Collins, niet te vergeten, heb ontvangen. En het bijzondere is dat ik me herinner hoe bijzonder de gesprekken waren. Maar als je nou aan mij vraagt, wat heb je Phil Collins gevraagd, dan zou ik het niet meer weten. Weet je, je bent zo, er gebeurt zoveel. Dat had ik vast moeten leggen. Het mooie van dit dagboek is dat ik vast heb gelegd wat ik in een jaar heb meegemaakt. Dat vind ik zo fijn. Ik denk dat ik op mijn hele radiocarrière moeten doen. Ik had het vast moeten leggen, maar ik heb het niet gedaan.
0: Hoe was de ontmoeting met Mark Knopfler?
1: Ja, dat was minder. Heb ik ook geschreven. Hè? Mark Knopfler was, dat is wel de grootste fout en blunder die ik gemaakt heb. Die had een nieuw album, een soloalbum. Hij was van Dire Straits. En ik mocht hem interviewen, dus hij komt in. En ik vond die plaat echt niet om door te komen. En hij komt in de studio. En een van mijn eerste opmerkingen was: meneer Knopfler, het is eigenlijk niet zo goed gelukt, hè, zonder je collega's van Dire Straits. Hij stond op en verdween.
0: Dat was het.
1: En toen dacht ik: ja, dit is je terechte straf. Dit is een arrogante, ijdele opmerking van jou. Dat had je nooit moeten doen.
0: Heb je dat kunnen goedmaken?
1: Nooit. Mark Knopfler, als hij de naam Frits Spits hoort, hij zal hem niet meer zich herinneren. Maar dan begrijp ik dat er stoom uit zijn oren komt. Ja, ja.
0: Ik heb hier niks van Mark Knopfler klaarstaan.
1: Nee.
0: Wel Cliff Richard en The Shadows. Wil je dat aankondigen?
1: Ja, hier zijn ze met Gee Whiz at You.
0: Dit is jouw aankondiging?
1: Ja, of
0: daarmee moeten we doen, ja?
1: Wil je meer?
0: Ja.
1: Zoals
0: het ging toen.
1: Zoals het ging, maar dit is pure rock and roll. Cliff Richard in zijn begintijd met The Shadows. En het heet Gee, Where's It You?

0: Gee Whiz, It's You van Cliff Richard and the Shadows. Zometeen praat ik verder met Frits Spits.
1: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Wit-wit.
5: Of net niet-wit.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
8: Go Yellow!
9: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
10: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
9: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
11: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
12: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
13: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
11: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
12: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
11: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
14: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
15: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. In Madrid komen ruim 1 miljoen mensen opdagen voor een misviering met de paus. Vooruit pleit opnieuw voor de invoering van een miljonairstax en Wout van Aert is gehavend aan de start gekomen van de Franse rittenkoers Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. In Madrid in Spanje zijn meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Hij draagt vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Katholieken vieren vandaag wereldwijd Sacramentszondag. Dat is de dag dat ze vieren dat Jezus tijdens de Eucharistie werkelijk aanwezig is in brood en wijn. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
20: Ze zijn het in Madrid gewoon om massaal samen te komen op de Plaza de Cibeles. Maar normaal is dat om een overwinning of een titel van Real Madrid te vieren. Vandaag zijn ze met zo'n 1,2 miljoen om de paus toe te juichen. Rijen dik staan ze de Spanjaarden, terwijl de paus vanuit de mobiel zwaait en kinderen een kruisje op het voorhoofd geeft. Ook 30.000 gele en witte anjers zijn langs het parcours gehangen, de kleuren van het Vaticaan. De viering zelf wordt ook door het Spaanse vorstenpaar bijgewoond, die tijdens de eerste dagen van het pausbezoek een prominente rol opgenomen hebben.
21: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros.
20: Spanje is nog altijd een van de belangrijkste katholieke landen van Europa. Al verliest de kerk ook daar aanhangers, onder meer ook door verschillende misbruikdossiers. Maar in de straten van Madrid valt daar vandaag weinig van te merken. Met boodschappen van vrede en menselijke omgang met migranten en een massa op de been zijn de eerste dagen van het pausbezoek aan Spanje een overweldigend succes.
19: De socialisten van Vooruit pleiten opnieuw voor de invoering van een miljonairstax om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter Conde Rousseau heeft dat gezegd op de familiedag van zijn partij in Plopsaland. Rousseau verwees naar het nieuws van de afgelopen week dat het aantal miljonairs in ons land opnieuw is gestegen. En iedereen moet dan ook zijn steentje bijdragen, zegt hij.
5: Ik denk dat dat eigenlijk een miljonairstax moet zijn. Een zeer kleine, bescheiden tax. Eigenlijk willen wij de lasten op arbeid verlagen, zodat mensen netto meer overhouden op het einde van de maand. Want steeds meer mensen hebben het in deze economische crisis toch moeilijker om rond te komen. Werken belonen. En dan moet je kijken, oké, waar kunnen we een extra bijdrage vragen? Dat is waar men steeds met meer miljonairs is. Ja, daar vind ik dat we een heel kleine, bescheiden bijdrage van miljonairs kunnen vragen. Dat lijkt mij redelijk en eerlijk. En heel veel Vlamingen willen dat ook.
19: Rousseau pleitte ook opnieuw voor het verminderen van de geplande uitgaven voor defensie. Een achtervolging op de E17-autoweg is gisteravond geëindigd met een crash op het op- en afrittencomplex De Vlecht in Waregem. De wegpolitie achtervolgde een wagen met een Franse nummerplaat. Toen de auto de afrit nam, ging hij uit de bocht, ramde een andere wagen en ging dan over de kop. De inzittenden probeerden nog te voet te vluchten, maar werden snel ingerekend. Volgens het parket gaat het om 6 Fransen. Een van hen, een 20-jarige Fransman die in Mouscroen woont, moet voor de onderzoeksrechter verschijnen, onder meer voor het rijden zonder rijbewijs. Vermoedelijk was dat ook de reden voor zijn vlucht. Het parket onderzoekt de brand van gisteren in Limal, een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant. 2 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Een van hen is de 16-jarige zoon van de eigenaar van de woning. De identiteit van het andere slachtoffer is nog niet bekend. Het parket gaat voorlopig niet uit van kwaad opzet. De brand is mogelijk ontstaan in de kelder tijdens het opensnijden van een stookolietank. Een team van het Internationaal Atoomagentschap zal een bezoek brengen aan de nucleaire site van Tsjernobyl. Afgelopen nacht is een Russische drone ingeslagen in een gebouw waar nucleaire brandstof wordt opgeslagen. Volgens het agentschap is de materiële schade erg groot, maar lijkt er geen nucleair materiaal. Een team zal ter plaatse gaan inspecteren of het gebouw helemaal veilig is. De Oekraïense president Zelensky noemt de aanval een extreem laffe daad. Volgens hem heeft Rusland de nucleaire site doelbewust aangevallen. Vanavond bespreken de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz verdere steun aan Oekraïne. Zelensky zal daar zelf ook bij zijn. Bij een schietincident in een tankstation in centraal Israël, vlakbij de bezette westelijke Jordaanoever, is 1 man overleden. Er vielen ook meerdere gewonden. Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag. De dader kon snel worden opgespoord en geneutraliseerd. Over zijn identiteit is nog niet veel bekend, maar in de buurt van de westelijke Jordaanoever vonden de afgelopen jaren wel vaker aanslagen plaats door Palestijnen. De extreemrechtse Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid, Ben-Gvir, wil dat de dader de doodstraf krijgt. Wout van Aert is vanochtend gehavend aan de start gekomen van de Franse rittenkoers Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné. Van Aert rijdt in Frankrijk zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn zege in Parijs-Roubaix, maar hij was begin deze week gevallen.
7: Ik ben maandag op training gevallen. Even een onoplettendheid en dat was mijn eigen fout. Ik was mijn stuur plots kwijt als ik met de duiderfiets aan het rijden was. Ik lag op de grond. Ja. Ik kan niet verbergen. Ik moet nog een paar plakkers op mijn wondes doen, maar het is oké.
19: De openingsrit is vanochtend om 11:00 gestart. En de Amerikaanse turnster Simone Biles is opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft ze zelf gedeeld op Instagram. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar volgens Biles zou ze eerder deze week naar eigen zeggen bijna zijn doodgegaan. Ze noemt het misschien wel het meest angstaanjagende uit haar leven. Biles won 7 Olympische titels en werd 23 keer wereldkampioene. Of ze in 2028 nog zal kunnen deelnemen aan de Spelen van Los Angeles, dat blijft afwachten. Het weer deze namiddag droog met enkele opklaringen. Aan zee krijgen we meer zon te zien, maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, in de namiddag en 's avonds periode van regen en buien met kans op onweer. Het wordt wel zacht morgen, tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en kans op onweer en nog 17 graden. In Madrid zijn meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Dat was de blikvanger in het nieuws. Hij draagt daar vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier vertraging tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In Brussel zijn de Beljaardtunnel en de Jubelparktunnel weer dicht richting Tervuren door een wielerwedstrijd. En het treinverkeer is onderbroken tussen Denderleeuw en Ninove.
22: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
17: Radio 1.
18: Touché.
17: Met Friede Lesage.
0: En met Frits Spits, al in zijn kindertijd, bedacht Frits Ritmeester zijn DJ-naam voor later op de radio. Programma's als De Avondspits en De Taalstaat maakten van hem een instituut in Nederland. Meer dan een halve eeuw maakte zijn stem vele huiskamers warm. Maar hoe moet het verder? Hoe is het echt gesteld met de staat van onze taal? Wat vindt hij van de taal van zijn kleinkinderen? En kan je met taal deze ontregelde wereld mooier maken? Dit is Touché met Frits Spits.

0: Het zijn oude klasgenoten van elkaar.
1: Ja.
0: Ja. Grezip en Danny Vera met Make It a Memory. Frits Spits, wat wil jij over dit nummer zeggen op de radio?
1: Ik hoorde het op Cream, op die nieuwe zender waar ik actief hoor. Ik vond het zo prachtig gezongen en kende het niet. Ik ben ook altijd nieuwsgierig naar iets wat ik niet ken. Wat ik ken, dat weet ik wel. Maar dan hoor ik dit liedje, Make It a Memory, zo goed gezongen. Zo uit het hart, uit de tenen misschien wel. En daar word ik heel erg gelukkig van.
0: Weet je waarover het gaat?
1: Ja, het gaat over het verleden wat misschien minder fraai is. En dat je dat dan moet parkeren. Het moet vergeten, maak er een herinnering van en dan kun je weer verder. Tenminste, dat heb ik begrepen.
0: Ja, ja, en iedereen mag erin begrijpen wat hij wil natuurlijk.
1: Dat is met liedjes altijd zo, want ik heb heel veel liedjes altijd heel verkeerd uitgelegd.
0: Echt waar?
1: Ja, dat is wel vaker gebeurd, ja.
0: En werd je dan gecorrigeerd?
1: Ja, dan werd ik ook wel gecorrigeerd en soms dachten ze, nou laat het maar. Ja. Ja.
0: Maar laten we het even hebben over deze verwarrende tijden. Want je mag radio maken en de wereld mooier willen maken met muziek en taal. Maar het nieuws kan je natuurlijk niet wegfilteren. Hè?
1: Nee, ik maak me grote zorgen over de wereld. De manier waarop mensen tegenover elkaar staan. Als ik denk aan de oorlog in Oekraïne, die maar voortgaat. Nu weer hoorden we net in het nieuws een aanval op een kerninstallatie. Ik hou mijn hart vast. Zelensky heeft vorige week een poging gedaan om met Poetin te gaan spreken. Poetin vond dat een onbeschofte brief. En dat gaat dus weer niet door. Waardoor er nog meer soldaten zullen sneuvelen. Dat er nog meer leed zal zijn. Nog meer kapot zal worden gemaakt. En ik vraag me af, waarom? Waartoe? Wat beweegt die mensen om dit te doen? Hou je dan nog wel van mensen of hou je alleen nog maar van jezelf en van de macht die je hebt? En ik denk dat dat laatste helaas het geval is. En ik denk dat we ons daartegen moeten gaan verzetten. We moeten een ander soort wereld willen. En dat wij zijn met de meesten. De Dijk heeft ooit een lied geschreven waarin de zin voorkomt: wij zijn met de meesten. De meeste mensen willen dit niet. De meeste mensen willen geen oorlog. Die willen geen haat. Die willen juist een wereld die beter is en waarin mensen verdraagzaam zijn tegenover elkaar. Maar op de een of andere manier willen die niet. De meeste mensen willen geen oorlog, die willen geen haat. Die willen juist een wereld die beter is en waarin mensen verdraagzaam zijn tegenover elkaar. Maar op de een of andere manier, de mensen die de macht hebben, denk aan Trump, denk aan Poetin,

0: schoonheid wilde maken.
1: Hoe kijk jij naar het nieuws uit Israël?
0: Ja, met een heel dubbel gevoel. Want ik vind die regering Netanyahu verschrikkelijk. Ik vind, daar zitten misdadigers in. Ik vergeet altijd zijn naam. Misschien wel expres dat ik zijn naam vergeet. Maar die minister die net ook weer geciteerd werd. Maar ik voel me natuurlijk wel verbonden met de geschiedenis van het Joodse volk. En ik vind ook dat Israël bestaansrecht heeft. Maar ik vind dat het land democratisch moet zijn. En de Palestijnen ook een leven moet gunnen in gelijkwaardigheid. En dat is zo uit de koers aan het lopen dat ik me doodongerust maak dat het daar helemaal nog fouter gaat dan het nu al gaat.
1: Heb jij een band met Israël via familie of vrienden?
0: Nee, niet echt. Nee. Maar mijn vriendin Lisette wel meer. En daardoor voel ik me wel meer verwant dan dat ik me voelde nu. Mm-hmm. Ja.
1: Want je zegt, ik wil me toch solidair voelen van mijn voorvader.
0: Nou ja, ik vind dat het Joodse volk bestaansrecht heeft en recht heeft op een gebied om gelukkig te kunnen leven. Dat vind ik wel. Maar ik vind wel dat ze democratisch moeten zijn en dat ze andere mensen ook dat leven moeten gunnen. En dat blijkt in de praktijk van de politiek nu niet het geval. En dat vind ik verschrikkelijk.
1: En dat onderscheid moet gemaakt worden tussen het beleid en de mensen?
0: Ja, ik vind dat het onderscheid gemaakt moet worden tussen wat ten diepste het Joodse volk zou moeten willen. Namelijk een eigen gebied waar ze hun eigen leven kunnen leiden. Maar ook waarin ze zich moeten kunnen verhouden op een vreedzame wijze met de mensen om hun heen. Ja, dat vind ik.
1: Alles wat over vluchtelingen gaat, is nieuws dat jou altijd weer raakt, hè?
0: Ja, mensen die op drift raken. Mensen die bijvoorbeeld ook in Nederland komen. Asielzoekers. Daar wordt iedere menselijkheid aan ontnomen. Het zijn geen gezichten, het zijn asielzoekers. Dat is dan de naam. Dat is een soort een vuilnisbakterm of zo. Zo noemen we ze. Maar het zijn mensen die uit een ander land zijn weggegaan omdat ze niet vrij waren, omdat het land niet democratisch zijn. En die komen dan in een land waarin ze hopen dat het wel beter is. En dan worden ze toch met heel veel weerstand, te veel weerstand, vind ik, ontvangen. Gelukkig is er in Nederland ook, zijn er heel veel mensen die daar anders over denken. In België ook, dat weet ik. Maar er zijn ook geluiden die zeggen weg daarmee.
1: Ja, de weerstand is de voorbije weken ook echt groot geweest.
0: Ja, die is groot. Ja.
1: Tot brandstichtingen in asielcentra.
0: Ja, ik begrijp daar niks van. Mm-hmm. Ik begrijp daar eerlijk gezegd niks van. Ik denk wel dat er goede gesprekken moeten worden gevoerd. En dat de mensen aan wie gevraagd wordt om asielzoekers op te vangen in hun gemeente goed moeten worden geïnformeerd. En daarin schort het wel. Hè. Dus dat de beleidsmakers moeten wel op een juiste en goede manier mensen informeren en daarover spreken. En dat de mensen ook het idee hebben, wij mogen meebeslissen. En het wordt nu vaak boven hun hoofden uitgevoerd. En dat is natuurlijk volkomen fout. Ja, dan bereik je niks.
1: Over het verhaal, het volledige verhaal, het genuanceerde verhaal.
0: Ja, precies.
1: Want de mogelijkheid hebben om te vluchten, wat je ouders is te beurt gevallen, kan een nieuw leven teweeg brengen. Hè?
0: Ja.
1: Als zij niet hadden kunnen vluchten, dan was jij hier niet.
0: Dan had ik hier niet gezeten. En dan had ik dit allemaal niet verteld, Friedel. Nee, dat klopt. Dat realiseer ik me ook wel. Niet iedere dag hoor, maar ik denk, die mensen gaan niet voor niks weg. En er zijn natuurlijk mensen, gelukszoekers, en die zijn er ook. En bij een goede selectie haal je die er wel uit. Maar er zijn vooral mensen die zich niet vrij voelen, die mishandeld worden, waar moord en doodslag plaatsvindt in landen. En die zoeken een beter leven. Nou, waarom gunnen we ze dat niet?
1: Hoe zou jouw vader naar deze tijd kijken?
0: Nou, die zou zich daar net als ik heel veel zorgen over maken. Ja, ja. Ja, die zou zich er ook tegen verzet hebben.
1: Deed hij dat al in zijn leven?
0: Hij heeft zich wel
1: het
0: altijd
1: nieuws, de politiek, was dat een gespreksonderwerp?
0: Altijd. Ja. Ja, er werd bij ons altijd over politiek gesproken en altijd over hoe de wereld beter zou kunnen. Ja.
1: Wat moeten we doen met het Eurosongfestival? Kan ik aan jou vragen? Ja. Radio maken?
0: Nou ja, daar heb ik. Het bijzondere was, in mijn dagboek heb ik geschreven over.

0: het Israëlische liedje, wat ik echt prachtig vond van dat meisje. Die verschrikkelijke, hoeveel oktober was het?
1: Ja.
0: 7 oktober heeft meegemaakt. Ik vond het een geweldig liedje. En ik bij het beoordeling van liedjes wil ik losstaan van wat dan ook, waar iemand vandaan komt. Ik wil luisteren naar wat ik hoor. En ik vond het een prachtig, oprecht liedje. En dat, ik had het ook op nummer 1 gezet. Maar daaromheen is zoveel ruis gekomen van mensen die niet vonden dat Israël mee moest doen. Dat het, en dat blijkt gefraudeerd te zijn, althans. Dat wordt verondersteld. Is niet echt bewezen, maar goed. Laten we zeggen dat er een poging is gewaagd. Dat moet natuurlijk allemaal niet. Maar ik ben altijd iemand geweest die naar de muziek heeft willen luisteren. En me heeft willen beperken tot het liedje. En het liedje van Israël vond ik prachtig. Dat was mijn nummer 1 vorig jaar. Daar heel veel mensen, ja, die lieten de politiek prevaleren boven de muziek.
1: Het zou een neutraal festival moeten zijn, een niet-politiek festival, dat is het uiteindelijk toch wel. Hè?
0: Helaas is het steeds meer politiek geworden en ik vind dat we daar weer vanaf moeten. Het moet om de liedjes gaan. Je moet de landen gunnen om een liedje in te zenden. En ze moeten niet frauderen, ze moeten niet de zaak flessen. Ze moeten gewoon eerlijk zijn.
1: Mag iedereen deelnemen?
0: Ik vind van wel. Ja. Omdat het mooie van muziek is dat het elkaar verbindt. En dat het tot stand kan brengen. Dat mensen weer naar elkaar luisteren. En met elkaar in gesprek raken. En misschien ontroerd raken van een liedje dat gemaakt wordt door een land waar je dan niet zoveel mee hebt. Of waarvan gezegd wordt, daar willen we niet mee omgaan.
1: Een land in oorlog?
0: Ja. Ja, ik vind toch van wel, ja. Het is de enige manier, denk ik, om dichter tot elkaar te komen. Mm-hmm. Ja, je moet loskomen van de politiek. Ik zou daar een groot voorstander van zijn. Ik begrijp dat de praktijk weerbarstiger is, maar ik zou er een groot voorstander van zijn, ja.
1: Jij was ook degene die Joost Klein naar Eurosong heeft gestuurd, hè?
0: Nou, ik heb hem...
1: In zekere mate.
0: Ik heb gewoon wat hij gemaakt heeft omarmd. Omdat hij... hij maakt raps en muziek. Die komt zo uit zijn hart, uit zijn tenen. Hij heeft een groot verdriet meegemaakt. Het overlijden van zijn ouders op jonge leeftijd. En daar heeft hij schitterende muziek over gemaakt. En liedjes over. En dat heb ik gehoord en herkend op zijn album. En toen heb ik Joost Klein omarmd, ja.
1: En Europa Pa vond ik dat grappig. Ja, uitgerekend dat nummer. Welkom in Europa Pa.
0: Ja.
1: Ja, mocht de finale niet horen.
0: Nee, maar
1: horen.
0: Ja, er is iets gebeurd daar.
1: Dat.
0: Ja, en ik weet niet wat. Dat zal nooit duidelijk worden. Maar of hij heeft zich misdragen of die vrouw heeft zich aangesteld. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik ben er niet bij geweest. Maar het is wel heel jammer, want dat liedje had hoge ogen kunnen gooien. En het was een liedje om voor Europa op te komen. Mm-hmm. Ja.
1: Waarin geloof jij?
0: In verbroedering. Ik geloof in oprechte belangstelling in andere mensen. Daar geloof ik in. Ik denk dat dat het enige is waar we wat aan hebben.
1: Mm-hmm. Los van religie?
0: Los van religie, ja. Iedereen mag geloven wat hij wil geloven. Dat is vrij... Ik geloof niet. Ik heb geen geloof. Maar ik vind het prima als mensen geloven. En ik vind het soms dat mensen daar heel mooi over kunnen praten ook. Dus ja.
1: Wat maakt het dat het ook zoveel problemen oplevert?
0: Omdat men elkaar het andere geloof niet gunt. Omdat men alleen maar denkt aan zichzelf. Terwijl het geloof eigenlijk iets heel breeds is. Iedereen wil, die heeft een soort, misschien wel een soort paradijs in je hoofd, of een god, of wat dan ook. Maar gun een ander die gedachte. En als je, dan zijn de problemen ook, denk ik, de wereld uit. Gun een ander dat hij op een andere manier wil geloven. Dat hij op een andere manier wil beleiden. Zie het enthousiasme nu van de paus in Madrid. Heel veel mensen komen op de been om die man die een geloof representeert en het ook goed met de wereld voor heeft. Laten we dat ook vooral vaststellen. Dat is toch mooi als mensen dat geloof delen. Maar en moet ik dan zeggen van ja, maar dat zijn rare katholieken, die moet je niet serieus nemen. Dat doe ik niet. Ik gun die mensen dat geloof. Ik vind het fijn dat ze dat kunnen geloven. En ik denk dat het bij kan dragen tot een betere wereld.

0: Benjamin, Clementine en I Won't Complain. Ja. Frits Spits, je zit het hier met volle overgave mee te zingen in de studio.
1: Ja, ik vind dit echt... Toen ik dit liedje hoorde op Cream, was voor mij het moment om te zeggen, ik ga meewerken met die zender. Ik vind het zo ongelooflijk prachtig.
0: Komt van diep, hè?
1: Ja, my good days are far gone, zegt hij. Maar toch... Ik zal niet klagen. Hij heeft het heel moeilijk gehad. Hij heeft het vroeger goed gehad. Daarna heel moeilijk. Hij heeft in Parijs gewoond, weet ik. Hij heeft daar op straat geleefd. Heeft daar muziek gemaakt. Is daar weer ontdekt. Is weer teruggekomen. Maar hij heeft heel veel levenslessen geleerd. En daarover zingt Benjamin Clementine. En ik vind het van een onwaarachtige schoonheid, dit lied. Ja, ja. Het is het leven. Daar zingt hij over.
0: Ja. Ja. Wat is in jouw leven de allermoeilijkste periode geweest?
1: Ik denk dat ik het eerste jaar dat ik studeerde in Amsterdam en natuurlijk ook het overlijden van mijn vrouw in 2018. Dat was buitengewoon zwaar. Eerst mijn studietijd. Ik was vrij eenzaam in Amsterdam toen ik daar voor het eerst logeerde of studeerde. En daar had ik moeite mee om me weg te vinden, om zonder mijn ouders te zijn, om alleen te zijn in een grote stad. Maar gelukkig heb ik vrienden gekregen en is dat goed gekomen. En in 2018, toen mijn vrouw kanker kreeg en in 5 weken zomaar dood was. Dat was verschrikkelijk, ja.
0: 5 weken,
1: ja.
0: Dat is bijzonder kort.
1: Ja. Ja.
0: Om echt afscheid van elkaar te nemen.
1: Ja, nou dat is niet gelukt, omdat ze zich in zichzelf keerde. En ook omdat, het was zo heftig. Ze was zo ziek. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo ziek was. Mm-hmm. En dat is iemand van wie je houdt, is dat verschrikkelijk om te zien. En dat was een afschuwelijke om mee te maken. Ja. Ja.
0: Jullie waren 46 jaar samen.
1: Ja, we waren 46 jaar samen. En het bijzondere is dat ik nu een nieuwe liefde heb. Ik schrijf ook in mijn boek overbloesemd. Het verdriet is niet weg. Maar de nieuwe liefde, dat is een wonder. Ik wist niet dat het zou kunnen en het is me toch overkomen. En dat is een troost en een cadeau van het leven, vind ik.
0: Mm-hmm. Maar hoe was het toen jullie dat nieuws kregen, dat kanker zich meester had gemaakt over haar?
1: Ja, dat is... Je hoopt altijd nog dat ze gered kan worden, dat er immunotherapie nodig is, maar dat was... dat was verschrikkelijk, ja, natuurlijk.
0: Was longkanker.
1: Ja, longkanker. Ze had heel veel gerookt. Was er al 7 jaar eerder mee gestopt. Dus ze wist wel dat dat heel slecht voor haar was. Haar gezondheid was al achteruit gegaan. En ze had 7 jaar niet meer gerookt en toch longkanker. Hm. Ja.
0: Waarom rookte ze?
1: Ja, om zichzelf ook een houding te geven. Ze rookte al als jong meisje. Dus ze was 15 jaar, dat weet ik nog, want zo lang kende ik haar al. En ze kwam terug van een vakantie en ze rookte. En ze is daarna nooit meer gestopt. En dat was haar grote vriend wel, de sigaret. Ja.
0: Vind je het moeilijk om mensen nu nog met een sigaret te zien?
1: Ja, ik heb af en toe de neiging om het uit hun handen te slaan. Zeker als ik jongeren zie vapen of roken. Ik denk, joh, weet wat je jezelf aandoet. Ik bedoel, het hoort bij jong zijn. Je denkt daar niet over na, maar denk er alsjeblieft wel over na. Want het is verschrikkelijk. En die ziekte is verschrikkelijk. Je bent echt heel erg ziek en je kan niks meer.
0: Hebben jullie het daarover gehad? Over het feit dat zij rookte? En...
1: Ja, zeker. Daar hebben we het over gehad. En ze heeft ook wel eerder pogingen gedaan om te stoppen, maar is niet gelukt. Mm-hmm. Ze was verslaafd. Het is een verslaving, hè? Mm-hmm. Het is, dat leer je niet zomaar af. Ja. Het is een verslaving.
0: Ze had het nodig.
1: Ja. Mm. Ja, zeker.
0: Kon ze daar dan vrede mee nemen? Dat haar overkwam? Dat het leven zo zou eindigen?
1: Dat weet ik niet. Daar durf ik geen antwoord op te geven. Dat weet ik echt niet. Ik denk het niet. Ik denk dat ze had willen blijven leven. Maar ja... Dit lot heeft haar getroffen.
0: Ja. Ja. Je zei dat ze zich als een oester sloot, die laatste
1: klopt.
0: 5 weken.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, ze communiceerde nog wel met de kinderen, met mij, maar toch, ze wilde dit zelf verwerken. Ze wilde het zelf doen. Dat vond ik ook wel heel dapper. Mm-hmm. Maar ik weet nog dat ik de bloesems zag in de tuin. Het was april. En toen zei ik, kijk eens, de magnolia staat in bloei. En toen zei ze, dat hoef ik niet meer te zien.
0: Hoe heb jij die 5 weken beleefd?
1: Nachtmerrie. En nog steeds, nu ik er met je over praat. Ja, dat is een heel groot dieptepunt in mijn leven. Ja.
0: Had je...
1: Je wil helpen en je kan niet helpen. Dus je voelt je machteloos. Dat is het.
0: Had je met haar over de dood zelf willen praten?
1: Ja.
0: Wat had je willen weten?
1: Of ze bang was. Maar het gesprek was... Ze was ook te ziek, hè? Het was niet eens haar onwil, maar ze kon het niet. Ze was zo ziek. Je hebt geen idee wat het is, Friedel. Of misschien heb je het wel, maar het is echt... Als je daar getuige van bent, dat is heel intens. Mm. Ja.
0: Heeft het jou op een of andere manier doen nadenken over hoe je zelf met de dood wil omgaan?
1: Nee. Dat is het rare. Het enige wat ik, als het daarover gaat, denk en besef... is dat geld, een nieuwe auto, wat ik vroeger allemaal leuk vond... of een nieuwe wat dan ook... dat is, hoe ouder ik word, des te minder belangrijk wordt dat. Het enige wat telt, je enige kapitaal is de tijd. En die moet je zo goed mogelijk benutten. Dat is het enige wat je hebt, de tijd... Profiteer van iedere seconde die je toevalt. Maak er iets moois van. Doe leuke dingen. Ga naar de film, ga naar theater, ga naar musea. Luister naar muziek, ga naar concerten. En lees, lees, lees, lees. En benut die tijd. Ga niet in een stoel zitten, niksen. Maar doe wat. Maak er wat moois van. Of je in de tuin werkt of wat dan ook, maar... Probeer de tijd als je kapitaal te zien.
0: Mm-hmm. Er is leven na de dood, maar er is ook liefde na de dood.
1: Ja.
0: Wat je zegt.
1: Ja.
0: Dat is jou overkomen, een nieuwe liefde.
1: Ja.
0: Had je dat voelen komen,
1: nee.
0: Dat dat nog kon, dat
1: nee.
0: Het nog mocht?
1: Nee. Nee. Absoluut. Wij waren collega's. Wij maakten samen de Taalstaat, een programma waar we waanzinnig van houden. En dat is gegroeid. In de loop der jaren, dat is iets heel moois. En dat is een, wat ik al zei, een cadeautje van het leven. Ik ben er ook heel dankbaar voor. En ze is ook heel lief. We gaan samen naar mooie dingen, naar musea, genieten van muziek. We houden van literatuur en we gaan op vakantie. Dus
0: samen. Ik kan mij voorstellen dat als je een liefde van 46 jaar hebt gehad...
1: Ja.
0: Dat het moeilijk is om daar...
1: In het begin wel, maar ik vind het nu absoluut niet meer moeilijk.
0: Nee?
1: Ik vind het een wonder dat het naast elkaar kan bestaan. Het verdriet over Geertje is niet minder. Maar dat er daarnaast zoiets moois kan bestaan... dat is ook een troost voor andere mensen die dit meemaken. Dat dat bestaat.
0: Dat het kan.
1: En dat het kan en dat je er ook helemaal niet... Ik voel me er ook helemaal niet schuldig over of zo. Integendeel, ik ben dankbaar. Ik omarm het.
0: Ja.
1: Het is een, wat ik al zei, een cadeau van het leven. Dat is toch mooi?
0: En ook een soort gezinsuitbreiding, denk ik. Want ineens heb je er niet alleen Lisette, maar
1: de hele
0: ook
1: familie bij.
0: Haar hele familie bij. Hoe is dat?
1: Ze heeft een schitterende moeder. Ze heeft een heel lief zusje. Ze heeft een hele leuke tante. Haar vader is helaas 3 jaar geleden overleden. Was een ontzettend aardige man die ik vrij kort heb gekend. En die had ik heel graag langer willen leren kennen.
0: Ja.
1: Dus ook dat, ja, dat gaat allemaal vanzelf.
0: Want hoe doe je dat als je dan een nieuwe liefde in je leven toelaat? Hoe positioneer je je liefde dan in dat leven dat voor jou al zo lang bestaat?
1: Ja, dat gaat vanzelf.
0: Ja?
1: Ja. Dat gaat vanzelf. En dat moet je ook zijn eigen richting gunnen. Dat overkomt je en daar moet je van genieten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat verteld aan je 3 zonen?
1: Die hebben het zien aankomen. En ze vinden het heel erg leuk. En ze vinden haar, Lisette, ook heel erg lief. Dus dat is totaal geen probleem.
0: Wat is er van de zonen geworden?
1: Mijn oudste zoon die is specialist ouderengeneeskunde. Die werkt in een... verpleeghuis, hè, voor ouderen die moeite hebben... die ziek worden als ze ouder zijn. Mijn middelste zoon, Marnix, die is advocaat. Arbeidsrechtadvocaat. En mijn jongste zoon, die maakt televisieprogramma's. Bedenkt vooral televisieprogramma's voor me. En daar is hij heel goed in. Ja.
0: En wat voor vader ben je voor hen?
1: Oh jee. Ik hoop een vader die open staat voor wat zij beleven, daar ook belangstelling voor heeft. En ik hoop dat ze altijd merken dat ik heel veel van ze hou.
0: Is de band met je zonen veranderd sinds de dood van Greetje?
1: Is intenser geworden.
0: Ja?
1: We bellen elkaar iedere dag.
0: Dat was niet zo vroeger.
1: Maar we belden elkaar wel vaak, maar niet iedere dag. En na haar dood wel. Ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: Old Man van Neil Young. Ja. Frits Spits, ja, jij hebt het gekozen, hè?
1: Ja, ik heb het gekozen.
0: Nu mag je het ook uitleggen.
1: Ja, nou ja, uitleggen. In de eerste plaats, Neil Young is mijn grote held. Ik vind het, geloof ik, wel de allerbeste popartiest die ik ken. Maar het is ook een prachtig lied van oude man. Ik lijk heel erg veel op jou. Dus hier vallen de leeftijden ook samen. Dat vind ik ook wel een enorme troost van jong en oud. Dus ja.
0: Hoe oud voel jij je?
1: Oh, ik voel me niet oud. Ik heb ook niet echt... Ja, ik weet dat ik 78 ben. Maar dat is niet iets wat ik me iedere dag realiseer. Integendeel, ik denk dat een hoop mensen dat herkennen... dat je niet denkt aan je leeftijd. Daar ga je denk ik aan denken als je misschien ziek wordt... of als het minder met je gaat. Maar als je even afkloppen, als dat nog niet aan de hand is... dan speelt de leeftijd niet zo'n rol. Dan vind ik het van veel groter belang dat je nieuwsgierig blijft... en deel blijft uitmaken van de samenleving. Ook al sta je min of meer nu meer aan de zijlijn, wat helemaal niet erg is.
0: Je hebt wel een kleine waarschuwing gekregen, hè?
1: Ja.
0: Een paar jaar geleden.
1: Ja,
0: een lichte hartaanval.
1: Ja.
0: Hoe voelde je dat er iets aan de hand was?
1: Ik heb pijn in mijn linkerarm. En toen ging ik eerst naar de huisarts, zei ga maar naar de fysiotherapeut... Het zal wel een spierverrekking zijn. En toen nam de fysiotherapeut mijn bloeddruk op. En die was 180. Hij zei, ga toch maar even naar de huisarts. En de volgende dag kreeg ik 2 stents. Het was heel licht, gelukkig. En ik ben vrij snel hersteld. Maar ja, het is wel zo'n moment dat je denkt... Oh, maar ik was niet in paniek of zo. Ik dacht niet van, het is afgelopen. Dat heb ik helemaal niet gedacht. Nee.
0: Heb je iets veranderd in jouw manier van leven?
1: Nee, want ik leefde vrij gezond en ik at gezond. En ik moet op mijn gewicht letten, Friedel. Want dat kan zomaar uit de hand lopen. Maar normaal,
0: dat doe je goed?
1: Dat doe ik goed, ja. maar daar doe ik ook mijn best voor.
0: Ja, wat doe je dan?
1: Nou, ik eet niet zoveel. Ik snoep niet zoveel. Ik matig. En ik loop nog 1 keer in de week hard.
0: Ja.
1: En ik fiets alles in het Gooi waar ik woon. Ik fiets alles.
0: Maar hardlopen, dat doe je ook nog?
1: Ja, zeker. 1 keer in de week. Ja.
0: En hoe lang, hard. Hoeveel?
1: 8 kilometer.
0: Dat is toch behoorlijk?
1: Ja, dat is behoorlijk, ja.
0: Ja. Wat doet het jou?
1: Ja, ik vind dat geweldig. Niet als ik eraan begin... Maar als ik het weer heb volmacht.
0: Is het beginnen moeilijker dan,
1: ja,
0: dan
1: nou ja,
0: het genot denk, achteraf?
1: Ja, maar het is wel een grote voldoening, ja. En ik voel me ook heel fit daarna, altijd. Ja.
0: Je bent natuurlijk ook met sport grootgebracht.
1: Ja.
0: Hè? Daar hebben we het nog niet over gehad. Jouw vader was sportarts van PVC.
1: PSV.
0: PSV, sorry.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Hoe aanwezig was dat in jullie gezin?
1: Nou, de sport was wel belangrijk. Mijn vader die nam mij ook al mee naar PSV Atletiek en zo. Ik heb wel de sport met de paplepel ingegoten gekregen. En en voetbal, dat vind ik nog steeds leuk. Het is een heel, heel erg leuk spelletje. Ja.
0: Een voetballer ben je niet geworden?
1: Nee, ik ben gaan hockeyen.
0: Ja. Ja, dat heb je wel gedaan.
1: Dat heb ik gedaan, ook tot aan mijn hartaanval eigenlijk.
0: En hoe goed was je?
1: Niet zo. Ik kon lekker pingelen op de linkervleugel. Ja.
0: Hoe sportief zijn de kleinkinderen?
1: De jongste is heel sportief. De middelste ook. Die fietst heel veel met de racefiets. Samen met zijn man, Alwin. En Sander heeft veel belangstelling. Fietst ook veel, maar is niet echt een sportman.
0: Nee. Zijn er 6 in het totaal, kleinkinderen?
1: 6, ja.
0: Ja,
1: ja, zeker. Ja.
0: Wat voor opa wil je voor hen zijn?
1: Een opa die belangstelling voor ze heeft en die ze gewoon lief heeft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Geef je hen ook jouw levensmotto mee? Hou wat goed is niet alleen voor jezelf.
1: Nou, daar zijn sommigen nog te klein voor. Maar als ze ouder worden, ja, dan zal ik dat wel zeggen. Hou wat goed is, hou het niet alleen voor jezelf. Ja, deel het. Ja. Ja.
0: Van waar heb jij dat?
1: Dat heb ik zelf bedacht.
0: Ja?
1: Ja, dat heb ik zelf. Dat heb ik niet specifiek van iemand. Dat heb ik zelf bedacht. Het was een vraag die mij een keer gesteld is. En toen dacht ik, dit is het antwoord. Ja. Ja.

0: 10cc and Not ja. In Love. Frits Spits, wat hoor jij in dit nummer?
1: Nou, hij zegt dat hij niet verliefd is, maar hij is het natuurlijk op een verschrikkelijke manier wel. Dat vind ik echt prachtig. Big boys don't cry. Als je een grote jongen bent, moet je niet huilen. Dit is het verschil in beleving. Hè? Uh-huh. Wel van iemand houden, maar er geen antwoord op krijgen. Ja, dat is heel triest. Ja, ik weet nog dat ik hem de eerste keer hoorde, was ik verpletterd zo mooi, vond ik het ook qua arrangement en ja. De manier waarop het gezongen is.
0: Maar big boys don't cry, ja. Moeten we het daarmee eens zijn?
1: Nou, ik vind dat je best mag huilen, maar niet te veel. Uh-huh. Nee, daar moet je voorzichtig mee omgaan. Maar tranen komen spontaan. Tranen moet je niet bedenken. Tranen komen spontaan. Dus dat is ietsje ontroerend te doen. A Very Good Year in het eerste uur hoorde, toen had ik wel tranen in mijn ogen. Ja, omdat het zo mooi is en omdat het je raakt. Maar je moet niet van tevoren bedenken, ik ga nu lekker huilen of zo. Dat heeft weinig zin.
0: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
1: Wat ik nog zou willen, er zijn voor anderen. Dat zou ik willen. Ja, iets meer tijd hebben voor mensen van wie ik hou. Dat zou ik willen. En ik wil blijven schrijven. En ik wil blijven en ik wil ook wel gedichten schrijven. En ik wil natuurlijk met die zender Cream nog iets moois bereiken. Dus ik heb nog van alles. Het is geen lege lijst. Het is niet zo van mijn leven is klaar, Friedel. Dat is niet zo.
0: Verhuizen naar Amsterdam met
1: Lisette? Dat was mijn bedoeling. Dat ja. heb je ook kunnen lezen. Ja. Maar dat is niet gelukt. Nee.
0: Is niet gelukt.
1: Nee, is niet gelukt.
0: Is beslist dat je blijft in Laren?
1: Ja, ik heb beslist dat ik blijf in het Gooi en in Laren. En dat zal. Ik had één keer een appartement op het oog. De Beethovenstraat in Amsterdam. Vond ik leuk. Ik denk, nou, dat. En daar werd 1,5 ton overheen geboden. En ik denk aan deze gekte, doe ik niet mee. Ze zeggen, het is een gekke. Er zijn huizen, maar het zijn vooral gekke huizen. De hele woonmarkt, dat zijn zeker in Amsterdam, het is idioot. Dus als je een gewoon inkomen hebt en echt wel iets te besteden, maar daar worden zulke idiote bedragen gevraagd. Daar doe ik niet aan mee. Daar heb ik geen zin in. En ik woon in Laren, heel mooi. Hè?
0: Dat geloof ik graag. Ja. Ik eindig mijn programma ook altijd met de vraag welke boodschap je nog wil meegeven.
1: Ah, ja, dat vind ik. Ik wil niet stichtelijk zijn, hè, Friedel. Wat ik al eerder zei in deze uitzending. Besef dat tijd je grote kapitaal is.
0: Mm-hmm. En dat we die goed moeten besteden.
1: En dat we dat kapitaal goed moeten besteden, mm. Ja.
0: En als het gaat over de staat van de wereld?
1: Dan hoop ik dat de mensen dichter tot elkaar komen en dat ze naar elkaar gaan luisteren en elkaar willen respecteren. En dan komt het goed met de wereld.
0: Zoals dat gaat in radiotaal, ik wil natuurlijk een bruggetje maken.
1: Ja, hè, ja.
0: Naar Imagine van John Lennon.
1: Ja.
0: Waarom wil je dat nog laten horen?
1: Omdat hij natuurlijk verwoord heeft wat we ten diepste zouden moeten willen.
0: Ja. Het was al 2 keer... onze nummer 1 op de Classics 1000.
1: Ja, ik geloof het. Ja. Ja. Ik, dat is het bewijs dat ik niet alleen sta. Dat heel veel mensen, de meeste, wij zijn met de meeste, zei Huub van der Lubbe van de Dijk. Wij zijn met de meeste. De meeste mensen willen die wereld.

0: Frits Spits, ik heb nog 20 seconden. Ga jij afkondigen?
1: Ja, dat is goed. Stelt u zich toch eens voor een wereld voor ons allemaal, waarin we niet doden, waarin religie ons niet splijt. Stel je toch eens voor een wereld waarin we in vrede kunnen leven.
0: Frits Spits, dank je wel. En geniet van je tijd.
2: Dit was Touché. Meer afleveringen vind je eerst op VRT Max.
3: Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Met onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof. Onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
4: Wanneer zijn we er geweest in?
5: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
4: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
5: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
4: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
5: Een oorlog die een zware tol eist.
6: So you lost your limbs.
5: Ja. En die een hele generatie tekent.
7: Every flag represents a fallen soldier.
4: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
5: Reizen Waas... Terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
8: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
11: Mobiliteitsbudget?
10: Ja.
11: Laten we samen eens kijken.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
13: Wacht eens even. Wat kost een leasewagen ons nu echt? En die mobiliteitskosten, die vlootgegevens, hoe blijft dat overzichtelijk?
14: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
15: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
17: Zie schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
18: Amai.
17: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
18: Handig.
19: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
17: Ja, handig inderdaad.
16: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
20: Volkswagen.
21: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
22: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Madrid komen ruim 1 miljoen mensen opdagen voor een misviering van de paus. Vooruit pleit opnieuw voor de invoering van een miljonairstax. En Wout van Aert is gehavend gestart aan de Franse rittenkoers Tour Auvergne-Rhône-Alpes. In Madrid zijn meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Hij draagt vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Katholieken vieren vandaag wereldwijd Sacramentszondag. Op die dag vieren ze dat Jezus tijdens de Eucharistie werkelijk aanwezig is in brood en wijn. Jeroen Rijgaard.
10: Ze zijn het in Madrid gewoon om massaal samen te komen op de Plaza de Cibeles. Maar normaal is dat om een overwinning of een titel van Real Madrid te vieren. Vandaag zijn ze er met zo'n 1,2 miljoen om de paus toe te juichen. Rijen dik staan ze de Spanjaarden, terwijl de paus vanuit de mobiel zwaait en kinderen een kruisje op het voorhoofd geeft. Ook 30.000 gele en witte anjers zijn langs het parcours gehangen, de kleuren van het Vaticaan. De viering zelf wordt ook door het Spaanse vorstenpaar bijgewoond, die tijdens de eerste dagen van het pausbezoek een prominente rol opgenomen hebben.
18: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros.
10: Spanje is nog altijd een van de belangrijkste katholieke landen van Europa. Al verliest de kerk ook daar aanhangers, onder meer ook door verschillende misbruikdossiers. Maar in de straten van Madrid valt daar vandaag weinig van te merken. Met boodschappen van vrede en menselijke omgang met migranten en een massa op de been zijn de eerste dagen van het pausbezoek aan Spanje een overweldigend succes.
0: Vlaams minister van Onderwijs, Zoël Demir, trekt 40 miljoen euro uit om de schoolfactuur te verlagen in het technisch kunst- of beroepsonderwijs. Dat heeft ze gezegd in de zevende dag. Opleidingen in die studierichtingen zijn vaak duur, omdat er allerlei materiaal moet worden aangekocht door de ouders. Door de scholen daar extra budget voor te geven, wil Demir de factuur voor de ouders verlagen.
20: Wij vinden het heel belangrijk dat elk kind een keuze kan maken waar dat zijn talent zit. En we zien vaak, als het gaat over technische richtingen, kunstrichtingen of beroepsrichtingen, dat sommige richtingen wat te duur zijn. En dat leerlingen, kinderen zeggen, oei, ik ga dan toch niet die richting doen. Ik wil een goede kok worden bijvoorbeeld, maar ja, misschien duur met het aankopen van de messen zetten en andere zaken. En daarom hebben we inderdaad beslist van, kijk, wij gaan 40 miljoen euro overmaken aan de scholen.
0: Gevraagd naar besparingen op onderwijs, zei Demir dat ze voor dit jaar zowat 25 miljoen euro denkt te kunnen vinden bij de Digisprong, omdat niet al het geld is gebruikt voor onder meer de aankoop van laptops en digitale borden in de scholen. Voor volgend jaar moet het budget opnieuw bekeken worden. De socialisten van Vooruit pleiten opnieuw voor de invoering van een miljonairstax om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter Conor Rousseau zei dat op de familiedag van zijn partij in Plopsaland. Rousseau verwees naar het nieuws van de voorbije week dat het aantal miljonairs in ons land opnieuw is gestegen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, zegt hij.
23: Ik denk dat dat eigenlijk een miljonairstax moet zijn, een zeer kleine bescheiden tax. Eigenlijk willen wij de lasten op arbeid verlagen, zodat mensen netto meer overhouden op het einde van de maand. Want steeds meer mensen hebben het in deze economische crisis toch moeilijker om rond te komen. Werken belonen. En dan moet je kijken, oké, waar kunnen we een extra bijdrage vragen? Dat is waar men steeds met meer miljonairs is. Ja, daar vind ik dat we een heel kleine bescheiden bijdrage van miljonairs kunnen vragen. Dat lijkt mij redelijk en eerlijk en heel veel Vlamingen willen dat ook.
0: Rousseau pleitte ook op voor het verminderen van de geplande uitgaven voor defensie. Een Fransman moet voor de onderzoeksrechter komen na een achtervolging gevolgd door een crash in Waregem in West-Vlaanderen gisteravond. De wegpolitie achtervolgde een wagen met een Franse nummerplaat. Toen de auto de afrit nam, ging hij uit de bocht, ramde een andere auto en ging over de kop. De 6 Franse inzittenden probeerden te voet te vluchten, maar ze werden snel ingerekend. Een van hen, een 20-jarige Fransman die in Moeskroen woont, moet nu voor de onderzoeksrechter komen, onder meer voor het rijden zonder rijbewijs. Daar werd hij eerder ook al voor veroordeeld. Vermoedelijk was dat de reden voor de vlucht. Bij een schietincident in een tankstation in Centraal Israël, vlakbij de bezette westelijke Jordaan-oever, is 1 man overleden. Er vielen ook meerdere gewonden. Volgens de politie gaat het om een terreuraanslag. De dader kon snel worden opgespoord en geneutraliseerd. Over zijn identiteit is nog niet veel bekend, maar in de buurt van de westelijke Jordaan-oever vonden de afgelopen jaren wel vaker aanslagen plaats door Palestijnen. De extreemrechtse Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid, Ben Kfir, wil dat de dader de doodstraf krijgt. En Wout van Aert is vanmorgen gehavend aan de start gekomen van de Franse rittenkoers Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Van Aert rijdt in Frankrijk zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn zege in Parijs-Roubaix, maar hij was begin deze week op training gevallen.
24: Ik ben maandag op training gevallen, even een onoplettendheid en dat was mijn eigen fout. Ik was mijn stuur plots kwijt als ik met de duiderfiets aan het rijden was. Ik lag op de grond. Ja, ik kan het niet verbergen. Ik moet nog een paar plakkers op mijn wondes doen, maar het is oké.
0: De openingsrit is om 11 uur vanmorgen van start gegaan. weer nog. Deze namiddag droog met enkele opklaringen. Aan zee meer zon en maximaal tot 20 graden. Morgen start droog. In de namiddag en 's avonds periode van regen en buien met kans op onweer, maar wel nog zacht tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien, kans op onweer en dan nog tot 17 graden. In Madrid zijn meer dan 1 miljoen mensen op de been voor het bezoek van paus Leo XIV. Dat was de blikvanger in dit nieuws. Hij draagt vandaag een misviering op in het centrum van de stad. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
4: Sportza.
1: Met Steffi Merlevede.
5: Een heel goedemiddag. Het is in Sportland volop aftellen natuurlijk, hè, naar het WK voetbal en naar de Tour. Maar vanmiddag gaan we ons zeker ook niet vervelen, hoor. Straks volgen we de finale van Roland Garros bij de mannen vanaf 3 uur. Motorsport is er ook met de Formule 1 race in Monaco en de grote prijs motocross in Letland. En ook koers met de Brussels Cycling Classic en de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Zo noemen we de Dauphiné tegenwoordig, voor alle duidelijkheid. Veel variatie dus vanmiddag. Heel erg welkom.

0: We zijn eraan begonnen in een beetje een nostalgische sfeer van U2 in a Life. Nog minder dan een maand en dan begint de ronde van Frankrijk. Maar eerst nog een paar testen, hè. Belangrijke testen met wat vroeger de Dauphiné was bijvoorbeeld. Tegenwoordig moeten we dat de Tour Auvergne-Rhône-Alpes noemen. Dag Olivier de Wilde, goedemiddag.
1: Dag Steffi, goedemiddag.
0: Vanmiddag de openingsetappe, finish al iets voor 3 uur straks. Mm-hmm. Kort maar verraderlijk, mag ik het zo zeggen?
1: Dat mag je zeker zeggen, want er zijn toch 3202 hoogtemeters in deze openingsetappe. Meestal heb je dan wel bij openingsetappes van rittenkoersen een beetje een gezapige aanloop, maar dat is absoluut niet het geval. Met 5 cols die de renners moeten bedwingen, en er zijn ondertussen al 2 klaar van die 5. De Col de l'Arzelier en de Côte de Cessin, die zijn er al vooraf voor de renners. Maar nog wel nog de Côte de Quai en Chartreuse, dat is tweede categorie. Dan nog ook de Col de Vence, nog eens tweede categorie. En op 21 kilometer van de aankomst ook nog eens een bergje van eerste categorie, namelijk de Côte de Rousset. Dus ja, er is wel degelijk wel wat werk voor de boeg nog. Nog 65 kilometer in deze etappe die heel vroeg aankomt. Dat heeft alles te maken met de start van de mannenfinale op Roland-Garros. Ze weten daar in Frankrijk hun planning van de dag wel te maken. Op die manier genoeg te doen qua sportbeleving in Frankrijk. En het is inderdaad wel zo dat we meteen ook wel de grote namen verwachten in deze wedstrijd. Omdat dat profiel van die eerste rit dermate is dat die grote namen worden verwacht de voorste gelederen, wanneer die call van eerste categorie dan ook zal komen. Maar voorlopig moeten we wel zeggen dat het een kopgroep van 9 man is die voorop rijdt met niet echt gigantisch bekende namen, die misschien wel Duits kampioen Georg Zimmermann van Lotto Intermarché en ook Nieuw-Zeelands kampioen George Bennett. Matteo Verschee is daar ook bij, maar voor de rest echt wel de minder bekende namen. En gaat trouwens in dit hele deelnemersveld van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, we zullen meteen zeggen de Tara, hè, laten we meteen die afkorting maar gebruiken, de Tara, wel gaat er niet op zoek naar de grote namen. Geen Jonas Vingegaard, geen Tadej Pogacar, geen Mathieu van der Poel, geen Remco Evenepoel, geen Florian Lipowitz. Die rijden allemaal niet mee. En op Van der Poel na was dat eigenlijk ook de top 4 van vorig jaar. Met Pogacar, Vingegaard, Lipowitz, Evenepoel. Zij zijn alle 4 niet op de afspraak. En dan is het een beetje zoeken naar andere namen. Hè. De grootste naam misschien, als je het een Fransman vraagt, is Paul Sexas. De man van Decathlon, 19 jaar. En dus binnenkort aan zijn eerste Tour de France aan de start. Hij wordt als de topfavoriet in deze Tara gezien. Met uitdagers die daar zijn. Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Oscar Only, Matteo Jorgensen, Tobias Halland, Johannessen. Dat zijn een beetje de namen die hem misschien wel het vuur aan de schenen kunnen leggen, waar het hoogtepunt trouwens in deze 8 rittenkoers verderop in de week ligt, namelijk in het slotweekend. Daar gaat echt alles gebeuren. Rit 7, rit 8 uiteraard. Dat is al
2: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
4: Radio 1 live.
1: Oscar Only, Matteo Jorgensen, Tobias.

0: En onze collega Christophe Meul heeft hem daar dan ook van alles over gevraagd. Dat is wat Wout van Aert betreft. Hij is voor het eerst terug op de weg, want het is ook een gravelwedstrijd geweest sinds zijn zege in Parijs-Roubaix. Hij rijdt nu ook voorin met de Red Bull helm en al de collega's in de gele plunje van Visma Leasebike, met ook de mannen van Decathlon. Die rijden ook mee voorop. Paul Sexas, dus zijn compagnons, zij zijn op dit moment het tempo in het peloton aan het bepalen en zij houden de voorsprong van dat kopgroepje waar ik het net over had op minder dan 2 minuten. Dus ik zeg het nog eens, 63 kilometer, nog heel veel te doen. Ze gaan nog de 1 klimmetje van derde categorie, dan nog 2 van eerste, maar het zal toch vooral liggen op die Côte de Rousset op 21 kilometer van de streep. Die eerste categorie call, daar zal het hopelijk toch vuurwerk opleveren in deze eerste etappe van de Tara.
1: Oké, dankjewel Olivier. En je had het net over dat gesprek dat onze collega Christophe Meul had voor de start met Wout van Aert. We gaan er eens naar luisteren.
2: Wout van Aert, ik wou beginnen met te vragen hoe gaat het, maar dan kijk ik naar je knie en je elleboog en dan denk ik, ah ja, die is gevallen.
3: Ja, inderdaad, ben maandag op training gevallen. En ik kan het niet verbergen. Ik moet nog een paar plakkers op mijn wondes doen, maar het is oké. Okay.
2: Is het ernstig?
3: Valt wel mee eigenlijk, anders had ik natuurlijk niet aan de start gestaan. Dus ik denk niet dat ik er te veel last van ga hebben.
2: Jij nogthans heel stuurvaardig, hè? Leg eens uit, hoe komt dat dan toch even, ja, niet goed wakker? Of?
3: even onoplettendheid en dat was mijn eigen fout. Ik was mijn stuur plots kwijt als ik met de duiderfiets aan het rijden was en ik lag op de grond.
2: Maar goed, welkom terug. Wat verwacht jij van de komende week? Wat wil je laten zien? In de eerste plek voor jezelf, denk ik.
3: Ah, ik verwacht dat het een super zware week gaat zijn. Dauphiné is altijd een van de zwaarste koersen van het jaar. En het parcours ziet er nu niet anders uit. Dus dat wil ook automatisch zeggen dat er niet heel veel kansen zullen zijn voor niet-klimmers. Maar er zijn wel een paar lastigere ritten waar het in de finale vlak is. En dan misschien of in de sprint of vanuit de vlucht wel een kans kan zijn voor mezelf.
2: Dus de ambitie is er wel om hier echt wel een rit te winnen. Dit is niet gewoon puur opbouwen.
3: Ja, dit is wel opbouwen, maar dat kan wel samen gaan met proberen resultaat na te jagen. Dus het is altijd beter om een doel te hebben. En we gaan hier met Matteo voor het klassement. En daarbuiten proberen we ook een mooi resultaat te rijden in de ritten.
2: Laatste vraagje. Je hebt die Roubaix nu gewonnen. Je wordt dan zo onthaald. Je merkt dat je geweldig populair bent. Wat wil jij nu zelf nog per se winnen, Wout? Als er nu iets is dit jaar wat je nog wil, wat is dat dan?
3: Om te beginnen, de ploegentijd in de Tour de France.
2: En verder, verder niks dan?
3: Ik zeg om te beginnen. Uw vraag stuurt een beetje aan alsof ik niet meer ambitieus zou zijn.
2: Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar gewoon, als er nu iets is, het geeft ergens rust, denk ik. Ja. Maar je bent ook een winnaar, dus er moet nog iets bij, denk ik dan.
3: Ja, maar dat komt automatisch terug, denk ik, dat gevoel dat je wilt winnen. Ik heb aan het begin van mijn carrière ook Milan Sanremo gewonnen. Ik ben toen ook niet gestopt, dus ben ik nu ook niet van plan.
2: Wensen het je toe.
3: Merci.
1: Op de Antwerpse ring richting Gent. Intussen 20 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland ook 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In Brussel zijn de Beljaardtunnel en de Jubelparktunnel dicht richting Tervuren door een wielerwedstrijd. Dat is de Brussels Cycling Classic natuurlijk. En het treinverkeer is ook onderbroken tussen Denderleeuw en Ninove.
4: Radio 1. Sportzaal.

0: Richard Thompson, I Feel So Good. Dat is een nummer dat perfect past bij onze volgende gasten vanmiddag in Sportzaal, denk ik. Atlete Jana van Lent, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, want jij voelt je wel goed, denk ik, hè? Na gisteren. Je hebt daar het nationale record op de 10 kilometer op de piste verbeterd. Had je het verwacht dat het kon?
1: Ik voelde op zich wel dat het erin zat. Maar natuurlijk is het een heel leuk gevoel als je over de finishlijn komt en je ziet dan de tijd effectief. Dus ik voel me inderdaad goed.
0: Ja, ruim 12 seconden beter dan de oude bestijd die nog van Marleen Renders was. 26 jaar stond dat al op de tabellen, dat record. Dat maakt het nog extra speciaal, neem ik aan.
1: Ja, dat is heel speciaal om een record nog te breken van Marleen Renders. 26 jaar oud, ja, dat is ouder dan mezelf, dus dat maakt het wel speciaal.
0: Het was ook een wedstrijd op je eentje, zonder haast, zonder noemenswaardige concurrentie. Hoe verliep dat dan? Hoe voelde jij je tijdens die race?
1: Oh, het was eigenlijk echt enorm, enorm zwaar. Ja. Het was inderdaad solo, maar vooral eigenlijk het weer maakte het heel zwaar, want er stond heel veel wind. Mm-hmm. Dus het was zeker niet ideaal.
0: Ja, lijkt me mentaal ook zwaar om te doen.
1: Mentaal op zich, ça va, dat is gewoon 10 kilometer aan niks denken. Ja, okay. Klinkt heel raar misschien. maar ja, het weer maakte het wel echt heel stevig.
0: Mm-hmm. Hoe voelde je jou dan tijdens die race? Waren er, ja, ik neem aan dat er moeilijke momenten zijn waar je moet voorbij geraken.
1: Gewoon doorbijten. gewoon aan niks proberen denken en rondje per rondje afmalen.
0: Was het ook echt een doel, dat record, dat Belgisch record?
1: Eigenlijk was het vooral omdat binnen 9 dagen loop ik een 10.000 nog in Ostrava en ik wou eigenlijk vooral al eens zien waar dat ik stond op dit moment. Mm-hmm. Dus een chrono of zo had ik niet echt voor ogen. Gewoon zien wat dat mijn niveau is op dit moment. En dan kan ik uitkijken naar Ostrava binnen 9 dagen.
0: Ja, en als je weet dat de weersomstandigheden hier zeker niet ideaal waren, dan kan het nog beter en sneller in betere omstandigheden, denk ik dan.
1: Ja, hopelijk wel inderdaad. Daar hoop ik inderdaad wel op. En ook dat gaat ook een heel sterk bezette 10.000 zijn. Dus hopelijk dat als de omstandigheden beter meezitten, dat er inderdaad nog iets zou af kunnen.
0: Ja, het is nog heel vroeg op het seizoen natuurlijk, maar het is tot nu wel de beste Europese prestatie van het seizoen. Wat zegt dat dan al? Is dat vooral mentaal ook belangrijk voor jou?
1: Dat zegt denk ik nog niet zoveel, omdat het inderdaad nog het begin van het seizoen is. Mm-hmm. En ik weet dat we met veel sterke meisjes zijn en zo. Op zich ben ik daar nog niet echt mee bezig. Ik wil zelf ook graag nog groeien tegen dan. Er kan nog veel gebeuren ondertussen.
0: Ja, je hebt de voorbije maanden al nog wat Belgisch records verbeterd, hè, op de weg. De 5 kilometer, ook de 10 kilometer op de weg. Ja, wat maakt dat het zo goed gaat dit seizoen voor jou voorlopig?
1: Ik denk gewoon er plezier in hebben, ervan genieten. En ik denk als het mentaal goed zit, zit het in de benen ook wel goed. Dus ik denk dat dat wel een grote rol ook speelt. Mm-hmm. Elk jaar probeer ik wel een beetje progressie te maken. Dus ik ben blij dat ik terug ten opzichte van vorig jaar een stap heb gezet.
0: Ja. En waar heb je dan precies die progressie gemaakt? Kan je dat proberen te omschrijven? Wat maakt precies het verschil?
1: Ik denk gewoon echt consistent werken doorheen de jaren. Mm-hmm. En ik denk ook gewoon de samenwerking met mijn papa als trainer werkt ook gewoon zo goed. Ik denk dat echt gewoon elk puzzelstukje moet goed in elkaar vallen. Het is natuurlijk niet dat het nu ineens... het is een proces van jaren. Dus ik denk gewoon dat het... Dat een beetje het antwoord is op de vraag hoe komt dat het betert. Denk een beetje consistent werken, ja.
0: Ja, en je vermeldt je papa, belangrijke rol voor hem dan, maar ook niet altijd gemakkelijk, neem ik aan, om met je vader, om die rol duidelijk een onderscheid te maken, zeg maar.
1: Ik vind het heel leuk.
0: Ja,
1: Ja, we hebben echt zo'n goede band en we plagen elkaar graag. Dus ja, dat maakt het luchtig en leuk.
0: Oké. In augustus komt er een EK aan in Birmingham. Is dat een van je belangrijke doelen?
1: Ja, ik denk sowieso wel voor iedere atleet aan kampioenschap een doel is. Dus dat staat zeker, zeker aangeduid als doel.
0: Mm-hmm. Hoe ziet de aanloop daar naartoe eruit voor jou?
1: Goh, niet anders dan andere kampioenschappen, denk ik. Gewoon hopelijk vrij blijven van ziektes of van ja. andere dingen. Dat ik gewoon consistent kan verder blijven werken. En hopelijk nog stappen zetten richting het EK dan.
0: Oké, goed. Jana van Lent, dank je wel. Nog eens gefeliciteerd voor je Belgisch record. Veel succes in Ostrava dan. En dank je wel om even aan de lijn te komen. Hè.
1: Heel erg bedankt.
0: Fijne middag. Hè.
1: Voor jullie ook.
0: Sportzaal. Dank je wel.
1: Dank je wel. Fijne middag.
2: Radio 1.
0: We hebben vanmiddag in Sporza ook veel wielrennen in de uitzending. Straks nog Formule 1 en ook tennis met de mannenfinale van Roland Garros. Maar ook het WK Motocross, dat volgen we deze dagen met extra aandacht. Hè, want zowel in de MX2 als in de MXGP hebben we daar een Belgische leider met de broers Koenen. Dag Jarne Poli, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Vandaag de grote prijs van Letland en de eerste reeks in de MXGP is aan de gang. Hoe doen de Belgen het?
3: Wel, Lucas Koenen die doet het uitstekend. Na 7 ronden rijdt hij aan de leiding en dat voor de huidige wereldkampioen, de Fransman Romain Fèvre en zijn grote concurrent in de stand, dat is voorlopig nog altijd de Nederlander Jeffrey Herlings. Hij heeft, Lucas Koenen dan, 32 punten voorsprong in die stand en als het zo zou blijven, zou hij weer wat uitlopen, maar we moeten natuurlijk nog heel wat ronden afleggen. Koenen heeft gisteren ook de kwalificaties gewonnen, mocht daardoor helemaal aan de rechterkant starten op die eerste startplek, kon daardoor ook die eerste bocht nemen, die binnenbocht, als snelste gestart en daarna heeft de rest hem gewoon niet meer teruggezien. Ook wij krijgen amper beelden van Lucas Koenen, gewoon omdat hij ja, toch al vrij ver voorrijdt. En in de achterhoede is het nu ook niet echt, maar die strijd voor dat podium tussen Fèvre en Herlings, dat levert wel mooie duels op. Die springen constant op en over elkaar, dus dat is wel heel mooi om te zien. Maar dat gebeurt allemaal vrij ver achter Lucas Koenen en daarom wordt hij ook niet echt in beeld genomen. En Lucas volgt zo ook het voorbeeld van zijn broer, zijn tweelingbroer Sacha Koenen, die inderdaad ook aan de leiding staat en waar daarnet in de MX2 de eerste reeks is afgewerkt. En Sacha Koenen, die is daar ook naar de overwinning gereden. En dat was wel heel autoritair. Die had maar liefst 25 seconden voorsprong op zijn concurrenten. Vergroot zo ook nog wat zijn voorsprong. Die heeft niet zo heel veel punten voorsprong in het WK-klassement. Lucas Koenen, zijn voorsprong in dat klassement is al iets geruststellender. Maar hij kan dat vandaag ook weer wat uitbreiden. Moet dan wel voorbij Herlings. Hij is in Letland de recordhouder. Maar liefst 9 keer gewonnen al in Letland. Lucas Koenen kon hier nog nooit winnen. Maar iets zegt me dat het vandaag wel eens de dag zou kunnen zijn. De dag van beide Koenenbroers. Voorlopig Lucas Koenen dus na zo'n 8 ronden 5 seconden voorsprong op zijn 2 grote concurrenten Fèvre en Herlings die nog strijden voor die tweede plaats. Even kijken dan naar de andere Belgen. Dat is heel wat verder in het veld. Brent van Donink moeten we echt gaan zoeken op plek 16 en Jago Geers op plek 19. Die twee Belgen hebben allebei een nieuwe motor gekregen dit seizoen, maar voorlopig draait het daar nog niet bij hen. Bij Lucas Koenen dus wel nog altijd aan de leiding na 8 ronden in Letland.

0: Van Frank Boeien en zijn onschuld gaan wij nog eens naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, oftewel Tara. Dat bekt wat makkelijker, Olivier, openingsrit daar. En de beklimmingen eisen hun slachtoffers al.
1: Zo is dat, zo is dat. Met name Wout van Aert. Die is eraf gemoeten op de Côte de Quai en Chartreuse. Dat is die de top 2 na laatste klim van tweede categorie. En die eist toch wel zijn slachtoffers. Want hij is erbij, Wout van Aert. Maar ook João Almeida, de man van UAE. De schaduwkopman in de schaduw van Isaac Del Toro namelijk. Ook Bissiger van Decathlon, iemand van Sykes Sassen zijn ploeg dus. Ethan Hayter is eraf gemoeten. Eduardo Affini, nog iemand van Visma naast Wout van Aert. Dus ja, ja, inderdaad, er zijn er toch wel een paar die eraf moesten bij deze beklimming. Terwijl we blik krijgen op de kop van het peloton met Del Toro daar en Sykes Sassen uiteraard in zijn buurt. Maar ja, absoluut, er is een bijltjesdag al gebeurd en er zal nog wel eentje volgen met ook nog de Col de Vence en vooral die Côte de Rousse. En wat we ook kunnen zeggen is dat Paul Sykes Sassen sowieso al iemand kwijt is. Want je hebt inderdaad Bissiger die eraf moest op deze klim. Maar je had helemaal in het begin van deze etappe. Namelijk Matthew Richitello, de Amerikaan bij Decathlon CMA. Ja, die heeft op moeten geven door middel van een ziekte. Ja, hij is ziek blijkbaar. Wordt een beetje floe over gecommuniceerd door de ploeg. Welke ziekte dat het ook is. Ja, misschien buikgriep. Of we zullen het misschien wel later op de dag nog te weten komen, maar hij dus er niet meer bij en zo is de ploeg van Paul Sykes Sassen al met een mannetje minder op pad. Nog 51 kilometer, we zijn net over de top van, of toch met de kopgroep althans, van die Côte de Quai en Chartreuse. Nu nog, zoals ik al zei, de Côte de Vence, die gaat er heel snel aankomen, dat zal nog een kilometer, of als ik snel kan rekenen, 6 kilometer zijn, en dan daarna 25 kilometertjes nog wachten op de slotklim, de Côte de Rousse, en dan is het eigenlijk 20 kilometer lang, quasi bergaf richting de finish. Benieuwd wie er dan nog overblijft en met de ritzege in deze Tara zal gaan lopen.
0: Dankjewel Olivier. Zo dadelijk gaan we het ook alles over de Brussels Cycling Classic hebben. Koers hier bij ons met aankomst aan het Koning Boudewijn Stadion.
2: Sportza.
0: Maar eerst Bert Sterks. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Het kort nu heel snel af richting het WK voetbal. De Rode Duivels speelden gisteren die uitwijfwedstrijd. En nog wat meer landen zijn hun laatste voorbereidingswedstrijden aan het afwerken dit weekend, hè?
3: Dat klopt. Een interessante wedstrijd was Brazilië tegen Egypte. Want eerste tegenstander natuurlijk van België in de USA. En het verschil tussen de twee was best klein. Bruno Guimaraes en de jonge Hendrik scoorden voor de goddelijke Canaries. En voor Egypte scoorde een Mustafa Dzeko na geklungel achter hem bij de Brazilianen. 2-1 dus. Egypte was taai, maar wel een maatje te klein uiteindelijk. En bij Brazilië te noteren, Neymar speelde nog niet mee. Nee. Hij is nog niet fit. En er waren problemen voor Wesley França, flankverdediger van Roma. Hij liet het veld in tranen met een blessure en de kans bestaat dat hij een streep moet maken over zijn WK. Wat natuurlijk de angst is van elke voetballer en coach nu in die oefenwedstrijden in aanloop naar het wereldkampioenschap. Nog bij de Zuid-Amerikaanse landen. Argentinië legde Honduras makkelijk over de knie met 2-0. Doelpunten van Lautaro Martinez, een penalty en Simeone. Argentinië was eigenlijk nog mild, want trapte 20 keer op doel en had 72% balbezit. Dus die 2-0 viel best nog mee voor Honduras. Woensdag speelt de titelverdediger nog tegen IJsland, dan mogelijk wel met Messi, want die bleef nu nog uit voorzorg aan de kant.
0: Oké, en nog een tegenstander van de Rode Duivels, Nieuw-Zeeland. Dat nam het gisteren op tegen Engeland.
3: Ja, en dan zou je denken, weer een pandoering, want Nieuw-Zeeland kreeg er eerder deze week 4 om de oren van Haiti. Toch niet meteen een groot voetballand. Nu bleef de schade beperkt. 1-0 maar. Een doelpunt van wie anders dan Kane. Een oefenwedstrijd om niet al te veel conclusies uit te trekken. Overigens, want in de eerste en tweede helft speelde Engeland met een volledig andere ploeg. Dus 22 spelers kwamen in actie bij de Engelsen. Er waren nog enkele wedstrijden gisteravond. En vandaag Curaçao tegen Aruba. Een burenduel. 4-0 voor Curaçao. Bolivia, Schotland 0-4. Twee doelpunten van Che Adams. En Portugal haalde het nipt van Chili met 2-1. Met een van de opvallendste dingen in die wedstrijd. Een slag van Leao aan een van de Chilenen, waarvoor voor hij een rode kaart kreeg. Twee spelers kregen overigens rood bij die fase.
0: Dankjewel, Bert.
2: Sportza.

0: Gold van Essex. We gaan naar de Hoepa de Stroperlaan in Brussel. Daar liep het gisteren nog vol met voetbalsupporters voor die match van de Rode Duivels. En vandaag is het daar aan de wielerfans voor de Brussels Cycling Classic. Ja, meer iets voor de klassieke renners en de spurters. Dag Eddy Botteldoornen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Steffi. En ja, zoals jij zei gisteren hier, groot feest. En na die 5-0 zege natuurlijk van de Rode Duivels tegen Tunesië.
0: Ja, absoluut. En vandaag de wielerfans. Ze zijn er rond de middag aan begonnen. In die wedstrijd valt er al veel te melden, Eddy.
1: Er valt nog niet zoveel te melden. En vandaag zal hier op 100 meter van het Koning Boudewijn Stadion ook één iemand gelukkig zijn. Dat zal de man zijn die de 106e editie van de Brussels Cycling Classic zal gewonnen hebben. Toch even zeggen dat dit de derde oudste race op de kalender is. De eerste editie werd al in 1893 gereden, toen nog onder de naam Parijs-Brussel. In 2013 even meegeven een grondige aanpassing en er door de decennia heen ging de afstand van deze wedstrijd van 400 kilometer terug naar vandaag nog 206. We zijn dus op zoek naar de opvolger van Tim Merlier die hier vorig jaar met sprekend gemak de spurt won, toen nog in zijn trui van Europees kampioen. En heel veel is er hier eigenlijk nog niet gebeurd. Om 12:30 zijn ze vertrokken met 133 renners in het Jubelpark voor 206 kilometer dus. Met onderweg 10 hellingen en 1 kasseistrook. Een aanloopstrook, daar zijn ze nu nog aan bezig van 90 kilometer. En daarna, sinds 2021 is dat, 3 pittige toch wel lokale lussen in Gerardsbergen en Pajottenhem. Met daarin telkens de beklimming van Muur, Kapelmuur, Bosberg en Congoberg. En na de laatste beklimming is het dan in 1 ruk nog 47 kilometer naar de kasseien van de Rosweg, 18 kilometer van de aankomst. En de laatste beklimming van de dag is op de Heilige Kruisweg. En verwachten de renners hier op de oplopende, toch niet onderschatten, Hoepa de Stroperlaan met een felle rugwind. Dus een bondgenoot vandaag die wint. Omstreeks 17:15 verwachten we ze hier. En dan kennen we de opvolger van Tim Merlier, die er niet bij zijn als het op een sprint aankomt straks. En die kans is heel groot. Dan is het uitkijken naar namen zoals, ik zeg maar, Jordi Meus, derde in 2023. Tom Krabbe, Fernando Gaviria, Binyam Girmaye, Søren Wernskild gisteren in de Heisse Pijl nog tweede. Na de jonge Brit Noah Hobbs, winnaar dus gisteren. En ook van de partij hier vandaag. En ook Milan Fretin, tweede gisteren, is erbij. En misschien zijn er nog een paar gegadigden. We kunnen kort zijn over het wedstrijdverloop. Er was in het begin een poging van een paar man. Conca, Manzin, Verqualy en Taco van der Hoorn. Nog winnaar in 2022 hier. Maar zij werden niet toevallig in Waterloo, ja, afgedroogd. En we kregen daar een algemene hergroepering na 28 kilometer. Ondertussen wel een paar prikjes, maar niemand die voorlopig echt werd geraakt. Tenzij nu een paar minuten geleden, net gehoord hier op Radio Tour, een vijftal man die proberen wat vooruit te rijden op het peloton. Philip Pedersen, Fontaine, Grignard, Henrik Pedersen en Meijer Hofer. En ze hebben in het wedstrijduur 45 kilometer afgelegd en na 90 kilometer krijgen we straks de beklimming van de muur, de eerste keer dus van 3. Een eindje te gaan dus nog en voorlopig houdt het peloton dus bij manier van spreken alles goed onder controle, tenzij die 5 man die nu net weggereden zijn. En dat is in de 106e editie van de Brussels Cycling Classic. We weten over om 5:15 wie de opvolger dus wordt van Tim Merlier.
0: Oké, hou ons op de hoogte, Eddy. Op de Antwerpse ring richting Gent intussen 10 minuten nog vertragen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland nog 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. In Brussel zijn de Beljaardtunnel en de Jubelparktunnel dicht richting Tervuren door een wielerwedstrijd. Jawel, de Brussels Cycling Classic natuurlijk. En het treinverkeer is onderbroken tussen Denderleeuw en Ninove. I give you ice cream cones and telephones. And surfboards and sunshine.

0: Van het geweldige Gimme Love van de radio's gaan we weer naar de ronkende motoren in Letland. De eerste reeks in de MXGP-klasse. Bijna afgelopen, neem ik aan, Jarne. Lucas Koenen gaat dit doen?
1: Ik denk het wel. We zitten in de laatste ronde. Hij is op weg naar die finishboog. Moet zich nog een klein beetje reppen. Rijdt nog altijd wel aan de leiding. Maar nu zo'n 3 seconden voorsprong op Kai de Wolf. Dat is de Nederlander die we nog kennen vanuit de MX2. Toen hij vele duels heeft uitgevochten met Jago Geerts. Die is ook bezig nu aan zijn eerste jaar in de MXGP. 21 jaar. Lucas Koenen is er 19. Het is de jeugd boven dus. En de Wolf die begon zich plots te mengen in die strijd om de tweede plek met Herlings en met Vijveren, met die meervoudige wereldkampioenen, won die vrij snel. En uiteindelijk is hij dan op jacht gegaan naar Lucas Koenen. Komt nu nog vrij dicht, maar ondertussen is het vuur boven die finishboog toch voor Lucas Koenen. Hij is er nog in geslaagd, onze jonge landgenoot, om die Nederlander af te houden. En dan is de 3e plaats voor Geoffrey Herlings en de 4e plaats voor Romain Vijveren, voor de Fransman. De 5e voor Tim Geister, de Sloveen. En dat is toch wel even straf als we dat bekijken, want zowel de Wolf, Herlings, Vijveren als Geister allemaal alles wereldkampioen geweest en Koenen nog niet. Hij houdt die wereldkampioenen dus achter zich en leek niet zo heel blij te zijn met die overwinning. Koenen, het kan ook zijn dat hij op die manier juicht, maar het leek me toch eerder wat frustratie te zijn dat hij het nog bijna weggaf op het einde, want heel de wedstrijd aan kop gereden van start tot finish en amper bedreigd geweest. Tot dan plots in die laatste ronde. Ja, de Wolf toch beetje bij beetje dichter sloop. En dan Koenen toch lichtjes nerveus gemaakt. Maar goed, al bij al toch een prima eerste reeks. Ja, Peter, kan je natuurlijk niet doen. Gisteren al de kwalificaties gewonnen en het maximale aantal punten gepakt. Vandaag dan ook weer 25 punten door die eerste reeks te winnen. En daarnet ook al zijn broer zien winnen in de eerste reeks van de MX2, Sacha Koenen. Beide heren doen zo een goede zaak in de strijd om het klassement. Zeker ook omdat Herlings zijn voornaamste concurrent van Lucas Koenen pas 3e is geworden. En kijk, ja, Koenen schudt nu toch wat het hoofd. Niet blij. Komt ook aan de bril en is daar wat aan het uitleggen. Ik denk dat hij problemen heeft met de rem of met zijn gas. Doet daar teken naar de techniekers. Er moet iets misgelopen zijn. Dus toch nog altijd wel wat werk aan de winkel richting die 2e reeks voor Lucas Koenen. Dan nog snel even checken waar de andere Belgen geëindigd zijn. Brent van Donink is erin geslaagd om nog 1 plekje op te schuiven naar plek 15. En Jago Geerts, die is uiteindelijk 18e geworden in de eerste reeks van de MXGP in Letland.
0: Oké, dankjewel Jaren. Tot straks voor het vervolg, want vanaf 3 uur de 2e reeks in de MX2 en daarna om 4 uur het vervolg ook in de MXGP natuurlijk. Bert, wij gaan het even over basketbal hebben. Hè. Gisteren stonden Oostende en Antwerp voor de 2e keer tegen elkaar in de titelfinale en het is all to play for na 2 matchen.
2: Ja, want Antwerp won de eerste in eigen huis. Gisteravond Oostende dan de 2e wedstrijd met 10 punten verschil, 79-69, met een defensief erg sterke prestatie van Oostende. En dat was ook nodig na de 100 punten die ze tegenkregen in die eerste wedstrijd. Noam Jakob was de uitblinker bij de kustploeg met 34 punten, 7 rebounds en 6 assists. En zette ook nog een keer 15 van zijn 16 vrije worpen om mooie cijfers. En zo maakte hij het verschil dus in het voordeel van Oostende. Morgen volgt de 3e confrontatie, maar het is dus nog niet de beslissende wedstrijd.
0: Een spannende finale daar.
3: Who am I?

0: Gorillaz samen met Idols, The God of Lying. Daarmee is het bijna tijd voor het nieuws van 2 uur hier op Radio 1. En tot dan gaan wij nog eens naar die openingsrit in de Tara, de vroegere Dauphiné, zeg maar. De eerste beklimming daarnet zorgde al meteen voor wat slachtoffers, met onder andere Wout van Aert, maar ook Almeida, die moest lossen. Olivier, waar zitten we intussen?
1: Wel, we zijn nu net klaar met de voorlaatste beklimming van de dag met de Col de Vence. En ook die heeft al wat slachtoffers geëist, hoor. Namelijk nog iemand uit het team UAE, dus je had al Almeida inderdaad. En Isaac Del Toro ziet ook nog eens Benoît Cosnefroid uitvallen uit dat collectegroepje dat hem moet begeleiden naar eventueel al een ritoverwinning vandaag, maar vooral ook misschien de leiderstrui na 8 dagen koersen. Nee, Cosnefroid er ook af. Heeft dus enkel nog Oliveira, Sivakov, Torres en Vermaarke bij zich zitten. Isaac Del Toro, de Mexicaanse kampioen van UAE, heel de tijd in de voorste gelederen van dat peloton wel aan het rijden nu, terwijl ze zich als bezetenen nu naar beneden gooien na die Col de Vence, op weg dus naar de Côte de Rousse. We hebben allemaal al colletjes gehad van tweede en of derde categorie, maar nu dus wat nu nog volgt is binnen een dikke 20 kilometer de eerste categorie klim, de Côte de Rousse. In totaal 8,3 kilometer, het puntje niet vergeten, 8,3 kilometer klimmen met een gemiddelde van 7,6%. Dus ja, toch wel een kuitenbijtertje waar ze toch hun peren mee gaan zien. En dan ook nog de vraag of ze de kopgroep nog gaan bijhalen. De kopgroep die bestaat momenteel nog uit 3 renners, dat waren er 9, maar onder andere Verschee en Zimmerman hebben moeten afhaken. En wat nu ook overblijft is George Bennett, de Nieuw-Zeelandse kampioen. Die blijft erbij, geflankeerd door 2 Fransen. Namelijk Alex Baudin en Clément Bras-Afonso. Dat zijn de 3 namen die voorin rijden. Hebben nog 1,5 minuut voorsprong op het peloton. Het peloton waar Team UAE en Decathlon aan het trekken zijn. Terwijl de afdaling aan, ja, nu krijgen we een beeld, 81 kilometer per uur wordt gedaan. En dan wordt er natuurlijk door die mannen van UAE, door die mannen van Decathlon. En misschien ook wel nog, daar zie ik Jurgensen van Visma nog bij zitten. Zij proberen dat tempo in die afdaling ook zo slopend genoeg te maken dat iedereen op hun tandvlees zit en foutjes kan maken en misschien dan toch de rol moet lossen om dan toch ook het verschil te maken in een afdaling. Want zo gaat het tijdens de Tour ook moeten zijn. Zo zal het nu ook zijn dat er tijdens een afdaling evenveel schade moet worden berokkend als in een beklimming. Dat is dus wat we nog te zien gaan krijgen. Vandaag nog 38 kilometer, klein uurtje koersen nog en 1,5 minuut, zoals ik al zei, voorsprong nog steeds van de kopgroep op het peloton. Het zal allemaal dus moeten gebeuren op de Côte de Rousse. Dat is nog een 13 kilometer te gaan en dan gaan we het weten. Daarna nog de aankomst op 20 kilometer van de top van die berg. Heel veel te beleven nog in deze Tour Auvergne-Rhône-Alpes op weg Côte de Tara gewoon. Hè.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
5: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
4: Meer merk.
5: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
4: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer. Breaking
6: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo, om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
7: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren. 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Door de acties van de zee- en kustloodsen van vrijdag hebben bedrijven in de havens van Antwerpen en Zeebrugge naar schatting 2 dagen vertraging opgelopen. Dat zegt Port of Antwerp Bruges. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden zo'n 90 schepen de havens niet meer in of uitvaren. Lennart Verstappen van de haven legt uit welke impact dat heeft.
10: Dat er niet geweten is of dat een schip met lading de haven gaat kunnen binnenvaren. Dat er daardoor ook onduidelijkheid is en moeilijk in te plannen werk is op de terminal zelf. Want die goederen die moeten dan natuurlijk ook behandeld worden aan land. En dan verder door in de hele distributieketen. Goederen moeten dan vanuit de haven verder worden vervoerd via binnenschip, via spoor, via truck naar de rest van België en Europa.
9: Vlaams minister van Onderwijs, Joël de Meer, trekt 40 miljoen euro uit om de schoolfactuur te verlagen in het technisch kunststof beroepsonderwijs. Dat heeft ze gezegd in de zevende dag. Opleidingen in die studierichtingen zijn vaak duur, omdat er allerlei materiaal moet worden aangekocht door de ouders. Door de scholen daar extra budget voor te geven, wil de Meer de factuur voor de ouders verlagen.
11: Wij vinden het heel belangrijk dat elk kind een keuze kan maken waar dat zijn talent zit. En we zien vaak, als het gaat over technische richtingen, kunstrichtingen of beroepsrichtingen, dat sommige richtingen wat te duur zijn. En dat leerlingen, kinderen zeggen, oei, ik ga dan toch niet die richting doen. Ik wil een goede kok worden bijvoorbeeld, maar ja, misschien duur met het aankopen van de messen zetten en andere zaken. En daarom hebben we inderdaad beslist van, kijk, wij gaan 40 miljoen euro overmaken aan de scholen.
9: Gevraagd naar besparingen op onderwijs, zei de meer dat ze voor dit jaar zowat 25 miljoen euro denkt te kunnen vinden bij de digisprong, omdat niet al het geld is gebruikt voor onder meer de aankoop van laptops en digitale borden in de scholen. Voor volgend jaar moet het budget opnieuw bekeken worden. Volgens Noorse media zou de zoon van kroonprinses met de Marit, Marius Borg Højby, enkele uren de gevangenis mogen verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Højby zit sinds februari in voorlopige hechtenis en staat terecht voor verschillende misdaden, waaronder een aantal verkrachtingen. Kroonprinses met de Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair gestegen. Vorig week vrijdag waren het er op één dag meer dan 2000, aldus de Noorse Stichting Orgaandonatie. Vanmiddag is het droog met ook enkele opklaringen. Aan zee is er meer zon bij maximaal tot 20 graden. Morgen start nog droog, in de namiddag en 's avonds periode van regen en buien met kans op onweer, maar wel nog zacht tot 23 graden. En ook dinsdag is het wisselvallig met buien en kans op onweer en dan nog tot 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 1. Sportza. Met Steffi Merlevede.
0: Een goedemiddag in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Komt de finale van de openingsrit er al aan. En we praten ook met Aimé Antheunis in de aanloop naar het WK voetbal natuurlijk. Welkom opnieuw bij ons. Dit is The National.

0: geweldige Bloodbus Ohio van The National in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Het is een mond vol, maar zo moeten we tegenwoordig de Dauphiné noemen. Nog een kleine 30 kilometer, nog altijd in die openingsetappe. Nog altijd drie leiders ook, met George Bennett als bekendste naam. Straks komt de slotklim eraan en in afwachting daarvan luisteren wij nog eens naar een landgenoot in die rittenkoers, Maxim van Geels. Die viel midden februari zwaar in de Classica Gaën. Hij had een gebroken bek, gebroken schouder ook. En dus ja, moet het seizoen voor hem nu eigenlijk nog beginnen. We gaan eens luisteren naar Maxim van Geels bij Christophe Meul.
1: Maxim van Geels, hoe is het om terug te zijn?
2: Ja, leuk. Het zijn geleden dat ik nog op een podium heb gestaan voor het startblad te tekenen.
1: Hoe is die vibe dan om daar terug te staan?
2: Ja, het is ook nog specialer dan een andere koers natuurlijk. Het is Dauphiné, dat is toch altijd een beetje de mini-tour. Dus ja, het is wel alles ineens, maar ik ben blij om weer terug te zijn.
1: Hoe lang heb je afgeteld?
2: Ja, toch wel afgeteld misschien niet super lang. Omdat ik in het begin niet klaar was om te koersen, dus dan denk je daar niet echt aan. Maar de laatste maand keek je toch wel naar uit om hier terug aan de start te staan.
1: Is het moeilijk geweest, Maxim, de voorbije maanden?
2: Ik kreeg die vraag vaak, maar op zich viel dat ook best wel mee. Het ging eigenlijk vrij snel allemaal. Ik zeg het de val, dat lijkt misschien een maand geleden. Ik heb niet het gevoel dat het zo lang geduurd heeft. Dus dat zie ik, ik ben wel blij dat het allemaal gegaan is. Misschien de eerste week opnieuw de fiets was het de moeilijkste, omdat het was goed weer. En ja, ik reed achteruit in plaats van vooruit. En ik woon ook redelijk in een bergachtig gebied, dus dat was niet echt handig. En toen heb ik al redelijk afgezien.
1: Maar het kwam snel terug, de goede benen?
2: Het heeft toch even geduurd, maar eens dat de bal begon te rollen, bleef hij gelukkig wel rollen. En had ik dag na dag een beter gevoel.
1: Je wordt daarnet ook voorgesteld als een van de betere punchers uit het peloton. Wat mogen wij van jou verwachten deze week?
2: Ja, dat is wel even geleden ondertussen natuurlijk. Maar ik hoop me daar in de komende maanden terug bij te mengen en terug een van de betere coureurs van het peloton te worden. Ik denk dat vandaag wel een rit is dat mij op papier zou moeten liggen. Natuurlijk, er zijn wel echt serieuze klimmers hier en misschien zijn de hellingen net iets te lastig. En ik kom ook terug na een lange periode. Maar ik denk dat ik deze week wel hopelijk een paar keer een goed resultaat kan neerzetten.
1: Het feit dat je zegt, ik wil mij vandaag eigenlijk wel direct mengen, dat is wel een heel goed teken natuurlijk. Je hebt niet zoiets van, kan wel moeten afwachten.
2: Ja, ik moet altijd een beetje afwachten uit de benen zijn en misschien de rijden mij straks naar huis, dat kan ook zomaar. Maar dat is niet de juiste mentaliteit om te starten. Zeg, het is een parcours dat ik graag op rij. Het is geen thuisregio, maar toch dicht bij huis. Ik ben hier vaak. En de finish is mooi, maar daarvoor ligt jammer genoeg een redelijk zware klim.
1: Tot slot, moet jij je nog bewijzen voor de Tourploeg?
2: Ja, ik denk iedereen buiten Lippo en Remco. Die zijn vrij zeker. Maar daarnaast hebben we redelijk veel renners dat tot in aanmerking komen. Natuurlijk, ze gaan er misschien wel vanuit dat ik erbij ben, maar deze week een belangrijke waardemeter gaat worden.
1: Voilà, beginnen bij het begin vandaag.
2: Zeker en vast.
1: Succes, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Ja, mooi en fijn om hem terug te zien en te horen in de koers, Maxim van Geels. Olivier, ik kom bij jou terecht dan voor de koerssituatie natuurlijk. Hè. Ze zitten op die zware klim waar je het net over had.
3: Ja, inderdaad, op de Côte de Rousse, inderdaad. Eerste categorie col op 28 kilometer van de streep is de voet van die klim. En op 21 kilometer is de top. Dan kan je snel rekenen en weet je dat die toch een dikke 7 kilometer nog zal duren. Ze moeten nog 7,5 kilometer rijden op die Côte de Rousse. En ik kan ook al zeggen dat de kopgroep met die drie jongens, met Baudin, Bennett en Bras Afonso, dat eigenlijk loslopend wild is. Want hun voorsprong is daarnet op een paar minuten gedaald van pakweg 1 minuut 20, 1 minuut 30 naar nu nog 34 seconden. En er is er eentje, Alex Baudin van EF Education First, die probeert nog te ontsnappen uit dat kopgroepje. Heeft nu het ruime stop gekozen en probeert nog zelf alleen Cavalier Seul te spelen. Maar ik denk ook dat hij straks wel zal worden opgeraapt door het peloton dat de tempo aan het maken is. Tempo wordt bepaald door de mannen van Visma. En terwijl we het zeggen, gaat er ook iemand van Lidl Trek af. En ook de mannen van UAE en de mannen van Decathlon, namelijk in steun van Paul Sexas. Zij zijn een beetje daar vooraan dat peloton het tempo aan het bepalen. Maar ik zeg het, nog 7 kilometer op die klim te gaan. Het is nog niet echt het moment om nu al je kruid te verschieten op die berg. Het is nog een lange weg te gaan naar de top van de Côte de Rousse. En daarna uiteraard ook nog 20 kilometer naar de finish.
0: Dank je, Olivier. En dan maken wij ons overzicht van de koersen vandaag rond, hè, met de Brussels Cycling Classic. Dat is koers in eigen land. En Eddy, daar is het uitkijken naar de muren.
4: Ja, die komt eraan over een 17-tal kilometer na 90 kilometer koers is dat. En dan toch een eerste ontsnapping van 5 man die wat draagkracht gekregen heeft. Want u kon het nog net horen bij de vorige tussenkomst. Hij probeerde weg te rijden. Eerst 3 man, dan 2 man heeft dat groepje vervoegd. Dat zijn Kasper Pedersen, de Deen uit de Soudal Quickstep groep. Dan Titouan Fontaine, de Fransman uit de ploeg Groupama FDJ. Dan ook nog Sébastien Grignard, onze landgenoot van Lotto Intermarché. Hendrik Pedersen, ook een Deen van Uno X Mobility. En dan Marius Meyerhofer, de Duitser van de Tudor Pro Cycling ploeg. Zij hebben momenteel een voorsprong van 3 minuten 45 seconden op het peloton. Dat voorlopig laat begaan. Maar dat zal na de hellingzone, als we dat zo mogen zeggen, wel veranderen. U hebt het misschien gehoord, maar er zijn 3 lokale lussen af te werken. Met daarin telkens de beklimming van de muur, de kapelmuur, de Bosberg en de Congoberg. En ja, dat is niet niks. Niet zoveel hoogtemeters. In totaal eigenlijk maar 1971 hoogtemeters. We kunnen dat eigenlijk quasi een vlakke wedstrijd noemen voor de renners. Maar het zijn toch korte stukken die wel kunnen doorgeven. En zeker ook op de kassei van de muur en van de Bosbergen. En ook op de Congobergen. Ja, daar zal het niet van de poes zijn. Maar ze zitten nu heel kort daarbij. Nog een 15-tal kilometer van de eerste beklimming van de dag. Ondertussen hebben ze wat gegeten. En nu zitten ze op het grondgebied Vlaams-Brabant in Herne. En zo is het in 1 ruk naar de muur en de kapelmuur. En zien of daar al een of andere ontwikkeling is. Maar voorlopig dus 5 man aan de leiding uit de greep van het peloton. Met 3 minuten 40 voorsprong op het peloton in de Brussels Classic Cycling.

0: Prince natuurlijk en Raspberry Beret. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Er zijn door een ongeval twee rijstroken versperd. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En in Brussel zijn de Belliardtunnel en de Jubelparktunnel opnieuw open richting Tervuren.
1: Radio 1.
2: Sportza.
0: Bert, we zijn hier op de redactie volop aan het aftellen. Na gisteren nog net iets meer, denk ik.
3: Hoeveel,
0: hè? Nog
3: hoeveel
0: vier
3: keer slapen
0: dagen.
3: Eigenlijk nog?
0: Ja? Hoeveel keer slapen? Vier dagen nog. Wacht, vier keer slapen dan. Hè? En het lang verwachte WK voetbal wordt donderdag op gang getrapt. Een ideale gelegenheid voor ons om eens langs te gaan bij een van onze vroegere bondscoaches. Hè?
3: Ja, langs gaan deden we bij iemand die wel wat betekend heeft in het Belgisch voetbal. Aimé Antheunis, die zijn grootste successen behaalde als coach van onder meer Racing Genk en Anderlecht. Maar tussen 2002 en 2005 was hij ook bondscoach van de Rode Duivels, wat dan weer geen onverdeeld succes was. Geert Heeremans trok afgelopen week naar het Waasland om de inmiddels 82-jarige Antheunis nog eens aan de tand te voelen over zijn periode als bondscoach toen, maar natuurlijk ook om vooruit te blikken naar het komende WK van de Rode Duivels. En, vreemd genoeg, Aimé Antheunis moet een goede glazen bol hebben. Ja. Dit gesprek werd opgenomen nog voor de oefenwedstrijd tegen Kroatië, okay, waar Rudy Garcia ervoor koos om Amadou Onana in de defensie te zetten en dus niet op het middenveld. Iets wat Antheunis sowieso zou gedaan hebben, was hij nu nog bondscoach geweest.
0: Madame Soleil, een beetje dus.
4: Eerst en vooral, hoe gaat het met jou?
5: Met mij gaat het heel goed. Buiten oud worden is de rest allemaal oké. Ik heb, maar dat weet iedereen wel, wat moeilijk gezeten. Hè. Dat is toch al een vijftal jaar terug. Maar nu sport veel. Sport meer dan vroeger. Minder stress, uiteraard. En veel bewegen en zwemmen en stappen.
4: Volg je het voetbal nog op de voet?
5: Ja, toch wel. Belgisch voetbal uiteraard. Buitenlands voetbal en nu WK, Champions League. Belangrijke matchen. Maar ik kan ook toch af en toe afscheid pakken. Want het is al die jaren zoveel voetbal geweest. Dat je soms zegt... Het is wel wat genoeg geweest. Bepaalde matchen kan ik tv afzetten en zover.
6: En intussen kunnen we zeggen dat Kroatië-Bulgarije afgelopen is en geëindigd is op 1-0. En dat betekent meteen dat de Belgen nu officieel uitgeschakeld zijn voor het Europees kampioenschap voetbal van 2004 in Portugal.
5: Ik heb ook na Anderlecht 3 jaar coach van de nationale elftal geweest. Ik moet zeggen, dat is mijn grootste ontgoocheling in mijn carrière geweest, dat ik mij niet, of dat wij ons niet kunnen plaatsen hebben, en niet voor een EK en niet voor een WK. Voor het WK konden we ons niet plaatsen, want tegenstrevers, Spanje was

0: los bovenop, dat ging niet. Maar het EK, daar kan ik lang over spreken, dat is tot op de laatste match, hebben we het gemist. Bulgarije is daar doorgegaan met een bepaalde rol voor Colina in de match in Bulgarije. Maar daar kan ik op terugkomen. Dat gebeurt in voetbal, is bergop, bergaf. Als ik mag zeggen, financieel was ik veel beter bij Anderlecht gebleven. Maar dat was het van het. Ik wou vooral in mijn binnenste toch een Europees kampioenschap meedoen. En dat is niet gelukt.
1: Wie waren jouw betere spelers toen?
0: Oh, ik moet opletten dat ik er niet vergeet. Hè. Maar ik herinner me dat we dan vooraan speelden met Emile Penza, Sonck en Buffel. En de pers maakte daar direct de gouden driehoek van. Emile, als ik die in de ploeg had, was ik 50% verder. Die was razendsnel. Daar kon je alle systemen mee spelen, ook diep in de spits. We hadden Bart Goor, we hadden een selectie. Deden Goor, we hadden de boek, selectie, Crasson en zo verder van Anderlecht. Dat was de mix, Club Brugge, Anderlecht.
1: En hoe zou jij je ploeg nu opstellen, Aimé? Mocht jij nu bondscoach zijn?
0: En het moest de Garcia zijn. Proberen met Mechelen, Onana. Ik zou Onana proberen centraal op de stopper te brengen, naast Mechelen. En ik zou op de buitenkant Seis snel nemen, op links. En ik zou Castagne, Goulot-Vermoe, defensief beter dan Meunier. Ik zou die verdedigen zijn. Ik zou vooral beginnen met Lukaku, Doku en wie had ik hier geschreven? En Trossard. Op het middenveld Raskin centraal, voor de verdediging, vond ik heel goed. Mm-hmm. Denk ik ook een beetje dat hij wat de chouchou is van de coach. En eventueel durven de rollen verdelen, de Bruyne van Aken. Is zeer offensief. Durft je dat tegen betere tegenstrevers? Mm-hmm. Dat is toch iets anders.
1: Dan vergeet je wel Jurrie Tielemans.
0: Ja, ja, maar je gaat er altijd vergeten. Hè. Je kunt Tielemans zetten in de plaats van Raskin. Je kunt Raskin naast Tielemans zetten. Je kunt Tielemans en Onana centraal voor de verdediging zetten. Twee buffers. Dat kun je ook al doen als je met drie achteraan speelt met twee defensieve buffers die uitwijken naar de flanken een beetje. Dat kan ook. En dan heb je lopers langs de buitenkanten, de Kuiper en Meunier. Dat kan.

0: Jij gelooft wel nog in Lukaku, dat hij nog heel belangrijk gaat zijn voor deze ploeg?
1: Ja. Ja, uiteraard, ik heb geen zicht op zijn kwetsuur. Als hij fit is, 100%, heeft uiteraard een tekort aan wedstrijdritme. Maar het is zo iemand, denk ik, die zich mentaal enorm gaat opladen. Die weet dat hij een moeilijk seizoen gehad heeft, ook De Bruyne. Dat kan een goede zaak zijn. Het is soms beter dat ze uit een mindere periode komen om zich te herbewijzen. Wie scoort? Lukaku. Doku kan enorm, maar is niet de grote scorer. Van Aken, de tweede lijn, De Bruyne zijn niet meer de grote scorers. Dus je moet er iemand hebben die er wel in tegen de tent sluit, zou ik maar zeggen, als het in een wedstrijd in mindere periodes is. En dan kun je ook met Lukaku op de counter spelen, als dat moet.

0: Doe eens een pronostiekje, hoe ver zie je ze komen?
1: Ze gaan door. Ik zou enkel willen verwittigen. Onderschat bijvoorbeeld Egypte niet, hè? Want ik spreek nu niet enkel van Salah, maar die hebben ook toch wel een degelijke ploeg. Doorgaan wel, maar dan is het knock-out systeem. Voilà. Dan moet ik al zwijgen, dan weet ik niet hoe ver dat is gaan. Als ze erin lukt van toch een degelijke verdediging te brengen, als ze dat heeft op het veld, een degelijke verdediging, en dan gaat het middenveld ook mee, dan weet je nooit met Belgen. Hè. In die zin, ze hebben er een paar. Luki Bakio, 1-1. Niet te simpel. Doku heb ik al genoemd. Lukaku met diepgang en snelheid. Dat kun je wel onder druk spelen. De minste van de twee zijn, maar ze wel pijn doen.
0: Wie wordt wereldkampioen, denk je?
1: Nu ga ik naar mijn briefje krijgen en ik kan Frankrijk noemen. Ik kan Spanje noemen. Ik kan Argentinië, Brazilië noemen, want die zijn altijd bij de zaak. En misschien is het een grote verrassing, Portugal.
2: Ja, 82 intussen, dat zou je hem echt niet geven, vind ik, als je hem zo hoort. Emmy Antoon, is heel fijn om hem nog eens terug te horen.
3: Radio 1.
4: Sportza.

0: alles of niets. In de openingsrit van de Tour Auvergne-Rhône waren de renners tijdens dat nummer van Bazaar net aan het afzien, denk ik, op de tanden aan het bijten. Want intussen de laatste kilometers van de slotklim. Olivier, wat is de situatie?
1: Wel, de situatie is dat er één iemand voorop rijdt, namelijk Alex Baudin. De man uit dat kopgroepje, die blijft halstarrig volhouden en heeft een mooie voorsprong nog steeds van 1 minuut en 16 seconden op het peloton. Peloton momenteel voorop gereden door Kevin Vermaarken, de Amerikaan van Team UAE. Die probeert dus, en dat zal zijn doel zijn de komende dagen, nog wat bergpunten weg te snabbelen. En hij zal dat ook doen. Hij is net bijna toch nog 90 meter. En dan is hij boven. En dan pakt hij de punten van de nummer 2 in deze bergklassering van die Côte de Rousset. De eerste punten gingen natuurlijk naar Alex Baudin zelf. Die is daar een minuutje geleden zelf gepasseerd. En wat nu nog rest is die beklimming afdalen nu. Maar er is ook nog een knikje. Ja, toch nog een kilometertje of twee. Toch weer stijgen. En dat gaat dan toch moeten gebeuren. En dan gaat Alex Baudin dus nog 20 kilometer moeten volhouden. En de bedenking die ik me wel maak is dat de topploegen dit misschien wel graag zien gebeuren. Want uiteindelijk gun je die jonge gast uit Albertville, 25 is hij, gun je daardoor ook zijn zegen eens. Heeft dan toch iets heel moois gewonnen, namelijk een rit in de oude Dauphiné. Maar vooral de leiderstrui is dan voor Team EF Education First. En dan zijn al die beslommeringen en al de druk die bij een leiderstrui komt kijken, zijn die toch allemaal voor die ploeg, voor de Amerikaanse ploeg en niet voor Visma, niet voor UAE, niet voor Decathlon of Lidl Trek. Terwijl we nu toch wel een aanval zien uit dat peloton met Del Toro in het wiel van Luke Tuckwell, de man van Red Bull Bora. En dan gaan de mannen van Sexas meteen in het wiel van Del Toro. Die gaan ze niet laten rijden. Terwijl we een beeld krijgen van die Kevin Vermaarken, de man met de Nederlandstalig klinkende achternaam, maar wel degelijk een Amerikaan. Hij rijdt 20 seconden voor dat peloton, maar wel nog steeds op een dikke minuut van Alex Baudin. De geweren zijn weer even aan het zwijgen in het peloton. Del Toro voert de kop in zijn wiel. De man met de nummer 52, Leo Bissio, 21-jarige collega van Paul Sexas, die dan weer in derde positie rijdt. De Fransman houdt het allemaal goed in de gaten. Hij, de favoriet in deze Tour Auvergne-Rhône-Alpes, of zoals we dus al een paar keer hebben gezegd, de Tara. En hij dus rustig aan, alles in de gaten aan het houden, terwijl we aan het afdalen zijn. En we een beeld krijgen van Alex Baudin. Hij heeft nog 19 kilometer te rijden. En dan gaat hij misschien wel de mooiste overwinning in zijn carrière pakken, als hij natuurlijk niet wordt ingehaald. Dat ziet er niet zo naar uit. Hij moet gewoon volhouden en vooral het gebruik maken van die afdaling, van het feit dat hij vooral moet trappen en afdalen en niet te veel meer moet klimmen in die laatste 20 kilometer. En dan, zoals ik al zeg, is het echt wel een mooie overwinning. De mooiste misschien, werd al eens zesde in de Waalse Pijl dit seizoen, elfde in de Amstel. Dit seizoen zou wel eens tussen aanhalingstekens zijn doorbraak kunnen zijn. Hij is alleszins mooi op weg naar een ritoverwinning in deze Tara en de leiderstrui. We zien wel wie er dan nog in zijn schaduw vanuit de grote namen uit dat peloton nog treedt om ook nog een mooie zaak te doen in dat algemene klassement. Nog 18 kilometer.

0: De nieuwste nog altijd van Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Bert, voor de Yellow Tigers, dat zijn de nationale volleybalvrouwen, zitten eerste week in de Nations League. Rob, en ze hebben die afgesloten met winst.
1: Ja, tegen Servië werd het 3-2, nog altijd ver van huis. Overigens in Nanjing in China. Pauline Martin was goed voor 24 punten. Britt Herbots kwam aan 18. En zo is de balans van de Tigers in die eerste week 2 nederlagen tegen Polen en Tsjechië. En 2 overwinningen tegen Thailand en nu dus ook tegen Servië. De ploeg van bondscoach Chris van Snick verhuist nu naar Ankara voor wedstrijden tegen Turkije, Brazilië, Duitsland en Frankrijk. De top 8 in de Nations League plaatst zich voor de Final 8. Maar het hoofddoel dit jaar is uiteraard het EK in Azerbeidzjan eind augustus. En als het even goed loopt, ook nog begin september.
0: Ja, en dan een vreemd en verontrustend bericht inderdaad, dat veel mensen misschien vanmorgen op Instagram hebben gezien, van topgymnaste Simone Biles. Ze keek blijkbaar de dood in de ogen.
1: Ja, almost dying wasn't on my bingo card earlier this week, schrijft ze. Dit was een van de, misschien wel het meest aanjagende moment uit mijn leven. Ze werd in het ziekenhuis opgenomen nadat ze bijna was doodgegaan, zo zegt ze, en bleef deze week in bed om te rusten. Ze postte ook enkele foto's van in haar bed met mooie bloemen die ze had gekregen rondom haar. En zo gaf ze nog mee, ze zal vroeg of laat wel uitleggen wat er is gebeurd, maar meer weten we eigenlijk niet van een vrouw die 7 Olympische titels heeft vergaard, 23 wereldtitels, waarvan een groot aantal in Antwerpen. En wie weet komt er ooit toch nog meer, de Spelen van LA, wie weet, want officieel is ze nog altijd niet gestopt met topgymnast.
0: Nee, en ik denk inderdaad die Spelen van LA, dat ze toch wel hoopt om daar nog te kunnen presteren.

0: To Wiki, het debuut destijds van Hooverphonic in 1996 al, dus toch alweer heel lang geleden. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes is die Fransman Alex Baudin de koers van zijn leven aan het rijden, denk ik, Olivier, om te proberen voorop te blijven en die eerste etappe te winnen. Hoe doet hij het?
1: Wel, het lijkt hem te gaan lukken, hoor. Hij heeft nog 11 kilometer te gaan, hij heeft nog steeds 1 minuut en 20 voorsprong op het peloton. En dat peloton doet ook geen gekke dingen in die afdaling richting de finishlijn. Nee, dat is ook niet echt meer echt een peloton te noemen, want het is eigenlijk een lint van een 30 à 40-tal renners waar de ene al wat moeilijker door alle bochten gaat dan de andere en daardoor af en toe wat gaten vallen en het eigenlijk moeilijk is om echt staat te trekken in deze toestand van dat peloton. Die zijn echt niet bezig met die Alex Baudin in te halen, eerder om elkaar misschien nog een klein beetje het vuur aan de schenen te leggen en al wat problemen te veroorzaken of schade te veroorzaken in het algemene klassement. Maar mij lijkt het toch dat straks, als hij aan de voet komt van deze klim en dan nog, wat zal het zijn, een 8 kilometer ongeveer rechtdoor moet rijden en vooral vlak moet rijden, dat Alex Baudin hopelijk genoeg seconden nog voorsprong heeft op dat peloton en dan nog inderdaad naar zijn mooiste zege uit zijn carrière kan gaan. Zijn laatste zege dateert al bijna van 2 jaar geleden. Toen heeft hij voor het laatst een koers gewonnen. En ik zei het al, dit seizoen, beste resultaat, misschien 6e plek in de Waalse Pijl, 11e in de Amstel. Dat zijn mooie resultaten. Maar daar speel je jezelf niet echt mee in de kijker. Maar door eens een ritoverwinning te pakken in de Dauphiné, ofwel de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, zoals we het nu moeten zeggen. Dat doe je dan wel. Dat doe je dan zeker wel. En dan zijn we nu terwijl aan het kijken naar het peloton. We kijken recht in de snoet. Ik denk dat het Paul Sexas is die de forcing voert voorin. En in zijn wiel Isaac Del Toro. En in zijn wiel nog iemand van Decathlon. Dat is Leo Bissio. En dan toch een klein kloofje met de rest. Vooral mannen van Lidl Trek en één iemand van Visma. Dat zal dan Matteo Jurgensen moeten zijn. Zij zijn in dat peloton toch de mannen waar er naar gekeken wordt. Uiteraard ook de mannen voor de komende dagen voor het algemene klassement. Maar de ritoverwinning pakken, dan gaan ze toch al serieus uit hun pijp moeten komen. En ik weet ook niet of ze het echt wel willen. Zoals ik daarnet al zei, het is eerst enerzijds ook tactisch. Ga je de komende dagen meteen met die leiderstrui aan naar alle perszones? Ga je naar de startpodia? Ga je na de aankomst ook nog eens wat meer tijd verliezen na die ritten? En vooral ga je dan ook nog eens de koers moeten bepalen, hè, als ploeg met de leiderstrui om de schouders. Maar vooral, ik denk ook gewoon dat ze hun krachten niet te veel willen opdoen in de zoektocht naar die Fransman. Die ze het misschien wel gunnen. Het is ook het voordeel. Het is een renner die bij geen van de grote ploegen rijdt, namelijk EF Education First. Daar is misschien de kopman Ben Healy. Wel, die is er op die beklimming van de Côte de Roussey afgemoeten. Dus de Ier die speelt geen rol van betekenis. Dus heeft EF Education First EF Easy Post, sorry, die hebben vrijgeleide met deze vluchter van de dag, met Alex Baudin. En dan zullen we zien of er binnenin het peloton wat schade nog te brokkenen valt tussen de grote mannen, tussen dat Toro Sexas. Ik denk ook aan Skelmose bijvoorbeeld of Jurgensen. Ze hebben nog 7,5 kilometer om dat ook te bewerkstelligen. Maar ik denk dat het eigenlijk rustig aan zal blijven in dat peloton. Zij zijn ook bijna aan de voet van die berg waarna nu nog alleen nog maar vlak wordt gereden naar Saint-Ismier. En dan gaan ze misschien een 50-tal seconden na Alex Baudin toekomen. Maar je ziet het nu al. Ze komen, ze komen in het dal. Ze komen op het vlakke. En dan wordt er wel rustig naar elkaar gekeken. Wordt er niet echt meteen tempo gevoerd in dat peloton. En dan lijkt het dus dat we een mooie overwinning gaan krijgen voor een 25-jarige Fransman uit Albertville. We zien hem hier rijden in het roze. Alex Baudin heeft nog 7 kilometer te gaan op weg naar zijn eerste ritoverwinning in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland is het bijna 1 uur vertragen tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd.
2: Radio 1. Sportza.

0: nog zo'n classic van Kate Bush, uiteraard Babushka. Straks na het nieuws van 3 uur schakelen wij hier in Sporza een versnelling hoger, want we volgen dan de mannenfinale op Roland Garros tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli. Maar ook de meest mondaine der Formule 1 races start om 3 uur in Monaco. Dat vraagt om een mondaine verslaggever, zou ik zeggen. Dag Sammy Nering, goedemiddag.
1: Dag Steffi.
0: Weer een pool voor Mercedes.
1: Ja, en weer voor Kimi Antonelli, de 19 jaar jonge Kimi Antonelli, gisteren na een magisch rondje in Monte Carlo. Ja, de meest tot de verbeelding sprekende grote prijs nog steeds op de kalender. Het is al de 72e editie zo dadelijk. En dit seizoen nog maar de 6e grote prijs op de kalender. En van de vorige 5 heeft Antonelli er 4 gewonnen. Dus dat is de man met het momentum, zeg maar. En hij verrast iedereen. Ook gisteren was wel geteld 43.000ste van een seconde sneller dan Max Verstappen. Verstappen die hier resideert. Een van zijn thuiswedstrijden, kunnen we zeggen, van vele Formule 1-rijders tussen haakjes. Maar dus, die ook al 2 keer heeft gewonnen trouwens, Max Verstappen bij Red Bull. Maar nu moest hij toch ook de duimen leggen voor die jonge Kimi Antonelli, die ook zijn eigen ploegmaat George Russell achter zich laat. George Russell in de andere Mercedes op positie, startpositie 6, pas 1/4 van een seconde trager. Russell, dat is echt een eeuwigheid van een verschil in de Formule 1. Dus gisteren al die kwalificaties, misschien de meest cruciale kwalificaties, kunnen we zeggen, op de kalender dit seizoen, of elk seizoen bijna, want we weten allemaal hoe smal het is in Monaco, de smalle straten. En dus is inhalen, iemand voorbij steken hier haast onmogelijk. Er zijn wel veranderingen dit seizoen. De wagens zijn wat smaller, zijn wat kleiner, de wielbasis is korter, dus er zijn wat mogelijkheden om wat wendbaarder met die wagens om te springen in die smalle straten van Monaco. Misschien krijgen we dan toch een paar manoeuvres te zien, maar meestal wordt het toch een lange processie op zondag met de man die van op polepositie vertrekt, die veel kans maakt om ook te winnen. De voorbije jaren is dat heel vaak geweest. Vaak was de winnaar te vinden op de eerste 2 of 3 zelfs startposities. We hebben dus gezegd Antonelli op de polepositie. 2 is voor Verstappen. 3 hebben Lewis Hamilton in de Ferrari. Ook een te duchte kandidaat om hier te winnen. Waarom niet? Hij heeft hier al gewonnen vroeger nog in een McLaren en in een Mercedes. Maar het zou voor het eerst in een Ferrari ook wel eens kunnen. En dan hebben we op 4 de echte thuisrijder, de Monegask Charles Leclerc. Gisteren een klein foutje gemaakt. En dus geen polepositie, geen eerste startrij, maar wel een beetje op vinkenslag op positie 4. Dan hebben we Isaac Hadjar in de andere Red Bull. Dus Red Bull zowel met Verstappen op 2 en Hadjar op 5 heel sterk. Russell, zoals gezegd, op 6. En dan de 2 McLaren's pas. Dan pas Oscar Piastri op 7. En de regerende wereldkampioen, de winnaar van vorig jaar trouwens, pas op 8, Lando Norris. Dus op papier vermoeden we vooral een strijd richting de eerste bochten tussen Antonelli en Verstappen en misschien Hamilton. We weten ook dat Antonelli de voorbije grote prijzen niet altijd de beste start heeft gemaakt, maar dat onderweg heeft kunnen goedmaken door iemand voorbij te steken. Maar zoals gezegd, kan dat hier wat moeilijker in Monaco. Dus het wordt zeker een spannende bedoeling. Die eerste ronde met ook 22 wagens. Dat is al een tijdje geleden dat we zo veel wagens aan de start hebben gehad. We hebben 1 rijder die vanuit de pitstraat gaat vertrekken, Gabriel Bortoleto. Maar het wordt wel drukker onderweg. Meer wagens die dus ook voor hinder kunnen zorgen, verkeershinder kunnen zorgen. En misschien weer wat spanning kunnen creëren, extra spanning. Tijdens, zoals we zeiden, de meest tot de verbeelding sprekende grote prijs van het jaar. De glim, de glamour, de glitter, de geschiedenis komt hier allemaal samen op een circuit waar het eigenlijk al jaren bijna onmogelijk is om nog echt moderne Formule 1 te organiseren. Maar het kan weer toch een spektakel worden. We gaan het zo dadelijk over een minuut of 7 à 8 te weten komen. Na de formatieronde een vermoedelijk wel spectaculaire start van deze 72e grote prijs van Monaco.
0: Oké, dat is veelbelovend. Tot straks, Sammy. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: van Jesse Ware gaan wij naar de zegetocht van Alex Baudin. Die gaat in eigen land de openingsrit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes winnen. Of moet hij nog achter zich kijken toch, Olivier?
1: Nee, ik denk het niet hoor. 42 seconden is het verschil met de mannen in zijn wiel. Of in zijn, om het nogal groot uit te drukken, want hij is binnen hoor. 300 meter nog. De anderen die zijn net onder de vod van de kilometer gepasseerd. De laatste kilometer. Baudin mag er een zegetocht van maken. Hij schrijft dus zijn mooiste overwinning voorlopig, want hij is 25 op zijn palmarès bij in deze Tour Auvergne-Rhône-Alpes. De Tara, we gaan het onszelf echt wel makkelijk maken de komende dagen om hier gewoon de Tara van te maken. Hij mond open, vol gas nog even daarnet, maar nu de handen in de lucht, het publiek opzwepend. Kijk eens aan, de beide handen van het stuur en een soort van Mexican wave. Hij heeft erop geoefend, hij is klaar voor deze zege en hij rolt nu over de streep en een fors zegengebaar. En dan gaan we eens kijken wat er daar in de verte nog gebeurt. Er was ook een tempogroepje nog uit het peloton weggestuurd met Luke Plep onder andere, Oscar Only, Vauclain was er ook bij, die acht mannen waar dat groepje uit bestond. Die gaan nu nog sprinten voor de tweede plek. De man van team Alula is het. Dat is Luke Plep, denk ik. En hij gaat er schoon uitkomen, zeg maar. Hij gaat de tweede plek pakken. Tenzij Kevin Vermaken er toch nog langskomt. Ah, Vermaken gaat nu voorbij Plep. Nog de bocht om. Daar is ook nog iemand van... ik denk... van Gogol. Het zal Gogol zijn van Alpecin Premier Tech die nog de tweede plek pakt. Dat is Michael Gogol, de Oostenrijker. En dan zien we ook nog een sprintje voor, wat zal het zijn? Dat zal al plek 9 zijn. Del Toro heeft hij gepakt, dus mooi voor hem, voor het vertrouwen. Maar er werd nogal wat bestookt, wat oorlog gemaakt in dat peloton in die laatste 8 kilometer na die afdaling. Maar echt niks heeft dat teweeg gebracht. Seixas was vooral de man die ook nog eens even de neus aan het venster stak. Af en toe eens kijken, wat voor vlees heb ik hier in de Kuip de komende weken en maanden. Of de komende weken, ja, en maanden misschien ook, want we kijken al meteen vooruit richting de Tour. Hij, dus de morele winnaar misschien wel, Seixas, heeft zich vooral wel getoond in dat peloton als de man in vorm. Maar de man die mag gevierd worden is een landgenoot van hem. Een renner van EF Education, Easypost, genaamd Alex Baudin. Hij wint de openingsrit en pakt ook de gele trui en heeft ook de bergtrui te pakken in deze Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

0: Je hoorde nog heel even Roveda. Dadelijk komt het nieuws eraan op Radio 1. En daarna meer Sporza met de Formule 1 race in Monaco. En de finale bij de mannen op Roland Garros.
1: Caraïbisch blauw.
2: Of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Kiel, zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow! Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Keno, een zomerlang flaneren. Kessi, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
7: Wat? 3?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
0: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Ramkrakers hebben vanmorgen een juwelier overvallen in Hechtel-Exel in Limburg. 2 gemaskerde mannen hebben eerst de etalagestuk geslagen met een zware hamer en zijn na amper een paar minuten weggevlucht met een grote hoeveelheid goud. De politie is hen nog achterna gereden, maar de daders konden ontkomen. Volgens de politie reden ze 192 kilometer per uur. Door de acties van de zee- en kustloodsen van vrijdag hebben bedrijven in de havens van Antwerpen en Zeebrugge naar schatting 2 dagen vertraging opgelopen. Dat zegt Port of Antwerp Bruges. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden zo'n 90 schepen de havens niet meer in of uitvaren. Lennart Verstappen van de haven legt uit welke impact dat heeft.
12: Dat er niet geweten is of dat een schip met lading de haven gaat kunnen binnenvaren, dat er daardoor ook onduidelijkheid is en moeilijk in te plannen werk is op de terminal zelf. Hè, want die goederen die moeten dan natuurlijk ook behandeld worden aan land en dan verder door in de hele distributieketen. Goederen moeten dan vanuit de haven verder worden vervoerd via binnenschip, via spoor, via truck naar de rest van België en Europa.
0: De Belgische eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib brengt vandaag een bezoek aan Bunia, de stad in Congo, waar 3 weken geleden een ebola-epidemie werd afgekondigd. Habib bezoekt er onder meer een behandelingscentrum dat met Europees geld is opgericht. Europa heeft voor de strijd tegen ebola in Congo en buurland Oeganda 15 miljoen euro vrijgemaakt. Volgens Noorse media zou de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borg-Hoijby, enkele uren de gevangenis mogen verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hoijby zit sinds februari in voorlopige hechtenis en staat terecht voor verschillende misdaden, waaronder een aantal verkrachtingen. Kroonprinses Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair gestegen. Vorige week vrijdag waren het er op 1 dag meer dan 2000, aldus de Noorse Stichting Orgaandonatie. En in de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Alex Baudin de openingsrit gewonnen. De Fransman was mee met de ontsnapping van de dag en hield stand in een heuvelachtige etappe. Baudin pakt meteen ook de gele leiderstrui. Vanmiddag is het droog met ook enkele opklaringen. Aan zee is het zonniger bij maximaal tot 20 graden. Morgen start droog, maar in de namiddag en 's avonds volgen opnieuw perioden van regen en buien met ook kans op onweer. Het blijft wel nog zacht tot 23 graden. Ook dinsdag wisselvallig met buien en kans op onweer en dan nog 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1.
11: Sportza.
10: Met Steffi Merlevede.
2: Goedemiddag, welkom opnieuw bij Sporza in Parijs. Maken Alexander Zverev en Flavio Cobolli zich klaar voor de mannenfinale van Roland Garros. Maar eerst gaan we nog wat meer naar het zuiden, naar Monaco, voor de Formule 1 race daar. Sammy, ze staan klaar, denk ik.
4: Ze zijn net vertrokken, Steffi, en er is er eentje niet vertrokken. Max Verstappen staat nog steeds geparkeerd op startplaats 2. En dus Antonelli een kanonstart voorop. De polepositie meteen achterna gezeten door twee Ferraris, die van Charles Leclerc en Lewis Hamilton, als we het goed hebben gezien. Maar wat ging er mis met Max Verstappen? Moet helemaal achteraan aansluiten. En eigenlijk, ja, wedstrijd al voorbij voor de Nederlander die al lang resideert hier in Monaco. Jammer voor de fans van Max Verstappen. Maar we kijken vooral dus naar Antonelli. Zeer goede start. Daarna ook een prima start van Hamilton en van Leclerc op 2 en 3. En dan de twee... Nee, daar zit Hadjar nog tussen op 5 in de andere Red Bull. Op 6 Russell, beter gezegd, in de andere Mercedes. En dan de twee McLaren's. Toch, ja nee, twee McLaren's. Gasly zit er ook nog tussen. Dus wie is het? Norris is nog een plaatsje kwijtgespeeld van 8 naar 9. Maar ja, we gaan vooral nog eens moeten kijken straks. Hij miste grachten gewoon niet weg. Max Verstappen stond geparkeerd en zag de grote prijs van Monaco zonder hem van start gaan. Dat is echt, ja, de overdosis pech, moeten we zeggen, voor de vliegende Hollander. We luisteren even mee. What should I do? Just bring it home, please, Max, is het antwoord van zijn racing-ingenieur Giampiero Lambiase. Wat moet ik hier doen? Ja, proberen het beste van te maken, hè, denk ik. Dan voor Max Verstappen helemaal achteraan. Zelfs achter Gabriel Bortoletto in de Audi die vanuit de pitstraat was vertrokken. Maar dus, ja, een start in mineur, zeker voor Verstappen. We zien in de pitstraat al een bandenwissel bij Oliver Bearman. Ook zijn voorvleugel wordt hersteld, dus hij heeft daar wellicht iemand of iets geraakt, want de foutenmarge is 0,0 hier. Je kan hier geen enkel fout maken of dat wordt meteen bestraft. Elders op een ander circuit is er soms wel wat foutenmarge. We zien Max Verstappen nu in de pitstraat en het duurt daar extreem lang, beter gezegd. Ik denk dat hij er meteen een kruis zal overtrekken. Ja, exit vermoedelijk. Nul scoren voor Max Verstappen na 2 van in totaal 78 rondjes. Het is de kortste omloop op de kalender, 3,337 kilometer lang. Ze zijn dus heel snel van start terug naar de finishstrook. En dus nog 76 rondjes voor de leider in de wedstrijd, Andrea Kimi Antonelli, die al meteen een drietal seconden voorsprong heeft op Hamilton. Op 3 dan Charles Leclerc. Ja, we zien nu het beeld vanuit de garage van Max Verstappen, die uit zijn cockpit stapt en zegt: het is mooi geweest. Ik ga naar huis. Ik ga naar een van mijn vele appartementen hier in Monaco. En misschien daar, ja, wellicht ook zelfs niet meer kijken naar deze grote prijs die voor hem al voorbij is. Dus we zeiden op 3 Leclerc. Op 4 Hadjar, de enige Red Bull-rijder. Goede start van de Fransman Isaac Hadjar. Op 5 Russell. 6 Piastri. 7 Gasly. 8 Norris. 9 Liam Lawson. En op 10 Alex Albon. Die top 10 sprokkelt nu WK-punten. En dus, zoals nog maar is gezegd, Max Verstappen al in de pitstraat. Over en uit voor de Nederlander. Hij won hier in 2021 en in 2023. Maar in 2026 zal het niet het geval zijn.
2: Oké, jammer. De fans zullen vloeken van Max Verstappen. En hebben ze al iets te vaak gedaan dit seizoen natuurlijk. Dadelijk gaan we ze naar Parijs voor die finale op Roland Garros. Tussen de mannen, ze zijn zich daar nog aan het voorbereiden. Er is ook nog een soort van showceremonie. Dadelijk praten we erover met Jill. Dit zijn de Rolling Stones.

0: heel benieuwd of er ook een tournee zal aankomen van deze mannen. Daar wordt in elk geval al een tijdje op gehint. Dit is in elk geval dat nieuwe werk van de Rolling Stones in the Stars. Opgave dus voor Max Verstappen in Monaco, dat heeft u net gehoord. Pech bij de start, we blijven die grote prijs hier uiteraard volgen met Sammy. Maar nu eerst naar het gravel van Roland Garros op Le Cours Philippe Chartrier. Alexander Zverev en Flavio Cobolli die gaan daar bijna beginnen aan de mannenfinale. Dag Gilles Meulemans, goedemiddag.
1: Goedemiddag Steffi, goedemiddag.
0: Ja, en als je een favoriet moet noemen, ja, dan is het zonder twijfel Zverev, want voor hem de kans.
1: Ja. Ja, dan is het Alexander Zverev. Voor hem is het de gouden kans. De kans om zijn allereerste Grand Slam te winnen. Maar ja, je kan natuurlijk hetzelfde zeggen over de Italiaan Flavio Cobolli. Ook voor hem is het zijn eerste finale. Ja, voor hem is het zijn eerste, voor Zverev is het zijn vierde. Maar voor hem ook natuurlijk een kans om eens een Grand Slam te gaan winnen. Alexander Zverev, Duitser, 29 jaar, nummer 3 van de wereld. Cobolli is een Italiaan. Tiende reekshoofd hier. En hij komt sowieso de top 10 binnen door zijn finale plaats die hij hier al behaalt. Heeft u gehoord dat de speaker van het stadion hier van het Cours Philippe Chartrier aan het spreken is. Ze gaan zo meteen de spelers voorstellen. Maar dus Zverev, zijn vierde finale, de voorbije drie allemaal verloren in de US Open. In 2020 tegen Dominic Thiem was hij er al eens heel dichtbij. Toen mocht hij serveren voor de winst, maar verloor hij toch nog uiteindelijk in vijf sets. Hij heeft hier ook al eens een finale gespeeld. 2-1 voorgestaan tegen Alcaraz en dan uiteindelijk toch nog met 3-2 verloren. Dus ja, er zijn al wel wat kansen geweest voor Alexander Zverev. En nu dus zijn vierde. In de halve finale won hij in vier sets van de jonge Jakub Mensik. Zijn tegenstander Cobolli heeft geen halve finale moeten spelen. Er was een opgave van de Italiaan Matteo Arnaldi, landgenoot van Cobolli. Had ja, een virus, last van een virus, was ziek, dus kon niet spelen. En zo ja, kreeg Cobolli zijn plaats in de finale eigenlijk cadeau. Hij kan na 50 jaar nog eens voor een Italiaanse winnaar zorgen hier. Na Adriano Panatta, die won in 1976. En die komt trouwens straks het trofee hier uitreiken. Dus dat zou wat zijn voor Flavio Cobolli. Maar niemand had gedacht ja, dat hij de Italiaan zou zijn, denk ik, Steffi, die hier een kans zou maken om na 50 jaar nog eens voor een Italiaanse winnaar te zorgen. Iedereen dacht dat wordt Jannik Sinner. Maar goed, die werd uitgeschakeld in de tweede ronde. Dus hij is er niet meer bij. Het is Flavio Cobolli die het zal moeten doen voor de Italianen. Ze hebben al 4 keer tegen elkaar gespeeld. 3 keer won Zverev, 1 keer won Cobolli. Cobolli kon dit jaar wel al een keer winnen op gravel in München in 2 sets. Maar ook Zverev heeft al eens gewonnen van Cobolli op gravel dit jaar. Dus op dat vlak ja, zit het wat in evenwicht. Ik ben echt benieuwd wat voor finale het zal worden. Vorig jaar 5 uur en een half gespeeld hier. De droomfinale was het toen. Sinner tegen Alcaraz. En nu ja, toch een totaal andere finale. Maar ook op een bepaalde manier met heel veel spanning. Want sowieso iemand die voor het eerst hier een Grand Slam zal winnen.
0: Oké, okay, tot zo meteen. Gilles, hoe laat gaan ze eraan beginnen? Weet je dat? Want daarnet was er een soort van show en nu ja, is het even wachten.
1: Ja, er was een soort van show daarnet. En nu is er net een soort van filmpje geweest waarin beide spelers nog eens aan het woord zijn geweest over die finale. En ik denk dat ze hier over een minuutje of twee wel op het terrein zullen komen. Dan nog een ja, minuutje of 5 opwarmen. Ik denk, ja, over 10 minuten, laat ons zoiets zeggen, dan zal die finale wel van start gaan. Ik moet zeggen, het is hier goed weer. Gisteren was het wat wisselvallig. Was er veel wind ook onderin op het terrein. Het dak werd maar net voor de finale opengezet. Nu is het dak al de hele dag open. Schijnt de zon, is het niet super warm, maar ja, wel mooi weer. Dus ik denk echt perfecte omstandigheden voor een finale. En laat ons hopen dat het ook een topfinale wordt.
0: Oké, roep maar als ze beginnen.
1: Ja, dat zal ik doen.
0: Sportza. En dan gaan wij in afwachting nog eens naar Brussel ook. Enfin, we zijn in Brussel, maar we gaan ook naar Brussel voor de Brussels Cycling Classic. Op zoek naar een opvolger voor Tim Merlier daar, die er dit keer niet bij is. Eddy, een uurtje geleden vertelde je al dat er 5 vluchters op kop reden. Maar toen hadden ze de muur en ja, de eerste lus, zal ik maar zeggen, nog niet gehad. Hè. Hoe zit het nu?
2: Ze zijn begonnen aan de tweede lus. Het drieluik muur, kapelmuur, Bosberg en dan de Congoberg. De eerste lus, die hebben de 5 leiders goed overleefd. Ze begonnen daaraan met een voorsprong van 3 minuten 18 op het peloton.
0: Zal ik maar zeggen, nog niet gehad. Hè. Hoe zit het nu?
2: Ze zijn begonnen aan de tweede lus. Het drieluik muur, kapelmuur, Bosberg en dan de Congoberg. De eerste lus, die hebben de 5 leiders goed overleefd. Ze begonnen daaraan met een voorsprong van 3 minuten 18 op het peloton. Zij zijn nu net voorbij die kapelmuur.

0: Bouwer was hier langs de weg. Zijn zij dus op weg naar de beklimming van de tweede keer Bosbergen. Meyerhofer, die had het al moeilijk op de vesten en die moet er nu af. Dat is de man van Tudor Pro Cycling Team, de Duitser, de 25-jarige Duitser. Toch nog even de namen van de vijf andere leiders. Waarschijnlijk gaan er dat maar vier meer zijn. Van Meyerhofer, die is nu echt wel aan het wegvallen. We hebben Kasper Pedersen en Hendrik Pedersen. Toch even zeggen, geen familie van elkaar. De ene rijdt bij Soudal Quickstep, is 30 jaar, Kasper. En Hendrik is 21 jaar, ook Deen bij Uno X Mobility. Ja, Pedersen is zoals bij ons, Peters en Jansen natuurlijk. Het is de vijfde familienaam in Denemarken. Dus de kans dat er twee Pedersen ergens in een wedstrijd rijden, die is behoorlijk groot. Verder is er ook nog Titouan Fontaine, de Fransman van Groupama FDJ. Ook Sébastien Grignard, landgenoot, 27 jaar, van Lotto Intermarché. En dan de man die weggevallen is. Ja, terwijl hij... Nee. Dat is een herhaling. Had en danseuse daar. En dat zal waarschijnlijk zijn om de spiertjes zo soepel mogelijk nog te houden. Maar ik kan zeggen dat we met vier leiders gaan doorgaan nu naar de beklimming van de Bosberg. Even zeggen dat die ontsnapping de eerste... naam ontsnapping waard was. Na 46 kilometer in Ytre gingen zij er vandoor. De maximale voorsprong was 3 minuten 40. En nu hebben ze nog, en die is aan het slinken, een voorsprong van 2 minuten 42 met nog 83 kilometer te gaan. Dus dat wordt te harken. En in het peloton beginnen nu toch wel wat gaten, wat scheuren te vallen. Ja, die beklimmingen die volgen elkaar heel kort op. 3 keer een lus met toch wel 3 serieuze hellingen die we ook kennen natuurlijk uit andere klassiekers in Vlaanderenland. Maar belangrijk nieuws is dat er al één man weggevallen is uit de kopgroep, terwijl we nu ook zien dat Kasper Pedersen daar op de Bosbergen moet daar rechts gaan rijden in het, ik zou zeggen in het gootje, maar er is geen gootje op de Bosberg. Hij krijgt het daar nu ook moeilijk, dus het zal beginnen wegen. In het peloton zagen we vooral de ploeg van Jordi Meus, de mannen van Red Bull, Bora Hansgrohe, het werk doen, want ze willen natuurlijk die koplopers niet te ver laten uitlopen. Ze willen die mannen grijpen voor ze hier op de oplopende strook van Huba de Stroperlaan aankomen. Ook niet te onderschatten. 1 kilometer 200, licht oplopend. Ik schat zo'n 2%. Dat is vals plat, maar als je al 205 kilometer gereden hebt en je moet dan nog 1 kilometer, gelukkig met de wind in de rug, dat heb ik gezien aan de vlaggen hier, dan is dat niet evident. Nog altijd de mannen daar van Bora Hansgrohe die het kopwerk voeren. Ook de mannen van Uno X, maar dat zal eerder afstoppingswerk zijn dat ze doen voor Hendrik Pedersen, die daar nog in de kopgroep zit. Dus even een correcte stand van zaken. Na de tweede beklimming van de Bosbergen hebben we nog 5-4 leiders. Dat zijn Kasper en Hendrik Pedersen, Titouan Fontaine en Sébastien Grignard. En de eerste afvaller is Marius Meyerhofer. En het peloton volgt nu op 2 minuten en 57 seconden op weg naar de zesde beklimming van de dag, de Congoberg.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur vertragen tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. De weg is daar wel vrijgemaakt. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de ring richting Stabroek 20 minuten vertragen tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel.

0: Eminem, uiteraard. The Real Slim Shady. Bert, een van de tegenstanders van de Rode Duivels, is vanmiddag aangekomen voor het WK voetbal.
1: Ja, een land waar al veel om te doen is geweest. Iran deelnemen of niet, visum of niet, door de politieke en militaire spanningen die er zijn tussen Iran en de USA. Het vliegtuig met de ploeg is vanmiddag geland in Mexico, waar de Iraniërs hun intrek zullen nemen in basiskamp Tijuana. Iran speelt zijn 3 groepsmatchen dan wel weer op Amerikaanse bodem en moet dus voortdurend pendelen tussen Mexico en de VS. De eerste en tweede wedstrijd in Inglewood, LA, tegen Nieuw-Zeeland en België op 21 juni en dan de laatste in Seattle tegen Egypte. Volgens de laatste berichten zal de Iraanse selectie pas op de dag van zijn wedstrijden zelf de Verenigde Staten mogen betreden en moet het diezelfde dag ook alweer weg uit de VS. Met andere woorden, geen stadionkennismaking, geen training op matchday min 1, geen hotelovernachting of iets dergelijks. Alle spelers hebben wel hun visum gekregen, gelukkig, maar dat is zeker niet zo voor alle mensen van de omkadering. Ook de bondsvoorzitter, zijn aanvraag bijvoorbeeld, werd geweigerd. Allerminst ideale omstandigheden dus voor Iran. Spanningen to be continued.
0: Ja, ook Democratische Republiek Congo zat met problemen, maar van andere aard natuurlijk.
1: Ja, Congo was niet welkom in Spanje, waar normaal gezien een oefenwedstrijd zou worden afgewerkt tegen Chili in Marbella. En dat had dan weer te maken met het ebola-virus dat in Congo is uitgebroken. Na wat zoeken en schuiven kan de match dinsdag alsnog plaatsvinden. Niet in Spanje, maar wel in Frankrijk. Daar zal Congo tegen Chili gespeeld worden in Orléans, maar wel achter gesloten deuren.
0: Dankjewel, Bert. En dan nog eens naar die grote prijs Formule 1 van Monaco. Die begon in mineur voor Max Verstappen. Meteen de opgave. Sammy, hoe is de situatie intussen?
2: Met nog steeds Kimi Antonelli aan de leiding. Achterna gezeten door de twee Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Daarachter zit dan Isaac Hadjar, de Fransman in de resterende Red Bull, moeten we zeggen. Door het uitvallen van Max Verstappen. En dan Russell op 5, Piastri 6, Gasly 7 en Lando Norris op 8. Dat zijn de belangrijkste namen. Maar we hebben intussen ook al een soort van uitleg gekregen wat er is misgegaan met Max Verstappen. In de formatieronde merkte hij al dat er iets niet juist klonk en aanvoelde met de krachtbron achter hem. De oefenstart, zeg maar. Eén keer proberen alles uit die wagen te persen. Ging niet, liet hij optekenen achteraf. En nadien, bij de echte start, ja, ging het gewoon direct mis. Na het verlaten van dat startvak, positie startplaats 2. En vanaf dat hij dan door had dat er echt iets mis was van, met de krachtbron, heeft hij er de brui aan gegeven. Gewoon naar de pitstraat gereden en er een streep onder getrokken. We luisteren heel even mee met Russell, die vastzit achter Hadjar. En eigenlijk denkt via de pitstops, en misschien eigenlijk maar één pitstop er voorbij te geraken, voorbij die Hadjar. Ik moet zeggen, het is voorlopig niet echt een spannende wedstrijd geweest, met heel veel verschillen tussen de verschillende rijders. Niemand die echt in duel kan gaan met iemand anders, zelfs in de middenmoot niet of achteraan. Dus ik vrees dat we een lange processie zoals verwacht te zien gaan krijgen. Vooraf altijd opgeklopt of aangekondigd als de meest tot de verbeelding sprekende grote prijs op de kalender, maar dat is om de verkeerde redenen misschien, om alles wat er rondhangt en rondzwermt rond die grote prijs van Monaco. Maar zelf, de wedstrijd zelf dan beter gezegd, is sportief van een veel lager niveau qua spankracht dan toch. Ik zou het niet iedereen aanraden om dit te proberen met meer dan 200 tot 300 km per uur door smalle straten te racen. Dat wel, want het vraagt heel veel kunde, métier van de rijders zelf, maar het is, of het levert weinig spektakel op. Dat is wat er moet gezegd worden. Hier Hadjar, ook hij heeft problemen, merken we over de boordradio dan toch, dat er wat problemen zijn met de motor. De eerste versnelling is moeilijk te hanteren, zegt hij, terwijl hij daar ook wat vast zit. Ook achterna gezeten nu door Russell. Russell zit er vlak achter. Dat is misschien toch een duel waar we ons een beetje kunnen aan optrekken, zeg maar. Gaat Russell hier iets proberen om op die smalle straten een positie te winnen en zo wat extra WK-punten te sprokkelen? Want het verschil tussen Antonelli aan de leiding, de jongste WK-leider ooit in de tussenstand in de Formule 1, 19 jaar nog altijd, maar Antonelli heeft 43 WK-punten voorsprong op de eerste achter volger. En dat is zijn eigen ploegmaat George Russell, waar voor het seizoen begon van werd gezegd dat hij de kloppen man was, die Russell, dat hij misschien zelfs nu al zichzelf tot wereldkampioen kon kronen, gezien het voordeel dat Mercedes had, of de voorsprong die Mercedes had op papier dan. Maar het is voornamelijk nu de jonge Antonelli die hem in elke grote prijs de voorbije 4 edities toch heeft voorbijgestoken of achter zich heeft gelaten. En zo die grote voorsprong heeft kunnen creëren. Dus dat wordt wel iets om in de gaten te houden. Hier nog eens Hadjar over de radio.
3: Mode 6.
2: Ja, Hadjar maakt zich zorgen in overleg met zijn race-ingenieur, omdat hij dus op de hielen wordt gezeten door Russell en misschien wordt voorbijgestoken zo dadelijk ofwel in de pitstraat. Maar dat is een duel in de positie 4-5 vooraan. Geen probleem voor Antonelli op 1, Hamilton 2 en Leclerc.
3: I'll come to you as soon as I have a solution. I'll come to you.
0: Dankjewel, Sammy. En intussen is de finale op Roland Garros tussen Zverev en Cobolli begonnen. Dadelijk naar Gilles dus. Maar eerst nog eens naar die andere motoren voor de grote prijs motocross van Letland. De tweede reeks in de MX2 is daar aan de gang. En Jarne, dan zijn wij vooral benieuwd naar Sascha Koenen natuurlijk. Hoe doet hij het?
4: Hij doet het uitstekend. Ongeveer iets over halverwege deze tweede reeks in de MX2-klasse. En Sascha Koenen rijdt, net zoals in de eerste reeks, aan de leiding. Een voorsprong van zo'n 8 seconden nu op Carlis Raisolis en Valerio Lata. Ja, je hoort het, Steffi, dat zijn niet de bekende namen en dat zijn ook niet de namen van daarnet. Want die grote concurrent van Sascha Koenen, Simon Lengenfelder, die heeft zo net moeten opgeven. Die Lengenfelder was heel slecht gestart en raakte dan in een duel verzeild met Liam Evers, onze landgenoot. Reed daar rond de 8e plek, nam daar zijn jump iets te breed toen hij voorbij Evers wilde gaan en raakte een bult zand. Viel voorover en dan zagen we even later een beeld dat Lengenfelder zijn vriendin meenam op de motor. En dat betekent dus opgave. Ik denk niet dat hij een plezierritje met haar ging maken. Daarvoor was Lengenfelder toch niet naar Letland gekomen. Hij wilde die rode plaat terugveroveren van Sascha Koenen. Want Koenen begon voor deze grote prijs met 3 punten voorsprong aan de grote prijs dus. En 3 punten voorsprong in het WK-klassement. En nu gaat dat richting de 40 punten voorsprong plots. Dat is wel een heel comfortabele voorsprong voor Sascha Koenen. Als hij natuurlijk deze wedstrijd kan uitrijden en kan eindigen op de eerste plek. En zo ziet het er wel naar uit. Hè? Want in de eerste reeks kon niemand hem bedreigen. Ook nu opnieuw niet. Als het van die Carlis Raisolis moet komen, dan weet je het eigenlijk wel. Want dat is zeker niet de bekendste naam in de MX2. En dat is wel een thuisrijder, kent dit parcours. Maar goed, Sascha Koenen won hier ook al 2 keer. Dus zou zomaar voor de 3e keer kunnen winnen. En een uitstekende zaak kunnen doen in het WK-klassement. Waar ook zijn broer het al prima doet. Die voorsprong gaat ook al richting de 40 punten van zijn broer. Dus dit zou zomaar eens het perfecte weekend kunnen worden voor de Koenenbroers. Voor Liam Evers net iets minder. Rijdt nu dus rond op de 8e plek. En daarnet 7e geworden. Zal zo ook, denk ik wel, wat op die plek eindigen is voor het eerst. Dit seizoen verlost van de problemen, van de enkelproblemen. En daar hadden we dan toch net iets meer van verwacht van Liam Evert. Maar hij kan voorlopig die hoge verwachtingen die zijn naam door zijn vader toch met zich meebrengt, kan hij voorlopig niet inlossen. Dat doet Sascha Koenen wel 8 seconden voorsprong met nog zo'n 8 minuten te gaan. Daarna nog 3 ronden. We zitten nu in de 11e ronde. En Sascha Koenen lijkt op weg naar de overwinning in de tweede reeks. En dus ook naar de overwinning in deze grote prijs van Letland in de MX2.
5: Sportza.
0: Radio 1. En dan naar Roland Garros voor de finale bij de mannen. Alexander Zverev tegen Flavio Cobolli. Wie is er best aan begonnen, Gilles?
6: Alexander Zverev, al heeft hij dat toch niet helemaal kunnen omzetten in een voorsprong. Want meteen 2 breakpunten gehad, 2 breakballen gehad op de opslag van Flavio Cobolli. Die twijfelachtig begon aan deze finale. Tweede punt was meteen een dubbele fout van de Italiaan. Dat deed me een beetje denken aan gisteren toen de Poolse Maja Falinska ook meteen een dubbele fout sloeg. Zij deed het wel meteen toen de wedstrijd begon. Cobolli deed het op zijn tweede opslag. Maar dus een beetje zenuwen bij de Italiaan. Maar hij werkte die 2 breekballen wel weg. En nu een kans om ook het game binnen te halen. Voordeel voor Cobolli. Zverev speelt in het zwart. Cobolli in een soort van paars-witte outfit. Waarmee hij al heel het toernooi aan het spelen is. Flamboyante, zo moet ik het zeggen. Italianen een beetje gebronzeerd. Ook wat tattoos op dat vlak. Iets meer zo dat posterboy gehalte dan Jannik Sinner. Rally Becken naar Becken nu. Zverev en Koboli. Voordeel voor de Italiaan. Geen van beiden wijkt er vanaf. Nu Zverev wel rechtdoor. Lange rally en dan bal in het net van Flavio Koboli. Die ja, toch wat twijfelachtig begint aan deze finale. Het was een beetje de verwachting dat Zverev wel meer kansen zou krijgen op de opslag van de Italiaan. Koboli 1,82 meter. Zverev 1,98 meter. Dus ja, toch een stevige kerel die Alexander Zverev. En een goede opslag, dat gaan we zo meteen wel te zien krijgen. Die opslag van Zverev, hoe die zal draaien, dat zal toch belangrijk zijn voor het verloop van deze finale. Koboli weer probeert druk te zetten op Zverev. Duwt hem ver achter de baseline. En dan bal rechtdoor, die ja, weer een beetje te ver naar de rechterkant gaat. En zo weer een breakkans voor Alexander Zverev. Zijn derde al in deze eerste game. Eerste game die al 6 minuten, 7 minuten nu aan de gang is. Dus ja, als dat een voorbode kan zijn voor de rest van de wedstrijd, dan zitten we misschien wel goed en zijn we misschien opnieuw vertrokken voor een lange finale vorig jaar. Dus 5 uur en een half tennis hier tussen Alcaraz en Sinner. Het zou straf zijn als ze dat hier kunnen evenaren. Breakbal opnieuw voor Zverev. Maar een goede service van Koboli. Die ja, de stress nog een beetje van zich moet afspelen. Maar dat op de belangrijke punten wel doet. De eerste game nog altijd aan de gang. Hier 0-0 en 40-40 op de opslag van Koboli.
0: Dankjewel, Gilles en Zon. Finale op Roland Garros, dat lokt bekend volk naar Parijs. Natuurlijk iemand die ik daarnet even zag zitten in het publiek. Deze man, Lenny Kravitz.

0: Kravitz heeft blijkbaar een huis of een appartement in Parijs, wordt mij hier toegefluisterd. Dus hij moest helemaal niet ver om die finale op Roland Garros te gaan volgen. Ideaal, zou ik zeggen. Gilles, belangrijker misschien, heeft Alexander Zverev de eerste break intussen te pakken.
1: Ja, hij heeft die te pakken. Het was vierde breakbal die de goede was. Een bal tegen het kader, op het kader van Flavio Cobolli. En zo toch meteen de break voor Alexander Zverev. Ik moet zeggen, hij ziet er heel gefocust uit in zijn vierde Grand Slam finale. Ook als hij die drie eerste breakballen eigenlijk een beetje verkwanselde, want dat waren telkens geen goede punten van Zverev. Dan bleef hij daar zeer kalm onder en hield hij gewoon de focus. En de vierde breakbal was dan uiteindelijk de goede. En dan hoort u 40-15. Het is 40-15 op de opslag van Zverev. En wat ik daarnet zei, die stevige opslag die hij heeft, dat zie je ook al meteen in dat eerste spel. Daar kan hij veel druk op zetten, veel druk meezetten. Cobolli, die bijna helemaal tegen de tribune geplakt staat, ook nu om die service op te vangen. En zelfs dat lukt hem niet. Als hij zo ver staat, moest hij nog helemaal reiken naar de rechterkant om die service van Zverev op te vangen. Maar dat lukte hem uiteindelijk niet. En zo staat het 2-0 in deze finale in de eerste set. Een zeer, zeer, zeer goede start van Alexander Zverev. Je zei daarnet Lenny Kravitz. Ik ga er een iets kleinere naam tegenover zetten. Jean-Michel Seyffe zou hier ook zitten. Mijn collega van de RTBF is...
0: iets minder rock'n'roll, maar goed.
1: Hij is hem daarnet tegengekomen in de gangen. Maar goed, voor de rest... Nog niet zoveel celebrities gespot, moet ik zeggen. Ik ben er niet zo heel goed in, maar ik probeer mijn ogen open te houden.
0: Dat is goed, maar dat is niet het belangrijkste. Hou vooral de finale goed in de gaten. Tot zo, Gilles. Dan gaan we nog eens naar de Formule 1 race in Monaco. Ook daar veel celebrities natuurlijk. Zeker. Vooral vooraf te spotten, Sammy. En een race die verder gaat zonder Max Verstappen. Valt er verder nog veel te vertellen?
2: Ja, toch wel. Vanaf nu zien we dat Isaac Hadjar, de ploegmakker van Max Verstappen, eigenlijk iedereen ophoudt op positie 4. Russell die zijn tanden daar een beetje op kapot bijt, een stuk bijt, want hij geraakt er maar niet voorbij. George Russell in de andere Mercedes. We hebben Antonelli op 1, 2 Leclerc, 3 Hamilton. Maar dus, omwille van het tragere tempo, er is wel iets aan de hand met de wagen van Hadjar. Misschien een beetje hetzelfde probleem als wat Verstappen had helemaal in het begin van de wedstrijd. Waardoor hij een enorme kloof heeft gecreëerd, een tijdverschil heeft gecreëerd met die top 3 die allemaal, zoals Hamilton nu als eerste heeft kunnen doen, rustig een bandenwissel kunnen laten uitvoeren zonder in de problemen te geraken, zonder vast te zitten in het verkeer. En dus ja, er is een zodanige marge dat die top 3 normaal gezien niet in de problemen kan komen wat de bandenwissels betreft en de timing ervan om niet in het verkeer te geraken. Maar dus Hadjar, die blijft voorlopig op 4, waar Russell zo graag wil voorbij geraken. Op 5, dan hebben we Piastri op 6, Gasly in de Alpine op 7, Norris op 8, Lawson op 9 en dan op 10, Alex Albon, hij vervolledigt de eerste 10 plaatsen die allemaal WK-punten opleveren. Maar dus, ja, het gaat afwachten worden. De timing van de bandenwissel van Russell ten opzichte van Hadjar. Misschien kan hij op die manier er wel voorbij geraken. En op die manier toch een klein beetje dichter bij Hamilton of Leclerc zien te geraken. Maar ik vrees dat het nu al een beetje in de plooi ligt. Halverwege de wedstrijd, bijna halverwege 31 rondjes van in totaal 78. Met dus Antonelli op 1. Hij gaat hier misschien de derde Italiaan worden in de geschiedenis van de Grote Prijs van Monaco. Vreemde statistiek, opvallend misschien gewoon, dat om de 22 jaar een Italiaan heeft gewonnen hier. In 1982 was dat even spieken, wie was het ook alweer, Riccardo Patrese. En dan 22 jaar later Jarno Trulli. En misschien dus, in 2004 was dat, nog eens 22 jaar later een nieuwe Italiaan, Andrea Kimi Antonelli. Maar dat is dus voor over een iets minder dan een uur. Dan gaan we het met zekerheid kunnen zeggen. Op 1 dus Antonelli, 2 Leclerc, 3 Hamilton en dan op 4 Hadjar, Russell, Piastri, Gasly, Norris, Lawson en de laatste moet ik weer even spieken. Waar staat hij in onze top 10 gerangschikt? Ik zie het even niet. Nee, wacht. Hier wel.
0: Albon, kan dat?
2: Ja, toch wel. Ja, juist. Nee, Lawson. Lawson op 10. Okay. Maar goed, dat was het dus.
0: Zo hebben we het helemaal gehad. Dankjewel, Sammy. En dan gaan we door naar de motocross. Want broer 1 van het duo Koenen heeft zijn opdracht van de dag er bijna op zitten in Estland, denk ik. Jarne, succesvol?
3: Ja, zeer succesvol. Hij is net begonnen aan de laatste ronde in Letland. Sascha Koene dus nog altijd een mooie voorsprong. Ja, toch altijd 5 seconden voorsprong. Zijn concurrenten hebben hem alleen kunnen zien aan de start. En zo is hij op weg naar een perfect weekend. Hier een beetje hetzelfde als in de Formule 1. Halverwege lag de wedstrijd eigenlijk al in een definitieve plooi. Nadat Simon Lengenfelder, zijn grote concurrent van Sascha Koene in het WK-klassement, dat die moest opgeven. En zo een vrijgeleide voor Sascha Koene, ja, naar de overwinning. Dat ging sowieso wel het geval zijn dit weekend, of die Lengenfelder nu bleef doorrijden of niet. Maar vooral richting een grote voorsprong in het WK-klassement. Sascha Koene is er bijna in de eerste reeks. Die voorsprong wel nog enorm uitgebreid. Er is hem duidelijk ingepeperd om dat niet meer te doen in die tweede reeks. Om echt ervoor te kiezen om te consolideren en gewoon, ja, die voorsprong vast te houden. Niet meer die onnodige risico's te nemen. Want in de eerste reeks ging hij dan toch ook nog even van die motor af. En zo zou je zomaar de zege in gevaar brengen. Maar dat heeft hij dus wel goed begrepen. Iets wat hij vroeger altijd ging doen. Onnodige risico's nemen. Vliegen over dat parcours. En dan toch eens van die motor gaan. Wel, dat heeft hij nu dus niet gedaan. En zo is Sascha Koene op weg naar zijn tweede overwinning dit seizoen. Nog maar vooral naar een grotere voorsprong in dat WK-klassement. We hebben even kunnen tellen. En dan komen we inderdaad rond de 40 punten uit. We krijgen nu dan toch ook nog eens een beeld van Sascha Koene. Want als niet vaak gebeurt, net omdat hij gewoon zo ver voorop reed en er achter hem wel nog gestreden werd voor die podiumplekken. Liam Everts heeft zich daar niet in kunnen mengen, heeft wel het duel met die Italiaan Zenki gewonnen voor de 7e plek, maar veel dichter zal hij niet meer komen. En Sascha Koene, die is nu al aan het vieren, gaat richting de laatste jump en komt nu over de finish, de vuist, terwijl hij in de lucht springt en het vuur achter hem omhoog spat. Prachtig gedaan van Sascha Koene. Een perfect weekend. 60 punten. Zijn voorsprong in het WK-klassement alleen nog maar uitgebreid. En zijn tweede zege van het seizoen geboekt. Benieuwd of zijn broer het perfecte weekend kan vervolledigen. Heeft nu ook al de kwalificaties gewonnen. Ook de eerste reeks gewonnen. Maar dat is voor over een half uurtje. En dan zou het trouwens de eerste keer zijn dat beide broers in die twee klasses dezelfde grote prijs winnen. Dus dat zou al een unicum zijn. Iets om naar uit te kijken.
0: Ja, zou een mooi familiemomentje zijn ook, denk ik. Tot zo, Janne.
3: Tot zo.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland. Intussen een half uur vertragen tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de R, de ring rond Stabroek, 10 minuten tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel.
4: Radio 1.
5: Sportza.

0: van Clouseau natuurlijk dat ze de mooiste is. We gaan nog eens polshoogte nemen in de Brussels Cycling Classics. Hier iets verderop met aankomst aan het Koning Boudewijn Stadion straks. Nog altijd die vier vluchters intussen, Eddy?
1: Dat klopt. Meyerhofer die moest er af bij de tweede beklimming van de Bosberg. En ondertussen is hij ook in de volgwagen gestapt, opgegeven uit een valpartij hier van Jet Smithson van team Jayco Alula. Maar de voorsprong van de vier leiders die is ondertussen serieus geslonken. Op een 13-14 kilometer hebben ze anderhalve minuut verloren. Ze zitten nu op de vesten. Zijn net voorbij het supporterscafé Café Guidon, supporterscafé van Remco Evenepoel gepasseerd. En nu beginnen zij aan de muur hier met toch wel één man die het ook moeilijk krijgt. Kasper Pedersen, één van de twee Pedersen. Daar moet daar nu de andere drie. En dat zijn Fontaine, Grignard en de andere Pedersen toch laten gaan. En het peloton dat nadert nu met rassenschreden. En het peloton vooral werk van NSN Cycling Team. Dat is de ploeg van Binyam Girmay. Want hij ziet misschien hier wel zijn kans om hier de Huba de Stroperlaan proberen nog eens een sprint te winnen. Het is wel een kolfje naar zijn hand licht oplopend. En ook de ploeg van Cofidis van Milan Fritta, de derde gisteren in de Heistse Pijl. Dat zijn de mannen die daar voorin het werk doen. Terwijl Uno X nu toch opnieuw wat naar voren gekomen is om daar proberen wat afstoppingswerken nog te doen. Is dat voor Hendrik Breiner Pedersen, zo is zijn volledige voornaam. En nu zitten ze daar op het steilste stuk van bijna 19% op de muren. In dat bochtje daar heel scherp genomen is dat door Sébastien Grignard, de man van de Lotto Intermarché ploeg, 27 jaar. En nu nog eens bevestiging dat Kasper Pedersen het moeilijk krijgt. Moet daar nu bijna, ze zitten aan de kapelmuur, moet daar bijna lossen. En nu het peloton, één langgerekte lint. En daar moet het misschien wel gaan gebeuren, want daarna hebben we nog de Bosberg en de Congoberg. Terwijl achterin, wie moet daar nu ook lossen? Michiel Maurice moet lossen. En het is de enige niet. Ik haal er één naam uit, maar als ik al die nummers zou moeten opnoemen en al de namen van de mannen die nu moeten lossen bij de echte beklimming van de muur, dan zijn we nog eventjes bezig. Daarvoorin ook wat werk van de ploeg van Alpecin. Geen Jasper Pedersen bij natuurlijk. Dus een aantal mannen zien hun kansen om hier misschien een sprint of toch een ontsnapping op gang te zetten. Maar voorlopig zeggen dat het einde van de vier leiders misschien wel in zicht is. Want ze hebben bij de beklimming van de muur nog maar 1 minuut en 13 seconden voorsprong. Met 58 kilometer te gaan. Nog twee beklimmingen. En dan is het in één rechte lijn hier naar Brussel. En zoeken we naar de opvolger van Tim Merlier in de Brussels Cycling Classic.
0: Oké, en het nieuws van 4 uur komt er ook aan, maar eerst nog eens naar die Formule 1 race in Monaco, Sammy, voor de bandenwissel van de leider, denk ik intussen. Hè?
2: Ja, Kimi Antonelli inmiddels zijn wellicht enige bandenwissel laten uitvoeren. De kunstgreep van vorig jaar, toen er twee bandenwissels verplicht waren, hebben we niet. Er zijn wel enkele andere kunstgrepen geweest, maar misschien kan ik dat bij een volgende interventie eens uitleggen. Want de Formule 1 is veranderd dit jaar, maar niet alles is hier mogelijk. De voor- en achtervleugel mag bijvoorbeeld niet open en dicht worden geklapt. Maar dat is een van de vele dingen. Belangrijk om te melden is dat Russell voorbij Hadjar is geraakt. Eindelijk voorbij Hadjar is geraakt wat Russell dan betreft. Via de snelle bandenwissel. Russell momenteel op 7, Hadjar op 8. Want er zijn er nog 3 die moeten binnenkomen. Piastri, Gasly en Norris. Zij hebben nog geen vers rubber laten monteren. Maar ook belangrijk om te zeggen, zowel Russell als Lewis Hamilton zijn bij hun bandenwissel, tijdens hun bandenwissel, te snel in de pitstraat geweest. Geflitst, met andere woorden. Je mag daar maximaal 60 km per uur. Net iets te snel, net iets te onstuimig. En allebei, zowel Hamilton als Russell, 5 seconden extra straftijd. Dus dat komt er straks nog bij. Misschien dat een Leclerc er kan van profiteren, want Leclerc op 3, Hamilton dus op 2. En misschien dat Hadjar op die manier weer voorbij Russell geraakt naar positie 5 zal dat dan zijn. Want voorlopig is het nu wachten op wat Piastri, Gasly en Norris van plan zijn. Zij moeten nog binnenkomen. Misschien krijgen we ook daar positiewissels en komen de McLaren's toch weer ietsje dichterbij. Het is trouwens de 1000ste grote prijs van die renstal McLaren-Mercedes. Maar voorlopig zonder glans, zonder succes, ver weg van de podiumplaatsen. Zowel Norris als Piastri. Dus, maar zoals gezegd, Antonelli op weg misschien naar zijn mooiste en tegelijk makkelijkste overwinning tot dusver. Want voorlopig komt hij totaal niet in de problemen, niet in de gevarenzone. Hij soeverein op 1, op 2 Hamilton en op 3 Charles Leclerc.
0: Oké, hou ons op de hoogte, Sammy. En tot aan reclame en nieuws gaan we gewoon weer naar Parijs. Hè. Die finale bij de mannen op Roland Garros. Zverev heel sterk gestart tegen Cobolli. Met meteen de break shield. Zet hij dat sterke begin nu door?
3: Ja. Hij is nog eens door de opslag van Flavio Cobolli gegaan. 4-1 staat het nu voor Alexander Zverev. En het verschil in deze beginfase van de finale bij de mannen is toch zeer, zeer duidelijk. En dan vooral in de kwaliteit van de opslag bij de mannen. Zverev 9 op 11 van zijn eerste opslagen binnen. Meer dan 80%. Cobolli komt maar aan 13 op 23. En als zijn eerste opslag dan al binnen zit, dan wint hij maar 50% van die punten. Dus dat zegt genoeg. Bijna elk spelletje heeft Zverev al breakkansen gehad. En hij heeft er ook al 2 kunnen omzetten. Nu 0-15. 15-15. Want die bal buiten van Cobolli op de opslag van Zverev. En ja, Cobolli is de minst rustige van de twee. Is heel veel naar zijn entourage aan het kijken. Naar zijn box aan het kijken. Die trouwens helemaal in het blauw gehuld is. Het is een blauw blok daar. De coachingstaf van Cobolli op de tribune van Cours Philippe Chatrier. Maar hij frustreert zich. Wat is wat zenuwachtig. Is een beetje misbaar aan het maken naar zijn coaches. Het is duidelijk dat hij nog niet helemaal in zijn ritme zit. In het begin van deze finale. En dan de andere kant. Ja, heb je een heel ander beeld. Zverev hyper gefocust in het begin van deze match. We zijn half uur bezig. 4-1, 15-15. Zverev neemt zijn tijd om te gaan serveren. Met zijn 1,98 meter altijd de stevige opslagen. Maar nu die derde bal. Kom hij aanvallen en slaat hij zomaar in het net. Net tegen de netrand. Niet erover. En dus 15-30. Is dit misschien een moment voor Cobolli om eens een breakkans te forceren. En om toch te tonen in die eerste set van hey, ik sta hier ook in de finale. En het is met recht en reden dat ik hier sta. Want op dit moment heeft hij dat nog niet kunnen tonen in deze finale. Het is op deze momenten dat Zverev zijn klasse moet tonen. 15-30. En dus dit punt moet hij binnenhalen. Anders breekkansen voor Cobolli. Weer zo'n goede eerste service. Cobolli die probeert en dan niet onder de druk uitkomt. Het is een beetje het verhaal van deze eerste set. Zverev die heel goed staat te serveren. En Cobolli die wel probeert. Maar als er zo'n zware opslag komt en je al heel, heel diep in dat veld staat. En Zverev dan gewoon kan instappen en aanvallen. Dan is het natuurlijk zeer moeilijk om dat punt te gaan winnen. 4-1. 30-30. Nog altijd zeer, zeer fijn tennisweer hier met een blauwe hemel. De zon die schijnt boven Cours Philippe Chatrier. Voorlopig schijnt de zon vooral voor Alexander Zverev. Weer zo'n eerste service binnen. En weer een misser van Cobolli. Ja, wordt er een beetje moedeloos van. Het is eigenlijk telkens hetzelfde scenario. Goede eerste service. En dan de vierde bal van Cobolli die misgaat. Hij staat nu met zijn twee handen in zijn zij. Een beetje voor zich uit te staren van wat moet ik veranderen, wat moet ik doen. Want voorlopig ziet het er niet goed uit voor hem in die eerste set. 4-1, 40-30. Een kans voor Alexander Zverev om hier een game binnen te halen. Hij mist eens een eerste service. Dat is nog niet zo vaak dat hem dat is overkomen. Tijd nemen voor zijn tweede opslag. En wie weet dan kan hij naar 5-1 gaan. Dat zal nog misschien net voor het nieuws en net na het nieuws. Ik weet niet, tweede service is zeer goed. Maar voorlopig kan hij game nog niet binnenhalen. Nu dan, 5-1.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Zeg Jasmin, jij zou toch de keuken schilderen, hè?
8: Mm-hmm.
7: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
8: Dat klopt.
7: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
8: Yes.
7: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
8: Joehoe.
7: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
8: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
7: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
8: Ja, zeker. Ja.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet.
10: Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. Ramkrakers hebben vanmorgen een juwelier overvallen in Hechtel-Exel in Limburg. 2 gemaskerde mannen hebben eerst de etalage stuk geslagen met een zware hamer en zijn na amper een paar minuten weggevlucht met een grote hoeveelheid goud. De politie is hen nog achterna gereden, maar de daders konden ontkomen. Volgens de politie reden ze 192 kilometer per uur. In Fleurance in Frankrijk houden duizenden mensen een herdenkingsmars voor het meisje van 11 dat donderdag werd teruggevonden. Er nemen familieleden, omwonenden en ook politici deel aan de mars. Lihana verdween een week geleden. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. Hij heeft een blanco strafblad, al werd hij in het verleden al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. In Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël is het een reactie op beschietingen van Hezbollah. Intussen roept het leger ook inwoners van de Zuid-Libanese stad Tyrus op om te vertrekken. Daar wonen zo'n 100.000 mensen. Sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon zijn er toch dagelijks aanvallen. De Amerikaanse president Trump zei zo pas dat Libanon geen deel uitmaakt van de deal die hij op korte termijn wil sluiten met Iran. In de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Alex Baudin de openingsrit gewonnen. De Fransman was mee met de ontsnapping van de dag en hield stand in een heuvelachtige etappe. Baudin pakt meteen ook de gele leiderstrui. Onze landgenoot Ramses de Bruyne won de sprint voor de tweede plek. Wout van Aert finishte 127ste. Het was zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning van Parijs-Roubaix. En dat voelde Van Aert.
14: Al wat pijn in de benen. Ik had niet, geen geweldig gevoel. Dus ja, ik heb geprobeerd de ploeg een beetje te helpen met Theo in positie te brengen en dan niet aan te dringen.
13: En een half uur geleden is in Parijs de finale van het mannentoernooi op Roland Garros begonnen. De Italiaan Flavio Cobolli neemt het op tegen Alexander Zverev uit Duitsland. Gilles Meulemans daar in Parijs, hoe staat het?
15: Wel, Alexander Zverev heeft net de eerste set gewonnen met 6-1. De nummer 3 van de wereld is het best begonnen aan deze finale. Hij staat heel goed te serveren en kon zelf ook al 2 keer door de opslag van de Italiaan Cobolli gaan. Het lijkt erop dat Cobolli net iets meer last heeft van zenuwen, want die zijn er nu wel. Wie hier vandaag wint, pakt zijn allereerste Grand Slam titel. En vooral voor Zverev zou dat een opluchting zijn. Hij verloor zijn vorige 3 Grand Slam finales. Maar nu is hij dus goed begonnen. 6-1 in de eerste set voor de Duitsers.
13: Dankjewel. Vanmiddag droog en ook enkele opklaringen. Aan zee meer zon, maximaal tot 20 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag en 's avonds krijgen we opnieuw regen en buien. Met ook kans op onweer. Het blijft wel nog zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1.
12: Sportza.
11: Met Steffi Merleveden.

0: Ja, we zijn er goed weer ingevlogen met de scene. Welkom opnieuw bij Sportza. We zijn nog tot 6 uur hier op Radio 1. En er ligt nog heel wat op de plank, hoor. Nog een goed uur koers in de Brussels Cycling Classic, schat ik. En dan kennen we de opvolger van Tim Merlier. We blijven ook die finale op Roland Garros volgen. Je hoorde het net in het nieuws, hè. Alexander Zverev. Die heeft de eerste set daar intussen gewonnen. Dadelijk nog eens naar Gilles. Maar eerst weer naar de Formule 1 race in Monaco. Geen Max Verstappen meer. Daar van bij het begin al in de race, hè. En ook problemen voor de huidige wereldkampioen, blijkbaar, Sammy.
1: Klopt, we luisteren heel even mee met Antonelli, de leider in de wedstrijd.
2: You just have to be really careful on the entry and exit. What you did last time was perfectly fine.
3: Yeah, but I don't think we need to stop.
2: No, it's only safe enough. You can get a free stop, that's all.
1: Is het overleg tussen Peter Bonington, de race-ingenieur van Antonelli, en de 19-jarige leider in deze grote prijs van Monaco. Op snel gerekend nog 27 rondjes voor Antonelli. En ja, Bonington klinkt een beetje als een... of die twee klinken een beetje als een vader-zoon relatie. Het is dankzij Bonington dat Antonelli echt wel dit niveau ook kan halen. Bonington in het verleden de race-ingenieur lange tijd geweest van Lewis Hamilton, die daarmee 5 keer wereldkampioen werd. Maar goed, belangrijk om te melden wat je vroeg, Steffi, is dat Lando Norris ook al naar huis mag hier in Monaco. Ook hij mag er een streep onder trekken. En dat is toch echt wel slecht nieuws voor de titelverdediger, de winnaar van vorig jaar trouwens. Lando Norris, het is al zijn derde nulscore nadat hij in China niet van start ging en ook in Canada de finish niet haalde, nu ook niet in Monaco. Dus de helft van de grote prijzen geen punten gesprokkeld voor de titelverdediger. Dat is echt wel bar slecht nieuws voor Norris. We hoorden over de boordradio de melding dat er geen batterij meer was beschikbaar, was geen aandrijving via die kant, want voor een deel in de Formule 1 wordt de krachtbron aangedreven door een batterij, door elektriciteit, en voor een deel door een verbrandingsmotor, die trouwens, wat ik in een vorige tussenkomst niet had kunnen zeggen, voor Monaco speciaal is gelimiteerd geweest, omdat het toch niet nodig is om hier tot boven de 350 km per uur te gaan. En misschien dat daar het probleem zit, dat de software voor problemen zorgt bij zowel Norris als bij Verstappen helemaal in het begin van de wedstrijd. We zien ook nog twee andere rijders die inmiddels zijn moeten stoppen. Dat zijn Oliver Bearman in een Ferrari Haas en de Cadillac van Valtteri Bottas. Er zijn 4 rijders aan de kant. Helemaal vooraan, zoals gezegd, Antonelli. Op 2 Lewis Hamilton met 5 seconden straftijd die boven zijn hoofd zweeft omdat hij te snel is geweest in de pitstraat. En wie zit daar nu op minder dan 5 seconden? Charles Leclerc, zijn eigen ploegmaat. Dat wil dus zeggen, als we op deze manier finishen, dat Leclerc in de stand of in de eindstand voorbij Hamilton gaat en dus op de tweede plaats finished en mee op die plaats op de prinselijke trappen mag gaan postvatten. Dus voorbij Hamilton naar 3 dan. Russell 4, Hadjar 5, Piastri de enige McLaren-rijder op 6. Dan hebben we Gasly op 7, knap van de Fransman in de Alpine. Dan Lawson in de Racing Bull op 8, Sainz op 9 en Lindblad in de andere Racing Bull op 10. En ook nog, we zien nu net de melding dat Gasly ook een 5 seconden straftijd aan zijn broek heeft hangen, net als Colapinto. Ze zijn allemaal te onstuimig geweest in die pitstraat, te gretig, want het is daar dat ze het verschil kunnen maken en wellicht net iets te veel gas gegeven, net iets te snel gereden boven de gelimiteerde snelheid van 60 km per uur. Ook Russell heeft trouwens nog zo'n straftijd of 5 seconden straftijd aan zijn broek hangen. Dus dat kan nog wel voor een paar positiewissels zorgen, helemaal op het einde van de wedstrijd. Maar dus soeverein, heel makkelijk voorlopig aan de leiding, Kimi Antonelli.
0: Dankjewel, Sammy. En op Roland Garros gaat het best snel in de finale. De eerste set voor Alexander Zverev met 6-1. Gilles, is dat een beetje stress bij Koboli misschien?
4: Ja, je denkt dat dan meteen inderdaad. Maar het lijkt er ook wel op aan zijn lichaamstaal te zien. Voelt hij zich toch nog niet helemaal lekker in deze finale. 6-1 in die eerste set voor Alexander Zverev. Een zeer, zeer sterk spelende Alexander Zverev. Dat moeten we ook wel zeggen. Maar vooral een zeer, zeer zwak spelende Flavio Koboli. 3 winners in die eerste set voor hem. En 16 ongedwongen fouten. Ja, dat is toch wel een veel te groot verschil. En je voelt nu bij elk punt dat hij wint, probeert hij zichzelf wat op te peppen. Hij probeert zichzelf in die match te krijgen. Nu een hele hoge bal voor Zverev, die net buiten valt. En dan de vuist bij Koboli. En zo 40-15 op zijn opslag. Van Zverev heeft ook het eerste spelletje van die tweede set gewonnen.
5: Ja,
4: 1-0. En nu is het echt zaak voor Cobolli om meteen aan te klampen. Want anders kan het ook zijn dat hij voor hij het weet ook al die tweede set verloren heeft. Maar zover is het zeker nog niet. 40-15 nu op de opslag van de Italiaan. Ook hij probeert even zijn tijd te nemen. Even wat tot rust komen. Even een paar goede punten proberen te winnen. Ja, met een ace. Dat zal hem deugd doen als een ace. En dan toch even een schreeuw daar achteraan. 1-1 op die manier hier in het begin van de tweede set. En dat is toch belangrijk voor de wedstrijd. Schudt zijn armen nu een beetje los. Wat gymnastiek oefeningen. Flavio Cobolli. En je hoort ook aan het publiek, aan het geklap van het publiek, dat zij ook blij zijn dat hij de tweede game van die tweede set heeft kunnen winnen. Want zo voel je dat er toch wat meer wedstrijd in zit dan in die eerste set. Trouwens, ik ga misschien nog een celebrity meegeven, maar het is voor mij een bekende. Bam Adebayo, speler van de Miami Heat, heeft dit seizoen 83 punten gescoord in de NBA. Dat is de tweede beste scoring prestatie ooit in de NBA. Hij zit hier ook. Hij zat gisteren ook bij de vrouwenfinale. Hij komt nu ook kijken naar de finale bij de man.
0: Oké, dankjewel om mee te geven, Jules. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het intussen 20 minuten vertragen nog tussen Antwerpen-West en Berchem.
6: Wanneer zijn we er geweest in?
7: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
6: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
7: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
6: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
7: Een oorlog die een zware tol eist.
8: So you lost your limbs.
7: Ja. En die een hele generatie tekent.
9: Every flag represents a fallen soldier.
6: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
7: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Radio 1 Live.

0: Dat was lang geleden. Drops of Jupiter van Train. Bert, we gaan nog eens terugkomen op die openingsrit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dauphiné, zoals we dat vroeger gewoon mochten noemen.
1: Zeg, maar niet nu zomaar Dauphiné.
0: Nee. We hebben een eerste reactie. Hè?
1: We hebben een reactie van Wout van Aert, die 127e is geworden in die eerste rit. De zege was voor de Fransman Alex Baudin, die dus ook meteen de eerste leider is. Hij bleef de favoriete voor. En van Aert een pak daarachter. Het is een beetje back to basics voor hen, omdat het vandaag ook zijn eerste wedstrijd weer op de weg was na zijn zege in Parijs-Roubaix. De benen wilden nog niet mee, zei hij bij Christophe Meul.
2: Ik had pijn in de benen. Ik had niet, geen geweldig gevoel. Dus ja, ik heb geprobeerd de ploeg een beetje te helpen met Theo in positie te brengen en dan niet aan te dringen.
3: Is dit waar je dacht dat je stond? Was dit ook wat je er op voorhand van verwacht had? Want we zien het peloton hier echt in stukken en brokken liggen. Het was loodzwaar, denk ik.
2: Ja, ik had wel een zware eerste rit verwacht. En een rit voor... Ik dacht tegen de klassementsmannen, maar ik denk dat de vlucht...
3: Baudin wint.
2: Ja. Dus ik had dat wel verwacht. Had ik gehoopt op een beter gevoel, maar ja, het is niks waar ik me zorgen over maak.
0: Geen zorgen dus voor Wout van Aert. Op naar morgen een beetje rusten, maar na die zware openingsetappe eerst. En in de Brussels Cycling Classics, daar komt de finale nu stilaan dichterbij. We verwachten daar, zoals zo vaak, een spurt. Eddy, zit dat er ook aan te komen, denk je?
4: Ja, ik vrees dat de drie leiders ondertussen, zoals in het liedje, altijd eentje minder. Ze waren eerst met vijf. Toen is als eerste Meyerhofer er afgemoeten bij de tweede beklimming van de Bosberg, vijfde helling van de dag. En bij de zevende, de achtste beklimming, de Bosberg opnieuw, moest Titouan Fontaine eraf. Dat betekent dat ze nog met drie man over zijn, de leiders, met nog 36 kilometer te gaan. Dus in één ruk nu naar Brussel hier met nog 38 seconden voorsprong. Nog even de namen van de drie leiders: Casper Peders van Soudal Quickstep. Dan hebben we ook nog Sébastien Grignard, dat is onze landgenoot van Lotto Intermarché. En ook nog Hendrik Pedersen, nog eens zeggen, geen familie van elkaar, Uno X. Maar straks misschien daar iets meer over, want nu vermoed ik naar Sammy Nairink voor de Formule 1 in Monaco.
5: Ja, klopt. Nog 18 rondjes te gaan en een eerste tussenkomst van de safety car. Want er is er eentje, ja, verkeerd gereden. Met name Lance Stroll, die rechtdoor ging in de laatste bocht. Beter bekend als Anthony Nogues, de man die indertijd deze grote prijs heeft uitgevonden, uitgetekend, zeg maar. En daarom een bocht naar hem is genoemd. Iedereen gaat nu, of toch de meesten, gaan wellicht de pitstraat opzoeken en alle verschillen worden tot nul herleid. Dus we krijgen straks misschien nog in de start van deze wedstrijd nog een wedstrijd zoals we er eentje hadden verwacht. Want voorlopig is het toch één lange processie, om niet te zeggen geweest. Weinig spektakel, weinig spanning.

0: Ja, met Antonelli die er met kop en schouders of zelfs nog wat meer bovenuit steekt. Maar nu dus safety car, bandenwissels. Ondertussen zien we Hamilton ook zijn straftijd uitzitten van 5 seconden. Omdat hij de vorige keer in de pitstraat te lang of te snel was geweest. Net iets sneller dan 60 km per uur. Ook een bandenwissel bij Leclerc. Ook Russell gaan we wellicht zien binnenkomen. Alle grote namen, alle toppers, die gaan wellicht passeren. Luister mee naar Leclerc.
1: Why are you staying out?
0: Leclerc vraagt zich af, waarom moet ik nu naar binnen komen voor die tweede bandenwissel? Had ik niet beter gewoon blijven rondrijden? Net als Antonelli bijvoorbeeld. Nu, dat is de keuze van de Scuderia Ferrari. Hij blijft voorlopig achter Hamilton. En ja, Hamilton heeft zijn straftijd uitgezeten. Dus het zou best kunnen dat Hamilton op 2 finisht en Leclerc op 3. Tenzij bij de herstart toch nog van posities wordt gewisseld. Maar dat is voor straks. Dus een safety car heel even hier in Monaco met nog, snel even rekenen, 17 rondjes voor de boeg.
2: Oké, en Eddy, jij mag je verhaal afmaken in de Brussels Cycling Classic. Je was aan het vertellen dat het liedje van de vluchters wellicht uit is.
3: Ja, je weet natuurlijk nooit. Met nog 34 kilometer nu te gaan en 47 seconden, dan zeg je eigenlijk, als er gereden wordt in het peloton, dan is het uit voor de 3 leiders. En vooral de mannen nu van Team Flanders-Balwazen, van Tom Krabbe, al 5 wedstrijden gewonnen. 3 keer in Turkije, ook in de Ruta del Sol een rit gewonnen en in het Ster van Bessèges. Dus een man in goede doen, die ze daar proberen ook in een ideale positie naar die Huba de Stroperlaan hier te brengen. Maar er zijn nog ploegen natuurlijk, die hun mannetje naar voren willen schuiven. Jordi Meus ook al 3 keer gewonnen dit seizoen. De mannen van Pinarello met Sam Bennett misschien ook daar wel. Dan hebben we ook nog Cofidis met Milan Fritin en NSN Cycling Team met Binyam Girmay. Dat zijn de mannen die daar proberen hun mannetje naar voren te brengen. Maar die voorsprong die blijft nu ongeveer rond de 48 seconden. En in het peloton is het zo wat uitkijken. Welke ploeg gaat het heft nu echt in handen nemen om die laatste kloof die moet gedicht worden over 33 kilometer nog, zo meteen nog 2 kleine moeilijkheden, als we dat zo mogen noemen, met nog 18 kilometer te rijden. Dan hebben de kassei van de Rosweg en nog 1 helling, als we dat ook zo mogen benoemen, de Heilige Kruiswegstraat, wat een mooie naam, op 13,9 kilometer van de aankomst. Daar kan misschien nog een zet gedaan worden door een of andere ploeg, maar voorlopig de mannen, onder andere van de Cofidis en van Team Flanders-Balwazen, die in het peloton er alles proberen aan te doen om de 2 Pedersen, Casper en Henrik en ook Sébastien Grignard bij de Lurven te vatten. Ik gok erop dat ze die 3 mannen nog gaan pakken met 33 kilometer te rijden. Je weet natuurlijk nooit, maar de sprinters die zien hun kans hier ook veilig om, ja, die 106e editie van de Brussels Cycling Classic misschien op hun naam te schrijven. Afwachten of ze het nog uitzingen, maar ik denk van niet.
4: Sportza.
2: Radio 1. En dan ben ik benieuwd of Lucas Koenen het voorbeeld van zijn broer Sascha gaat kunnen volgen in de Grote Prijs Motocross in Letland. De tweede reeks van de MXGP is intussen aan de gang. Vertel het ons, Jarne, hoe zit het?
5: Inderdaad, Lucas Koenen is op weg om dat voorbeeld te volgen. 7 ronden ver en hij rijdt ook aan de leiding. Het is wel een heel stuk spannender dan tijdens de eerste reeks, want met z'n 3 bevinden ze zich nog binnen de 4 seconden. Jeffrey Herlings, de grote concurrent van Lucas Koenen in het WK-klassement, volgt ook nog maar op 1 seconde. Koenen had dus niet de kopstart. Dat was voor Romain Fèvre. De Franse wereldkampioen en zijn grote concurrent van vorig jaar van Lucas Koenen. Maar het heeft een halve ronde geduurd voor Koenen hem voorbij ging. Daarna volgde ook Herlings. En daarna zagen we wel een heel mooi duel tussen de 2 ex-teamgenoten. Want Herlings nog maar veranderd dit jaar naar Honda HRC. Reed wel onder de vleugels van Joël Smets, de Belg, en niet onder de vleugels van De Carli, zoals Lucas Koenen rijdt. Maar toch, ze kennen elkaar vrij goed. En Herlings heeft heel veel druk uitgeoefend op Lucas Koenen. Maar die bezweek niet. Er lijkt nu zelfs weer lichtjes weg te rijden. Heeft ook nog altijd de snelste rondetijd. En die seconden tikken nu toch ook weg. Gaat richting de 3 seconden voorsprong al voor Lucas Koenen. En wat ons ook een plezier doet, is dat Jago Geert de top 10 is binnengedoken. Dat zou dan zijn beste resultaat dit seizoen zijn. Op het circuit waar hij ook al 3 keer kon winnen, dat was dan wel in de MX2-categorie. Maar goed, hij zou hier wel wat vertrouwen kunnen opdoen. In het zand is een man afkomstig niet zo ver van Lommel van het circuit, waar hij ook heel veel kon trainen op het zand. Dus voelt zich wel in zijn sas. En dan Brent van Donink Die is helaas wel wat teruggevallen tot op plek 22 voorlopig. Maar de beste Belg, nog altijd Lucas Koenen. En als hij hier de overwinning pakt, dan hebben we helemaal een perfect weekend. Dan hebben beide broers 60 punten en zou hij ook weer uitlopen in de stand. Maar zelfs al gaat Herlings hem voorbij, dat levert hem nog altijd de zege in deze grote prijs van Letland op voor Koenen. Herlings moet al hopen dat hij zelf over Lucas Koenen kan springen en daarna Vijveren er ook nog voorbij gaat. Maar nu lijkt het alsof Herlings vooral moet bezig zijn met die Vijveren, met die Franse wereldkampioen, want die komt nu ook wat dichter op Herlings. En Lucas Koenen heeft het goede ritme van de eerste reeks en van zijn broer Sascha ook wel weer te pakken. Na 9 ronden nog altijd de voorsprong voor Lucas Koenen in Letland. Did you know?

0: Triclack Symphony van Ray klinkt heel filmisch. Dat is omdat Hans Zimmer eraan heeft meegewerkt. We gaan nog eens naar die finale op Roland Garros, waar Cobolli nu veel meer weerwerk biedt in die tweede set tegen Zverev.
1: Ja, absoluut. En een breekbal heeft. Een breekbal op de opslag van Alexander Zverev. En dat is de allereerste voor Cobolli in deze wedstrijd. Hij had eigenlijk geen kansen op de service van Zverev. En nu plots uit het niets van 30-0. Voor Zverev nu naar 30-40. Opslag nu voor de Duitser. Een hele goede eerste. Maar Cobolli met een goede return. En dan altijd maar naar die backhand van Cobolli. Zijn beste slag is de forehand. En Zverev geeft hem geen kans om die te slaan. Van backhand naar backhand. Nu een rally met veel spanning op. Want misschien een moment in deze tweede set toch. Een lange Cobolli die blijft verdedigen. En die nu rond zijn backhand draait om eindelijk eens zo'n forehand te spelen. Eentje en dan moet hij weer die backhand gaan spelen. Dit is misschien wel de langste rally van deze set. Een zware backhand nu van Zverev, gevolgd door een forehand. En dan moet hij het afmaken met een smash. Nee, die bal is buiten van Cobolli. Ja, langste punt van de match op misschien wel het belangrijkste moment. Zal een slag of 20 geweest zijn. En zo 40-40 toch op die opslag van Zverev. Eerste schrikmoment toch voor de nummer 3 van de wereld, want eigenlijk had hij ook het commando in deze set. Maar nu toch ja, in moeilijkheden op zijn eigen opslag. Ik begrijp dat we eerst even naar de Formule 1 gaan.
0: In Monaco bij Sammy, inderdaad. Wat gebeurt er allemaal, Sammy?
2: Ja, plots van alles, Steffi. Dus we hadden een safety car tussenkomst omwille van een crash van Lance Stroll. Zo net de herstart met tussendoor extra bandenwissels, zowel bij Antonelli, de leider in de wedstrijd, als Hamilton op 2 en op 3 Charles Leclerc. Leclerc was over de boordradio furieus waarom hij die extra bandenwissel moest laten uitvoeren. En nu zien we bij de herstart een crash van diezelfde Charles Leclerc. Luister mee.
3: I'm not too happy to take the blame. Break.
2: Honestly, I'm not even going to take the blame. Hij vindt zelfs dat hij geen schuld treft. Het zijn de remmen die hebben laten afweten wat Leclerc betreft. De vloek van Monaco hing zo lang, vele jaren boven die Monegask, boven Charles Leclerc, totdat hij won. Want vele jaren veel pech gekend hier in zijn eigen thuisstad, thuisstaat moet ik misschien zeggen, voor Charles Leclerc. Maar nu is het weer een nulscore voor die Leclerc. En zo komt Isaac Hadjar op 3 in de resterende Red Bull. Maar weer een safety car tussenkomst. Want ja, bijna op dezelfde plek als waar Lance Stroll crashte, is nu ook dus Charles Leclerc zijn wagen getakeld. Heel snel getakeld trouwens. 700 wedstrijdcommissarissen zorgen ervoor dat fabuleuze werk. Want zonder die mensen wellicht hier al lang hier geen Formule 1 meer. Die mensen zorgen ervoor dat alles heel snel wordt opgeruimd en dat er toch nog kan geraced tussen aanhalingstekens. Maar misschien bij de volgende herstart, want we zagen bij de vorige dat Hamilton toch iets van plan was bij Antonelli. Het is misschien zijn enige kans om er nog voorbij te geraken. Voorbij Antonelli die al sinds de start zonder problemen aan de leiding heeft gereden. Dus op 2 Hamilton, 3 Hadjar, 4 Russell, 5 Gasly, Piastri op 6, Lawson 7, Lindblad op 8, 9 Albon, Sainz op 10. En we zien nu Leclerc in de garage. Een donderwolk. Zijn helm wordt daar op de grond gegooid. Die man is voor de komende uren, misschien zelfs dagen, niet aanspreekbaar. De onfortuin Charles Leclerc. Ook voor hem op 11 ronden van het einde was het afgelopen.
0: Oké, en op Roland Garros had Cobolli daarnet heel even de kans om door de opslag van Zverev te gaan. Gilles, komt er nog een kans?
1: Voorlopig niet. Die breekbal is weggewerkt en nu voordeel voor Zverev op zijn eigen opslag. Het is wel een iets langer opslagspel dat hij nu moet spelen voor het eerst onder druk. En je voelt dat Cobolli toch iets meer in die wedstrijd komt. En zo gaat het dan in tennis. Als het dicht bij elkaar ligt, dan krijg je af en toe een kans. En je moet die dan wel zien te grijpen. Zverev nu, tweede service. Voordelen voor hem op zijn eigen opslag. En het is telkens hetzelfde patroon. Hoor. Zverev die gaat blijven naar die backhand spelen van Cobolli. Cobolli zal van daaruit de punten moeten maken. Nu een drop van de Italianen. Die is wel perfect. Ja, het was een drop met de forehand. Heel subtiel weggelegd achter het net. En dat is misschien wel het verschil met die eerste set. Waar die drops toen net buiten vielen. Vallen ze nu net binnen. En kan Zverev die niet belopen. Ja, Zverev, ik zei het daarnet al, 1,98 meter. Iets groter. En dus iets minder explosief. Iets minder snel bij dat net. Bij die drops van Cobolli. En zo weer 40-40. Komt er misschien een nieuwe kans voor de Italianen. We zijn een uur en 7 minuten aan het tennissen. En voor het eerst heb je het gevoel dat we echt een wedstrijd hebben in deze finale. Want 6-1 in de eerste set en duidelijk overwicht daar voor Alexander Zverev. Zijn eerste opslag die ook net iets minder draait. Nu weer een misser op zijn eerste service. Moet een tweede opslag gaan spelen en je voelt bij Cobolli dat, dat het vertrouwen gewoon begint te groeien. Zo snel kan dat gaan als je voelt dat je opeens weer in die set zit en kansen hebt. Ja, draait rond zijn backhand weer om een voorhand te spelen. Zverev die dan uithaalt, naar het net komt. Het kan afmaken met een smash, maar niet goed genoeg. Cobolli heeft hem nog, brengt hem weer in het spel. En dan weer, ja, kijk, backhand naar backhand Cobolli. Die probeert van onder de druk van Zverev uit te raken. Harde slagen van de Duitser 1. En dan kiest ook hij voor de drop. En ook die is goed. Ja, ja, het niveau stijgt ook nu in deze finale. Het niveau was al hoog van Alexander Zverev in die eerste set. Het was zeer, zeer zwak van Cobolli in de eerste set. Maar nu krikt ook hij zijn niveau omhoog. En krijgen we ook mooie punten te zien. Langere punten. En voel je dat het wel eens een mooie finale zou kunnen worden. En op dit moment is 3-3 voordeel voor Zverev. Kan hij dit moeilijke opslagspel, dit opslagspel dat toch wat langer duurt, kan hij dat binnenhalen? Service, eerste, nu wel binnen. Cobolli krijgt hij maar net over het net. En dan toch weer die bal buiten van Zverev. Dit was een kans. Stond al halfweg in het veld en sloeg hem dan toch buiten. Het spelletje blijft duren. 40-40 op dit moment.
0: En dan moeten we toch weer naar de grote prijs van Monaco, Formule 1. Sammy, wat gebeurt er?
4: Rode vlag. Dat wil zeggen dat de wedstrijd wordt stopgezet. Heel even iedereen naar de pitstraat en de wagens daar parkeren. Om dan straks weer achter de safety car te gaan voortrijden, zal ik maar zeggen. Met nog 10 ronden te gaan. Dus een hele lange namiddag is het geweest. Wat het spektakel betreft zijn we heel lang op onze honger blijven zitten. Maar nu gebeurt er plots van alles. Ik denk dat het vooral de takelwerken zijn die, of de schade die Charles Leclerc heeft veroorzaakt. Dat daardoor er wat tijd wordt gekocht, zeg maar, om die herstelwerken uit te voeren in die laatste bocht. Want het is daar toch op een gevaarlijke plek dat Leclerc uit de bocht is gegaan en die vangrails moeten wellicht worden hersteld. Vandaar dat iedereen nu zelfs misschien uit zijn wagen kan, zoals Antonelli en Hamilton of Hadjar en Russell, om dan straks weer eraan te beginnen in die laatste 10 ronden. Laten we zeggen, een extra sprintwedstrijd die we nog gaan krijgen hier in Monaco. Maar die wel gaat beslissen over wie hier wint en wiens naam de wereld rondgaat en in de geschiedenisboeken komt te staan. Want het is toch altijd nog een grote prijs die gerenommeerd is, die van Monaco. En nog 10 ronden te gaan, maar voorlopig dus stilgelegd omwille van herstelwerken aan het circuit.
0: Oké, en op Roland Garros is het dan toch gelukt voor Cobolli, geloof ik, Gilles?
1: Opeens is het gelukt. En het is Zverev, dat moeten we zeggen zoals het is, die het zomaar weggeeft op 40-40. Een dubbele fout en dan de opslag erop. Een goede eerste service en dan zijn derde bal die jij wild buitensloeg. En zo 4-3 voor Cobolli. Dat zag ik niet echt aankomen in deze set. Zverev die heel weinig moeite had om zijn opslagspelletjes binnen te halen. Cobolli die toch wat meer sukkelde op zijn opslag. Een beetje het beeld van de eerste set dat in de tweede set werd doorgezet. Al kwam Cobolli wel iets beter in de match. En dan plots in dit spel, het zevende spelletje, niet toevallig in tennis, dat is vaak het belangrijkste game, dat Zverev een beetje begon te twijfelen, dat er kansen kwamen voor Cobolli. En de tweede breakbal was de goede. En het is niet dat hij die punten zelf is moeten gaan halen op die belangrijke momenten. Het was vooral Zverev die in de fout ging. En zo 4-3 voor Cobolli nu in die tweede set. Hij mag nu gaan serveren. En zo moet hij nog 2 keer zijn opslag behouden. En dan heeft hij deze set binnen. Dat zou toch een serieuze ommekeer zijn in deze finale. De dominantie lag helemaal bij Zverev. En nu het momentum toch een beetje verschoven. En serieus verschoven moet ik eigenlijk zeggen richting Flavio Cobolli. Hij staat 4-3 voor en mag nu serveren in de tweede set.
0: Dat hadden we inderdaad niet zien aankomen. Dankjewel, Gilles. Het gebeurde allemaal een beetje tegelijkertijd. Net, hè, die Formule 1 race van Monaco. Dus stopgezet, rode vlag en de overwinning daar dus voor Kimi Antonelli. En we moeten nog een belangrijke opgave melden in de grote prijs motocross van Letland in de MXGP-klasse, Jarne.
5: Ja, van Jeffrey Herlings, de grote WK-concurrent van Lucas Koenen. Plots stond hij daar stil, zijn motor weigerde dienst. Vijveren ging er al heel snel voorbij en het leek eerst een knap manoeuvre te zijn van Vijveren, van de Franse wereldkampioen. Maar nee hoor, hij stond gewoon stil, Jeffrey Herlings. En dan volgde een asje me nou, of hoe zo'n Nederlandse vloek ook mag klinken. Hij ging naar de kant en opgave dus ook voor Jeffrey Herlings. En zo is de grote concurrent van Lucas Koenen hetzelfde lot beschoren als de grote concurrent van broer Sascha Koenen in de MX2 daarnet, want ook opgave Simon Lengenvelder. Lucas Koenen op 3 ronden van het einde nog altijd aan de leiding en zo lijken beide broers Koenen een uitstekende zaak te gaan doen in het WK-klassement, zowel in de MXGP als de MX2 hier in Letland.

0: Culture Club, Carmack Chameleon. Het is afwachten wanneer die laatste 10 ronden van de Formule 1 race in Monaco zullen gereden worden. Pauze dus daar. Dat geeft ons de tijd om na Sacha Koenen nu ook de triomf van broer Lucas te volgen in Letland met Jarne.
1: Ja, nog een paar bochten te gaan voor Lucas Koenen. Niet zoals zijn broer al vroeger met die vuist in de lucht. Hij houdt zich nog wel een beetje in, Lucas Koenen, maar is wel op weg naar de zege. Want Romain Fèvre, de Franse wereldkampioen, die volgt op 5 seconden. En dat is zijn eerste achtervolger na het uitvallen dus van Jeffrey Herlings. De finishboog die moet stilaan in zicht zijn voor Lucas Koenen. En dan gaat hij zijn 20ste grote prijs pakken uit zijn carrière. Voilà, daar is het vuur. Opnieuw copy-paste Lucas Koenen, Sacha Koenen daarnet, het perfecte weekend, 60 punten, alles gewonnen, hetzelfde voor Lucas Koenen, die zege is even in gevaar geweest toen Jeffrey Herlings er dreigde over te gaan. Maar daarna viel Herlings uit. En dus voor de eerste keer in de geschiedenis, in de 2 jaar dat ze in die verschillende klasses rijden, pakken zowel Lucas als Sacha Koenen in hetzelfde weekend. Dus dezelfde grote prijs. Feest voor de familie Koenen. En vooral omdat ze allebei nu een zeer geruststellende voorsprong hebben in het klassement. Om dat even te duiden van Lucas Koenen, hij kan zelfs al een grote prijs overslaan. Zo groot is zijn voorsprong nu in het klassement. Volgende week trekken ze naar Amerika. Ze gaan even proeven van die American Dream, de Koenen Brothers. En daarna zijn ze terug. Nog eens een week nadien gaat het wereldkampioenschap MXGP verder in Italië. En ze knuffelen elkaar nu bijna dood daar bij het Red Bull KTM De Carli team van de Koenens. Groot feest, de Belgen hebben een mooie voorsprong in het WK-klassement. En de Belgen veroveren ook Letland. Met dank aan Sacha en Lucas Koenen.
0: Ja, straffe broers inderdaad, die broers Koenen. Dankjewel Jarne, Polly en Bert. Niet alleen motocross vandaag, maar ook snelle motoren op de weg in Hongarije.
2: Oh, in de MotoGP inderdaad. Daar ging de zegen naar een Spanjaard, naar Marc Marquez. Die zag dat enkele tenoren in de WK-stand al in de allereerste bocht wegvielen bij een schuiver. Jorge Martin en WK-leider Bezzecchi waren daarbij. Bij een vorige crash, een maand geleden, brak Marc Marquez zijn voet nog tijdens de GP van Frankrijk. Maar vorige week keerde hij al terug. Vandaag won hij dus zijn eerste grote prijszegen van het seizoen. Bezzecchi viel dus, zoals ik al zei, meteen uit in die eerste bocht. Maar zijn leidersplaats in de WK-stand is daardoor niet in gevaar gekomen. Zijn voorsprong op de tweede, Jorge Martin, is nog altijd groot.
0: Intussen op de Antwerpse ring richting Nederland nog een kwartier vertragen tussen Sint-Anna Linkeroever en Deurne.
3: Sportza.
4: Radio 1.
0: En dan vraag ik me af hoe ver het nog is intussen in de Brussels Cycling Classic. Eddy?
5: Precies 15 kilometer en ik ben enigszins blij dat mijn voorspelling uitgekomen is. Want de drie leiders, de twee Pedersen en Grignard, die zijn op net een halve minuut geleden gegrepen door het peloton waar nu heel hard gereden wordt. We zijn net van die Rosweg, een kasseistrook van 2,2 kilometer. Daar werden ze gegrepen, de mannen. En nu zijn ze op weg het peloton of wat er nog van overblijft naar de laatste helling van de dag. Dat is de Heilige Kruisweg, 1,2 kilometer... Vals plat zo'n beetje, een gemiddeld percentage van 4,2 met een maximum van 7%. We zitten volop in Schepdaalland van Remco, waar we de muurschilderingen en zo verder van Remco Evenepoel zien. Maar dat was even terzijde. En nu volgen wat daar vooraan gebeurt. Want ja, er zijn een aantal ploegen die hier aanzetten op die overwinning. Ik zeg maar Wernskuf, gisteren tweede, Juno X Mobility, die zijn voorin ook mee aan het rijden. Team Vlaanders Baloise voor Tom Krabbe en ook voor Red Bull Borehans Groen. Willen ze Jordi Meus in een ideale positie brengen. Maar ook Cofidis wil met Milan Fritta, derde gisteren in de hoogste pijl. En ook NSM Cycling Team met Binyam Girmay, die daar ook nog bij zit. Die willen er alles aan doen om hun mannetje hier naar de ideale positie te brengen voor de laatste rechte lijn. En dat mag ik wel zeggen, rechte lijn, want 1,2 kilometer vals plat, 2% ongeveer naar omhoog met de wind in de rug. Dat is dan een voordeel natuurlijk. Maar wanneer moet je dan gaan? Ja, kijk je naar die bordjes. Of voel je wanneer het is, zie je wanneer je ploeg echt die opening voor jou probeert te creëren. Het zal niet evident zijn. Het wordt Maar ja, een spurt dat sowieso. Ik zie niet wie hier op die Heilige Kruisweg nu het nog gaat proberen. Ja, te zijn een man die zich volledig zonder kansen acht in de sprint. Die kan het misschien nog proberen. Maar dan moet je het nog een kleine 13 kilometer alleen uitzingen. En dat is ook niet ideaal natuurlijk. Timmerlier die zal niet winnen, dat weet u. Die is er niet bij. Won hier met de vingers in de neus vorig jaar als toen nog Europees kampioen. En de mannen die voorop reden, dat nog eens zeggen. Ze waren eerst met 5, nu nog met 3 overgebleven. Met 15 kilometer te gaan ingelopen. En die hebben uiteindelijk ja, een 155 kilometer alleen voorop te gereden. Nu even kijken. Jonas Geens van Alpecin Premier Tech. Die waagt daar zijn kans om misschien alleen. Nee, maar die wordt daar onmiddellijk door iemand van Uno X gegrepen. Nee, dat gaan ze niet meer laten gebeuren. De ploegen van de sprinters die blijven daar voorin rijden. Ja, in die volgorde. Koffiedieps, MSN, Red Bull. En ook de ploeg van de winnaar van gisteren, Noah Hobbs. Education First, EF Education. Ja, die willen daar ook voorin hun mannetje. Misschien naar een tweede zege op een rij. De Brit, de 21-jarige Brit, niet zo echt onbekend. Maar gisteren dan toch een beetje verrassend gewonnen in die Heistse pijl. We gaan zo stilaan naar de slotfase hier van de Brussels Cycling Classic. De 106e editie. We moeten nog 12 kilometer gaan. En die helling die heeft maar weinig verschil gebracht. Nu daar toch een demarrage. Even kijken wie daar probeert nog het verschil te maken. Voor een man van Uno X. Dat is voor Wärenskind natuurlijk. Willen het misschien in die laatste 10 kilometer nog hard maken. En de echte spurters die moeten het dan hier in die laatste rechte lijn afmaken. Het wordt spannend. Het wordt een sprint. Zoals elk jaar. Het eeuwige verhaal. Een lange ontsnapping. En dan kort voor het einde ingelopen worden. En de sprinters die hier bij afwezigheid van een Jasper Philipsen en een Timmerlier ja, hun kansen veil zien om hier hun mannetje naar de overwinning te rijden. Ja, Rasmus Tiller die begint nu met de vinger en de hand te draaien. Zegt hij, kom jongens, we gaan een beetje aflossen. We gaan hier een beetje tempo maken. Zodanig dat we onze banen in een goede positie kunnen krijgen. En dat zij die al op een tandvlees zitten er misschien nog af moeten. 11 kilometer te gaan. En dan kennen we de opvolger van Tim Merlier in de 106e editie van Brussels Cycling Classic.
4: Radio 1. Sportza.
0: En Flavio Cobolli is helemaal terug in die finale op Roland Garros. Kan hij die tweede set proberen te pakken op de opslag van Zverev misschien, Gilles?
6: Ja, het is echt niet te geloven eigenlijk hoe het soms kan keren in tennis. Ik zei daarnet, Cobolli moet gewoon nog 2 keer zijn eigen opslag binnenhalen. En dan pakt hij deze set. Maar hij wil het inderdaad al op de opslag van Zverev. 5-3 voor Cobolli. Zverev serveert en het staat 40 tegen 40. Cobolli nog geen setbal gehad. Maar wel telkens de gamepoints van Zverev aan het wegwerken. En we zien af en toe ja, zijn forehand erdoor komen. Dat is toch zijn grote wapen. Dat kan hij iets meer gaan gebruiken. En Zverev ja, een beetje aan het twijfelen. Weer zo'n lange rally. Geweldig niveau nu in deze tweede set. Zverev op zoek naar dit belangrijke game. En dan moet hij straks ook door de opzak van Cobolli. Maar nu een goede aanval van de Italiaan. En dan een drop. Oeh, te kort. Heeft bijna alles perfect. En dan de drop die ja, net niet over dat net ging. En nu toch ja, aan het vloeken. Cobolli die het spelletje al 7 minuten en 30 seconden aan de gang. Het leek erop dat hij een eerste setbal bij elkaar ging spelen. Kon uithalen met zijn voorhand. Besliste op het einde om toch nog een drop te spelen. En dat was niet de juiste keuze. Ja, als hij er niet over gaat, dan heb je geen gelijk natuurlijk als tennisspeler. 1 uur en 25 minuten aan het spelen. Alexander Zverev nu met de opslag. Weer een kans om dit spelletje binnen te halen. Dit kan misschien wel eens een goede zijn. Nee. Ja, weer ernaast. Van Zverev. En Cobolli die nu iets tegen de scheidsrechter zegt. We zien ook Mira Andrejeva, de winnares bij de vrouwen die in de tribune zit. En ook komt kijken naar deze mannenfinale. 19-jarige Andrejeva, haar eerste Grand Slam titel gisteren. En dat zal ook gelden voor een van beide mannen hier. 5-3, 40-40. Toch weer wat druk op die opslag van Alexander Zverev. Die zo dominant aan het spelen was in deze wedstrijd. Nu wel, goede eerste opslag. En dan weer backhand naar backhand. Zverev toch weer rechtdoor naar de voorhand van Cobolli. Dan zelf proberen uit te halen. Krijgt er eentje terug. En dan wel de drop van Zverev. Het was een uithaal van Cobolli. Heel, heel hard. En Zverev ja, zette er zijn racket tegen. En op het einde nog die polsslag waardoor het een dropshot werd. Je moet het maar kunnen op een zeer, zeer harde bal van Koboli. En zo toch voordeel voor Zverev. Ik denk ondertussen ja, de vijfde kans om dit spelletje binnen te halen. Maar dan is hij er nog niet. Dan is het 5-4. En mag Koboli zo meteen gaan serveren voor de set. Natuurlijk. Alexander Zverev. Als dit een goede opslag wordt, dan kan het wel eens prijs zijn. Komt naar het net. Dit moet hij afmaken. Ja, ja. Het is zover. 5-4. Voilà. Koboli zal het toch gaan moeten afmaken op zijn eigen opslag. Eerste set ging naar Zverev. 6-1. Nu Koboli zo meteen een kans om de tweede set binnen te halen. Het staat 5-4. Zo meteen de opslag voor de Italiaan.
0: Dankjewel Gilles en Bert. Vanmiddag ook de slotrit in de Giro Doni. En het is daar nog spannend voor de eindwinst. Hè?
2: Ja, het is heel spannend. Het is een bergrit. Die slotetappe in Piemonte in Saluzzo. Nog een kilometer of 15 moeten ze daar afleggen. En aan die slotetappe was Anne van der Breggen begonnen als leider in het klassement. Met een minuut, exact 1 minuut voorsprong op Demi Vollering. Maar kijk, Vollering rijdt nu wel virtueel aan de leiding. Okay. Dus het zou kunnen dat Van der Breggen die eindzege nog uit handen geeft.
0: Oké, dankjewel Bert.

0: Elbow was dat nog met Gentle Storm. Het nieuws van 5 uur komt eraan op Radio 1. Daarna wij weer met het vervolg van die finale op Roland Garros. De laatste 10 ronden in de Formule 1 race van Monaco, als die weer op gang komt. En de ontknoping in de Brussels Cycling Classic. Dat wordt wellicht een massaspeurt. Tot zometeen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
7: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
8: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
7: Meer merk.
8: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
7: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
9: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
10: Die tijdsregistratie bedoelt je?
9: Ja.
10: Daar kan ik u bij helpen.
11: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
12: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim. Breaking
13: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
14: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
0: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij een ramkraak in Hechtel-Exel hebben dieven een grote hoeveelheid goud meegenomen. In Frankrijk stappen duizenden mee in een stille mars voor de 11-jarige Liana. En in Parijs, op het tennistoernooi van Roland Garros, spelen de mannen hun finale. In Hechtel-Exel in Limburg hebben ramkrakers vanochtend een juwelierswinkel overvallen. Twee gemaskerde mannen sloegen de etalages in met een hamer en namen een grote hoeveelheid goud mee. De overval heeft maar een paar minuten geduurd, maar toch hebben de buren de daders kunnen filmen, zegt burgemeester Jan Daleman.
17: De buren hebben de knal gehoord, hebben het alarm horen afgaan, zijn onmiddellijk door de vensters beginnen te kijken en hebben gezien wat er bezig was. Hebben ook kunnen fotograferen en filmpjes kunnen maken. En dit hebben ze overgemaakt aan de politie. En dat is wel heel handig voor het onderzoek.
0: De politie is de overvallers nog achterna gereden, maar ze konden ontkomen. Volgens de politie rijden ze 192 kilometer per uur. Door de acties van de zee- en de kustloodsen van vrijdag hebben bedrijven in de havens van Antwerpen en Zeebrugge naar schatting 2 dagen vertraging opgelopen. Dat zegt Port of Antwerp Rouge. Vrijdag staakten de loodsen tegen de geplande pensioenhervorming en daardoor konden zo'n 90 schepen de havens niet meer in- of uitvaren. Lennart Verstappen van de haven.
18: Dat er niet geweten is of dat een schip met lading de haven gaat kunnen binnenvaren. Dat er daardoor ook onduidelijkheid is en moeilijk in te plannen werk is op de terminal zelf. Hè, want die goederen die moeten dan natuurlijk ook behandeld worden aan land en dan verder door in de hele distributieketen. Goederen moeten dan vanuit de haven verder worden vervoerd via binnenschip, via spoor, via truck naar de rest van België en Europa.
0: In Fleurance in Frankrijk houden duizenden mensen een herdenkingsmars voor het meisje van 11 dat donderdag werd teruggevonden. Er nemen familieleden, omwonenden en ook politici deel aan de mars. Christophe, een grootvader van 3 kleinkinderen, is er ook. Hij wil de familie steunen, noemt het een schandaal. Ik ben diep gekwetst, zegt hij.
19: C'est très impressionnant. Nous sommes tous très tristes, bien évidemment. Moi, je suis grand-père de 3 petits-enfants et c'est un vrai scandale. On est meurtri dans notre chair.
0: Liana verdween een week geleden. De hoofdverdachte, een man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. Hij heeft een blanco strafblad, al werd hij in het verleden al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag al zeker 5 mensen om het leven gekomen. Een Russische drone trof de buitenwijken van Zaporizhia in het oosten van het land en daarbij kwamen 4 mensen om. In Dnipro kwam bij een luchtbombardement een man van 59 om het leven. De bombardementen vinden plaats vlak voor een top tussen de Britse premier Starmer, de Franse president Macron, de Duitse kanselier Merz en de Oekraïnse president Zelensky, die straks begint in Londen. De verkiezingen in Armenië verlopen vrij vlot. Op sommige plaatsen moesten stembureaus wel even sluiten door valse bommeldingen. De huidige pro-Europese premier, Nikol Pashinyan, ligt voorop in de peilingen, maar krijgt tegenstand van de Russisch-Armeense miljardair Karapetyan en diens pro-Russisch blok Sterk Armenië. Op dit moment is Armenië nog erg afhankelijk van Rusland, maar veel Armeniërs willen dat in de toekomst veranderen. En daarom stemmen ze niet voor de pro-Russische kandidaat, zegt correspondent Geert Grootkoerkamp vanuit Yerevan in Armenië.
20: Veel Armeniërs die kijken wat verder op de lange termijn natuurlijk. En veel mensen die ik ook heb gesproken zeggen van ja, wij geloven dat op de lange termijn Armenië natuurlijk aansluiting moet zoeken bij Europa. En dat we niet alleen maar afhankelijk moeten zijn van Rusland om bijvoorbeeld te gaan exporteren naar Europa. Dat is veel kostbaarder, dat is nog niet aan de orde op dit moment. Maar men wil daar wel naartoe.
0: Armenië hoopt onder meer vrede te kunnen sluiten met buurland en vijand Azerbeidzjan en op lange termijn ook lid te worden van de EU. Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is de mannenfinale aan de gang. De Italiaan Flavio Cobelli neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Gilles Meulemans in Parijs, is het een spannende finale?
21: Ja, het is absoluut een spannende finale en dat hadden we niet gedacht na de eerste set. Die ging met 6-1 naar Alexander Zverev met dominant tennis. Cobolli leek wat last te hebben van de stress, maar heeft zich dan weer in de wedstrijd geknokt. Hij won zo net de tweede set met 6-4. 1-1 staat het dus. Wie 3 sets wint, pakt de titel hier op Roland Garros. En dat zou voor beide mannen de eerste Grand Slam titel in hun carrière zijn. Ze zijn hier net begonnen aan de tweede set. Het lijkt er dus op dat we nu echt vertrokken zijn voor een zeer spannende finale.
0: Dankjewel, Gilles. En in het motocross heeft Lucas Koenen de Grand Prix van Letland gewonnen. Hij won zowel de eerste reeks als de tweede en verstevigt daarmee zijn leidersplaats in het WK-klassement. Ook zijn broer Sascha Koenen won de 2 reeksen in de lagere MX2-klasse en heeft nu een grotere voorsprong in het MX2-klassement. Blijft droog vanavond en vannacht bij minimaal tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen opnieuw regen en buien en ook onweer. Blijft nog zacht met temperaturen tot 23 graden. De rest van de week is het wisselvallig en fris rond 18 graden met regen en buien. We begonnen met een ramkraak op een juwelier in het Limburgse Hechtel Exel. 2 dieven konden op een paar minuten een grote hoeveelheid goud stelen. Ze konden daarna ontkomen aan de politieachtervolging. Meer op vrtnieuws.be.
15: Radio 1. Sportza. Met Steffi Merlevede.
22: Welkom opnieuw bij Sporza. Nog tot 6 uur zijn we er. Die mannenfinale op Roland Garros, die volgen we in de eerste plaats. Het is daar toch spannend geworden. Je hoort het in het nieuws. 1-1 nu in de sets tussen Zverev en Cobolli. De Formule 1 race in Monaco, en dat is nieuws hoor, die gaat opnieuw van start om 5:12. Straks nog 10 ronden moeten ze rijden. Ook dat blijven we volgen natuurlijk. Maar nu gaan we eerst naar de Hoeba de Stroperlaan, waar de Brussels Cycling Classic de verwachte massaspurt heeft gekregen, denk ik, hè, Eddy?
1: Zo is dat. En de man die de beide handen in de hoogte mocht steken is Jordi Meus van de Red Bull Hans Grohe ploeg. Zijn vierde overwinning van het seizoen na de Samen. De vijfde rit in de Duinkerken en ook in de Tour de Wallonie, de eerste rit. Zijn vierde zegen van het seizoen. En het werd een millimeter spurt met Milan Fritta, die dus tweede werd. Gisteren nog derde in de heistse pijl. En op het nummer drie, toch wel behoorlijk meegesprint, was het de Binyam Girmay. Maar een slotfase die nog ontsierd werd door een aantal valpartijen. Er was eerst een zware valpartij op 4,3 kilometer van de aankomst met Gerard Simmons en Malecki. En dan nog eens op 800 meter van de aankomst een valpartij. Iemand tegen een borduurtje gereden. Maar gelukkig konden de sprinters, die toen al vooraan zaten, konden die hun sprint aangaan. En het was de laatste jump van Jordi Meus, de 27-jarige man, die het uiteindelijk deed voor Fritta. Die gaf iets te laat nog zijn jump. En daardoor kon Jordi Meus als eerste hier over de streep gaan in de 106e editie van de Brussels Cycling Classic. Ja, veel spankracht had die wedstrijd niet. Het is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde verhaal. Een vroege ontsnapping, 155 kilometer in de aanval en dan 15 kilometer voor de aankomst werden de overblijvende drie mannen die in de ontsnapping gingen al na 45 kilometer gegrepen. En dan de hellingzone was voor veel mannen te zwaar. Het ging in de benen kruipen. Het peloton viel helemaal uit elkaar. En toen waren alle ploegen van de sprinters voorin. Ja, proberen positie aan het zoeken. En dan krijg je natuurlijk ook die valpartijen. Jammer genoeg in de slotfase van zo'n wedstrijd. Maar Jordi Meus, die bekeek het allemaal goed. Die werd daar in goede positie door Van Poppel uiteindelijk naar de laatste meters geleid. En kon het uiteindelijk met een 8 à 9 centimeter winnen voor Milan Fritta, die dus tweede werd. Gisteren derde. En Binyam Girmay werd derde hier in de Brussels Cycling Classic.

0: Call It In van Editors. Dadelijk gaan we naar Monaco voor de herstart van de Formule 1 race daar. Maar eerst nog eens naar die finale op Roland Garros. Het is intussen 1-1 dus in de sets tussen Cobolli en Zverev. Zverev won de eerste, maar Cobolli vocht terug en pakte daarnet de tweede. Gilles, intussen zijn ze aan de derde set begonnen. Is daar al afscheiding?
1: Nee, nog niet. 2-1 op dit moment voor Alexander Zverev. En Cobolli die nu mag gaan serveren. Die nu richting de baseline loopt van zijn bankje naar het terrein om daar te gaan serveren. Ja, het was toch opvallend die tweede set, vond ik. Want het is niet dat Alexander Zverev daar opeens onder lag. Integendeel, hij was ook in die tweede set eigenlijk dominant aan het spelen. En dan, ja, zo gaat het. Soms had Cobolli aan één break genoeg om die set binnen te halen. En dus 1-1. Ze bracht hier zo net Dominic Thiem in beeld. Twee keer een finale hier gespeeld op Roland Garros. Twee keer die verloren van Rafael Nadal. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk als je een finale tegen hem speelt. Maar wel één Grand Slam titel voor Dominic Thiem. En dat was er eentje op de US Open. Winst tegen Alexander Zverev. Die daar zijn eerste Grand Slam finale verloor. Die er daarna nog twee verloor. Die nu één set voorkwam. En dan toch die tweede set heeft moeten afgeven. 2-1. Nu voor Zverev en 0-15 op de opslag van Cobolli. Even volgen dan. Misschien kan dit wel zo'n moment worden. Ja, 0-30 nu. 0-30 voor Alexander Zverev. Twee wilde ballen van Flavio Cobolli. Tweede ver buiten. Het was een uithaal op zijn forehand, met zijn forehand. Om proberen dat punt te gaan binnenhalen. Maar veel te ver naar de rechterkant van het terrein. In de tramrails zoals we dat zeggen. Waar de dubbelspelers wel in mogen slaan. Maar niet de enkelspelers. En dus 0-30. Cobolli nu, wie weet, even in de problemen op zijn eigen service. Dit is wel een goede eerste opslag. Maar die komt diep terug van Zverev. Moet dan weer achter zo'n verre bal lopen. En dat is de bal te veel. 15-30 op die manier. Cobolli die het gevaar toch even afzijdig houdt. Het gevaar even lijkt weg te gaan werken. 15-30. En nu een nieuwe mogelijkheid voor Zverev om misschien breakballen te gaan forceren. Want dat is toch al even geleden dat hij dat heeft kunnen op de opslag van Cobolli. Hij had er 5 in die eerste set. Wist er daar 2 van om te zetten. Hier kans voor Zverev hoor. Komt naar het net. Passing shot van Cobolli is te ver. En zo 15-40. Ja, dit kan wel eens meteen een belangrijk moment worden in de derde set. 1-1 in sets. 2-1 voor Zverev. En nu 15-40 op de opslag van Flavio Cobolli. Je voelde het aankomen. 0-30 begonnen. Iets te nonchalant aan dit opslagspelletje begonnen Flavio Cobolli. En daar kan Zverev van profiteren. Kan hij daar ook echt van profiteren? Tweede opslag komt eraan voor Cobolli op 15-40. Eerste opslag bij de Italiaan draait toch nog altijd niet super. Zverev, is dit het moment voor hem? Ja, nee, die return veel te kort. Strandde echt onderin het net. Volledig misgeraakt, maar heeft nog wel een breakbal over. We zijn stilaan toch richting de 2 uur tennis aan het gaan. 1 uur en 48 minuten aan het spelen. En een breakbal, tweede breakkans voor Zverev bij 2-1 in de derde set. Cobolli met het rode racket in de wit-paarse outfit en de haarband ook. Cobolli concentreert zich. En dan, via het net erover, moet hij eerste opslag opnieuw gaan nemen. 30-40. Nog altijd onder druk op zijn eigen service. Dat is al even geleden. Serveerde wel degelijk in die tweede set. Zeker op de belangrijke momenten. Zeker op de momenten dat hij die set moest binnenhalen. Ging dat een pak beter voor Cobolli. Goede eerste service naar het net. En weggelegd van de Italiaan. En zo toch 40-40. Het blauwe vak van Cobolli veert recht. Want hij heeft de breakballen weggewerkt. We gaan naar dat voor.
2: De mooiste tijd van het jaar. Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van

0: Russell, we zien dus Antonelli op 1, dan Hamilton op 2 en ver daarachter al George Russell, die iedereen, echt iedereen ophoudt en zo opletten dat ze elkaar niet raken hier in de traagste bocht van allemaal. Ja, daar is al contact, voilà. Dat komt er dan van. Een wagen, zijn voorste ophanging kapot en dat is eigenlijk de schuld van George Russell. Ik kan het niet anders zeggen, die hier het tempo flink uit de wedstrijd heeft gehaald wat zijn deel betreft. Nu uit de tunnel met Russell dus nog steeds op 4, maar er staat daar een wagen die uit de tunnel komt gereden, Carlos Sainz. Hij kent hier ook zijn weg. Er zijn vele Formule 1 rijders die hier resideren en vaak ja, zelfs zijn opgegroeid, zoals die Carlos Sainz Jr. Ja. Maar dus vooraan geen probleem alweer voor Kimi Antonelli als een pijl uit een boog, een zilveren pijl uit een boog, weer weggeschoten voorbij Lewis Hamilton. Het verschil tussen die twee is 1,5 seconde. Ik denk niet in de laatste ronde dat hij nog veel kans maakt om er voorbij te gaan. En nu al, ja, meer dan 10 seconden, denk ik, verschil met George Russell op 3. Dan 4, Gasly, 5, Hadjar, 6, Piastri, de enige McLaren-rijder nog in het pak. 7, Lawson, 8, Lindblad, de twee Racing Bull-rijders. En dan Albon op 9, 10 in de Audi, Nico Hulkenberg. Het zou het zijn mocht de Audi van Hulkenberg hier in de top 10 finishen in Monaco. Dat zou dan de eerste keer zijn voor Hulkenberg en ook voor Audi. Maar dus straks ja, nog een 5-tal rondjes. Echt een slot sprintwedstrijd moeten we zeggen hier in Monaco. Voorlopig dus met zo dadelijk die drive-through nog van Russell als wellicht een belangrijk cruciaal moment in de wedstrijd. Maar voor de rest denk ik dat Antonelli op weg is naar zijn 5e overwinning op een rij. Het zal wellicht ook zijn mooiste zijn en misschien zelfs zijn makkelijkste tot dusver.
1: Oké, tot zometeen Sammy. En Gilles, heeft Cobolli zijn servicespel dan toch kunnen vasthouden?
2: Ja, hij heeft dat kunnen doen. 2-2 hier in de derde set. En dus echt wel een spanning. Bal buiten nu van Zverev. Of net binnen. Cobolli die er even een tekening rondmaakt. En de scheidsrechter die zegt wel degelijk buiten. En zo 15-15 op de opslag van Alexander Zverev. Maar er waren dus 3 breakballen voor Zverev op die opslag van Cobolli. Toch 3 kansen om 3-1 voor te komen in de derde set. Maar hij wist die niet te benutten. En ja, als je dat niet kan doen en als Cobolli dan die game of dat game toch kan winnen, ja, dan voel je dat hij natuurlijk opeens die energie weer krijgt. Als je zo'n breakballen kan wegwerken, dan geeft dat vertrouwen. 2-2 nu, 15-15. Alexander Zverev op zijn eigen service heeft daar eigenlijk nog niet al te veel problemen op gehad. Buiten die ene keer dan. Die ene keer dat Cobolli door de opslag van Alexander Zverev kon gaan. Dit is een goed opgebouwd punt van Zverev. 2-2, 30-15. Het lijkt erop dat hij gewoon zijn opslagspel gaat binnenhalen. Liever zo moet ik het zeggen. En dat we op die manier weer gewoon volop on-surf zijn in die derde set.
3: Radio 1 Sportza.

0: Een echte klassieker van de Blues Brothers. Bert, wat een ontknoping in de Giro, Donne.
1: Ja, straf. Demi Vollering heeft het alsnog gehaald. Ik gaf het er straks mee. Ze begon met een minuut achterstand op Anna van der Breggen aan die slotrit. Van der Breggen, viervoudig winnares overigens van de Giro. En toch heeft Vollering het met ruime voorsprong nog gehaald. Eindwinst dus voor haar, ook de bergtrui. De slotrit was uiteindelijk nog een sprint. En de Italiaanse Longo Borghini was daarin de snelste.
0: Oké, en dan kunnen we uiteindelijk toch naar het slot van die Formule 1 race in Monaco. Ook na die herstart geen problemen meer, denk ik, voor Kimi Antonelli, hè, Sammy?
2: Nee, nog anderhalve ronde moet hij het zien vol te houden. De jonge Kimi Antonelli, nog altijd maar eens herhalen. 19 jaar jong, vorig jaar nog maar zijn rijbewijs behaald. Vorig jaar zijn debuut gemaakt in de Formule 1 met moeite, zeg maar. Maar dit jaar is hij in de zone, zeg maar. Het momentum is echt wel voor die jonge Italiaan, de nummer 1 in de titelstrijd op dit moment. En hij doet een gouden zaak in hoofdletters in het wereldkampioenschap. Want omwille van die drive-thru straf, dus de extra straf die zijn ploegmaat George Russell heeft gekregen, die nu 14e rijdt, sprokkelt die Russell geen enkel WK-punt en Antonelli de volle bijt. Hij stond er al 43 voor WK-punten, doet er nu nog eens 25 bij. Dat zijn dus 68 WK-punten ten opzichte van George Russell. Dat zijn al snel gerekend twee wedstrijden dat hij eigenlijk aan de kant kan blijven staan, Antonelli. En dan nog blijft hij aan de leiding. Dus op dit moment doet hij echt wel de beste zaak van allemaal in die titelstrijd. De jonge Kimi Antonelli heeft ook niks te verliezen op dit moment, terwijl George Russell zoveel te verliezen had. En dat is ook gebeurd. Omwille van die straffen die hij gekregen heeft, Russell ook veel meer risico genomen tijdens de kwalificaties gisteren. Die achterstand en die zesde startplaats pas. Dus de strijd tussen die twee ligt niet helemaal meer open op dit moment van het seizoen. Het is nog een echt lang seizoen, dat zeker. Na deze zijn er nog 16 grote prijzen, na deze grote prijs van Monaco. Maar ze volgen elkaar nu wel heel snel op. Volgende week is het al in Barcelona te doen. En nog voor de zomerstop, nog voor de laatste grote prijs van Hongarije, eind volgende maand, zijn er nog een handvol wedstrijden. Dus Antonelli kan echt wel voor die zomerstop al een klein beetje meer zekerheid hebben op misschien wel een eerste wereldtitel sinds lang voor een Italiaanse rijder. Maar dat Italië op dit moment op zijn kop staat voor die Antonelli, dat is nu al een zekerheid, zoals eerder al is gemeld in een vorige tussenkomst. Om de 22 jaar slaagde dus een Italiaan in om hier te winnen. We hadden er eentje in 1982, Riccardo Patrese, dan in 2004, Jarno Trulli en nu dus Kimi Antonelli in zijn laatste hectometers op weg naar zijn eerste overwinning. Een hele belangrijke overwinning, een historische overwinning. We mogen het niet vaak gebruiken, dat woord historisch. Maar het is er toch wel eentje aan het worden voor deze Kimi Antonelli. Daar komt die laatste keer richting het zwembad nog eens. Afremmen tot misschien iets minder dan 150 km per uur. En dan weer plankgas richting die laatste bochten. Net naast de vangrails. En nu richting de laatste bocht. We zien Hamilton in geen enkel beeld te zien. De Hamilton op 2. Gasly trouwens op 3. De Pierre Gasly, de Fransman, mag straks mee op de prinselijke trappen. Maar helemaal bovenaan is dat voor Kimi Antonelli. Hij wint hier toch wel een extra lange grote prijs Formule 1 van Monaco voor Lewis Hamilton. De man die 7 keer wereldkampioen werd. 3 keer hier wist te winnen. Maar nu dus weer op het podium mag als Ferrari-rijder. Het zal hem deugd doen. Ietsje minder voor Charles Leclerc, die dus veel vroeger al de strijd moest staken. En Pierre Gasly in de Alpine. Jawel, hij gaat het niet halen. Nee, hij zakt daar weg uit de stand. Want het is toch Hadjar geworden, zie ik. Hadjar gaat het doen. De andere Fransman in de Red Bull. Hij wordt derde. En Piastri 4, Lawson 5, Lindblad 6. En dan Gasly, omwille van nog een extra straf, pas op 7. Albon op 8, Hulkenberg 9 en Ocon op 10. Luister mee naar Antonelli.
3: Dat is een prachtige kans. First Monaco win.
4: Oh my god.
5: Yeah, a bit tense at the end there, mate. A bit tense at the end, but what a great job.
4: Thank you so much, guys. Car was a beast today. My goodness, thank you so much.
5: No, great job there, mate. Great job.
2: goed gedaan, dankwoorden en zo verder op de boordradio van Antonelli richting zijn race-ingenieur Pieter Bonnington. Op de achtergrond hoort u misschien het vele getoeter van de vele jachten en schepen hier in de haven en ook net voor de kust van Monaco liggen. Op twee dus Lewis Hamilton, ook krappe prestatie dat weer. We gaan misschien nog heel even meeluisteren.
6: Great job guys. Sorry I can't pull the win. Sorry I can't get the win in the end. They just had the upper hand on us this weekend. But mega result. Really grateful for all the hard work and just continue to push. Thank you. Grazie a tutti.
7: Grazie a te, Lewis. For today we can be happy.
2: Nog snel een paar woorden in het Italiaans. Dankwoorden van Lewis Hamilton, die dus voor de tweede grote prijs op een rij op het podium staat. Net als in Canada. De tweede plaats nu ook in Monaco. Dus wat Hamilton betreft, ziet het er goed uit bij Ferrari. Veel beter dan bijvoorbeeld vorig seizoen. Maar Leclerc, daar is toch wel een ander verhaal over te vertellen. En dus Hadjar alsnog op drie. Nog snel misschien zijn
8: bravo,
2: boordradio.
8: Bravo, jumping. Good job. It's P3. Nice work.
9: Oh my god. Why does it have to be so difficult?
8: Yeah. You worked hard for that one, mate. We threw everything at you. Good job.
2: Moeilijk gaat ook, is de boodschap bij Isaac Hadjar. Hij mag dus straks ook mee op de prinselijke trappen. Maar dit was dus de 72e grote prijs van Monaco. Een extra lange versie met een toch wel verdiende winnaar. Alweer zijn vijfde overwinning van het jaar op een rij. Dus Kimi Antonelli, winnaar in Monaco.
0: Zo is dat. Dankjewel, Sammy Nering. En Bert, dan gaan wij even een zijsprongetje maken naar paardensport.
1: Minder lawaai.
0: Ja, want in de jumping is er op dit moment een weelde aan goede ruiters en paarden in ons land. Hè.
1: Ja, en dat is een van de redenen waarom België vorige zomer goud pakte op het Europees kampioenschap. En een van de vier ruiters die daarvoor zorgde was Thibaut Spitz met zijn paard Impress. Spitz is nog maar 25 en intussen voert hij al 4 maanden op een rij de wereldranglijst bij de belofte aan. Hermien van Beveren zocht Spitz op in zijn stal in Sint-Katelijne Waver en vroeg hem eerst wat dat voor hem betekent, nummer 1 van de wereld zijn.
10: Voor mij is dat iets heel bijzonders. Ik denk de ruiters dat daar de laatste jaren gestaan hebben vandaag echt bij de wereld te behoren. Dat is natuurlijk iets wat alleen mogelijk is door een goed stelletje paarden te hebben. Daar ben ik me zeker ook wel van bewust. Maar ik geniet er wel van daar nu bovenaan die ranglijst te staan.
11: Ja, zeker doen, dat genieten. En waar het grotere publiek je misschien heeft een eerste keer echt leren kennen, is vorige zomer, denk ik. Hè.
12: Op het EK Jumping in Spanje is België zo net Europees kampioen geworden in de landencompetitie.
13: Thibaut Spitz blijft dus beter foutloos en doet dat ook. Hij is wel net buiten tijd, wat een extra strafpunt oplevert, maar een medaille is nu binnen handbereik.
14: In, out, down to the last. He's up and over and he raises his hand before he lands. And it's team goal for Belgium.
10: Voor mij was dat toen heel fijn dat Gilles ook mee deel uitmaakte van die ploeg.
11: Ja, Gilles Thomas, je bijna leeftijdsgenoot, iets ouder.
10: Ja, echt, hij is samen opgegroeid, samen de jeugd. Dus dat was fijn voor hem met zo iemand te zijn. En ik denk dat de samenhorigheid in België echt een grote factor speelt in de resultaten dat er toch vooral gedurende de laatste 10 jaar geweest zijn. Ook als er dan iemand nieuw komt, zoals ik dan vorig jaar, werkt iedereen wel heel verwelkomend en aanmoedigend in de kampioenschap ook, omdat iedereen gewoon hetzelfde doel heeft. Ja, dat geeft dan sowieso wel een boost om door ruiters die daar al jarenlang bij de top van de wereld behoren, geholpen te worden. Dus ja, dat is fantastisch.
14: What a tremendous performance from 27-year-old Gilles Thomas and Hermitage Gallone. Belgium take gold.
11: Gilles Thomas deed het natuurlijk met zijn toppaard, Hermitage. Maar jij hebt ook een heel straf paard. Impress, we staan er vlakbij. Is bij jou of hier in de stal, in jullie stal gekomen? Want het is een familiebedrijf, mag ik wel zeggen, denk ik. Op wel bijzondere manier kan je dat verhaal nog eens doen.
10: Ja, mijn vader ging met Chinese klanten paarden proberen bij de Woodlands. Dat is de veiling van Niels Bruinsels en zijn collega's. En dat was op een mooie zomerdag. Dus was hij met zijn Harley Davidson naar daar gegaan. En toen dat ze de paarden gezien hadden, startte hij de moto. En dat maakt natuurlijk heel veel lawaai.
11: Zeker een Harley, ja.
10: Ja, dat paard, dat stond een zwart paard voor hem in de wei. Ja, die verschoot. die sprong zo hoog in de lucht. Zijn vader zei dat hij het nog nooit gezien had. Op zo'n indrukwekkende manier, vanuit stilstand. Ja, een acrobatische sprong. Dat was op slag verliefd. Dat paard nog een paar keer gaan bekijken. En dan samen met die mannen een afspraak gemaakt voor hem toch te kunnen kopen. Want normaal was dat bij hun ook al niet de bedoeling. Maar het is ook op die manier dat wij het een beetje moeten doen als wij iets apart zien. Als wij dat op 7 jaar zien, dan is het te laat voor ons om nog te kunnen kopen. Dus,
11: ze moeten jonger zijn. Hij was toen 2 jaar, dacht ik.
10: Hij was toen 2 jaar. Okay, uiteraard, bij ons in de sport zit er veel kapitaal. Bij ons is dat niet het geval in die mate als een paar van de rijkste mensen van de wereld. Dus moeten wij het zo doen. En hebben wij heel de weg zelf afgelegd. Ja. Wat dat misschien nog eens zo mooi maakt. En ja, gewoon al hetgeen dat hem ons over heel die weg heeft bijgebracht, is echt is ongelooflijk.
11: Impressed dus. Ik heb ook 3 uitspraken van jou mee. Ik ga jou de eerste geven, je mag het even voorlezen.
10: Impress is een paard dat mijn carrière kan maken.
11: Mag ik intussen zeggen, al teamgoud met België, ook al die 5 sterren, jumping in Riesenbeck gewonnen, dat hij dat al aan het doen is?
10: Ja, zeker. Ik weet niet wanneer dat dit juist...
11: Ik denk eind vorig jaar ergens.
10: Ja, maar dat is zo. Hè. Ik heb op het moment zoveel te danken aan hem. Dat is echt niet te beschrijven eigenlijk.
11: Hij hoort het precies. Ja. Hij komt eens meeluisteren.
10: Hey, misschien kunnen we beter ergens anders gaan staan dat hem niet...
11: Niet gaat zweven.
10: Ja, dat is gewoon zo. Dat zijn die paar speciale paarden dat gewoon... alles zoveel makkelijker kunnen maken. Als je dan een keer een weekend op concours gaat zonder zo'n paard, dan staat er vaak ook wel rap terug met je voetjes op de grond. Dus de dingen die we vandaag al aan het doen zijn, had ik nooit durven dromen eigenlijk om ooit mee te mogen maken in mijn carrière. En om dat dan nu al te kunnen doen, dat is echt ongelooflijk. En ik heb eigenlijk bijna allemaal aan hem te danken.
11: Voilà, terecht. Ik heb nog een tweede quote mee. Het is een korte...
10: Ik ben een perfectionist.
11: In wat uitzicht dat, Thibaut?
10: Ja, ik denk in sommige dingen helemaal niet. Want ik ben ergens ook vrij nonchalant en een beetje verstrooid vaak. Maar ik denk puur in mijn werk, met de paarden bezig te zijn en in de kleine details, dat moet allemaal wel perfect verlopen. Dat is waar.
11: Oké, en dat heeft hij hier al gebracht. Was dat eigenlijk altijd al je droom, profruiter worden?
10: Ja, ik denk dat dat vooral gekomen is toen ik 15, 16 was. Vroeger, ik reed gewoon, maar had ik daar nooit bij stilgestaan eigenlijk. Maar dan op een gegeven moment begon succes toch wel echt groot te worden. Was ik vaak ook weg naar internationale concoursen. Eigenlijk zo vaak dat ik donderdag en vrijdag niet meer naar school ging.
11: Mm-hmm. Dan wordt het serieus.
10: Er kwam ooit de dag van dat er iets moest gebeuren. En mijn focus lag eigenlijk continu bij de paarden. En mijn ouders die stonden er natuurlijk ook achter met de zaak hier. Mm-hmm. Het is zeker geen evidente stap voor gewoon zomaar te stoppen met school. Oké, dan thuisonderwijs gedaan. Maar achteraf gezien wel blij dat ik die keuze gemaakt heb.
11: Inderdaad, en zo sta je al op die jonge leeftijd toch nog altijd wel, 25, waar je nu al staat. Ik heb er nog eentje mee.
10: Ik stel in het begin van het jaar doelen en daar stem ik mijn seizoen op af. Ja, ik denk dat dat van zichzelf spreekt.
11: Ik wou eigenlijk vooral eens polsen. We zijn intussen al juni, maar wat zijn de doelen die je gesteld hebt voor wat nog komt in 26?
10: Ja, het hoofddoel is uiteraard het wereldkampioenschap in Aken. Nu, met het begin van het buitenseizoen heb ik bewust wat wedstrijden gekozen op gras, omdat het wereldkampioenschap ook op grasbodem zal zijn. En die wedstrijden zijn eigenlijk allemaal goed verlopen. En dan, we zijn nu volgens mij nog een 3 maanden tot dat wereldkampioenschap. Moeten we gewoon vooral werken aan de fitheid en zo. Maar het gevoel zit goed. Maar we moeten er gewoon alles aan doen voor hem in augustus op zijn beste.
11: Met Impress, wat staat er voor hem nog op het programma vandaag? Niet veel, blijft hij op stal gewoon na zo'n reis? Of,
10: Mijn vader was er vanmorgen al even mee naar het bos geweest. En dan, subiet komen er eigenlijk nog mensen voor de fotoshoot. Dus
11: Toch nog een drukke dag.
10: Het is echt het leven van de superster. Ja.
11: Inderdaad, kom ik ook nog eens. Hij moet niet veel zeggen, maar toch.
10: Ja. Volgende week mag je naar Saint-Tropez gaan.
11: Mooi.
10: En dan 3 weken later, normaal gezien, Valsterbo, wat ook nog een landenwedstrijd is. Dus ja, dat is op het moment een beetje de planning. En ik denk als de dag goed verloopt, zal de kans op het wereldkampioenschap best groot zijn.
0: Fotoshoot en naar Saint-Tropez mogen, dat klinkt inderdaad als het leven van een filmster. Maar in Saint-Tropez neemt Impress natuurlijk deel aan een wedstrijd en het WK Jumping in Aken. Inderdaad, dat is voor augustus. Fijne kennismaking was dat met Thibault Spitsen, montage van Hermien van Beveren.
15: Radio 1. Sportza.
0: En Alexander Zverev en Flavio Cobolli die maken er intussen een spannende finale van op Roland Garros. We zitten nog altijd bij 1-1 in de sets. En we zitten in de derde set. Chill, is daar al afscheiding?
2: Nee, nog niet. 5-4 nu net voor Alexander Zverev. Na een geweldig punt als een drop van Cobolli, maar dan een tegendrop van Zverev. En daar komt de Italiaan niet meer bij. En zo 5-4. Maar zo meteen mag Cobolli gaan serveren. Ja, het is een spannende derde set. Geen van beide spelers die al een break heeft kunnen forceren. En dus voorlopig ja, gewoon 5-4. Het was Cobolli die daarnet 4-4 maakte met een staalharde forehand. Het was echt een forehand waar hij gekend voor is. Die hij eindelijk eens kon laten zien. En plantte die recht op de lijn voor zijn box eigenlijk, voor de staf die hij mee heeft. En daar veerde iedereen recht. En het was zo'n moment dat je dacht, misschien ja, kan hij dat meenemen in het volgende game. Maar dan was er weer Zverev die heel cool serveerde. En die dan uiteindelijk het ook mooi afmaakte met een dropshot. En dus 5-4. Ja, toch zeer, zeer spannend. We zijn 2:12 aan het spelen. En het programma duurt tot, 18:00. Ik denk dat we dan de winnaar nog niet gaan kennen, Steffi. Maar dat was vorig jaar ook zo. Dus kijk, het is niet anders.
0: Inderdaad, Gilles. En we blijven het sowieso in Classics bij Ronald na 6:00 ook volgen. Dankjewel, Gilles.
15: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
16: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
15: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
17: VRT Max. Maak elk moment de max.
0: Inderdaad. En Bert vertelde het hier daarnet al. Wat een ontknoping in de Giro Doni vanmiddag. Demi Vollering die begon met een minuut achterstand aan de slotrit op Anna van der Breggen. Viervoudig winnares van de Giro Doni. Maar toch pakte Vollering nog de eindwinst. En de winst in de slotrit dat was voor de Italiaanse Longo Borghini. Dag Ineby, goedemiddag.
18: Goedemiddag.
0: Ben je al een beetje bekomen? Want wat een ontknoping.
18: Het was een geweldige rit. Je had zo'n beetje het gevoel vanmorgen dat van alles nog kon gebeuren. Ja. Maar dat het zo spannend zou worden, dat was onverhoopt eigenlijk.
0: Ja. Had ook te maken met het feit dat die rit van gisteren was ingekort.
18: Ja, dat was op zich al heel bijzonder. Hè. Ja. Plots werd daar de finish getrokken op 8 kilometer van de top van de eerste helling. Dus iedereen moest een beetje bijschakelen. Dus ja, we hebben al wel wat voor gehad, die laatste twee etappes. Ja. Ja.
0: Maar Vollering het hoofd koel gehouden. Hoe heeft ze het gedaan vandaag? Vertellen.
18: Ja, ze heeft eigenlijk een heel sterke ploeg gehad. Die heeft al de hele wedstrijd lang. Dixon heeft te lang gereden voor haar en op een bepaald moment moest ze Van der Breggen lossen. Dat was haar enige doel van vandaag. Ze moest meer dan 1,5 minuut terugpakken. Er was maar 1 helling waarop dat nog kon gebeuren. Dat was de allerlaatste. Ja. Ze demareerde 1 keer. Maar Van der Breggen bleef in het wiel. Ze demareerde nog eens en het was gebeurd.
0: Okay.
18: Dan smeet ze zich in de afdaling. Ze gingen heel snel naar de kopgroep. En die 4 vooraan draaiden heel graag mee met Vollering richting de finish. Dat was ook wel bijzonder. En op die manier heeft ze de Giro gewonnen.
0: En voor de overwinning in de rit heeft ze niet meer meegespurt?
18: Nee, dat was ook wel een beetje te vermoeden. Dat ze daar ergens op een akkoordje had gesmeten. Mm-hmm. Als ze zouden meedraaien met
0: als
18: haar.
0: Bedankje, zeg
18: dat
0: maar.
18: Ze niet zou gaan meesprinten. Want anders had ze waarschijnlijk nog eens de rit gepakt ook.
0: Ja. Demi Vollering heeft nu de 3 grote rondes gewonnen.
18: Ja.
0: Waar plaats je haar in het vrouwenwielrennen?
18: Ja, bij de allergrootste. Hè. Het is een beetje het vrouwenwielrennen 2.0, noem ik het hedendaagse vrouwenwielrennen. En zij is toch een van de rensters die... Je hebt natuurlijk Annemiek van Vleuten ook, hè, die al echt een coureur was voor de grote koersen, voor de Ronde van Frankrijk, Rondes van Italië. Mm-hmm. Maar Vollering heeft nog zoveel meer concurrentie. Het vrouwenwielrennen is zodanig gegroeid nog eens die laatste 3 jaar. Dus ja, we plaatsen haar enkel heel hoog van boven. En een hele sterke ploeg rond zich, dat vooral ook.
0: Ja. Ja, en haar grote doel, de Tour, moet nog komen. Ze heeft zich eigenlijk aangepast in functie van die Tour, het voorjaar ook. Dat belooft, denk ik.
18: Ja, ze heeft nog niet zo heel veel gekoerst. Dus ze is alles heel gestructureerd aan het doen. Doelen aan het afvinken, stuk voor stuk. En ja, ze is perfect op schema om nog eens die Tour te winnen ook dan.
0: Ja, en een stuk beter dan vorig jaar. Want vorig jaar, weet je nog, in de Tour, ja, zei ze dat het te zwaar was geweest, die aanloop. Toch goed dat ze die aanpassing hebben gedaan.
18: Ja, ook een sterkere ploeg rond haar, denk ik, dit jaar. We hebben Koch van alles zien doen in het voorjaar voor Vollering. En we hebben nu een Dixon en de rest van de ploeg uiteraard. Jury onder andere, die heel veel werk deed voor Vollering. Dus ze kan met enorm veel vertrouwen naar Frankrijk vertrekken.
0: Mm-hmm. Wat doet dit met een Anna van der Breggen, denk je?
18: Dat moet verschrikkelijk zijn. Ja. Iedereen heeft het nu over Vollering, over Longoborghini, die de rit wint, maar Anna van der Breggen verliest nadat ze eerst de Vuelta ook verloor in de slotetappe, nog maar pas een week of 3 geleden, verliest ze nu ook de Giro in de slotetappe. Dat moet verschrikkelijk zijn. Ze hebben al niet de beste Giro achter de rug met de uitsluiting van Wiebes. Dus ik heb er weinig woorden eigenlijk voor. Ik heb ermee te doen ook wel. Het is bijzonder
0: jammer. Ze kennen elkaar ook goed, natuurlijk.
18: Ze is wel op haar waarde geklopt. Daar kunnen we niet meer over zeggen. Vollering heeft die demarrage geplaatst. Ze kon niet antwoorden. En daar is het gebeurd.
0: Mm-hmm. Oké, Ine Beye, dankjewel om heel
18: met veel
0: bij ons te komen. Fijne zondag nog.
18: Dankjewel.
19: Sportza.
0: Radio 1. En dan als bliksem weer naar Roland Garros, die finale tussen Kobolli en Zverev. De derde set is intussen afgelopen, denk ik, hè, Gilles?
2: Ja, 6-4 opeens de set voor Alexander Zverev. En hij schreeuwde het uit na dat setpunt. Het was op de opslag van Flavio Kobolli. 9 games lang was het telkens degene die opsloeg, die de game binnenhaalde. Maar dan, in dat laatste spelletje, toch wat druk bij Flavio Kobolli. En hij brak op het einde. 6-4 voor Zverev. Een beetje hetzelfde beeld als in die tweede set, waar Kobolli 1 kans nodig had om door die opslag van Zverev te gaan en dan de set won. En nu hetzelfde voor Alexander Zverev. En zo komt hij 2-1 in sets voor. Dat heeft hij al eens gedaan hier in een finale op Roland Garros. 2 jaar geleden tegen Carlos Alcaraz. Maar toen heeft hij toch nog die finale uit de handen gegeven. Toen won Alcaraz de laatste 2 sets met 6-1 en 6-2. Dus dat was toen heel duidelijk. Maar nu toch een tegenstander van een ander kaliber, Flavio Kobolli. Daar zou hij het toch tegen moeten kunnen afmaken, Alexander Zverev. 6-1 in de eerste set, dan de tweede set 6-4 verloren. En nu 6-4, de derde set gewonnen. Zverev op 1 set van zijn allereerste Grand Slam titel.

0: eentje uit mijn jeugd. Lang geleden al, helaas. Alanis Morissette en Head Over Feet. Het voordeel voor Alexander Zverev heeft nu dus in de finale van Roland Garros. 2-1 in de sets dus tegen Flavio Cobolli. Dat blijven we hier volgen in op Radio 1. Ook straks in Classics bij Ronald Trouws. Doorwerken is op de E313 van Hasselt naar Antwerpen in Lummen, maar één rijstrook vrij. Er is vertraging. En op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Verder zijn er kleinere vertragingen.
1: Sportza.
2: Radio 1.
0: En dan gaan we maar meteen terug naar die finale op Roland Garros. Want Cobolli heeft zich nog niet gewonnen, geloof ik, Gilles.
3: Nee, uit het niets in het eerste spelletje van de vierde set. Meteen twee breakpunten voor Cobolli. 15-40, eerste punt van de set ging nogthans naar Zverev. En dan drie op een rij voor Cobolli. Twee kansen om meteen te breken in de vierde set. Weer een rally backhand naar backhand. Cobolli probeert zijn voorhand te zoeken. Hier komt er zo eentje, maar kan niet uithalen. Zverev, ja, een beetje in de verdrukking nu toch op zijn eigen service. Dit is een kans voor Cobolli. Lange rally, diepe bal nu. En dan buiten geslagen door Alexander Zverev. En een verrassing toch wel op die manier in het eerste spel van de vierde set. Meteen de break voor Cobolli. En zo is het hier nog lang niet gespeeld. 1-0 nu voor de Italiaan. Staat 2-1 in sets achter, maar leidt nu in de vierde set.
0: Ja, sterk inderdaad van de Italiaan. Blijf het volgen voor ons, Gilles. Wij keren nog eens terug op de Brussels Cycling Classic van eerder vanmiddag. Jordi Meus won die in de verwachte massaspurt, zal ik maar zeggen, voor Milan Fritte. En Eddy Botteldoorne die heeft met Meus gepraat.
4: Ik sta bij een overgelukkige, maar immer rustige Jordi Meus, 27 jaar, Red Bull Labora Hans Grohe. Vierde overwinning van het seizoen. Dit moet de mooiste zijn, hè, dit seizoen?
5: Ja, pas op. Samijn vond ik zelf ook mooi. Maar dat klopt, is wel eendagswedstrijd, punt pro. Dus ja, dat zijn geen kleine wedstrijden.
4: Het was een beetje het klassieke stramien, een lange ontsnapping, die worden ingelopen. En dan het nerveuze gedoe, ja, van de sprintersploegen met nog een paar valpartijen waar jij en de andere sprinters gelukkig niet bij betrokken waren. Heb je dat nog gemerkt in die laatste 800 meter of gehoord?
5: Ja, ik heb het wel gehoord. Het gebeurde een beetje op rechts. Ik en mijn lead-out Tenny van Poppel zaten gelukkig op links. Dus ja, het brengt mij heel veel rust om met Tenny de sprints te doen. En ja, dan kan ik vol focussen op die laatste 200 meter.
4: Ik heb het nog eens herbekeken. Jij reed op een behoorlijke grote versnelling. Het was duwen om het tot op het laatste vol te houden. En je hebt net op de goede moment de jump geplaatst. Vertijn was iets te laat, dat heeft hij ook toegegeven.
5: Ja, dat klopt. Ik schakel nog een tandje bij op een 100 van de finish, denk ik. Dat viel een klein beetje tegen.
4: Dat is durven ook, hè?
5: Ja, dat klopt. Toen voelde ik hem komen, maar ik denk op het moment dat hij naast mij kwam, dat hij de wind ook goed voelde. En toen bleef ik een klein beetje op dezelfde hoogte hangen en deed ik een goede jump.
4: Ik heb eens naar jouw programma de komende weken gekeken. Over een goede maand, begint er opnieuw een belangrijk wedstrijd. Jij kent de Champs-Élysées. 3 jaar geleden gewonnen, ja.
5: Ja, dat klopt. Ik moet wel zeggen dat het nog niet zeker is dat ik ga. Ik sta op de longlist. Dus de ploeg moet de selectie nog bekendmaken. Maar ik zou graag gaan. En ja, de vorm is goed. Dat bewijs ik vandaag, denk ik. Dus we zullen zien wat het gaat worden.
4: Wat ligt er nog in de weegschaal om al dan niet te gaan, Jordi?
5: Goh, dat is eigenlijk een goede vraag. Daar heb ik zelf het antwoord niet op. Ik denk dat het een puzzel is die gemaakt moet worden. Ook omdat we nu met Remco in de ploeg zitten natuurlijk. Lipovic was vorig jaar derde. Dus ja, het zal er een beetje aan liggen hoe die puzzel gaat vallen. Of ze toch ook voor de sprints of voor ritten willen gaan of echt puur op het klassement focussen.
4: Iemand die het al bewezen heeft in Frankrijk, ja, die moet ze toch een kans geven?
5: Ja, ik denk wel dat daar mijn voordeel is dat ik al een rit gewonnen heb daar. En sowieso die overwinning van vandaag, die doet ook wel goed, denk ik.
4: We wensen jou dat toe. Gefeliciteerd met de overwinning, Jordi Meus. En succes, hopelijk voor jou, in de Ronde van Frankrijk ook.
5: Dank u wel.
0: En dankjewel ook Eddy. Jordi Meus dus blij met zijn overwinning vanmiddag. Het nieuws van 6 uur komt er hier stilaan aan op Radio 1. Daarna is er Classics met Ronald. En daarin blijf je natuurlijk op de hoogte van die mannenfinale op Roland Garros. Nu gaan we nog eens naar Gilles. Gilles zet Cobolli nu door na die break in die vierde set.
3: Ja. Voorlopig wel 1-0, 30-15 nu op zijn eigen service. Zverev die op zoek gaat naar een kans om meteen terug te breken. Maar daarvoor moet hij nu wel 2 punten op een rij winnen. Weer zo'nzelfde soort van rally. Het is echt vaak hetzelfde beeld hoor. Ze zoeken elkaars backhand op. Want ze weten als we in die voorhand komen van onze tegenstander. Ja, dan is het zeer moeilijk om dat punt dan nog te winnen. Als die kan uithalen. Kobolli nu toch rechtdoor. En dan Zverev met de fout. En zo 40-15. Ja, ja, ja. Het vertrouwen zit weer bij de Italiaan. Het is een finale die op en neer gaat op dat vlak. Eerste set duidelijk voor Zverev. Dan Kobolli die overnam in de tweede set. Die kon breken. Die dan terug echt met vertrouwen in die wedstrijd zat. Dan op het einde van de derde set toch weer Zverev. Die kon breken. Die meteen de set kon binnenhalen. Dan in dat eerste spelletje Kobolli die weer overnam. Dus je kan echt niet zeggen wie hier uiteindelijk zal winnen. Want het is dan weer de ene. Dan weer de andere. 2 gamepoints nu voor Kobolli. 2 kansen om het af te maken. En dat doet hij ook meteen. Een stevige service. En dan kwam hij naar het net. En maakte hij er meteen 2-0 van. Ja, het publiek, je voelt dat. Kiezen ook wel een beetje de kant van de underdog op dat vlak. Dat was hij voor deze finale. En dat was hij natuurlijk ook als hij dan die eerste set verloor. En dan voel je dat de mensen, de 15.000 mensen hier op Cours Philippe Chatrier, dat die... Ja, graag een lange finale willen. Vorig jaar 5 uur en een half. Net geen 5 uur en een half. 5 uur en 29 minuten tennis gezien in die finale tussen Sinner en Alcaraz. Dus ja, dat willen ze nu ook. Zover zal het niet komen. Ze zijn 2:30 aan de gang. Maar het lijkt erop dat we misschien wel naar een vijfde set gaan. Kobolli 2-0 voor in die vierde set. Alexander Zverev mag er nu aan beginnen. Hij staat dus 2-0 achter, maar wel nog 2-1 voor in sets. Vierde set aan de gang, 2-0 voor Kobolli.
6: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
7: Wit-wit?
8: Of net niet-wit?
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
11: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
13: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
14: Monetes. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
13: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten?
14: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
13: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
15: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
16: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
17: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
18: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
19: Amai.
18: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
19: Handig.
20: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
18: Ja, handig inderdaad.
17: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
21: Volkswagen.
22: Wacht eens even. Wat kost een leasewagen ons nu echt? En die mobiliteitskosten, die vlootgegevens, hoe blijft dat overzichtelijk?
23: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
24: Breaking news.
25: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo, om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
1: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
10: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Na de brand in een opslagloods in Anderlecht zijn verschillende lichamen gevonden. In Frankrijk stappen duizenden mee in een stille mars voor de 11-jarige Liana. En de mannenfinale op het tennistoernooi van Roland Garros is aan de gang. Bij de brand in een gebouw in Anderlecht gisteren zijn minstens 2 mensen om het leven gekomen. Dat bevestigt het parket van Brussel. Katrien Peijersman, wat weten we daar intussen over?
19: Het parket kan voorlopig alleen bevestigen dat er meerdere slachtoffers onder het puin zijn gevonden. Hoeveel is nog niet duidelijk. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er loopt intussen wel een gerechtelijk onderzoek. Het gebouw waar de brand uitbrak gisteren diende als opslagruimte die verhuurd werd. Er werden onder meer batterijen en bouwmaterialen gestockeerd. Omdat er lange tijd instortingsgevaar was, kon de brandweer het gebouw niet meteen naar binnen. Het gemeentelijke rampenplan werd afgekondigd. Meer dan 50 buurtbewoners werden tijdelijk geëvacueerd. Er raakte bij de interventie ook 1 brandweerman lichtgewond.
10: Dankjewel, Katrien. In Hechtel-Exel in Limburg hebben ramkrakers vanmorgen vroeg een juwelierswinkel overvallen. 2 gemaskerde daders sloegen de etalages in met een hamer en namen een grote hoeveelheid goud mee. De overval heeft maar een paar minuten geduurd, maar toch hebben buren de daders kunnen filmen, zegt burgemeester Jan Daleman.
21: De buren hebben de knal gehoord, hebben het alarm horen afgaan, zijn onmiddellijk door de vensters beginnen te kijken en hebben gezien wat er bezig was. Hebben ook kunnen fotograferen en filmpjes kunnen maken en dit hebben ze overgemaakt aan de politie en dat is wel heel handig voor het onderzoek.
10: De politie is de overvallers nog achterna gereden, maar ze konden ontkomen. Volgens de politie reden ze 192 kilometer per uur. In Fleurance in Frankrijk houden duizenden mensen een herdenkingsmars voor het meisje van 11 dat donderdag werd teruggevonden. Er nemen familieleden, omwonenden en ook politici deel aan de mars. Christophe, een grootvader van 3 kleinkinderen, is er ook. Hij wil de familie steunen en noemt het een schandaal. Ik ben diep gekwetst, zegt hij.
26: C'est très impressionnant. Nous sommes tous très tristes, bien évidemment. Moi, je suis grand-père de 3 petits enfants et c'est un vrai scandale. On est meurtri dans notre chair.
10: Liana verdween een week geleden. De hoofdverdachte, man van 41, zit in voorarrest. Hij ontkent dat hij iets met de dood van het meisje te maken heeft. Zijn dochter is bevriend met het slachtoffer. Hij heeft een blanco strafblad en werd in het verleden wel al ontslagen wegens ongepast gedrag met jonge meisjes. De Chinese president Xi brengt morgen een bezoek aan Noord-Korea. Het is het eerste bezoek van Xi aan zijn Noord-Koreaanse buur in 7 jaar tijd. Veerle de Vos, wat is het doel van deze trip?
27: Wel, officieel staat het bezoek in het teken van de 65ste verjaardag van het samenwerkingsverdrag tussen beide landen. Maar opvallend toch, het is het eerste buitenlandse bezoek van Xi Jinping dit jaar, nadat hij zelf eerder de Amerikaanse en Russische leider op bezoek kreeg. Met het bezoek toont hij dat China nog altijd een stevige vinger in de pap heeft in Noord-Korea. Een land dat zich de laatste jaren vooral tot Rusland heeft gericht. Het levert Noord-Koreaanse soldaten voor de oorlog in Oekraïne in ruil voor financiële en militaire hulp. Xi wil de Noord-Koreanen wellicht duidelijk maken dat ze voor hun economische vooruitgang niet zonder China kunnen. In de VS hopen ze dat China Kim Jong-un onder druk zal zetten om zijn kernwapenprogramma in te tomen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.
10: Dankjewel, Veerle. Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs spelen de Italiaan Flavio Cobelli en de Duitser Alexander Zverev de finale. Gilles Meulemans in Parijs, hoe staat het daar nu?
3: Het staat 2-1 in sets voor Alexander Zverev. Hij staat zo op 1 set van zijn allereerste Grand Slam titel. Maar hij is er nog niet. Meteen in het eerste spel van de 4e set ging Cobolli door de opslag van Zverev. En het is de Italiaan die nu de leiding neemt in de 4e set. Daarin staat het 3-1. We zijn zo misschien op weg naar een 5e en beslissende set. Net als vorig jaar. Toen speelden Jannik Sinner en Carlos Alcaraz net geen 5,5 uur tegen elkaar. In deze finale zijn we 2,5 uur onderweg ongeveer. Zverev leidt dus met 2-1 in sets, maar staat achter in de 4e.
10: Dankjewel, Gilles. In de wielerronde van Italië heeft Demi Vollering toch nog de eindzege gepakt. De Nederlandse viel in de lastige slotetappe aan op zo'n 40 kilometer van de finish en maakte haar achterstand van een minuut op haar landgenote Anna van der Breggen nog goed. De ritwinst was voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. In het motocross heeft Lucas Koenen de Grand Prix van Letland gewonnen. Hij won zowel de eerste reeks als de tweede en verstevigt zijn leidersplaats in de WK-stand. Ook zijn broer Sascha Koenen won de twee reeksen in de lagere MX2-klasse en heeft nu een grotere voorsprong in het MX2-klassement. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Monaco gewonnen. Het is voor de 19-jarige rijder van Mercedes zijn vijfde overwinning op een rij dit seizoen. En daarmee vergroot hij zijn leidersplaats in het WK-klassement. Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari naar de tweede plaats. Isaac Hadjar werd voor Red Bull derde. Max Verstappen, wereldkampioen Lando Norris en Charles Leclerc haalden de finish niet. Blijft droog vanavond en vannacht bij minima tot 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen regen en buien en ook onweer. Het blijft wel nog zacht. Temperaturen tot 23 graden. De rest van de week is het wisselvallig en fris rond 18 graden met regen en buien. Vooraan, de hulpdiensten hebben verschillende lichamen gevonden onder het puin na de brand van gisteren in een loods in Anderlecht. Om hoeveel slachtoffers het gaat is nog niet precies duidelijk. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
0: Classics.
7: Met Ronald Verhagen.
2: En met Rocky Erickson, Lou Reed en de Four Tops. En dus ook tennis, want de finale op Roland Garros is nog bezig. Zverev tegen Coboli. Gilles Meulemans is in Parijs en houdt ons op de hoogte. Goedenavond.

Peck en Sex Laws, een mengelmoes. Funk, soul, country. Jazz kon er niet meer bij, maar Beck en zijn band hebben wel, voor hun plezier, een alternatieve versie van deze song opgenomen met een jazzy saxofoon in de hoofdrol. En die versie heet Sax Laws. Dit is Miles Kane, Rearrange.

0: Miles Kane en Rearrange naar Roland Garros dan. Het is spannend daar in de finale bij de mannen, Gilles Meulemans.
1: Ja, absoluut. Want een breakkans nu voor Alexander Zverev. En dat is zijn derde in deze game. Stond 0-40 voor op de opslag van Cobolli. Cobolli die al snel een break voor had in de vierde set. Staat 2-1 in sets achter. Stond wel voor in de vierde. Maar kan nu misschien gebroken worden door Zverev. Bal buiten. Ja, kijk. Dus toch nog dat punt voor Cobolli. En zo staat het 40-40. Blijft vechten. De Italiaan staat 3-2 voor in deze vierde set. Een break voor. Niet te vergeten, als hij deze set kan winnen, dan wordt het 2-2. Dan krijgen we net als vorig jaar een vijfde en beslissende set. Ik weet niet of we het nog weten, vorig jaar, Ronald. Ik denk dat het ook bij jou was 5:30.
0: Ja, volgens mij was mijn programma zelfs al gedaan.
1: Ja, dan zijn we daarna nog verder gegaan in Wonderland. Ja. Dus ik weet niet of dat er deze keer in zit, maar het zou goed kunnen als Cobolli en Zverev er hier zo'n spannende partij van maken. Misschien nog heel even dit punt volgen, want 3-2 dus voor Cobolli. En 40-40 kan zich uit de problemen gaan werken. Maar dat doet hij niet. Bal buiten. Toch nog even als het kan hier blijven. Want breekbal. Breekpunt opnieuw voor Alexander Zverev. Dit kan wel een moment zijn in die vierde set. Waarin hij weer gelijk kan komen. En dan misschien volledig erop en erover kan gaan. Zverev nog één set nodig om zijn allereerste Grand Slam titel binnen te halen. Flavio Cobolli ook op zoek naar zijn eerste. Want het is zijn eerste Grand Slam finale ooit. Maar hij heeft dus nog twee sets nodig. Staat 2-1 in sets achter. En nu een breakpunt tegen. Eerste service te ver van de Italiaan van Cobolli. Krijgt een tweede kans. Concentreren. En dan die tweede opslag. Goed diep. Zverev brengt hem ook diep terug. Commando kan bij de Duitser liggen in deze rally. Ja, en hij heeft de break te pakken. Misser van Cobolli. En zo 3-3 in de vierde set. Alexander Zverev leek op weg om opnieuw een vijfzetter te moeten gaan spelen. Maar nu wordt het toch 3-3. Het wordt stilaan spannend nu voor Cobolli. 3-3 in de vierde set. Zverev die terugbreekt.
0: Het zou kunnen dat we voor 7:00 klaar zijn als het
1: zou
0: zover
1: kunnen,
0: gaat.
1: Zou
0: maar
1: kunnen.
0: Het is tennis. Het kan nog een paar keer wisselen. We zullen zien.
1: Absoluut.
0: Tot straks, Gilles.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Radio 1, live.
2: Daarnet draaiden we nog de prettig gestoorde bek. Deze zit ook ergens in die categorie. Bij momenten zelfs zonder dat het prettig was. Rocky Erickson en de Aliens, If You Have Ghosts. Gisteren was ze nog op het huwelijksfeest van Dua Lipa in Palermo. Zometeen in Classics, Madonna. Doorwerken is op de E313 van Hasselt naar Antwerpen in Lummen, maar één rijstrook vrij. Er is vertraging. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Verder zijn er kleinere vertragingen.
3: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
4: Radio 1. Classics.

0: Vogue. Madonna en Vogue. Het gaat op en neer in Parijs op Roland Garros. Chill daarnet nog een break voor sferen, vind het voordeel van hem. En nu, wat doet Cobolli?
1: Ja, dan breekt hij terug. Hè. Je zei het, hè, dat het in het tennis van de ene naar de andere kant gaat. En het is inderdaad zo. Cobolli weer een break voor in de vierde set. 4-3 voor hem nu. Staat 2-1 in sets achter. Als hij deze set kan winnen, krijgen we dus een beslissende vijfde set. En het staat dus 4-3 voor Cobolli. Stond lang een break voor, dan brak Zverev terug. En nu heeft Cobolli weer gebroken. Dus 4-3 voor hem. 30-30 nu op zijn eigen service. En ja, het kan weer zo'n moment worden dat Zverev dan weer kan gaan breken. Cobolli, eerste service tegen het net. Maar je voelt hier in het publiek, 15.000 mensen die hier naar deze wedstrijd aan het kijken zijn, dat de spanning echt wat te snijden is. Dat dit de belangrijke momenten zijn. Een hoge bal van Zverev. Cobolli die hem dan goed kan terugspelen. En dan de bal buiten van Zverev. Ja, het lijkt erop dat Cobolli hier voor een 5-3 voorsprong gaat zorgen. Het komen dichter en dichter bij een vijfde set. Maar ik durf het echt nog niet te zeggen.
2: Radio 1 Classics.

Crystal Waters, Gypsy Woman. Het is vooral die la-da-di-la-ru-dao die het hem doet. Heel catchy en spontaan. Het was eigenlijk de kladversie van de song. Bedoeling was om die la-da-di nog te vervangen door tekst, maar het klonk zo aanstekelijk dat ze het zo liet, Crystal Waters. Goeie beslissing. Geen la-da-di's in Caroline Says Part 2 van Lou Reed.

0: me. John Lennon, Working Class Hero, daarvoor Lou Reed, Caroline Says, part 2. Part zoveel op Roland Garros. We zijn op het einde van de vierde set, Chill.
1: Nog niet helemaal op het einde. Het is net 5-5 geworden. Ach, Alexander Zverev heeft weer gebroken. Dus ja, we hebben al vier breaks gezien in deze set. En dat is toch redelijk atypisch in het mannentennis. Bij de vrouwen zien we dat wel al iets vaker. Dat er iets meer breaks vallen bij de mannen. En zeker in een wedstrijd waar Zverev speelt. Toch 1,98 meter. Een stevige service. Zien we dat niet vaak. Dat er zoveel breakpunten zijn. Maar dus nu. Nou, op het moment dat Cobolli mocht gaan serveren voor de set en om een beslissende vijfde set af te dwingen, is het Zverev die toch nog breekt en er 5-5 van maakt. En zo komt hij eigenlijk op 2 games van de overwinning.
0: Maar, nu mag hij serveren om 6-5 te maken.
1: Ja, nu mag hij serveren om 6-5 te maken. Als het 6-6 is, krijgen we een tiebreak om te beslissen wie die vierde set wint. Dus zeer spannend. 5-5 op dit moment in de vierde set. En Zverev staat dus 2-1 voor.
2: Classics. Radio 1.

Daarnet Oasis met Wonderwall en dit was Joël Ursul met White and Black Blues. De Franse inzending voor het Songfestival van 1990. Een nummer geschreven door Serge Gainsbourg. Oorspronkelijk een pikant nummer met als titel Black Lolita Blues. Zo kennen we Serge. Maar dat vond Joël net iets te ongepast. Zij liet de tekst veranderen en maakte er een nummer over raciale gelijkheid van. Joël Ursul was de eerste zwarte vrouw die voor Frankrijk naar het Eurovisie Songfestival ging. Ze eindigde tweede met dit nummer na Italië. Met Toto Cutugno en Insieme. Classics. Radio 1.

0: prachtig nummer van Badly Drawn Boy, Once Around the Block. Zometeen de police, maar eerst the tiebreak, want daar zijn we beland, Chill.
1: Ja, tiebreak in de vierde set. Het is 6-6 geworden, tiebreak dus. Daarin staat het 1-1 op dit moment. Wie de eerste 7 punten maakt in zo'n tiebreak, wint de set. Als dat Zverev is, dan is hij de winnaar van Roland Garros. Als hij de tiebreak niet wint, dan krijgen we een vijfde set. Dan sleept Cobolli nog een vijfde set uit de brand. Zverev heeft daarnet verzorging gekregen. Even de dokter op het terrein. En ja, het was een korte... Het was niet echt een medische time-out. Het was gewoon tijdens de wissel dat de dokter even op het terrein kwam. Massage aan de quadriceps, aan de bijspieren gekregen. Dus ja, benieuwd of hij wat last heeft van krampen. Ja, het zou zomaar kunnen. Dit is een geweldig punt dat uiteindelijk naar Zverev gaat. Ja, Cobolli die slaat hem tegen de netrand. De bal ging over Zverev en viel dan buiten achter de baseline. En zo staat het 2-1 voor Alexander Zverev in deze tijd. Hij heeft nog 5 punten nodig om Roland Garros te winnen. Ik stel voor, nog even muziek. En als het er misschien echt om begint te spannen, dan kunnen we zeggen dat het gaat worden daar.
0: Komt goed, Chill. Doorwerken is op de E313 van Hasselt naar Antwerpen in Lummen, maar één rijstrook vrij, er is vertraging. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland, 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Verder enkel kleine vertragingen.
2: Radio 1 Classics.

The Bed's Too Big Without You, The Police. Sting blijft toeren. Zijn Sting 3.0 Tour landt deze zomer in Spa op het Francofolie Festival. Dat is op 25 juli. 3.0 betekent dat hij in trio speelt. Met gitarist en drummer, net zoals bij The Police. Dit zijn de Four Tops. It's the same old song.

0: The Four Tops, It's the Same Old Song. Zometeen het nieuws van 7 op Radio 1. Eerst nog naar Parijs voor het slot van de tiebreak in de vierde set, Chill.
1: Ja, eindfase van de vierde set van de tiebreak. 5-4 voor Cobolli op 2 punten van setwinst en een vijfde set. Het zou wat zijn als Cobolli hier een vijfde set uit de brand kan slepen. Zverev ziet er fysiek net iets minder uit. En kijk, het wordt 6-4. Cobolli profiteert daarvan. Hij speelt de dropshot. Zverev die verzorging kreeg net voor die tiebreak aan de dijspier aan de quadriceps. En ja, die nu in de problemen zit. Want als het een vijfde set wordt en als je fysiek niet op en top bent, dan ligt het voordeel misschien bij Cobolli. 2 sets voor de Italiaan. 6-4 om er net als vorig jaar een vijfde set van te maken hier in de finale op Roland Garros. 3:30 aan het spelen. 3:29 aan het spelen. Setbal voor Flavio Cobolli. 6-4 dus. Neemt zijn tijd. Mag zelf serveren. Goede service. En dan komt hij naar het net. En mist. Oh, hij mist de smash. Hij mist de smash. Hij mist de smash en hij staat nu met zijn 2 handen aan het net. Ja, hij kan het zelf niet geloven. Hij komt naar het net, sprong hoog. Het was een hoge bal van Zverev. Maar Cobolli speelde hem ernaast. Een smash om de set, om een vijfde set af te dwingen. En hij mist hem. Cobolli kwam net iets te hoog voor hem. 6-5. Nog 1 setbal over, maar wel op de opslag van Alexander Zverev. Dat zal, denk ik, voor in het nieuws zijn, want Zverev neemt zijn tijd om deze opslag te gaan staan. Het staat 6-5 voor Cobolli. Heeft nog een setbal. Als hij dit punt wint, dan heeft hij ook de set binnen.
2: We zijn geweest in...
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar voel het zo onderhuid zitten.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
5: Yeah.
3: En die een hele generatie tekent.
6: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolle van vlaggen en soldaten. En...
3: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
7: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
8: Caraïbisch blauw.
9: Of tropisch groen.
7: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
7: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
11: Breaking news.
12: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
13: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
14: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
15: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
16: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
14: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
15: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
14: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Bij de brand in een gebouw in Anderlecht gisteren zijn al zeker 2 mensen om het leven gekomen. Wim Schepens, wat weten we daar intussen over?
19: Wel, uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat er 2 lichamen gevonden zijn onder het puin, maar dat er ook nog naar 2 lichamen wordt gezocht. De cel vermiste personen zou op het terrein aanwezig zijn. Over de oorzaak van de brand weten we nog altijd niet. Het parket is bezig met een onderzoek. Het gebouw waar de brand uitbrak werd verhuurd als opslagruimte. Er lagen onder meer batterijen en bouwmaterialen. Omdat er bij de brand instortingsgevaar was, kon de brandweer niet meteen in het gebouw. Dus kon ze onmogelijk weten of daar mensen waren. Dat blijkt intussen dus het geval geweest te zijn. Bij de bluswerken raakte gisteren trouwens ook een brandweerman gewond.
18: Dankjewel, Wim. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage verhoogd naar het hoogste niveau. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff een doelwit. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is de finale bij de mannen aan de gang. De Duitser Alexander Zverev neemt het op tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Gilles Meulemans, krijg je daar al zicht op wie zal winnen?
1: Nee, absoluut niet, want we krijgen een vijfde en beslissende set hier. Het is een ongelofelijke finale weer in Parijs. Zverev en Cobolli winnen elk om beurt een set. Zverev kwam 2-1 voor, maar in een vierde set met veel breaks kon Cobolli weer gelijk maken in een tiebreak. 2-2 dus en een beslissende set. We zijn nu al 3,5 uur aan het spelen ongeveer en dat begint vooral Zverev te voelen. Hij kreeg daarnet een massage aan de dij en hij lijkt wat last te hebben van krampen. Zometeen hier dus in Parijs het begin van die vijfde en beslissende set.
18: Dankjewel, Gilles. In de MXGP, de hoogste klasse van het motocross, heeft Lucas Koenen de grote prijs van Letland gewonnen. Zijn tweelingbroer Sascha deed hetzelfde in de MX2-klasse. Jarno Poli.
5: Het was een perfecte uitstap naar Letland voor de broers Koenen. Voor het eerst winnen ze in hetzelfde weekend hun WK-manche. In de koningsklasse reed Lucas naar de zege in de eerste reeks, ondanks problemen met zijn koppeling. Die waren gelukkig opgelost in de tweede reeks en ook daar pakte hij de overwinning. Zijn voornaamste concurrent in de WK-stand viel uit met technische problemen en zo heeft Lucas nu al 62 punten voorsprong. Sascha deed exact hetzelfde in de MX2-klasse met winst in beide reeksen. Hij vergroot zijn WK-voorsprong tot 37 punten. Het is nog vroeg natuurlijk, maar na 8 van de 19 grote prijzen ziet het er goed uit om voor het eerst sinds 2007 opnieuw een Belgische wereldkampioen af te leveren.
18: Het weer blijft droog vanavond en vannacht bij minimaal tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst droog, maar na de middag volgen regen en buien en ook onweer. Maar het blijft wel nog zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1. Classics.
10: Met Ronald Verhagen.

Goedenavond, dit was France Gall, Ella Ella, een Franse klassieker met meer succes in het buitenland dan in eigen land. In Frankrijk raakte hij tot nummer 2, in Duitsland wekenlang op 1, ook in Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië was het een nummer 1, Ella Ella van France Gall. Dit zijn de Commodores, Brick House.

0: Radio 1.
1: Classics.

0: Mohamed Ali van Faithless. Een glaasje wijn met Nina Simone, dat komt eraan na deze uitstap naar Parijs. Gilles, de vijfde set is begonnen in de finale en zoals dat gaat, met een break.
1: Ja, met een break voor Alexander Zverev. Ik moet zeggen, ik dacht als het een vijfde set wordt, dan is het sowieso in het voordeel van Flavio Cobolli. Want Zverev al de dokter even op het terrein geroepen, wat massage gekregen aan de spieren. Heeft ook een beetje zout afzet op zijn zwarte t-shirt. Heel duidelijk te zien bovenaan zijn t-shirt. Dus je hebt het gevoel dat hij fysiek net iets minder in orde is in deze vijfde set dan Cobolli. Maar in het eerste game, cadeautje toch van de Italiaan. Een paar fouten van Flavio Cobolli. En zo 1-0 voor Zverev. Nu zelf aan het serveren stond 0-30 achter. Maar heeft het weer naar 30-30 getrokken. Maar Zverev, hij beweegt toch net iets minder goed, vind ik. Dus ik ben benieuwd of hij dit kan volhouden in de vijfde set. En vooral deze wedstrijd kan winnen. Staat wel 1-0 voor, een break voor. Misschien nog even dit punt meepakken. 30-30. Weer zo'n backhand rally die we al heel veel gezien hebben in deze wedstrijd. Proberen elkaars voorhand te vermijden. Beide spelers, Zverev nu, proberen om 40-30 voor te komen. En misschien richting 2-0 te gaan. Maar nee, slaat hem buiten. En zo komt er toch weer een breakkans aan voor Cobolli. Ronald, ik kan het echt niet zeggen wie hier gaat winnen. Ik heb het gevoel dat we toch weer richting... we toch weer richting 8 uur gaan. Maar we zullen het zien. Breakkans nu weer voor Cobolli.
2: We zijn hier nu toch. Geen probleem.
0: Ja. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 15 minuten vertragen tussen Sint-Annalenker-Oever en Antwerpen-Oost. Daar is de weg vrij. Verder zijn er kleinere vertragingen.

0: Mercury Rev en Opus 40 of Opus 40. Een song over een monument, een enorm beeldhouwwerk in Sogarty's, New York, van kunstenaar Harvey Fite. 37 jaar lang werkte hij aan dat kunstwerk in zijn eentje. Hij stapelde miljoenen stukken blauwe steen op elkaar zonder mortel. Het werk heet Opus 40, omdat Harvey dacht 40 jaar nodig te hebben om het kunstwerk te voltooien. Dat was redelijk goed ingeschat, maar helaas, hij overleed 3 jaar voor die termijn om was. Door een val van het kunstwerk zelf, Harvey Fite. Zijn werk vereeuwigd in steen en in een song van Mercury Rev. Naar Parijs dan voor de 5e set. Gilles, welke verrassingen hebben zich nog voorgedaan?
1: Ja, dat Zverev nu plots 3-0 voor staat, Alexander Zverev, in die 5e set. Ik zei het je aan het einde van die 4e set en in het begin van die 5e set, dat hij er fysiek wat minder goed uitzag. Dat hij wat zoutafzetting had op zijn shirt. Heel hard aan het zweten, wat krampen leek het ook. En nu staat hij toch 3-0 voor en heeft hij al 2 breaks te pakken in deze set. Dus dan zou je denken, dit mag hij toch niet meer weggeven. Het was Coboli die tijdens de wissel de dokter vroeg die zelf zijn kuit liet masseren. Dus ja, we zijn
2: ook daarin
1: uur,
2: gaat het over en weer.
1: 3 uur en 59 minuten nu aan het spelen. Ja, na 4 uur tennissen kan dat gebeuren. En kijken beide spelers fysiek stilaan op. Dat is logisch in zo'n 5e set. Maar het lijkt erop. We moeten blijven zeggen.
2: Nochtans, Coboli heeft geen halve finale gespeeld. Hè?
1: Dus nee, heeft geen halve finale
2: die
1: gespeeld.
2: Die heeft daar het voordeel.
1: Ja, zijn landgenoot Matteo Arnaldi. Die ziek moest opgeven met een virus, zei hij. Dus Coboli geen halve finale moeten spelen. Stond wel over het hele toernooi net maar een uurtje minder dan Zverev op de baan. Dus ja, ongeveer evenveel gespeeld in die 2 weken. Maar nu dus 3-0 voor Zverev. Nog 3 games nodig. Maar daarnet heb ik al eens gezegd, nog 2 games nodig. Dus hij is er al eens dichtbij geweest. Hij is er in zijn leven al een paar keer dichtbij geweest.
2: Maar je mag
1: nu
2: het niet jinxen.
1: Zou het moeten lukken voor hem. Het zou moeten lukken. 3-0 voor in de 5e set.

Crazy Little Thing Called Love van Queen. Freddie Mercury schreef dit nummer in bad in het Hilton Hotel van München. Terwijl hij daar lag, voelde hij de inspiratie komen en liet hij een piano naast het bad zetten om meteen de melodie te kunnen spelen. Crazy Little Detail. Voor Queen zat Carl Perkins met Blue Suede Shoes natuurlijk uit de 50s. Nu 60s met Strawberry Alarm Clock.

0: Het einde van de 60s in Californië klonk zo. Incense en Peppermints van Strawberry Alarm Clock. Het is 7:55. Nog even naar Parijs. Gilles, hoe crazy is het daar in de finale?
1: Ja, 4-0 nu toch voor Alexander Zverev in die vijfde en beslissende set tegen Flavio Cobolli. Er waren kansen voor Cobolli om er 3-1 van te maken. Had breekpunten weer op die opslag van Zverev. Kreeg ook een smash om het af te maken, om er 3-1 van te maken. En hij sloeg die in het net, onder in het net. En dat was misschien het moment waarop het even brak bij Cobolli. Het was echt een grote kans om toch weer in die wedstrijd te komen voor de zoveelste keer. Maar het lukte hem niet. 4-0 nu voor Alexander Zverev. U zou toch moeten goedkomen op 2 games van zijn eerste Grand Slam zege.
0: Ja, ik denk het ook. Als het nu nog misloopt, dat gaat ongelooflijk pijnlijk zijn. Maar we volgen het. Dit is Eels ondertussen. Rock Hard Times.

0: Rock Hard Times van Eels. Muzikaal ligt de band stil, maar E zelf is druk bezig. Want dit voorjaar worden opnames gemaakt voor een documentaire over zijn leven. The Way I Was Made, The Story of a Man Called E. Wanneer de film verschijnt, is nog niet duidelijk. Do
1: you like good music? Soul songs of deliverance and love and understanding and joy. What you want? Peace and sometimes sorrow.
2: Oh yeah, sweet soul music.
0: In elke classics een ritje op de 60s Soul Train. Al is het vandaag een ritje op een pony. Ride Your Pony van Lee Dorsey van midden jaren 60. Gaat niet echt over paardje rijden. De pony was een dans die in de jaren 60 populair was. De muzikanten die later de Meters zouden vormen waren de begeleidingsband van Lee Dorsey voor dit nummer. Maar ze namen enkele jaren later ook zelf een instrumentale versie op. Maar dit is dus de eerste, gezongen door Lee Dorsey.

0: Midden jaren 60 zat de carrière van Lee Dorsey op zijn gat. Hij werkte fulltime in een autowerkplaats. Producer Alan Toussaint kwam hem daar tussen de bougies en de krukassen weghalen om Ride Your Pony op te nemen, een nummer dat Alan Toussaint geschreven had onder een pseudoniem, Naomi Neville, de naam van zijn moeder. Hij zat vast onder een wurgcontract en mocht daar niets buiten doen vandaar. De spots stonden op Lee Dorsey en hij kon zijn carrière weer lanceren. Lee zit in onze reeks Sweet Soul Music met Ride Your Pony.
1: Radio 1
2: Classics.

0: Ik ga Radiohead recupereren, want chill, spannend in Parijs. Matchballen.
1: Ja, 3 matchballen voor Alexander Zverev op de opslag van Koboli. 5-1-0-40. Deze gaat er nog met het net over. Ja, die kill was toch maar net goed van Koboli. Hij lijkt erdoor te zitten, de Italiaan. 5-1-15-40. Zo dicht is Zverev nog nooit geweest bij een eerste Grand Slam titel. Wel al mogen serveren ooit eens op de US Open voor een Grand Slam. Nu 2 matchballen nog over. Eerste niet kunnen benutten op die opslag van Koboli. Service van de Italiaan net en erover. Ja, je voelt de spanning toenemen nu. Koboli die er ook gewoon door zat fysiek in die 5e set. Het leek Zverev te zijn, maar het was ook Koboli die kraakte. 2e service nu. Die is wel goed. Dropshot. Zverev moet er naartoe en raakt erbij. Loopt dan van Koboli. Zverev erachteraan. Een hoge bal. Die komt binnen en de smash is buiten van Koboli. En Zverev, Alexander Zverev, heeft eindelijk zijn Grand Slam beet. Hij ligt op het gravel, ligt op de grond in Parijs. Na 3 verloren finales is het raak bij de 4e keer. En dat zorgt voor emoties, dat zorgt voor tranen. 5 sets heeft hij er toch voor nodig gehad. Het ging minder makkelijk dan gedacht. En Koboli gaat hem nu feliciteren. Ja, het zal ook een teleurstelling zijn voor hem. Want ook voor hem een eerste finale en een gouden kans om een Grand Slam te winnen. Benieuwd of hem dat ooit nog zal lukken. Want het is een periode waarin Sinner en Alcaraz eigenlijk domineren. Maar die waren er niet. Of die gingen eruit in de 2e ronde hier. Dit toernooi. En daar kon Alexander Zverev van profiteren. Op zijn 29e. Zijn allereerste Grand Slam hier op Roland Garros.
0: Fantastisch voor hem. Dankjewel voor het commentaar, Gilles.
2: Radio 1 Classics. Green.

0: enkele grote namen uit de jaren 90 verzameld hier. Christine Hirsch samen met Michael Stipe. En daarvoor zat Radiohead, Fake Plastic Trees. Zometeen een naam uit de jaren 2000 van bij ons, Gabriel Rios. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertragen tussen Antwerpen-Zuid en Deurne.
1: Radio 1. Classic.

0: Everybody needs somebody to love, the Blues Brothers. Nog meer muziek na het nieuws van 8 in Wonderland met Marie. Fijne avond nog bij Radio 1.
1: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
5: Vaar dit najaar mee met Radio 1 op de Rijn. Een onvergetelijke tocht langs bijzondere steden zoals Straatsburg, Keulen en Amsterdam. Friedel Sage van Touché vaart mee en praat met politiek expert Ivan de Vadder, schrijfster Gaia Schoeters en journalist en Duitslandkenner Jeroen Rijgaard. De Radio 1 Rijnreis van 14 tot 21 oktober. Alle info rivagedumonde.be en het Radio 1 kanaal op VRT Max. VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
7: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
0: Bij de brand in een opslagplaats in Anderlecht gisteren zijn zeker 2 doden gevallen. De lichamen zijn vandaag gevonden onder het puin. Vermoed wordt dat er nog andere lichamen liggen. Dat er pas nu slachtoffers gevonden zijn, komt omdat de brand gisteren heel hevig was. Daarbij stortte op een gegeven moment ook het dak in. De brandweer kon daarom alleen van buiten blussen, zegt collega Gitte van Hooijwegen vanuit Anderlecht.
8: Dat heeft een hele tijd geduurd, dan is dat dak ingestort. En ja, de ravage was toen enorm. Als je het puin ziet dat daarbij is achtergebleven, dan is het niet zo verwonderlijk dat het heel moeilijk zoeken is in dat puin naar mogelijke slachtoffers. Vandaar dus dat dat zo laat is gebeurd. Hoogstwaarschijnlijk zijn die 2 dodelijke slachtoffers ook nog niet geïdentificeerd. Vandaar dat het parket momenteel ook nog heel karig is met informatie, want de families zijn dus ook nog niet verwittigd kunnen worden.
0: Russische satellieten hebben sinds 2019 verschillende keren het GPS-signaal in heel Europa verstoord. Dat schrijft de New York Times op basis van onderzoek van 2 onafhankelijke teams van wetenschappers. De verstoring is te kort en te klein om schade te veroorzaken, maar is wel te precies om toeval te zijn. Allesamen is het GPS-netwerk 75 keer uitgevallen en in zeker 3 gevallen waren de storingen gelinkt aan de Russische satellieten. Het is niet zeker of dat ook de bedoeling was van Rusland, zegt ruimtevaartexpert Bart Hendricks.
9: Er zijn 2 teams die hebben bepaald dat het die specifieke satellieten zijn. 1 team is er vrijwel van overtuigd dat het echt met opzet gebeurt. Een ander team is er niet zo overtuigd van. Die zeggen dat het ook eerder toevallig kan zijn dat die satellieten misschien bepaalde signalen sturen op die GPS-frequenties, zodat ze zelf ook niet gestoord kunnen worden. In ieder geval, dat is niet de hoofdopdracht van die satellieten. Die zijn niet daarvoor specifiek ontworpen. Maar dat sluit niet uit dat het een secundaire opdracht van die satellieten zou kunnen zijn.
0: In de New York Times wordt het onderzoek bevestigd door iemand van de Amerikaanse luchtmacht. De krant zegt ook dat de Europese Unie de zaak onderzoekt. Rusland wil voorlopig niet reageren. Het Nigeriaanse leger heeft zeker 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen. Verschillende teams van het leger drongen een bolwerk van Boko Haram in de bergen binnen vanuit verschillende hoeken. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische organisatie die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Het klaart een tijdje op. In de loop van de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag gaat het regenen. Wel zacht met maxima van 18 tot 23 graden. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
1: Wonderland.
5: Met Marie Neefs. Goedenavond en welkom

Angelique Kidjo, die is vorig jaar, dit jaar liever trouwens ook, de eerste zwarte Afrikaanse artiest geworden die in Hollywood ster kreeg op de Walk of Fame. Ze won al 5 Grammys en werd ooit door de New York Times omschreven als wellicht Afrika's meest gerespecteerde internationale zangeres. Een historisch moment dus voor de muziekgeschiedenis. Dit is dan weer Mama's Gun. En ze deden voor dit nummer Dake een beroep op multi-instrumentalist en wereldmuzikant Brian Jackson om het nummer mee af te werken. De man die werkte al met grootheden der aarde als Stevie Wonder en Earth, Wind & Fire samen en tilt hier ook het nummer naar een nog hoger

Naika, One Track Mind, goedenavond. Terwijl die Avalanches hier samen met Jamie XX viben op het nummer Every Single Weekend, moeten wij al bijna afscheid nemen van dit weekend. Maar geen zorgen, want we gaan samen dat

The Knot Twist, how the story ends. Corey King die neemt ons mee in zijn nummer Distant Ray naar een dromerig universum. En in het refrein komt daar ook nog eens een prachtige blazersectie bij. Wat van die zachte wolkjes toevoegt aan die droomwereld. Leg je hoofd gerust op een van die prachtige wolkjes en zweef lekker mee.

0: featuring Jasmine Lacey, Better Days. Daarnet kon je hier nog de spannende finale volgen van het Grand Slam toernooi Roland Garros. En na 5 sets mocht Alexander Zverev zich tot winnaar kronen. Het was duidelijk de kans van zijn leven en hij viel bij de winst in tranen op het gravel. Schone beelden. En wie had dan gedacht dat deze vrouw vanavond ook nog op je radio zou passeren?
1: Hallo, hier Kim Kleisters.
0: Nee, niet de echte Kim Kleisters. Wel in muzikale vorm, want zo heet de nieuwe single van zwangere Guy. Verder niet echt iets met tennis te maken. Het gaat gewoon om het feit dat Kim Kleisters de allereerste moeder was met een nummer 1 positie op de wereldranglijst. Serieus compliment.
2: Druk het die aan het omlet. Splitter de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Harry Styles, Aperture.
1: De Nederlandse krant Het Parool is nog nooit zo snel uitverkocht als gisteren. Want er stond een pagina in waarin Harry Styles Amsterdam bedankt voor de afgelopen weken. Hij heeft daar 10 keer gespeeld in de Johan Cruijff Arena. En er stond ook nog een persoonlijke boodschap op de achterkant van de krant. De fans die werden gewoon helemaal wild. Het zijn tumultueuze jaren geweest voor Kneecap. Een grote doorbraak, maar ze schoppen ook al eens graag tegen de schenen omdat ze niet protest niet schuwen en zeggen waar het op staat gewoon. Nu hebben ze een fantastische nieuwe plaat uit waarin ze in dit nummer de punk voor hip-hop beats hebben verwisseld. Je kan hier goed op gaan. De

0: Return to Sender, goedenavond. Deze vrouw is terug van weg geweest. Ik ga zo meteen de nieuwe van Lola Jong voor jou spelen. Maar eerst heb ik nog Joshua Idehen voor jou. Die kan wat betreft lange titels concurreren met Lana Del Rey. Dat is de queen van de lange song- en albumtitels. Want hij noemde zijn debuutplaat I Know You're Hurting. Everyone is hurting. Everyone is trying. You have got to try. Dat is een mond vol natuurlijk, maar het is wel een hele mooie zin. Dit is The Place... Van This Is The Place, liever, van dat nieuwe album van Joshua Idehen.
1: People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is?
2: I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love.
3: This is the place.
2: The rhythm and the love.

Die Froys komen oro. Vorig jaar gebeurde dit. Enge beelden van een optreden van Lola Young die plots gewoon als een plank achterover flauw valt tijdens een optreden in september. Het ging helemaal niet goed met de zangeres en ze werd een tijdje opgenomen om aan haar verslavingen te werken. Maar nu is ze terug met nieuwe muziek. En je voelt dat ze echt vanuit een diep dal moet kruipen. Dit is From Down Here. En dat het vanaf nu alleen nog maar prachtig bergop mag gaan voor Lola Young. We wensen haar alle goeds. Geniet van deze nieuwe.

0: De laatste woorden voor 9 uur waren voor Lucy Dekens met Losing. Zometeen nog meer Wonderland na wat nieuws.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren. 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Er waren vandaag ook aanvallen in de Zuid-Libanese stad Tyrus. Israël had daar eerder vandaag een bevel tot evacuatie voor uitgegeven. Russische satellieten hebben sinds 2019 verschillende keren het GPS-signaal in heel Europa verstoord. Dat schrijft de New York Times op basis van onderzoek van 2 onafhankelijke teams wetenschappers. De verstoring is te kort en te klein om schade te veroorzaken, maar ze is wel te precies om toeval te zijn. Allesamen is het GPS-netwerk 75 keer uitgevallen en in zeker 3 gevallen waren de storingen gelinkt aan de Russische satellieten. Het is niet zeker of dat ook de bedoeling was van Rusland, maar het zou wel verontrustend kunnen zijn, zegt ruimtevaartexpert Bart Hendricks.
3: Als het echt met opzet gebeurt, dan zouden Russen natuurlijk ook in staat kunnen zijn om die signalen gedurende vele langere periodes te storen. En dat zou natuurlijk wel grote implicaties hebben, omdat we GPS natuurlijk voor alles en nog wat gebruiken. Dat zou echt ons alledaags leven grondig kunnen verstoren. Maar het is nog een beetje vroeg om echt definitief te zeggen dat dit echt met opzet gebeurt. Het zou ook een soort neveneffect kunnen zijn van andere normale operaties die in deze satellieten kunnen worden uitgevoerd. Maar het is wel iets dat we in het oog moeten houden.
2: In de New York Times wordt het onderzoek bevestigd door iemand van de Amerikaanse luchtmacht. De krant zegt ook dat de Europese Unie de zaak onderzoekt. Rusland wil voorlopig niet reageren. De Deense voetballer Christian Eriksen is vanavond opnieuw in elkaar gezakt. Deze keer tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg bijna dag op dag 5 jaar geleden al eens een hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Dat gebeurde op 12 juni 2021. Vanavond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldt op sociale media dat hij bij bewustzijn is en hij het gezicht de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd is vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag vanuit Parijs van Gilles Meulemans.
4: Eindelijk de verlossende Grand Slam zegen voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf. De Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
2: Overwegend bewolkt vanavond en vannacht. Het blijft wel minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken met na de middag regen. Het is nog wel zacht, plaatselijk tot 23 graden. Dinsdag is het frisser, nog hooguit 17 graden met geregeld een bui. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Wonderland. Met Marie Neefs.
0: Lézard mag binnen 10 dagen het voorprogramma spelen van Jack White in de AB. En ik stel me voor dat ze bij het horen van dat nieuws even energiek een gat in de lucht sprongen als ze in dit nummer klinken. Coltrane en Ecstasy. Am I right? Are you wrong?

0: Lever, goedenavond. Wat doe je als je moeder deze legendarische vrouw is?
1: Say hello to mama. Don't let love run away. You make me feel like I'm in your arms again.
0: Zap Mama, een living muziek legend. Dan treed je als dochter gewoon blijkbaar in haar voetsporen, want dat deed toch Kezia, haar dochter. En nu is er ook een pracht duet uit van de twee, Déjà. En als je denkt, ah, hier kan ik werkelijk geen genoeg van krijgen, dan moet je in februari 2027 in de Roma zijn, want dan treed je

Go fuck yourself. Niet mijn woorden hoor, wel die van Fat Dog. En die boodschap klinkt eigenlijk nog verrassend vrolijk, toch? We krijgen leuke beats en ze laten even de punk voor wat het is. Leven het popgenre, denken ze. Dit is de nieuwe van Fat

zelfs nog niet, want we zijn hier samen lekker aan het gras druinen in een platenbak vol nieuwe muziek. En ik heb er ook eentje klaarstaan van Georgia Smith, die blikt in haar nieuwe nummer. Fuckers, Lonely. Dat ben je gelukkig vooralsnog niet, want we zijn hier samen lekker aan het gras druinen in een platenbak vol nieuwe muziek. En ik heb er ook eentje klaarstaan van Georgia Smith. Die blikt in haar nieuwe nummer vooruit naar een nieuw hoofdstuk. What's done is done, zeg

Perfect, we are not. Deze zomer kan je naar de unieke stem van Dove Ellis gaan luisteren op Pukkelpop. En ik denk dat het daar een mooi en intiem moment gaat worden. Van mij mag dat gerust clichématig geprogrammeerd worden met een ondergaand zonnetje. Daar heb ik absoluut niets op tegen. Dit is een van zijn nieuwste singles. Dit is Pale Song. Goedenavond.

0: vrij nieuwe Belgische band om echt in de gaten te houden, hoor. Deze Echo Veins Two Shots.
1: Dit is het album van de week.

Een hele week hebben we je nummers mogen laten horen van The Boys of Dungeon Lane, het nieuwe album van Paul McCartney. En ik sluit jouw week heel graag af met het laatste nummer van op de plaat, Mommy Gets Pie. Een nummer over fictieve mensen waar het moeder het huishouden recht houdt.

Vrolijke noten op je radio van Jorge en Marisa Monch. Cuando Chego. Beck is terug van weg geweest. Niet met toeters en bellen, wel met een melancholisch nummer, Ride Lonesome. Wat inderdaad gaat om eenzaamheid. En over doorzetten en jezelf hervinden in moeilijke tijden.

salt. Good things will come after the pressure. Zo is het ook, hè. Voor iedereen die in de blok zit, er komen mooie dingen aan na die druk van nu. Sky Newman, haar nummers die kunnen op het eerste gehoor misschien een beetje klinken als makkelijke popsongs, maar vergis je niet, ze is amper 22 en haar stem die klinkt zo doorleefd met reden. Ze heeft een zeer turbulente jeugd achter de rug. Ze heeft verschillende toxische relaties gehad en vond gelukkig een uitlaatklep in de muziek. Dit is Man of the House.

Ik heb wel er wel nog eentje klaarstaan voor jou. Little Sims met Game On. En na 10 uur hoor je hier Belpop. Daarna kijken we natuurlijk uit naar een nieuwe week vol moois op Radio 1. En dan wens ik je alleen nog maar een hele

0: begint bij luisteren.
1: Het is 10:00, goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Bij de brand gisterochtend in een opslagplaats in Anderlecht zijn zeker 2 doden gevallen. De lichamen zijn pas gisteravond gevonden onder het puin. Het nieuws is ook maar eerst vandaag bekendgemaakt. Dat het zo lang heeft geduurd om de slachtoffers te vinden, komt omdat de brand uitzonderlijk hevig was, zegt Gitte van Hooijwegen, die vanavond in Anderlecht was.
2: Het was een heel hevige brand, zo hevig dat de brandweer in eerste instantie de loods niet kon betreden en enkel van buitenaf kon blussen. Daarop is het hele dak ingestort, wat een enorme ravage heeft veroorzaakt. In dat puin op zoek gaan naar slachtoffers was niet eenvoudig. Vandaar dus dat die eerste 2 dodelijke slachtoffers pas gisteravond gevonden zijn. Momenteel wordt er nog gezocht naar 2 andere slachtoffers, 2 andere personen die als vermist zijn opgegeven.
1: De renovatie van de Goedjonktoren in Anderlecht heeft de eerste architectuurprijs Vlaanderen gewonnen. De Goedjonktoren is een appartementsgebouw, ironisch genoeg, van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, die onlangs in opspraak kwam in een reportage van Pano, in verband met het toewijzen van sociale woningen. Volgens de vakjury staat die kwestie los van de kwaliteit van het gebouw. Ze prijst de renovatie als een gedurfd statement over de toekomst van de sociale woningbouw. In Armenië lopen de eerste resultaten binnen na de parlementsverkiezingen daar vandaag. De uitslag zal onder meer bepalen of de nieuwe regering in Armenië zich zal richten naar Rusland of juist naar het Westen. De huidige pro-Europese premier Nikol Pajintjan lag voorop in de peilingen en lijkt die voorsprong te bevestigen in de eerste resultaten, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Armenië.
3: Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar volgens voorlopige resultaten gaat de partij van de zittende premier Nikol Pajintjan aan kop in de Armeense parlementsverkiezingen. Van tevoren was hem al wel een overwinning toegedicht, maar de grote vraag is hoe groot die zal zijn en hoe sterk de oppositie uit deze verkiezingen tevoorschijn komt. Volgens de partij van Pajintjan blijkt uit een eigen exit poll dat ze 56,7% van de stemmen heeft. De grootste rivaal van Pajintjan, de pro-Russische zakenman Samvel Karapetyan, zegt te geloven in een overwinning voor de oppositie. Daarvan getuigt volgens hem de grote opkomst, 10% hoger dan bij de vorige verkiezingen. De Armeense kiezers blijven hoe dan ook verdeeld over het vredesproces met buurland Azerbeidzjan, over de relatie met Rusland en over de toenadering tot Europa.
1: En de jonge Rode Duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. Preben Blondeel, verdediger van de jonge Duivels, is ondanks de nederlaag trots op de ploeg.
4: I'm very proud of everybody. I said it before the penalty shootout. Whatever happens, I'm proud of you guys. The way we played today and throughout the whole tournament, we made history for Belgium. Unfortunately, we couldn't finish it today.
1: Vanavond en vannacht is het bewolkt. Het kwik zakt niet onder de 8 graden. Ook morgen veel wolken met na de middag regen. Blijft wel zacht, plaatselijk is tot 23 graden mogelijk. De volgende dagen koelt het wat af. Dinsdag nog hoogstens 17 graden. De kans op regen blijft. Meer in de app van VRT Nieuws.

have true.

0: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
1: Radio 1 live.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Radio 1 Live.

0: begint bij luisteren.
1: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Iran heeft voor het eerst in 2 maanden opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat meldt het Israëlische leger. In het noorden van het land luiden alarmsignalen. Israël zegt dat alle raketten werden neergehaald of terecht zijn gekomen in open gebieden. Iraanse staatsmedia bevestigen dat de raketten op Israël zijn afgevuurd. Die zouden een vergelding zijn voor de Israëlische aanval op de Libanese hoofdstad Beirut van eerder vandaag. Het Israëlische leger meldt dat de scholen morgen uit voorzorg gesloten blijven. In Armenië worden de stemmen geteld na de parlementsverkiezingen daar vandaag. De uitslag zal onder meer bepalen of de nieuwe regering in Armenië zich zal richten naar Rusland of juist naar het Westen. De partij van de huidige pro-Europese premier, Nikol Pashinyan, ligt voorlopig aan de leiding met zo'n 57% van de stemmen. Maar de uitslag is nog lang niet definitief, weet correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Armenië. Dat is een foutje, want hier moest het verslag starten.
2: Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar volgens voorlopige resultaten gaat de partij van de zittende premier Nikol Pashinyan aan kop in de Armeense parlementsverkiezingen. Van tevoren was er maar wel een overwinning toegedicht, maar de grote vraag is hoe groot die zal zijn en hoe sterk de oppositie uit deze verkiezingen tevoorschijn komt. Volgens de partij van Pashinyan blijkt uit een eigen exit poll dat ze 56,7% van de stemmen heeft. De grootste rivaal van Pashinyan, de pro-Russische zakenman Samvel Karapetyan, zegt te geloven in een overwinning voor de oppositie. Daarvan getuigt volgens hem de grote opkomst, 10% hoger dan bij de vorige verkiezingen. De Armeense kiezers blijven hoe dan ook verdeeld over het vredesproces met buurland Azerbeidzjan, over de relatie met Rusland en over de toenadering tot Europa.
1: De Oekraïense president Zelensky is vanavond in Londen voor topoverleg met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van zijn Europese bondgenoten. Maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland staan op de agenda. In een interview net voor de bijeenkomst in Londen zei Zelensky opnieuw dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
3: We will not go out from our territory. No, we will not give you a victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
1: En de jonge Rode Duivels met een leeftijd tot en met 17 jaar zijn er niet in geslaagd om Europees kampioen te worden. In Estland verloren ze de finale van Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. De penaltyreeks eindigde op 4-3 voor Italië. De bondscoach van de Belgische U17, ex-voetballer Sven Vermand, is trots op zijn ploeg.
4: Only words of how proud I am. How proud the federation is of the performance we brought. The only thing that would have been deserved was maybe the win, which we didn't got. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides.
1: Vanavond en vannacht hangen er wolken. Het blijft wel droog bij minstens 8 graden. Ook morgen veel wolken. In de namiddag gaat het regenen. Wel zacht met maxima van 18 tot 23 graden. De rest van de week blijft regenachtig en enkele graden frisser. Meer op vrtnieuws.be.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. Iran heeft zijn luchtruim gedeeltelijk gesloten nadat het eerder enkele aanvallen uitvoerde op Israël. De autoriteiten raden mensen af om naar de luchthavens in het westen van het land te gaan. Ook Irak en Syrië hebben ondertussen hun luchtruim tijdelijk gesloten. Gisteren voerde Iran voor het eerst in 2 maanden opnieuw raketten af op Israël. Dat was een vergelding voor een Israëlische aanval op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. Israël zegt dat alle raketten werden neergehaald of terecht zijn gekomen in open gebieden. Amerikaans president Donald Trump heeft Israël opgeroepen om nu verder geen vergeldingsacties uit te voeren op Iran. De Oekraïense president Zelensky heeft in Londen een topoverleg gehouden met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van zijn Europese bondgenoten. Maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland staan op de agenda. In een interview net voor de bijeenkomst in Londen zei Zelensky opnieuw dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
2: We will not go out from our territory. No, we will not give you a victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
1: De Duitser Alexander Zverev heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de finale de Italiaan Flavio Cobolli na 5 sets. Een verslag van Gilles Meulemans.
3: Eindelijk de verlossende Grand Slam zege voor Alexander Zverev. Na 3 verloren finales, waarvan eentje ook in Parijs, wint hij nu Roland Garros. Dat ging niet vanzelf, de Italiaan Cobolli was een taaie klant en dwong Zverev tot een 5e en beslissende set. De nummer 3 van de wereld leek daarin last te hebben van krampen, maar kon die toch verbijten. Uiteindelijk maakte hij het in de 5e set af met een duidelijke 6-1. Een eerste dus voor Zverev. Na 9 keer op rij Sinner of Alcaraz hebben we nog eens een nieuwe Grand Slam winnaar bij de mannen.
1: De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond opnieuw in elkaar gezakt. Deze keer tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. De 34-jarige middenvelder kreeg bijna dag op dag 5 jaar geleden al eens een hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Dat gebeurde op 12 juni 2021. Gisteravond viel Eriksen halfweg de tweede helft plots neer. De Deense nationale ploeg meldde kort na het incident op sociale media dat hij bij bewustzijn is en dat hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd is vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. Het blijft droog vannacht bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen bewolkt met na de middag regen en mogelijk onweer. Het is wel nog zacht tot 23 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en wat frisser, nog hooguit 17 graden.
4: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1.
5: Touché.
4: De Lesage. En met Frits Spits, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Hoe gaat het?
6: Ja, goed. Ja.
4: Ik ben een beetje zenuwachtig.
6: Echt waar?
4: Waarom? Ja, omdat ik mag praten met een radiomonument.
6: Ja, maar dat vind ik van mezelf natuurlijk nooit. Dus ik stap van mijn voetstuk af en we staan op gelijke hoogte.
4: Maar toch, jij was meer dan een halve eeuw lang de radiostem van Nederland. Als DJ, presentator en bewaker van de Nederlandse taal.
6: Ja.
4: Dat vooral. Maar je hebt daar een punt achter gezet.
6: Ja, ik dacht voordat anderen die punt gaan zetten, kan ik hem beter zelf zetten. Ik dacht dat het er tijd voor zou worden. Ik merkte dat de Taalstatenprogramma, waarin alles samenkwam, waarom ik radio maak, muziek, taal en radio, merkte ik dat het veel werd. En ik dacht, voordat het te veel wordt, moet ik stoppen. Want dat zou ten koste gaan van het programma. En dat programma is veel belangrijker dan de presentator.
4: En het programma leeft nog, hè?
6: En dat leeft nog. Ronald Giphart heeft het uitstekend overgenomen. En het leidt nog steeds een heel vruchtbaar bestaan.
4: Dat punt heb je gezet met een boek, Mijn Laatste Radiojaar.
6: Ja, klopt.
4: Echt een dagboek dat je hebt bijgehouden.
6: Ja, het is een dagboek, ja. Ik eind 24 dacht ik, we moeten er maar eens een punt achter zetten. En En toen bedacht ik, weet je wat, ik ga dat laatste jaar, omdat dat werk me zo dierbaar is geweest, wil ik vastleggen. Ook niet met de bedoeling dat dat een boek zou worden, gewoon voor mezelf. Maar in de loop van de dagen dat ik aan het schrijven was, dat was al in januari, februari, ik dacht, het is misschien wel aardig om voor meer mensen te lezen wat radio maken is, wat dat betekent. In een wereld die onrustig is en onstuimig. En ik heb over mijn persoonlijk leven en over de liefde heb ik geschreven, dus alles komt samen. En over muziek, niet te vergeten.
4: Elke dag kreeg een liedje.
6: Ja, iedere dag. 365 liedjes.
4: Ja, zoveel inspiratie heb jij nog altijd.
6: Altijd. En dat heb ik nog steeds. De muziek die inspireert me nog altijd. En de taal ook. Dus als ik iets tegenkom wat ik mooi vind, dan heb ik altijd de behoefte, en die heb ik nog steeds, om een ander te vertellen hoe mooi het is. Mm-hmm. En hoe de moeite waard het is. En dat is het mooie van dit vak. Radio maken, daar hoef ik jou niks over te vertellen. Je deelt iets met je luisteraars. Je hebt iets moois gehoord, of je hebt iets bijzonders gelezen, of je bent ergens van geschrokken. Dat kan natuurlijk ook. Het hoeft niet altijd positief te zijn. En dat wil je delen met je luisteraar. Daarom maak je programma's. Dat is de enige reden waarom je achter een microfoon moet gaan zitten, vind ik.
4: Ja, en wat ik deel vandaag is dat jij een erepenning hebt gekregen, hè, voor die prachtige carrière, die radiocarrière van meer dan een halve eeuw.
6: Van de Taalunie en door de minister van Cultuur, mevrouw Genet, als ik het goed zeg, uitgereikt. Dat vond ik een hele gebeurtenis. Ik was daar, mijn borst zwol. Ja.
4: Waarom heeft dat jou geraakt, denk je?
6: Omdat ik het van belang vind dat wat je bedoeling was, dat anderen begrijpen wat je bedoelde. Als dat overkomt. Dus je kunt wel een verhaal vertellen, maar als een ander dat verhaal niet begrijpt of het komt niet binnen, ja, dan mankeert er iets aan je verhaal. Maar als je merkt dat je anderen aanraakt, anderen ontroert, anderen inspireert, anderen beweegt om een liedje te gaan beluisteren opnieuw, of een boek te gaan lezen waarvan je zegt, het is echt de moeite waard. Ja, dat is mooi als dat herkend wordt. Mm. En erkend wordt dus door de Taalunie.
4: Helemaal stoppen doe je niet, want je bent zo net begonnen als ambassadeur en als adviseur van het radiostation Cream.
6: Ja, Cream is iets heel bijzonders. Dat is iets wat nog niet bestaat in Nederland en ik denk ook in België niet. Het is een zender die verhalen vertelt met muziek. Dus er wordt niks gezegd. Maar de muziek heeft op de een of andere manier vertelde verhaal. En de man die dat samenstelt, Marijn Thiemessen, is een groot kenner van de muziek. En niet alleen Europese muziek, niet alleen Nederlandse muziek, maar ook Zuid-Afrikaans, Braziliaans. Het komt echt overal vandaan. Het is, zoals ze dat noemen, eclectisch. Uh-huh. En hij draait ook klassieke muziek, waar ik helemaal niets van weet. Maar toch af en toe, dan hoor ik Stravinsky. Ik denk, hoe is het mogelijk? En dan kijk ik naar het uitleesvenster waarop de titel staat. Ik vind het nog mooi ook. Uh-huh. Maar ik weet er te weinig van, dus ik kan niet over klassieke muziek praten, omdat ik daar geen deskundige ben op dat gebied. Maar ik leer dus van die zender ook nog heel veel. Uh-huh. Nou, en je bent nooit te oud om te leren. Dat is een oud gezegde.
4: Is het een vrolijke zender?
6: Ja, ik word er heel vrolijk van. Ja.
4: Daar ben jij gevoelig voor, hè?
6: Ja, dat klopt. Ik wil niet graag in een stemming geraken die je als gedeprimeerd zou kunnen omschrijven. Mm-hmm. Dat heb ik mijn hele leven wel geprobeerd. Er zijn natuurlijk momenten dat je somber bent, of als je verhalen hoort waarvan je somber wordt. Daar heb ik ook over geschreven. Maar de muziek en de taal, die tilt me er altijd weer bovenuit.
4: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
6: Als iemand die ontvankelijk is voor de schoonheid die gecreëerd wordt door medeburgers. Mm-hmm. Daar sta ik voor open. Ja. Dat wil ik blijven. Daar wil ik voor blijven openstaan. Ja.
4: Is dat de waarde van het gesprek? Dat de taal zoiets mogelijk maakt?
6: Ja, de waarde van het gesprek en de waarde van een melodie of van een tekst. Zeker, dat is de waarde daarvan. Ja. Mm-hmm.
4: Het feit dat ze jou als een instituut omschrijven, in Nederland en in Vlaanderen trouwens ook, wat doet dat met jou?
6: Dan denk ik, zou dat nou? ik, zo heb ik mezelf nooit bekeken. Ik wilde ook nooit een instituut zijn. Ik wilde gewoon een programma maken dat omarmd werd door de luisteraar. Dat is het enige wat ik wilde. En ik wilde delen waar ik zelf zo ongelooflijk enthousiast van werd. Dat is wat ik wilde. En dat men mij een instituut noemt, dat is natuurlijk heel heel leuk, maar dat doet me niet zoveel. Wat me vooral veel doet is als ze zeggen, ik heb je programma gehoord en ik werd er blij en gelukkig van. Dat is een hele grote beloning die ik als radiomaker kan krijgen.
4: Je kreeg niet alleen die erepenning, maar je bent ook geridderd geweest. Hè?
6: Ja.
4: De Orde van Oranje Nassau, hier zit een ridder.
6: Je bent ook zeker.
4: Radiomaker van de eeuw.
6: Ja.
4: Dat heb je ook gekregen. En dat allemaal voor die naam die niet eens jouw echte naam is.
6: Nee, het is niet
4: Frits
6: meer
4: echt. Spits.
6: Ik heet Ritmeester. Er was een jongetje in Eindhoven, daar kom ik vandaan. Die woonde tegenover mij. En die was een van de eerste die een bandrecorder had. Eindhoven, de stad van Philips. Mijn vader was huisarts bij Philips. En die jongen kwam bij mij met die bandrecorder. En hij zei, daar kun je je eigen stem op opnemen. Ik zei, dat is niet waar. En hij liet horen hoe dat moest. En dat vond ik zoiets. Iets geweldigs, dat kon.
4: Weet je nog de eerste keer dat je eigen stem hoorde?
6: Ja, dat was niet dat ik het mooi vond of lelijk, helemaal niet. Maar ik vond het een sensatie. Ik vond het een sensatie dat je iets uitsprak dat vastgelegd werd en dat je dat terug kon spoelen. Dat vond ik fantastisch. En dat is eigenlijk de aanzet geweest voor radiomaken. En toen maakte ik al hele kleine programma's met kleine verhaaltjes en noemde ik mezelf Frits Spits, omdat dat veel korter was. Wat de spits betekende, ik was 10, 11 jaar, dat wist ik echt nog niet. Ik heb mezelf nooit spits genoemd, omdat ik mezelf spits vind, maar het rijmt op Fritsen.
4: Ja. Vandaar.
6: Vandaar, ja.
4: Ook bijzonder is, en nu zie ik het echt, dat je eigenlijk een is het een gescheurde bovenlip die
6: je ooit
4: hebt gehad?
6: Ja, zeker. Ik was 4 jaar. Toen ging ik met mijn ouders op vakantie naar Zwitserland, in het plaatsje Montreux, en daarboven is een berg. Dorp, dat heet Les Avants, daar gingen we wandelen. En ik ben gestruikeld en ik viel met mijn gezicht in het prikkeldraad. En ja, dat is gescheurd, dat litteken is nog altijd zichtbaar. Maar mijn eigen vader, hij was huisarts, heeft het gehecht. En dus het teken van liefde van mijn vader voor mij staat getekend op mijn bovenlip. Dus iets mooiers kan je niet hebben.
4: En het heeft jouw radiocarrière niet in de weg gestaan?
6: Nee. Ik heb geen. Nee. Ja, had gekund natuurlijk. Ja. Stel dat hij.
4: Dat het niet goed was afgelopen.
6: Ja, dan had ik misschien het doel gepraat, hoor. Dat weet ik niet. Ja.
4: Frits Spits, welkom in Touché.
6: Dankjewel.

0: It was a very good year van Frank Sinatra. Frits Spits, het is bijzonder mooi om te zien hoe je dit nummer zachtjes zit mee te neurien.
1: Ja.
0: Mee zit te beleven hier in de studio met de koptelefoon op je hoofd.
1: Ja, het is een van de mooiste liedjes die ooit zijn geschreven.
0: Echt waar?
1: En gezongen door Frank Sinatra. Ja, omdat hij krap 4 minuten een heel leven beschrijft.
0: Aha.
1: Van een jongen van 17. Dat hij verliefd wordt op een meisje. En die prachtige zin, perfumed hair came undone. Dus die meisjes die het haar laten vallen. En op 35 dat hij vrouwen ontmoet van independent means. En dat hij aan het eind van het jaar denkt, het is als wijn uit een heel goed vat. En dat hij zijn leven aan het eind van het einde in zicht heeft. En dan vertelt hoe mooi het leven is geweest. Tot nu toe, a very good year.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind het ontroerend.
0: Heb je altijd op deze manier naar muziek geluisterd? Zo intens,
1: ja,
0: zo aandachtig?
1: Ja, altijd.
0: Ja.
1: Ja, muziek blijft mij nieuwsgierig houden. Ook literatuur, ook poëzie. Het, op de een of andere manier ben ik benieuwd waarom de tekst zo is geschreven en wat de bedoeling is geweest van de tekstdichter in dit geval. En de manier waarop Sinatra, hij was het, dit zingt, is natuurlijk onovertroffen.
0: Ja. Was het voor jou een goed jaar, dat laatste radiojaar?
1: Ja, toch wel. Met alle ups en downs, dat heb je in mijn dagboek kunnen lezen, die er zijn geweest. Omdat ik me realiseerde, dit is voor de laatste keer. Ik ga er nu mee stoppen. En af en toe werd ik daar verdrietig van, omdat ik zo waanzinnig van dat vak hou. Nog steeds hou, hè? Want ik vind luisteren naar radio even leuk als maken bijna. Maar wat ik al zei, ik vond dat het tijd werd. Maar ik heb dit jaar dus, doordat ik het ook heb opgeschreven, heel intens beleefd. En ik ben heel dankbaar dat ik dat gedaan heb. Dat ik dat heb kunnen opbrengen. En er was geen dag dat ik dacht, hè, vervelend, ik moet nog in het dagboek schrijven. Ik dacht, ik mag weer schrijven.
0: Eind december heb je die laatste aflevering gemaakt,
1: ja,
0: van De Taalstaat. Een programma dat 11 jaar heeft gelopen. En die laatste aflevering die begon zo.
2: Goedemorgen. Ja, wat fijn dat u hier allemaal bent. Mijn lieve familie, familie van mijn lieve Lisette, ook samensteller en regisseur van het programma. Vrienden en collega's, u bent alle zeer welkom. Maar vooral toch ook u die thuis luistert. We kennen elkaar al zo lang. U heeft me altijd zo geïnspireerd. Ik heb het zo graag voor u gedaan. Soms had ik het idee dat ik u kon zien, dat u moest lachen, geboeid was. Of dat u zich opwond over alweer een stomme vraag van mij. Ik zal u enorm missen. Maar het is er de tijd voor en vraag me niet waarom. Het is een gevoel. Nog één keer wil ik mijn uiterste best doen om samen met mijn zeer dierbare collega's alles te doen om het u naar de zin te maken. Ik zeg tegen u allen, hier en thuis, welkom in De Taalstaat.
1: Ja.
0: Zo klonk die laatste aflevering. Hè. Dit moment is ook uitgeroepen tot het radiomoment van het jaar.
1: Ja.
0: Dat doen ze ook in Nederland.
1: Ja, dat doen ze ook in Nederland.
0: Ja,
1: ja, ja. Dat realiseer je niet als je dat uitspreekt. Dit kwam uit mijn hart, dat kun je ook horen. Ik heb met zoveel liefde radio gemaakt, al die jaren. En daar wilde ik vooral de luisteraars ook voor bedanken dat ze al die jaren dat geduld hebben kunnen opbrengen.
0: Het bijzondere is ook dat je met dit programma bent begonnen toen je eigenlijk met pensioen mocht.
1: Ja,
0: hè?
1: Klopt. Ja. Nou ja, ze vroegen mij toen ik met pensioen ging voor Radio 2, ik maakte Tijd voor 2. Zou je nog iets kunnen betekenen voor de radio? We willen je heel graag op Radio 1. Dat is net als bij jullie de nieuws- en actualiteitenzender. Ik zeg ja, daar moet ik over nadenken, maar ik heb wel een idee. En toen zei ik, er is geen programma over onze taal. En dat zou ik heel graag willen maken. En toen heb ik een opzet gemaakt voor dat programma. Ik liet dat zien aan mijn baas. En die las dat. En na 10 minuten kreeg ik een telefoontje. En hij zei, ga dat maar maken. Dus en zo is dat begonnen. Ja.
0: De Taalstaat, daar gaat het ook over. Hè? Over de staat van onze taal. Wat kwam daar zoal in aan bod?
1: Nou, wat er geschreven wordt aan nieuwe boeken, nieuwe poëzie. Maar ook over de taalkunde zelf. En over woorden die we dreigen te vergeten. We hadden het vergeetwoord, hè, of dat hebben we nog steeds trouwens. Een woord dat weg lijkt te lekken uit onze taal. Maar daar halen wij weer herinneringen aan op. En laten luisteraars vergeet worden insturen. We hebben de quotes van de week. Wat is er opvallend geweest in de taal van de afgelopen week? We hebben de profiel geschetst van iemands taalgebruik. Dat doet René Appel, hoogleraar. Dat soort van
0: stof
1: alles.
0: Genoeg, stof genoeg.
1: Ja, over de taal raak je nooit uitgepraat.
0: Ja, dat
1: echt
0: is
1: nooit.
0: Zo. Ja. Je hebt meer dan een halve eeuw radio.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar

0: maakt uit of iets opgenomen wordt in dat grote lichaam, dat we taal noemen, of het kan voortbestaan in dat lichaam of niet. Mm-hmm. En een woord of een zin die niet kan of die niet past in onze taal, die wordt vanzelf weer uitgespuugd. Laat het maar rustig aan de taal over. Met de taal komt het altijd goed.
1: Want je kan je wel vragen stellen of we genoeg zorgen voor onze taal. Als je ziet hoe we op dit moment communiceren met elkaar via korte tekstberichten, afkortingen, zelf uitgevonden woorden.
0: Dat zorgt ook voor een nieuwe taal en voor een nieuwe dynamiek. En dat maakt mij nieuwsgierig. Waarom wordt het op die manier opgeschreven? Ik zeg niet dat ik het altijd mooi vind. Mooi of lelijk is niet interessant als je het hebt over de ontwikkeling van de taal. De taal ontwikkelt zich. En dat kun je beter omarmen en bestuderen ook. En als iets niet aanspreekt, dan regelt de taal het zelf.
1: Want nog weinig mensen kunnen praten zoals Frits Spits, hè?
0: Nou, gelukkig wel. Er is een nieuwe vorm van taal.
1: Ja?
0: Ja, denk eens aan de rappers, denk eens aan de spoken word. Er is een enorme ontwikkeling in poëzie. Dat is toch fantastisch?
1: Dat is een rijkdom?
0: Ja, dat is een rijkdom.
1: Onze taal vergroot daarmee?
0: Ja. En er komen ook woorden uit andere landen komen in onze taal. En onze taal bepaalt uiteindelijk, wij nemen dit woord op of we doen het niet. Mm-hmm. Die taal verveelt nooit. Nee, het zou pas vervelend worden als we zeggen, nou, dat woord mag niet. Dit woord mag wel. Dan wordt het vervelend. Dan worden we schoolmeesters. Wat ik niet geprobeerd heb in de taalstaat, is schoolmeester te zijn. Ik wilde juist de liefde voor de taal onder de aandacht brengen. Ik wilde zeggen hoe mooi de taal is en hoe boeiend. En af en toe mag je zeggen, mij spreekt het niet aan. Stel het vast. Maar de taal zelf, uiteindelijk, dat is mijn heilige overtuiging, die bepaalt of iets wordt geaccepteerd of niet.
1: Begrijpen Vlamingen en Nederlanders elkaar nog even goed als vroeger?
0: Volgens mij wel, ja. Als ik Vlamingen hoor, ik heb laatst gedichten gehoord van Maud van Houwaard. Echt fantastisch.
1: Ja, die is fantastisch.
0: Ja. Ja, die heeft hem voor. Ik heb het boekje ook van haar gehad voor kleine kinderen. Het is toch. Ja, natuurlijk begrijpen Vlamingen en Nederlanders elkaar. We spreken dezelfde taal. De Brabanders en de Groningers begrijpen elkaar ook, spreken ook dezelfde taal. Ja, dat is klankverschil.
1: Maar heb je dat zien evolueren?
0: Ja, het evolueert wel. Wat bijvoorbeeld de dialecten worden minder belangrijk. Omdat we een algemeen beschaafd Nederlands, werd dat dan genoemd, standaard Nederlands, je hebt standaard Vlaams. Mm-hmm. Dat is wat wordt vastgelegd. Maar de mensen uiteindelijk, de sprekers, bepalen het zelf. Ja. En dus kan er best weer een ontwikkeling komen dat de dialecten, men spreekt, Christel Dorelei is een taalwetenschapper in Nederland, die heeft een boek geschreven over bijvoorbeeld hyperdialecten. Dus dat men bijvoorbeeld in Brabant weer zelf expres dialect gaat spreken en jongeren nemen dat van elkaar over. En dan ontstaat er dus weer iets nieuws in de taal. Dat is toch ontzettend boeiend om vast te stellen. Dat is het mooie van taal. Taal is altijd een avontuur.
1: Heb je zelf ooit een dialect gesproken?
0: Jazeker. Als ik in Eindhoven ben en ik loop op de Demer, dat is een belangrijke winkelstraat in Eindhoven, en iemand herkent me en zegt, hey Fretske, hoe is het? Dan...
1: Je spreekt het nog?
0: Ik kan het nog, ja.
1: Spreek je het met je kinderen?
0: Nee. Maar mijn kinderen zijn opgegroeid in Laren. Het midden van Nederland.
1: En dat is een andere taal.
0: Dat is een andere taal. Daar spreken ze standaard Nederlands, ja.
1: Maar van wie heb je dat mooie Nederlands geleerd?
0: Van mijn ouders. Mijn moeder was schrijfster. Mm-hmm. En mijn vader hield ook heel erg van taal. Die herinner ik me vooral als een man die vaak zat te lezen als hij niet werkte. En mijn moeder kon heel speels met taal omgaan. Ze heeft liedjes geschreven zoals Ik ben gelukkig zonder jou. De tekst, dat is denk ik in Vlaanderen ook nog wel, van Connie van den Bos. Daar heeft zij de tekst van geschreven. Peter Koelewijn de muziek. En zij heeft daarna ook over de oorlog geschreven. Mijn moeder had een geweldige pen. Ik heb dat in mijn dagboek ook geciteerd. Ik weet niet of je bent tegengekomen dat zij een keer een kaart stuurde uit Zwitserland, waar ze zeer van hield. Daar was ze in de oorlog. En daar schreef ze alleen maar op, God heeft hier zelf net de lichten aangedaan. Daarvan heb ik geleerd hoe mooi taal kan zijn.
1: En over Connie van den Bos gesproken, en Ik ben gelukkig zonder jou, dat klonk zo.

0: Connie van den Bos, en ik ben gelukkig zonder jou. Ja. Muziek van Peter Koelewijn en een heerlijk eerlijke tekst van jouw moeder.
1: Ja, ja.
0: Hanna Meiler.
1: Hanny S.R. Meiler, zo noemde ze zich. Het voeteneinde van het bed bij de verwarming neergezet. Dat vind ik nog steeds een schitterende zin.
0: Ja. Wat zegt dat over jouw moeder, dat ze dit soort teksten schreef?
1: Ze was wel progressief. Ze was wel een vooruitstrevende vrouw. Ze nam het wel op voor de vrouw. In verhouding tot de man. De vrouwen zijn er ook. Ja. Wij zijn ook belangrijk. Daar heeft ze zich wel sterk voor gemaakt. Ja.
0: Maar gelukkig zijn zonder jou was niet uit haar eigen ervaring.
1: Nee. Dat was iemand die bij haar in de huishouding werkte, bij ons. En die was ongelooflijk blij dat ze van een man af was. En daar heeft mijn moeder toen dat lied over geschreven. Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Hoe ging het tussen jouw ouders?
1: Ja, dat was een heel bijzonder, toch wel heel goed huwelijk. Er waren spanningen. Kijk, mijn ouders zijn Joods. En die zijn gevlucht naar Zwitserland in de oorlog. Mijn vader ging eerst met een vriend. En mijn moeder is hem, omdat ze heel erg verliefd op hem was, achterna gegaan. Die heeft ook in 7 gevangenissen gezeten voordat ze uiteindelijk in Zwitserland terechtkwam. Ze heeft de film De Bolero, 7 of 8 keer gezien in een bioscoop in Parijs. Want daaromheen liepen de Duitse soldaten. Maar dat is er gelukt. Ze is gevangen genomen in Grenoble. Daar is ze door een advocaat, een Franse advocaat, uit de gevangenis gepraat. En is over de grens in Zwitserland terechtgekomen. Mijn vader was daar al. En ze zijn in Genève op 23 december 1942 getrouwd. Mijn vader wilde vechten tegen de Duitsers. Hij was arts. En is daarna erin geslaagd om via Spanje, Gibraltar, in Engeland terecht te komen. En daar heeft hij dienst genomen bij de Prinses Irene Brigade. Als arts en heeft zo de bevrijding van ons land meegemaakt. Mm-hmm. En is daarom ook in Eindhoven terechtgekomen. Want Philips heeft daar een medische dienst opgezet toen, in 1945, vlak na de bevrijding. En mijn vader dacht, nou, Amsterdam, al die mensen die dood zijn, laat mij maar in Eindhoven. Mm-hmm.
0: Zij hebben de oorlog overleefd.
1: Zij hebben de oorlog overleefd.
0: Hun ouders is het niet.
1: Nee.
0: Goed.
1: Nee. De ouders van mijn moeder zijn vergast in Auschwitz. En de stiefmoeder van mijn vader, zijn vader was al overleden, is overleden of vermoord in Sobibor. Ja.
0: Wat weet je daar precies over?
1: Nou, ik wist er. Mijn ouders vertelden altijd in de derde persoon over de oorlog. Ze deden net alsof zij dat niet precies zo hadden meegemaakt. En in de loop der jaren is mij duidelijk geworden wat er gebeurd is. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld nooit kunnen vertellen dat haar ouders vergast zijn. Dat heeft ze niet kunnen vertellen. Ze zei, mijn vader is op de vlucht doodgeschoten. Mijn moeder is, voordat ze de trein instapte, overleden. Dat is helaas niet gebeurd. Ik wist dat op den duur, omdat ik in een toen ik zelf een televisieprogramma maakte over de oorlog in Westerbork, het kamp, doorgangskamp in Nederland, in de boeken ging kijken waar de namen van de vermoorde Joden in stonden. En toen zag ik de namen van mijn grootouders. En toen wist ik hoe het zat. Maar ik heb het mijn moeder nooit kwalijk genomen. Ze kon dat niet. En ik denk dat ze...
0: Hoe kwam dat, denk je?
1: Omdat ze... Ja, ze heeft zo waanzinnig van haar ouders gehouden. Ze kuste het fotootje iedere avond. En ze kon niet aanvaarden dat ze vermoord zijn. Dat wilde ze haar ouders niet aandoen. En ze heeft er ooit nog een boek over geschreven, Afkloppen. Daarin wordt het woord Joods ook niet genoemd. Dat hebben ze tegenover ons ook nauwelijks genoemd. Want ze wilde door. En ze vonden het niet van belang. Dat ben ik overigens met ze eens. Het gaat om... Frank Boeien heeft dat ooit al eens gezongen. Denk in de kleur van je hart. En dat deden zij. Zij dachten in de kleur van het hart. En mensen moeten respect voor elkaar hebben. Waar ze ook vandaan komen. Wat ze ook willen geloven. En daar geloofden zij heel erg in. En dat heb ik wel van ze overgenomen. Daar ben ik ze ook dankbaar voor.
0: Hebben zij zich schuldig gevoeld op een of andere manier?
1: Vast.
0: Dat zij de oorlog hebben kunnen overleven?
1: Vast, ja. Ja.
0: Maar daar is nooit over gesproken?
1: Over een schuldgevoel is niet gesproken. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat meegespeeld heeft. Ja. Ja.
0: Ze wilde dat verleden niet met jullie meegeven, met de kinderen meegeven?
1: Nee, ze wilde ons juist vrijwaren van die verschrikkingen, die nauwelijks te beschrijven verschrikkingen die hebben plaatsgevonden. Ze wilde ons met een schone lei laten beginnen. Wij waren nieuwe burgers. Wij zouden in een andere wereld moeten opgroeien. En dat is ook, vind ik, in ieder geval als ik over mezelf praat, goed gelukt.
0: Ja, op welke manier hebben ze dat gedaan?
1: Omdat ze me wezen op de schoonheid van het leven. Dat ze op mooie boeken wezen, op mooie muziek. Dat was altijd cultuur bij mij thuis. En daar hebben we veel over gepraat. We hebben ook heel veel gelachen. Het was ook heel plezierig. Het was een vrolijk gezin.
0: Ja. Zij zijn allicht nooit naar Auschwitz terug geweest.
1: Nee, mijn oom wel, de broer van mijn moeder. Die heeft dat wel gedaan. Maar mijn moeder heeft dat niet kunnen opbrengen. Mijn vader ook niet. Nee.
0: En jij?
1: Ik ook niet. Maar dat mijn zoon is wel geweest, bijvoorbeeld. Ik vind het zo verschrikkelijk wat daar gebeurd is. En ik heb er zoveel toch over gelezen. Dat ik denk dat ik het weet. En ik denk als ik het zie, dat me dat misschien wel uit mijn evenwicht zou brengen. En misschien mezelf daarvoor wil vrijwaren.
0: Mm. Je sprak zo net over die plek in Zwitserland, hè?
1: Ja.
0: Les Avants.
1: Ja.
0: Dat was wel een plek waar ze terug naartoe ging.
1: Ja, dat was een bedevaartsoord. Montreux, meer van Genève. Daar was mijn moeder in de oorlog. En wij hebben ook de as van mijn ouders verstrooid bij twee grote dennenbomen in Les Avants. Dat leek ons mooi en dat vonden we ook mooi.
0: Ja, ja. Hoe bijzonder was die plek voor jullie als gezin?
1: Ja, je begreep dat die van belang was. En we wisten natuurlijk dat mijn moeder daar was in de oorlog en mijn vader ook. Dus ja, dat belang hebben we wel begrepen. Ja, ja. En ook, we vonden het ook mooi. Want het was ook een plek waar geen oorlog was. Waar geen haat was. Waar mensen wel van elkaar mochten houden. Dus daarom betekende het veel. Ja.
0: Wanneer besefte jij zelf als kind dat jullie Joods waren?
1: Dat werd al steeds aan mij gevraagd. En ik zei altijd, nee, weet ik veel. En toen vroeg ik het aan mijn vader. Een keer nadat we bij een voetbalwedstrijd waren geweest. Willem II tegen PSV. Mijn vader was clubarts van PSV. En ik zeg, papa, zijn we eigenlijk Joods? Ja hoor, zei hij. Was voor hem helemaal geen punt. Maar hij vond niet van belang.
0: Mm. En voor jou? Maakte dat een verschil toen je dat wist?
1: Niet zoveel, nee. Ik dacht, oké, dat is zo. Maar het maakte mij niet tot een ander mens.
0: Want je bent een kind van na de oorlog.
1: Ja, zeker.
0: Terwijl die oorlog natuurlijk nog jaren
1: voortwoord
0: heeft gespeeld.
1: Ja. Ja.
0: Heb je dat gevoeld als kind?
1: Ja, ik heb wel. Ik werd heel erg gedeprimeerd ook van de oorlog. En ik las er heel veel over. Ik hoorde er veel verhalen over. En ik dacht toen ik 17, 18 was, er was namelijk ook altijd de muziek. Ik geloof dat ik beter naar het eiland van de muziek kan dan dat ik kan blijven hangen in de geschiedenis van de oorlog. Want daar werd ik somber van.
0: Mm-hmm.
1: En de muziek heeft me er wel uit losgeweekt en bevrijd ook wel.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Radio als bevrijding.
1: En radio als bevrijding en muziek en taal. Ja, wat mooi is, wat de moeite waard is. En ik vind dat ook belangrijk. Ik heb daar ook geschreven in mijn dagboek, de trap naar de schoonheid, dat ben je vast tegengekomen. Dat heeft vorig jaar in Trouw gestaan. Toen heb ik aan lezers van Trouw gevraagd, stuur je mooiste zinnen. De mooiste taal die je bent tegengekomen. Daar hebben we enorm veel reacties op gehad. En daar heb ik een trap van gemaakt. De trap naar de schoonheid. En daarvan heb ik gehoopt, en dat is naïef, maar ook niet helemaal naïef, maar iets wat ik diep in mijn hart denk, dat je met schoonheid alles wat er nu gebeurt, ook nieuw in de wereld, als je denkt aan de oorlog in Oekraïne, als je denkt het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten en hoe Israël tekeer gaat in de Gazastrook, dan denk ik, we moeten een tegenstem laten horen. We moeten een andere taal gebruiken. We moeten opwaarts gaan. Die weerklank, die wil ik laten blijven horen. En ja, daar heb ik ook met die trap naar de schoonheid. Ja, dat was een poging om zoiets te bewerkstelligen.

0: sinds een dag of twee de debuutsingle van Doe Maar. Frits Spits, mag ik zeggen dat jij aan de grondslag ligt van die enorme carrière van Doe Maar?
1: Nee.
0: Je bent te bescheiden.
1: Nee, ik ben niet te bescheiden. Nee, het is de groep zelf. Ik heb altijd gezegd, de makers van de muziek zelf en de liedjes zelf, zij zijn verantwoordelijk voor het succes.
0: Maar deze single heb je heel erg veel gedraaid.
1: Die heb ik veel gedraaid, omdat ik hem leuk vond. En omdat ik het leuk vond om dat te delen met mijn luisteraars. Ik was enthousiast. En dat het dan aanslaat, dat is leuk. Maar het is voor die groep heeft het gemaakt, niet ik. Ja. Ik ben niet meer, en zo zie ik het ook echt, als een tussenpersoon. En de luisteraars die hebben dat omarmd, dit lied. En het is een succes geworden. En ik ben natuurlijk ontzettend blij dat dat lukt. Dat wat ik vind gedeeld wordt door anderen, dat is natuurlijk wat leuk is.
0: Had je een klein puntje van kritiek over die titel sinds een dag of twee?
1: Ja, ik zei, tot mijn verbazing werd het niet succesvol. En ik kwam Henny Vriend een keer tegen in de studio. Ik zei, Henny, ik snap het niet. Ik zeg, misschien moet je die titel veranderen. Misschien snappen ze het niet sinds een dag of twee. En toen heb ik gezegd, maak er 32 jaar van. Toen is het een hit geworden, maar achteraf heb ik er spijt van. Ik denk, waar bemoei ik me mee? Gaat me niks aan. Het is hun werk, het is hun muziek. Zij bepalen wat de titel is en niet ik als programmamaker. Dus ik heb er altijd spijt van gehad, maar het heeft wel ervoor gezorgd uiteindelijk dat het een heel groot succes is geworden. En de groep is, mogen we zeggen, redelijk succesvol geworden in Nederland en België. Ja.
0: Het programma waar je dit heel veel hebt gespeeld was De Avondspits. Ja, hè? Begin jaren 80 op Hilversum 3. Dat moeten we misschien ook nog even reconstrueren. Want Hilversum 3, dat was, ik heb het even opgezocht, de muziekzender die lichte muziek ter begeleiding van uw dagelijkse bezigheden uitzond tijdens de werkuren.
1: Klopt.
0: Dat was zo wat de baseline.
1: Ja, dat was in 1965 toen het begon.
0: Het
1: was het antwoord op natuurlijk de piratenzenders die er waren. En die werden alsmaar populairder, Radio Noordzee, Veronica vooral. En dus Hilversum 3 werd het antwoord van de publieke omroep. Maar toen ik De Avondspits deed, daar begon ik mee in 1978, was Hilversum 3 al een volwassen muziekzender. Hoor.
0: Ja,
1: toen
0: luisterde iedereen naar Hilversum 3.
1: Ja.
0: Razend populair.
1: Ja, heel populair. Maar wij waren ook wel, dat moet ik er meteen bij zeggen, de enige. Hè? Want toen waren de piratenzenders verboden. En wij hadden een soort monopolie. En daar heb ik me nooit prettig bij gevoeld. Want dan had je altijd het idee, ja, de mensen hebben geen keuze. En ik vind het heel belangrijk dat mensen kunnen kiezen.
0: Je hebt niet voor radiomaker kunnen studeren, want die studie bestaat of bestond toen niet. Je hebt zelfs eerst even economie gestudeerd.
1: Ja, ik heb economie gestudeerd. Dat was geen succes, Frida. Nee, dat was een volstrekte misslag. Maar toen leerde ik in Amsterdam, waar ik studeerde, ik werd lid van een literair dispuut van het Amsterdam Studentenkoor, Homerus. En daarin heb ik geleerd, kennis gemaakt met literatuur, met poëzie, met muziek ook. En dat was een verrukkelijk gezelschap. En toen dacht ik, ja, maar wat moet ik met economie? En toen ben ik Nederlands gaan studeren.
0: Ja. Vooral de poëzie van Remco Kampert
1: is
0: heel je leven met je blijven meewandelen tot dat laatste radiojaar.
1: Ja, daar ook. Wij hebben in de taalstaat, dus dit jaar zijn het weer andere kussentjes, maar we hadden toen een kussentje, vroeg ik aan de eerste gast altijd om te kiezen uit een kussentje. En er was een kussentje bij van Remco Kampert. En die was net overleden. En ik vind dat hij prachtige, doorzichtige poëzie heeft geschreven, maar ook zo diepgaand.
0: Je hebt een gedicht meegebracht van hem, hè? Iemand stelt de vraag.
1: Ja.
0: Zou je dat willen voorlezen?
1: Ja, dat komt uit de bundel Betere Tijden uit 1993. En dat gaat als volgt. Iemand stelt de vraag. Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. Zoals storm met zacht geritsel in de tuin. Of de kat die de kolder in zijn kop krijgt. Zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud. Zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die de sigaret aansteekt. Zoals liefde met een blik, een aanraking, iets dat je opvalt in een stem. Jezelf een vraag stellen. Daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen.
0: Wat raakt jou in deze tekst?
1: Dat je dat wat in een samenleving, als je iets, een ontwikkeling ziet waar je je ongerust over maakt, maar die is nog klein, dan al moet je optreden. Dan al moet je zeggen, dit deugt niet, dit moet je niet doen. Hier moeten we ons tegen verzetten. En dus moet je die vraag aan een ander stellen, zodat die verwondering die jij al hebt overgedragen wordt aan een ander. En dan komt het goed met de wereld, denk ik.
0: Heb je dat zelf gedaan, wat hij hier aanraadt? Een vraag stellen en dan die vraag aan een ander stellen?
1: Dat is een goede vraag van jou. Dat zou ik niet weten, maar ik denk het wel. Ik denk wel dat ik me voortdurend heb afgevraagd van, deugt dit wel? Moet dat wel zo? En wat vind je er zelf van? Ik denk het wel.
0: Ja. Ook op radio? Heb je dat ook gedaan op radio, denk je?
1: Nee, want op de radio wilde ik juist niet bevoogdend zijn. Ook niet een mening opdringen. Maar vooral, ja, misschien wel een vraag stellen inderdaad aan een ander. Maar het vooral ook aan de luisteraar laten. Die is heel goed in staat om zelf een oordeel te vellen. Die vrijheid heb ik hem altijd wel gegund. Ja.
0: Wat is de kracht van radio volgens jou?
1: Dat je, doordat je een verhaal vertelt en dat er geen beelden zijn, dat je je heel erg kunt richten op dat wat er gezegd wordt. En je hebt dus dan de mogelijkheid om dat te analyseren. Je wordt niet afgeleid door beeld. Bij televisie word je voortdurend afgeleid door beeld. Bij radio heb je een verbeelding. En hoor je de woorden. En die taal is ongelooflijk belangrijk bij radio.
0: Dat is lange tijd zo geweest, hè? Dat mensen niet wisten hoe de radiopresentatoren eruit zagen.
1: Ja, dat vond ik altijd heel fijn.
0: Ja? Ja. Die mysterieuze kant van, van
1: nou
0: de radio.
1: Ja, dat heb ik altijd gezegd. Dat er is dus een mistgebied tussen jou als presentator en de luisteraar aan de andere kant. En je moet elkaar ergens ontmoeten. En dat is in dat de luisteraar heeft een gevoelsleven, heeft een verbeelding. Denkt na over wat er gezegd wordt. Krijgt beelden over wat er gezegd wordt. En ik, als presentator, heb dat ook. En het is mooi als je elkaar kunt ontmoeten in dat gebied tussen dat wat jij zendt en dat wat ontvangen wordt. Dat is nooit hetzelfde, maar als je elkaar kunt raken, dan is dat de mooiste beloning die je als radiopresentator kunt krijgen.
0: Je hebt het mysterie rond jouzelf, rond Frits Spits, zelf doorbroken, hè? Ja. Door even op televisie te gaan werken.
1: Ja. Ik ben, ik was in een programma van Sonja Barend. En toen kwam ik voor het eerst op tv. Ze had heel erg op me aangedrongen van, kom nou toch eens een keer op de televisie.
0: Hoe was de reactie van jouw luisteraars?
1: Die zijn enorm geschrokken. die dachten van dat ik een man was met veel pomade in het haar. En een rode sportauto. en dan zagen ze een van de stoffige bureau boekhouder op de televisie. Dus ik denk dat ze...
0: Valt goed mee hoor, trouwens.
1: Ja, jawel. Ze hadden wel een illusie. Armen. Maar dat vond ik ook prachtig. Ik vond het prachtig. Ze hadden allemaal een beeld van mij. Een lange, sterke, krachtige, mooie man. En dan zien ze je. Denk, is dit hem nou? Weet je, dat vind ik heel grappig. En dat is het mooie van radio. Ik zal nooit vergeten. In de jaren 60 was er een sportverslaggever. Die vond ik fantastisch. Wim Hogendoorn heette die. En die zag ik een keer in het PSV-stadion. Ja, die leek absoluut niet op zijn stem. Niemand lijkt op zijn stem. Niemand lijkt op zijn stem.
0: Ja.
1: De stem is iets heel anders dan je uiterlijk. Dus dat is de stem zegt iets van je ziel, denk ik.
0: Ja, dat is mooi gezegd, ja.
1: Dat denk ik, ja.
0: Was het een voorrecht om Frits Spits te mogen zeggen?
1: Ja, ik heb als ik ergens dankbaar voor ben, is dat ik de kans heb gekregen, dat er mensen zijn geweest die in mij geloofd hebben. Dat is een voorrecht. Ja,
0: dat maar dat de radio ook een bijzonder leven heeft gegeven aan jou.
1: Ja. De radio is natuurlijk, in de radio vergeet ik alles. Als ik een radioprogramma maak, vergeet ik de tijd. Vergeet ik misschien dagelijkse zorgen. Kan ik me even losmaken van de wereld waarin wij alle leven en waar we alle te maken hebben met sores. Soms. En met geluk, godzijdank ook. Uh-huh. Maar in die radiowereld is voor mij een heel gelukkige wereld. Ook nu. Nu ik hier zit en radio maak samen met jou, of jij maakt radio met mij, dan is dat toch een soort wereld even voor ons samen. En dat vind ik mooi.
0: Kan je de wereld mooier maken met radio?
1: Ja. Ik vind ook dat eigenlijk dat je dat moet. Ja.
0: Hoe heb jij dat gedaan, denk je?
1: Ik heb dat gedaan, hoop ik, met mooie muziek en met mooie verhalen en goede en teksten waarmee ik gehoopt heb de mensen te kunnen raken. Ja. Dat heb ik gehoopt, ja.
0: En bijzondere ontmoetingen, hè? Dat heb je ook natuurlijk, ja, dankzij een radioleven.
1: Zeker.
0: Aan wie denk jij dan terug?
1: Nou, bijvoorbeeld, ja, ik had in de Avondspits de megatribune, waarin ik mensen als Sting en Phil Collins, niet te vergeten, heb ontvangen. En het bijzondere is dat ik me herinner hoe bijzonder de gesprekken waren. Maar als je nou aan mij vraagt, wat heb je Phil Collins gevraagd, dan zou ik het niet meer weten. Weet je, je bent zo, er gebeurt zoveel. Dat had ik vast moeten leggen. Het mooie van dit dagboek is dat ik vast heb gelegd wat ik in een jaar heb meegemaakt. Dat vind ik zo fijn. Ik denk dat ik op mijn hele radiocarrière moeten doen. Ik had het vast moeten leggen, maar ik heb het niet gedaan.
0: Hoe was de ontmoeting met Mark Knopfler?
1: Ja, dat was minder. Heb ik ook geschreven. Hè? Mark Knopfler was, dat is wel de grootste fout en blunder die ik gemaakt heb. Die had een nieuw album, een soloalbum. Hij was van Dire Straits. En ik mocht hem interviewen, dus hij komt in. En ik vond die plaat echt niet om door te komen. En hij komt in de studio. En een van mijn eerste opmerkingen was: meneer Knopfler, het is eigenlijk niet zo goed gelukt, hè, zonder je collega's van Dire Straits. Hij stond op en verdween.
0: Dat was het.
1: En toen dacht ik, ja, dit is je terechte straf. Dit is een arrogante, ijdele opmerking van jou. Dat had je nooit moeten doen.
0: Heb je dat kunnen goedmaken?
1: Nooit. Mark Knopfler, als hij de naam Frits Spits hoort, hij zal hem niet meer zich herinneren, maar dan begrijp ik dat er stoom uit zijn oren komt. Ja, ja.
0: Ik heb hier niks van Mark Knopfler klaarstaan.
1: Nee.
0: Wel Cliff Richard en The Shadows. Wil je dat aankondigen?
1: Ja, hier zijn ze met Gee Whiz It You.
0: Dit is jouw aankondiging?
1: Ja, of
0: daarmee moeten we doen, ja?
1: Wil je meer?
0: Ja.
1: Zoals
0: het ging toen.
1: Zoals het ging, maar dit is pure rock and roll. Cliff Richard in zijn begintijd met The Shadows. En het heet Gee, Where's It You?

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder druk, zegt collega Bram van de Putten.
2: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
1: De Oekraïense president Zelensky heeft in Londen een topoverleg gehouden met de Britse premier Starmer, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merz. Oekraïne hoopt dat het extra luchtafweersystemen kan krijgen van de Europese bondgenoten, maar ook mogelijke vredesgesprekken met Rusland werden besproken. In een interview benadrukte Zelensky nog eens dat hij geen grondgebied wil afstaan aan Rusland.
3: We will not go out from our territory. No, we will not give you a victory such way. And you will not get it. And we spoke about any kind of compromises. I set up all the compromises after ceasefire. Ceasefire is the biggest compromise from our side to your side.
1: In Albanië blijft het protest tegen een groot luxe resort voortduren. De voorbije avond kwamen opnieuw duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het bouwproject. Het luxe resort wordt onder meer gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
4: I believe that there is a lot that we need to know. Like we need more information regarding what it is going to be. Is it going to be accessible to the people, to the Albanians? Is it going to be just a high-end luxury project? Everything that we believe that it's ours, maybe it's not going to be ours anymore. So I believe that should be more. The approach should be more transparent to the people.
1: En de Deense voetballer Christian Eriksen is de voorbije avond onwel geworden tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne in aanloop naar het WK. Eriksen viel halfweg de tweede helft plots neer op het veld. Er was meteen heel wat ongerustheid, want de voetballer kreeg 5 jaar geleden alleen zijn hartstilstand tijdens een wedstrijd. De Deense nationale ploeg meldde kort na het incident dat Eriksen bij bewustzijn is en hij het gezien de omstandigheden goed maakt. De oefenwedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. De score was op dat moment 2-1 voor Denemarken. En dan nog het weer. Het blijft er ook vannacht bij temperaturen tussen 7 en 13 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer, later ook kans op regen en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Nu volgt een herhaling van Touché van gisteren. Radio 1.
6: Touché.
7: En met Frits Spits. Al in zijn kindertijd bedacht Frits Ritmeester zijn DJ-naam voor later op de radio. Programma's als De Avondspits en De Taalstaat maakten van hem een instituut in Nederland. Meer dan een halve eeuw maakte zijn stem vele huiskamers warm. Maar hoe moet het verder? Hoe is het echt gesteld met de staat van onze taal? Wat vindt hij van de taal van zijn kleinkinderen? En kan je met taal deze ontregelde wereld mooier maken? Dit is Touché. Met Frits Spits.

0: Zijn oude klasgenoten van elkaar.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Gresip en Danny Vera met Make It a Memory. Frits Spits, wat wil jij over dit nummer zeggen op de radio?
1: Ik hoorde het op Cream, op die nieuwe zender waar ik actief hoor. Ik vond het zo prachtig gezongen en kende het niet. Ik ben ook altijd nieuwsgierig naar iets wat ik niet ken. Wat ik ken, dat weet ik wel. Maar dan hoor ik dit liedje, Make It a Memory, zo goed gezongen. Zo uit het hart, uit de tenen misschien wel. En daar word ik heel erg gelukkig van.
0: Weet je waarover het gaat?
1: Ja, het gaat over het verleden wat misschien minder fraai is. En dat je dat dan moet parkeren. Het moet vergeten maken. Een herinnering van en dan kun je weer verder. Tenminste, dat heb ik begrepen.
0: Ja, ja, en iedereen mag erin begrijpen wat hij wil natuurlijk.
1: Dat is met liedjes altijd zo, want ik heb heel veel liedjes altijd heel verkeerd uitgelegd.
0: Echt waar?
1: Ja, dat is wel vaker gebeurd, ja.
0: En werd je dan gecorrigeerd?
1: Ja, dan werd ik ook wel gecorrigeerd en soms dachten ze, nou laat het maar. Ja. Ja.
0: Maar laten we het even hebben over deze verwarrende tijden. Want je mag radio maken en de wereld mooier willen maken met muziek en taal. Maar het nieuws kan je natuurlijk niet wegfilteren. Hè?
1: Nee, ik maak me grote zorgen over de wereld. De manier waarop mensen tegenover elkaar staan. Als ik denk aan de oorlog in Oekraïne, die maar voortgaat. Nu weer hoorden we net in het nieuws een aanval op een kerninstallatie. Ik hou mijn hart vast. Zelensky heeft vorige week een poging gedaan om met Poetin te gaan spreken. Poetin vond dat een onbeschofte brief. En dat gaat dus weer niet door. Waardoor er nog meer soldaten zullen sneuvelen. Dat er nog meer leed zal zijn. Nog meer kapot zal worden gemaakt. En ik vraag me af, waarom? Waartoe? Wat beweegt die mensen om dit te doen? Hou je dan nog wel van mensen of hou je alleen nog maar van jezelf en van de macht die je hebt? En ik denk dat laatste helaas het geval is. En ik denk dat we ons daartegen moeten gaan verzetten. We moeten een ander soort wereld willen. En dat wij zijn met de meeste. De Dijk heeft ooit een lied geschreven waarin de zin voorkomt: wij zijn met de meeste. De meeste mensen willen dit niet. De meeste mensen willen geen oorlog. Die willen geen haat. Die willen juist een wereld die beter is en waarin mensen verdraagzaam zijn tegenover elkaar. Maar op de een of andere manier, de mensen die de macht hebben, denk aan Trump, denk aan Poetin, die willen een ander soort wereld. En die willen geld, en die willen macht, en die willen de baas zijn. En waarvan ben je uiteindelijk de baas? Wat neem je mee als je doodgaat? Wat neem je mee? Al die macht? Daar heb je niks meer aan als je doodgaat. Het enige wat je mee moet nemen, wat je na moet laten, is dat je positief en met liefde in het leven staat. En dat je dat hebt willen delen met andere mensen. Dat is ook waarom ik die trap van de schoonheid wilde maken.
0: Hoe kijk jij naar het nieuws uit Israël?
1: Ja, met een heel dubbel gevoel. Want ik vind die regering Netanyahu verschrikkelijk. Ik vind daar zitten misdadigers in. Ik vergeet altijd zijn naam. Misschien wel expres dat ik zijn naam vergeet. Maar die minister die net ook weer geciteerd werd. Maar ik voel me natuurlijk wel verbonden met de geschiedenis van het Joodse volk. En ik vind ook dat Israël moet bestaansrecht heeft. Maar ik vind dat het land democratisch moet zijn. En de Palestijnen ook een leven moet gunnen in gelijkwaardigheid. En dat is zo uit de koers aan het lopen dat ik me doodongerust maak dat het daar helemaal nog fouter gaat dan het nu al gaat.
0: Heb jij een band met Israël via familie of vrienden?
1: Nee, niet echt. Nee. Maar mijn vriendin Lisette wel meer. En daardoor voel ik me wel meer verwant dan dat ik me voelde nu. Mm-hmm. Ja.
0: Want je zegt, ik wil me toch solidair voelen met het land van mijn voorvader.
1: Nou ja, ik vind dat het Joodse volk bestaansrecht heeft en recht heeft op een gebied om gelukkig te kunnen leven. Dat vind ik wel. Maar ik vind wel dat ze democratisch moeten zijn en dat ze andere mensen ook dat leven moeten gunnen. En dat blijkt in de praktijk van de politiek nu niet het geval. En dat vind ik verschrikkelijk.
0: En dat onderscheid moet gemaakt worden tussen het beleid en de mensen?
1: Ja, ik vind dat het onderscheid gemaakt moet worden tussen ten diepste het Joodse volk zou moeten willen. Namelijk een eigen gebied waar ze hun eigen leven kunnen leiden. Maar ook waarin ze zich moeten kunnen verhouden op een vreedzame wijze met de mensen om hun heen. Ja, dat vind ik.
0: Alles wat over vluchtelingen gaat, is nieuws dat jou altijd weer raakt, hè?
1: Ja, mensen die op drift raken. Mensen die bijvoorbeeld ook in Nederland komen. Asielzoekers. Daar wordt iedere menselijkheid aan ontnomen. Het zijn geen gezichten, het zijn asielzoekers. Dat is dan de naam. Dat is een soort een vuilnisbakterm of zo. Zo noemen we ze. Maar het zijn mensen die uit een ander land zijn weggegaan omdat ze niet vrij waren, omdat het land niet democratisch zijn. En die komen dan in een land waarin ze hopen dat het wel beter is. En dan worden ze toch met heel veel weerstand, te veel weerstand, vind ik, ontvangen. Gelukkig is er in Nederland ook, zijn er heel veel mensen die daar anders over denken. In België ook, dat weet ik. Maar er zijn ook geluiden die zeggen weg daarmee.
0: Ja, de weerstand is de voorbije weken ook echt groot geweest.
1: Ja, die is groot. Ja.
0: Tot brandstichtingen in asielcentra.
1: Ja, ik begrijp daar niks van. Mm-hmm. Ik begrijp daar eerlijk gezegd niks van. Ik denk wel dat er goede gesprekken moeten worden gevoerd. En dat de mensen aan wie gevraagd wordt om asielzoekers op te vangen in hun gemeente goed moeten worden geïnformeerd. En daarin schort het wel. Hè. Dus dat de beleidsmakers moeten wel op een juiste en goede manier mensen informeren en daarover spreken. En dat de mensen ook het idee hebben, wij mogen meebeslissen. En het wordt nu vaak boven hun hoofden uitgevoerd. En dat is natuurlijk volkomen fout.
0: Nou,
1: dan bereik je niks.
0: Over het verhaal, het volledige verhaal, het genuanceerde verhaal.
1: Ja, precies.
0: Want de mogelijkheid hebben om te vluchten, wat je ouders is te beurt gevallen, kan een nieuw leven teweeg brengen. Hè?
1: Ja,
0: als zij niet hadden kunnen vluchten,
1: dan
0: was jij hier niet.
1: Dan had ik hier niet gezeten. En dan had ik dit allemaal niet verteld. Uh-huh. Friedel. Nee, dat klopt. Dat realiseer ik me ook wel. Niet iedere dag hoor. Maar ik denk, die mensen gaan niet voor niks weg. En er zijn natuurlijk mensen, gelukszoekers, en die zijn er ook. En bij een goede selectie haal je die er wel uit. Maar er zijn vooral mensen die zich niet vrij voelen, die mishandeld worden, waar moord en doodslag plaatsvindt in landen. En die zoeken een beter leven. Nou, waarom gunnen we ze dat niet?
0: Hoe zou jouw vader naar deze tijd kijken?
1: Nou, die zou zich daar net als ik heel veel zorgen over maken. Ja, ja. Ja, die zou zich er ook tegen verzet hebben.
0: Deed hij dat al in zijn leven?
1: Hij heeft zich wel
0: het
1: altijd
0: nieuws, de politiek, was dat een gespreksonderwerp?
1: Altijd. Ja. Ja, er werd bij ons altijd over politiek gesproken en altijd over hoe de wereld beter zou kunnen. Ja.
0: Wat moeten we doen met het Eurosong Festival? Kan ik aan jou vragen?
1: Ja.
0: Radio maken?
1: Nou ja, daar heb ik. Het bijzondere was, in mijn dagboek heb ik geschreven over het Israëlische liedje, wat ik echt prachtig vond van dat meisje. Die verschrikkelijke. Hoeveel? Oktober was het?
0: Ja.
1: 7 oktober heeft meegemaakt. Ik vond het een geweldig liedje. En ik. Bij de beoordeling van liedjes wil ik losstaan van wat dan ook, waar iemand vandaan komt. Ik wil luisteren naar wat ik hoor. En ik vond het een prachtig, oprecht liedje. En ik had het ook op nummer 1 gezet. Maar daaromheen is zoveel ruis gekomen van mensen die niet vonden dat Israël mee moest doen. Dat het. En dat blijkt gefraudeerd te zijn, althans. Dat wordt verondersteld. Is niet echt bewezen, maar goed. Laten we zeggen dat er een poging is gewaagd. Dat moet natuurlijk allemaal niet. Maar ik ben altijd iemand geweest die naar de muziek heeft willen luisteren. En me heeft willen beperken tot het liedje. En het liedje van Israël vond ik prachtig. Dat was mijn nummer 1 vorig jaar. Daar heel veel mensen, die lieten de politiek prevaleren boven de muziek.
0: Het zou een neutraal festival moeten zijn, een niet-politiek festival, maar dat is het uiteindelijk toch wel. Hè?
1: Helaas is het steeds meer politiek geworden en ik vind dat we daar weer van af moeten. Het moet om de liedjes gaan. Je moet de landen gunnen om een liedje in te zenden. En ze moeten niet frauderen, ze moeten niet de zaak flessen. Ze moeten gewoon eerlijk zijn.
0: Mag iedereen deelnemen?
1: Ik vind van wel. Ja. Omdat het mooie van muziek is dat het elkaar verbindt. En dat het tot stand kan brengen. Dat mensen weer naar elkaar luisteren. En met elkaar in gesprek raken. En misschien ontroerd raken van een liedje dat gemaakt wordt door een land waar je dan niet zoveel mee hebt. Of waarvan gezegd wordt, daar willen we niet mee omgaan.
0: Een land in oorlog?
1: Ja, ik vind toch van wel, ja. Het is de enige manier, denk ik, om dichter tot elkaar te komen. Mm-hmm. Ja, je moet loskomen van de politiek. Ik zou daar een groot voorstander van zijn. Ik begrijp dat de praktijk weerbarstiger is, maar ik zou er een groot voorstander van zijn, ja.
0: Jij was ook degene die Joost Klein naar Eurosong heeft gestuurd, hè?
1: Nou, ik heb hem...
0: In zekere mate.
1: ik heb gewoon wat hij gemaakt heeft omarmd, omdat hij... hij maakt raps en muziek. Die komt zo uit zijn hart, uit zijn tenen. Hij heeft een groot verdriet meegemaakt. Het overlijden van zijn ouders op jonge leeftijd. En daar heeft hij schitterende muziek over gemaakt. En liedjes over. En dat heb ik gehoord en herkend op zijn album. En toen heb ik Joost Klein omarmd, ja. En Europapa vond ik
0: dat grappig. Ja, uitgerekend ja. Dat nummer. Welkom in Europapa.
1: Ja.
0: Ja, mocht de finale niet,
1: nee,
0: niet
1: maar,
0: horen.
1: Nee, maar er is iets gebeurd daar.
0: Dat.
1: Ja, en ik weet niet wat. Dat zal nooit duidelijk worden. Maar of hij heeft zich misdragen of die vrouw heeft zich aangesteld. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik ben er niet bij geweest. Maar het is wel heel jammer, want dat liedje had hoge ogen kunnen gooien. En het was een liedje als ja, om voor Europa op te komen. Mm-hmm. Ja.
0: Waarin geloof jij?
1: In verbroedering. Ik geloof in oprechte belangstelling in andere mensen. Daar geloof ik in. Ik denk dat dat het enige is waar we wat aan hebben.
0: Mm-hmm. Los van religie?
1: Los van religie, ja. Iedereen mag geloven wat hij wil geloven. Dat is vrij... Ik geloof niet. Ik heb geen geloof. Maar ik vind het prima als mensen geloven. En ik vind het soms dat mensen er heel mooi over kunnen praten ook. Dus ja.
0: Wat maakt het dat het ook zoveel problemen oplevert?
1: Omdat men elkaar het andere geloof niet gunt. Omdat men alleen maar denkt aan zichzelf. Terwijl het geloof eigenlijk iets heel breeds is. Iedereen wil, die heeft een soort, misschien wel een soort paradijs in je hoofd, of een god, of wat dan ook. Maar gun een ander die gedachte. En als je, dan zijn de problemen ook, denk ik, de wereld uit. Gun een ander dat hij op een andere manier wil geloven. Dat hij op een andere manier wil beleiden. Zie het enthousiasme nu van de paus in Madrid. Heel veel mensen komen op de been om die man die een geloof representeert en het ook goed met de wereld voor heeft. Laten we dat ook vooral vaststellen. Dat is toch mooi als mensen dat geloof delen. En moet ik dan zeggen van ja, maar dat zijn rare katholieken, die moet je niet serieus nemen. Dat doe ik niet. Ik gun die mensen dat geloof. Ik vind het fijn dat ze dat kunnen geloven. En ik denk dat het bij kan dragen tot een betere wereld.

0: known to me.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte.

0: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken.
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Radio 1 live.

0: Benjamin, Clementine en I Won't Complain. Ja. Frits Spits, je zit het hier met volle overgave mee te zingen in de studio.
1: Ja, ik vind dit echt... Toen ik dit liedje hoorde op Cream, was voor mij het moment om te zeggen, ik ga meewerken met die zender. Ik vind het zo ongelooflijk prachtig.
0: Komt van diep, hè?
1: Ja, my good days are far gone, zegt hij. Maar toch... Ik zal niet klagen. Hij heeft het heel moeilijk gehad. Hij heeft het vroeger goed gehad. Daarna heel moeilijk. Hij heeft in Parijs gewoond, weet ik. Hij heeft daar op straat geleefd. Heeft daar muziek gemaakt. Is daar weer ontdekt. Is weer teruggekomen. Maar hij heeft heel veel levenslessen geleerd. En daarover zingt Benjamin Clementine. En ik vind het van een onwaarachtige schoonheid, dit lied. Ja, ja. Het is het leven. Daar zingt hij over.
0: Ja. Ja. Wat is in jouw leven de allermoeilijkste periode geweest?
1: Ik denk dat ik het eerste jaar dat ik studeerde in Amsterdam en natuurlijk ook het overlijden van mijn vrouw in 2018. Dat was buitengewoon zwaar. Eerst mijn studietijd. Ik was vrij eenzaam in Amsterdam toen ik daar voor het eerst logeerde of studeerde. En daar had ik moeite mee om me weg te vinden, om zonder mijn ouders te zijn, om alleen te zijn in een grote stad. Maar gelukkig heb ik vrienden gekregen en is dat goed gekomen. En in 2018, toen mijn vrouw kanker kreeg en in 5 weken zomaar dood was. Dat was verschrikkelijk, ja.
0: 5 weken,
1: ja.
0: Dat is bijzonder kort.
1: Ja. Ja.
0: Om echt afscheid van elkaar te nemen.
1: Ja, nou dat is niet gelukt, omdat ze zich in zichzelf keerde. En ook omdat, het was zo heftig. Ze was zo ziek. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo ziek was. Mm-hmm. En dat is iemand van wie je houdt, is dat verschrikkelijk om te zien. En dat was een afschuwelijke om mee te maken. Ja.
0: Jullie waren 46 jaar samen.
1: Ja, we waren 46 jaar samen. En het bijzondere is dat ik nu een nieuwe liefde heb. Ik schrijf ook in mijn boek Overbloesemd. Het verdriet is niet weg. Maar de nieuwe liefde, dat is een wonder. Ik wist niet dat het zou kunnen en het is me toch overkomen. En dat is een troost en een cadeau van het leven, vind ik.
0: Mm-hmm. Maar hoe was het toen jullie dat nieuws kregen, dat kanker zich meester had gemaakt over haar?
1: Ja, je hoopt altijd nog dat ze gered kan worden, dat er immunotherapie nodig is, maar dat was... dat was verschrikkelijk, ja, natuurlijk.
0: Was longkanker.
1: Ja, longkanker. Ze had heel veel gerookt. Was er al 7 jaar eerder mee gestopt. Dus ze wist wel dat dat heel slecht voor haar was. Haar gezondheid was al achteruit gegaan. En ze had 7 jaar niet meer gerookt en toch longkanker. Hm. Ja.
0: Waarom rookte ze?
1: Ja, om zichzelf ook een houding te geven. Ze rookte al als jong meisje. Dus ze was 15 jaar, dat weet ik nog, want zo lang kende ik haar al. En ze kwam terug van een vakantie en ze rookte. En ze is daarna nooit meer gestopt. Mm. En dat was haar grote vriend wel, de sigaret. Ja.
0: Vind je het moeilijk om mensen...

0: mensen nu nog met een sigaret te doen?
1: Ja, ik heb af en toe de neiging om het uit hun handen te slaan. Zeker als ik jongeren zie vapen of roken. Ik denk, joh, weet wat je jezelf aandoet. Ik bedoel, het hoort bij jong zijn. Je denkt daar niet over na, maar denk er alsjeblieft wel over na. Want het is verschrikkelijk. En die ziekte is verschrikkelijk. Je bent echt heel erg ziek en je kan niks meer.
0: Hmm. Hebben jullie het daarover gehad? Over het feit dat zij rookte? En...
1: Ja, zeker. Daar hebben we het over gehad. En ze heeft ook wel eerder pogingen gedaan om te stoppen, maar is niet gelukt.
0: Mm-hmm.
1: Ze was verslaafd. Het is een verslaving, hè? Mm-hmm. Het is, dat leer je niet zomaar af. Ja. Het is een verslaving.
0: Ze had het nodig.
1: Ja. Mm. Ja, zeker.
0: Kon ze daar dan vrede mee nemen? Dat haar overkwam? Dat het leven zo zou eindigen?
1: Dat weet ik niet. Daar durf ik geen antwoord op te geven. Dat weet ik echt niet. Ik denk het niet. Ik denk dat ze had willen blijven leven. Maar ja, dit lot heeft haar getroffen.
0: Ja. Ja. Je zei dat ze zich als een oester sloot, die laatste vijf weken.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, ze communiceerde nog wel met de kinderen en met mij. Maar toch, ze wilde dit zelf verwerken. Ze wilde het zelf doen. Dat vond ik ook wel heel dapper.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik weet nog dat ik de bloesems zag in de tuin. Het was april. En toen zei ik, kijk eens, de magnolia staat in bloei. En toen zei ze, dat hoef ik niet meer te zien.
0: Hmm. Hoe heb jij die 5 weken beleefd?
1: Een nachtmerrie. En nog steeds, nu ik er met je over praat. Ja, dat is een heel groot dieptepunt in mijn leven. Ja.
0: Hmm. Ja. Je
1: wil helpen en je kan niet helpen. Dus je voelt je machteloos. Dat is het.
0: Had je met haar over de dood zelf willen praten?
1: Ja.
0: Wat had je willen weten?
1: Of ze bang was. Maar het gesprek was... Ze was ook te ziek, hè? Het was niet eens haar onwil, maar ze kon het niet. Ze was zo ziek. Je hebt geen idee wat het is, Friedel. Of misschien heb je het wel, maar het is echt... Als je daar getuige van bent, dat is heel intens. Mm. Ja.
0: Heeft het jou op een of andere manier doen nadenken over hoe je zelf met de dood wil omgaan?
1: Nee. Dat is het rare. Het enige wat ik, als het daarover gaat, denk en besef, is dat geld, een nieuwe auto, wat ik vroeger allemaal leuk vond, of een nieuwe wat dan ook, dat is, hoe ouder ik word, des te minder belangrijk wordt dat. Het enige wat telt, je enige kapitaal is de tijd. En die moet je zo goed mogelijk benutten. Dat is het enige wat je hebt, de tijd. Profiteer van iedere seconde die je toevalt. Maak er iets moois van. Doe leuke dingen. Ga naar de film, ga naar theater, ga naar musea. Luister naar muziek, ga naar concerten. En lees, lees, lees, lees. En benut die tijd. Ga niet in een stoel zitten, niksen. Maar doe wat. Maak er wat moois van. Of je in de tuin werkt of wat dan ook. Maar probeer de tijd als je kapitaal te zien.
0: Mm-hmm. Er is leven na de dood, maar er is ook liefde na de dood.
1: Ja.
0: Wat je zegt.
1: Ja.
0: Dat is jou overkomen, een nieuwe liefde.
1: Ja.
0: Had je dat voelen komen?
1: Nee.
0: Dat nog kon, dat het nog mocht?
1: Nee. Nee. Absoluut. Wij waren collega's. Wij maakten samen de Taalstaat, een programma waar we waanzinnig van houden. En dat is gegroeid in de loop der jaren. Dat is iets heel moois. En dat is, wat ik al zei, een cadeautje van het leven. Ik ben er ook heel dankbaar voor. En ze is ook heel lief. We gaan samen naar mooie dingen, naar musea, genieten van muziek. We houden van literatuur en we gaan op vakantie. Dus samen.
0: Maar ik kan mij voorstellen dat als je een liefde van 46 jaar hebt gehad, dat het moeilijk is om daar...
1: In het begin wel, maar ik vind het nu absoluut niet meer moeilijk.
0: Nee?
1: Ik vind het een wonder dat het naast elkaar kan bestaan. Het verdriet over Geetje is niet minder. Maar dat er daarnaast zoiets moois kan bestaan, dat is ook een troost voor andere mensen die dit meemaken. Dat bestaat.
0: Dat het kan.
1: En dat het kan en dat je er ook helemaal niet... Ik voel me er ook helemaal niet schuldig over of zo. Integendeel, ik ben dankbaar. Ik omarm het.
0: Ja.
1: Het is een, wat ik al zei, een cadeau van het leven. Ja. Dat is toch mooi?
0: En ook een soort gezinsuitbreiding, denk ik. Want ineens heb je er niet alleen Lisette, maar
1: de hele ook familie bij.
0: Haar hele familie ja, bij. Hoe is dat?
1: Ze heeft een schitterende moeder. Ja. Ze heeft een heel lief zusje. Ze heeft een hele leuke tante. Haar vader is helaas 3 jaar geleden overleden. Was een ontzettend aardige man die ik vrij kort heb gekend. En die had ik heel graag langer willen leren kennen.
0: Ja.
1: Dus ook dat, ja, dat gaat allemaal vanzelf.
0: Want hoe doe je dat als je dan een nieuwe liefde in je leven toelaat? Hoe positioneer je je liefde dan in dat leven dat voor jou al zo lang bestaat?
1: Ja, dat gaat vanzelf.
0: Ja?
1: Ja, dat gaat vanzelf. Dat moet je ook zijn eigen richting gunnen. Dat overkomt je en daar moet je van genieten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat verteld aan je 3 zonen?
1: Die hebben het zien aankomen. En ze vinden het heel erg leuk. En ze vinden haar, Lisette, ook heel erg lief. Dus
0: ja.
1: Dat is totaal geen probleem.
0: Wat is er van de zonen geworden?
1: Mijn oudste zoon die is specialist ouderengeneeskunde. Die werkt in een verpleeghuis, hè, voor ouderen die moeite hebben, die ziek worden als ze ouder zijn. Mijn middelste zoon, Marnix, die is advocaat, arbeidsrechtadvocaat. En mijn jongste zoon, die maakt televisieprogramma's, bedenkt vooral televisieprogramma's voor me, en daar is hij heel goed in. Ja.
0: Mm-hmm. En wat voor vader ben je voor hen?
1: Oh jee. Ik hoop een vader die openstaat voor wat zij beleven, daar ook belangstelling voor heeft. En ik hoop dat ze altijd merken dat ik heel veel van ze hou.
0: Is de band met je zonen veranderd sinds de dood van Greetje?
1: Is intenser geworden.
0: Ja?
1: We bellen elkaar iedere dag.
0: Dat was niet zo vroeger.
1: Maar we belden elkaar wel vaak, maar niet iedere dag. En na haar dood wel. Ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: Old Man van Neil Young. Ja. Frits Spits, ja, jij hebt het gekozen, hè?
1: Ja, ik heb het gekozen.
0: Nu mag je het ook uitleggen.
1: Ja, nou ja, uitleggen. In de eerste plaats, Neil Young is mijn grote held. Ik vind het, geloof ik, wel de allerbeste popartiest die ik ken. Maar het is ook een prachtig lied van oude man. Ik lijk heel erg veel op jou. Dus hier vallen de leeftijden ook samen. Dat vind ik ook wel een enorme troost van jong en oud. Dus ja.
0: Hoe oud voel jij je?
1: Ik voel me niet oud. Ik heb ook niet echt... Ja, ik weet dat ik 78 ben. Maar dat is niet iets wat ik me iedere dag realiseer. Integendeel, ik denk dat een hoop mensen dat herkennen... dat je niet denkt aan je leeftijd. Daar ga je denk ik aan denken als je misschien ziek wordt... of als het minder met je gaat. Maar als je even afkloppen, als dat nog niet aan de hand is... dan speelt de leeftijd niet zo'n rol. Dan vind ik het van veel groter belang dat je nieuwsgierig blijft... en deel blijft uitmaken van de samenleving. Ook al sta je min of meer nu meer aan de zijlijn, wat helemaal niet erg is.
0: Je hebt wel een kleine waarschuwing gekregen, hè?
1: Ja.
0: Een paar jaar geleden.
1: Ja,
0: een lichte hartaanval.
1: Ja.
0: Hoe voelde je dat er iets aan de hand was?
1: Ik heb pijn in mijn linkerarm. En toen ging ik eerst naar de huisarts, zei ga maar naar de fysiotherapeut... Het zal wel een spierverrekking zijn. En toen nam de fysiotherapeut mijn bloeddruk op. En die was 180. Hij zei, ga toch maar even naar de huisarts. En de volgende dag kreeg ik 2 stents. Het was heel licht, gelukkig. En ik ben vrij snel hersteld. Maar ja, het is wel zo'n moment dat je denkt... Maar ik was niet in paniek of zo. Ik dacht niet van, het is afgelopen. Dat heb ik helemaal niet gedacht. Nee.
0: Heb je iets veranderd in jouw manier van leven?
1: Nee, want ik leefde vrij gezond en ik at gezond. En ik moet op mijn gewicht letten, Friedel. Want dat kan zomaar uit de hand lopen. Maar normaal,
0: dat doe je goed?
1: Dat doe ik goed, ja. maar daar doe ik ook mijn best voor.
0: Ja, wat doe je dan?
1: Nou, ik eet niet zoveel. Ik snoep niet zoveel. Ik matig. En ik loop nog 1 keer in de week hard.
0: Ja.
1: En ik fiets alles in het Gooi waar ik woon. Ik fiets alles.
0: Maar hardlopen, dat doe je ook nog?
1: Ja, zeker. 1 keer in de week. Ja.
0: En hoe lang? Hard. Hoeveel?
1: 8 kilometer.
0: Dat is toch behoorlijk?
1: Ja, dat is behoorlijk, ja.
0: Ja. Wat doet het jou?
1: Ja, ik vind dat geweldig. Niet als ik daaraan begin... Maar als ik het weer heb volbracht.
0: Is het beginnen moeilijker dan,
1: ja,
0: dan
1: nou ja,
0: het genot denk, achteraf?
1: Ja, maar het is wel een grote voldoening, ja. En ik voel me ook heel fit daarna, altijd. Ja.
0: Je bent natuurlijk ook met sport grootgebracht.
1: Ja.
0: Hè? Daar hebben we het nog niet over gehad. Jouw vader was sportarts van PVC. PSV, sorry.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Hoe aanwezig was dat, jullie gezin?
1: Nou, de sport was wel belangrijk. Mijn vader die nam mij ook al mee naar PSV Atletiek en zo. Ik heb wel de sport met de paplepel ingegoten gekregen. En dat voetbal, dat vind ik nog steeds leuk. Het is een heel, heel erg leuk spelletje. Ja.
0: Een voetballer ben je niet geworden?
1: Nee, ik ben gaan hockeyen.
0: Ja. Ja, dat heb je wel gedaan.
1: Dat heb ik gedaan, ook tot aan mijn hartaanval eigenlijk.
0: En hoe goed was je?
1: Niet zo. Ik kon lekker pingelen op de linkervleugel. Ja.
0: Hoe sportief zijn de kleinkinderen?
1: De jongste is heel sportief. De middelste ook. Die fietst heel veel met de racefiets. Samen met zijn man, Alwin. En Sander heeft veel belangstelling. Fietst ook veel, maar is niet echt een sportman.
0: Nee. Zijn er 6 in het totaal, kleinkinderen?
1: 6, ja.
0: Ja,
1: ja, zeker. Ja.
0: Wat voor opa wil je voor hen zijn?
1: Een opa die belangstelling voor ze heeft en die ze gewoon lief heeft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Geef je hen ook jouw levensmotto mee? Hou wat goed is niet alleen voor jezelf.
1: Nou, daar zijn sommigen nog te klein voor. Maar als ze ouder worden, ja, dan zal ik dat wel zeggen. Hou wat goed is, hou het niet alleen voor jezelf. Ja, deel het. Ja.
0: Van waar heb jij dat?
1: Dat heb ik zelf bedacht.
0: Ja?
1: Ja, dat heb ik zelf. Dat heb ik niet specifiek van iemand. Dat heb ik zelf bedacht. Het was een vraag die mij een keer gesteld is. En toen dacht ik, dit is het antwoord. Ja.

0: 10cc and not ja. In love. Frits Spits, wat hoor jij in dit nummer?
1: Nou, hij zegt dat hij niet verliefd is, maar hij is het natuurlijk op een verschrikkelijke manier wel. Dat vind ik echt prachtig. Big boys don't cry. Als je een grote jongen bent, moet je niet huilen. Dit is het verschil in beleving. Hè? Uh-huh. Wel van iemand houden, maar geen antwoord op krijgen. Ja, dat is heel triest. Ja, ik weet nog dat ik hem de eerste keer hoorde, was ik verpletterd zo mooi. Vond ik het ook qua arrangement en ja. De manier waarop het gezongen is.
0: Maar big boys don't cry, ja. Moeten we het daarmee eens zijn?
1: Nou, ik vind dat je best mag huilen, maar niet te veel. Uh-huh. Nee, daar moet je voorzichtig mee omgaan. Maar tranen komen spontaan. Tranen moet je niet bedenken. Tranen komen spontaan. Dus dat is ietsje ontroerend. Toen ik A Very Good Year in het eerste uur hoorde, toen had ik wel tranen in mijn ogen. Ja, omdat het zo mooi is en omdat het je raakt. Maar je moet niet van tevoren bedenken, ik ga nu lekker huilen of zo. Dat heeft weinig zin.
0: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
1: Wat ik nog zou willen, er zijn voor anderen. Dat zou ik willen. Ja, iets meer tijd hebben voor mensen van wie ik hou. Dat zou ik willen. En ik wil blijven schrijven. En ik wil blijven. En ik wil ook wel gedichten schrijven. En ik wil natuurlijk met die zender Cream nog iets moois bereiken. Dus ik heb nog van alles. Het is geen lege lijst. Het is niet zo van mijn leven is klaar, Friedel. Dat is niet zo.
0: Verhuizen naar Amsterdam met
1: Lisette? Dat was mijn bedoeling. Dat ja. heb je ook kunnen lezen. Ja. Maar dat is niet gelukt. Nee.
0: Is niet gelukt.
1: Nee, is niet gelukt.
0: Is beslist dat je blijft in Laren?
1: Ja, ik heb beslist dat ik blijf in het Gooi en in Laren. En dat zal. Ik had één keer een appartement op het oog. De Beethovenstraat in Amsterdam. Vond ik leuk. Ik denk, nou, dat. En daar werd 1,5 ton overheen geboden. En ik denk aan deze gekte, doe ik niet mee. Ze zeggen, het is een gekke. Er zijn huizen, maar het zijn vooral gekke huizen. De hele woonmarkt, dat zijn zeker in Amsterdam, het is idioot. Dus als je een gewoon inkomen hebt en echt wel iets te besteden, maar daar worden zulke idiote bedragen gevraagd. Daar doe ik niet mee. Daar heb ik geen zin in. En ik woon in Laren, heel mooi, hè.
0: Dat geloof ik graag. Ja. Ik eindig mijn programma ook altijd met de vraag welke boodschap je nog wil meegeven.
1: Ah, ja, dat vind ik. Ik wil niet stichtelijk zijn, hè, Friedel. Wat ik al eerder zei in deze uitzending. Besef dat tijd je grote kapitaal is.
0: Mm-hmm. En dat we die goed moeten besteden.
1: En dat we dat kapitaal goed moeten besteden, ja.
0: En als het gaat over de staat van de wereld?
1: Dan hoop ik dat de mensen dichter tot elkaar komen en dat ze naar elkaar gaan luisteren en elkaar willen respecteren. En dan komt het goed met de wereld.
0: Zoals dat gaat in radiotaal, ik wil natuurlijk een bruggetje maken.
1: Ja, ja.
0: Naar Imagine van John Lennon.
1: Ja.
0: Waarom wil je dat nog laten horen?
1: Omdat hij natuurlijk verwoord heeft wat we ten diepste zouden moeten willen.
0: Ja. Het was al 2 keer... onze nummer 1 op de Classics 1000.
1: Ja, ik geloof het. Ja. Ja. Ik, dat is het bewijs dat ik niet alleen sta. Dat heel veel mensen, de meeste, wij zijn met de meeste, zei Huub van der Lubbe van de Dijk. Wij zijn met de meeste. De meeste mensen willen die wereld.

0: Fred Spits, ik heb nog 20 seconden. Ga jij afkondigen?
1: Ja, dat is goed. Stelt u zich toch eens voor een wereld voor ons allemaal, waarin we niet doden, waarin religie ons niet splijt. Stel je toch eens voor een wereld waarin we in vrede kunnen leven.
0: Fred Spits, dank je wel. En geniet van je tijd.
2: Radio 1. Dit was een herhaling van Touché van gisteren. Volgende zondag is er een nieuwe aflevering.
3: Alles begint bij Luister.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft Israël opgeroepen om geen vergeldingsaanvallen uit te voeren op Iran. Trump heeft daarover gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. De voorbije avond voerde het Iraanse leger een raketaanval uit op het noorden van Israël. Voor het eerst sinds het begin van het staakt het vuren tussen Iran, de VS en Israël in april. Volgens het Iraanse regime was dat een vergeldingsaanval voor een Israëlisch bombardement op de Libanese hoofdstad Beirut eerder op de dag. De situatie in het Midden-Oosten lijkt verder te escaleren en ook de relatie tussen de VS en Israël staat intussen onder hoogspanning, zegt collega Bram van de Putten.
2: Je voelt dat er twee tegenstrijdige belangen zijn. Aan de ene kant wil Israël doorgaan met die gevechten in Libanon. Ze willen ook de druk op Iran willen blijven opvoeren. Trump wil dan weer dat die oorlog stopt in het Midden-Oosten, omdat dat de kiezers in Amerika enorm veel geld kost door die stijgende olieprijzen. Trump hoopt er nog altijd op dat er een soort van algemeen vredesakkoord, staakt het vuren, kan worden gesloten in het Midden-Oosten. Maar hij moet natuurlijk spelen op verschillende borden tegelijk. Libanon, Iran moet ook rekening houden met Israël. Dus dat ligt heel gevoelig. En je voelt natuurlijk dat er nu in Israël een enorme druk is om te gaan reageren.
1: Nabij Malta in de Middellandse Zee zijn zeker 10 vluchtelingen en migranten verdronken na een schipbreuk. Ze maakten deel uit van een groep van zo'n 60 mensen die met een bootje waren vertrokken vanuit Libië naar Europa. De andere opvarenden konden worden gered door een vissersboot die in de buurt was. In Albanië blijft het protest tegen een groot luxeresort voortduren. De voorbije avond kwamen opnieuw duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het bouwproject. Het luxeresort wordt onder meer gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
3: I believe that there is a lot that we need to know. Like, we need more information regarding what it is going to be. Is it going to be accessible to the people, to the Albanians? Is it going to be just a high-end luxury project? Everything that we believe that it's ours, maybe it's not going to be ours anymore. So I believe that should be more, the approach should be more transparent to the people.
1: En in Frankrijk is een politieagent om het leven gekomen bij een ongeval met een helikopter. Twee andere agenten raakten bij het incident gewond. Het ging om een politiehelikopter die was ingezet bij een zoekactie naar een vermiste tiener. De slachtoffers zaten in het toestel.